0: die geloven in uw Zoon het evangelie van het leven verkondigen met oprechtheid en liefde aan de mensen van onze tijd.
1: Verkrijg voor hen de genade dat evangelie te aanvaarden als een steeds nieuw geschenk. De vreugde om het te vieren, dankbaar hun leven lang, en de moed om er resoluut van te getuigen. Om samen met alle mensen van goede wil de beschaving van de waarheid en de liefde op te bouwen tot lof en eer van God, de schepper en vriend van het leven. Amen. Ja, mooi gebed om het ongeboren leven aan

0: ongeboren leven aan Maria toe te vertrouwen. Ja, en ik wil u beginnen met een paar vragen die waar misschien het antwoord een klein beetje voor de hand ligt. Maar ja, ze hebben allerlei soorten luisteraars. Dus toch, wat is in uw ogen het meest aansprekende en het meest overtuigende argument voor de zaak van pro-life, voor de zaak van het leven?
1: Ja, het fundamentele argument is dat menselijke personen een onaantastbare waardigheid hebben. Ze zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. God heeft bij de schepping ons een bijzondere waardigheid gegeven en daarmee ook bijzondere rechten en plichten. En een van die plichten is om die onaantastbare waardigheid van het menselijk leven altijd en overal te respecteren zonder uitzondering. En die menselijke waardigheid komt toe aan alle mensen vanaf de conceptie tot aan een natuurlijke dood. Dus onder alle omstandigheden dienen wij de waardigheid van het menselijk leven te respecteren. Mogen we nooit aantasten. En dat is het uitgangspunt voor het katholieke denken over de medische ethiek. Het is zo dat als mensen ontkennen dat God de schepper is, of dat er überhaupt een schepper is, ja, wie bepaalt dan welke de rechten zijn van mensen?
0: Ja.
1: Dat wordt de staat.
0: Ja.
1: Ofwel een autocratische heerser.
0: Ja. Of de willekeur.
1: Ofwel de democratische meerderheid.
0: Mm-hmm.
1: Die ook een soort dictatuur kan worden. Hè?
0: Ja.
1: Zoals Johannes Paulus VI II ook heeft gezegd in zijn encycliek Evangelium Vitae.
0: Mm-hmm.
1: Bij democratische meerderheid wordt aan mensen het recht op leven ontzegd. Namelijk aan het ongeboren leven. Dan is het de staat die bepaalt welke rechten we hebben, welke plichten we hebben, maar niet langer de schepper. En dan vervalt het idee van de onaantastbare waardigheid van het menselijk leven, die we uiteindelijk voor God hebben gekregen bij de schepping, en die voortkomt uit het feit dat hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
0: Oké. Er zijn ook veel niet-christenen die wel pro-life zijn. Hoe kan de pro-life of de gedachte of de pro-life beweging ook een weg van bekering zijn? En op welke manier kan pro-life op die manier ook missionair zijn?
1: Mensen hebben allemaal in hun hart de menselijke natuurwet. Zoals Paulus ook zegt in de Romeinenbrief. De mensen hebben in hun hart een wet. En die hebben ze van God gekregen. En eigenlijk heb je daar geen openbaring voor nodig. Ook buiten de openbaring om kennen wij de fundamentele normen van de moraal. Omdat God ons die wet in het hart heeft meegegeven bij de schepping. Althans de eerste principes daarvan. En alle mensen hebben een reden. Dus kunnen ook nadenken over de moraal. Nadenken over hun fundamentele principes en wat daaruit voortvloeit. En als mensen daar eerlijk mee omgaan, kunnen ze ook tot dezelfde inzichten komen als wij. Namelijk dat je het ongeboren leven niet mag aantasten. Of dat je het leven niet mag beëindigen door euthanasie. Dus die mensen kunnen ook tot het inzicht komen dat het leven van de mens een bijzondere waardigheid heeft die het in te respecteren.
0: Ja, ook al geloof je nog niet in God of ben je dat nog niet.
1: Ja, dat is zeker mogelijk.
0: Ja.
1: En als mensen serieus dat aannemen, dan erkennen ze eigenlijk impliciet al een schepper. Zonder dat ze het weten. Dat kan de weg zijn naar een echte bekering. En naar erkenning dat er een schepper is.
0: Ja.
1: Vooral wanneer het christendom op een goede manier aan ze verkondigd wordt.
0: Ja. Kun je katholiek zijn en tegelijkertijd pro-choice of zal tegen pro-life?
1: Het is zo dat wij katholiek zijn door het doopsel. Hè? Dat zijn we, christenen, door het doopsel.
0: Ja.

0: Dat is een onuitwisbaar merkteken. Dus ook al gaan wij dwars tegen de normen in die God bij de schepping heeft vastgesteld, dan blijft nog het feit dat we christen zijn, katholiek zijn.
1: Ja.
0: Dus dat wordt niet uitgewist, dat blijft overeind staan. Maar ja, als ons het geloof goed verkondigd is na het doopsel, dan weten wij ook wat fundamentele normen en waarden zijn.
1: Mm-hmm.
0: En dan moeten we die ook respecteren. Gaan we daarentegen in, dan is er natuurlijk sprake van zonde. Dat wil zeggen dat we wegen bewandelen die ons van God afvoeren. En dat is een gevaarlijke weg. Het is wel zo dat mensen leven in een cultuur waarin de waardigheid van het menselijk leven niet verkondigd wordt.
1: Hmm.
0: We leven in een hyper-individualistische cultuur. Iedereen staat op zijn autonomie.
1: Hmm.
0: Iedereen denkt in zo'n cultuur dat hij zijn eigen normen en waarden kan vaststellen.
1: Ja.
0: En dat hij alles mag doen en laten, behalve wanneer hij een ander kwaad berokkent. Dat is dan de negatieve grens die nog wordt gerespecteerd. Maar dat betekent dat er ruime marges zijn in de wijze waarop men omgaat met menselijk leven. Mensen kunnen gedoopt zijn en geen goed onderricht hebben gehad in het geloof. Dat is heel veel voorgekomen in de laatste 50, 60 jaar. Ook de kerk heeft het laten liggen, de verkondiging van het geloof. Dat kunnen we ons aanrekenen. Daar is gelukkig een hele inhaalslag in gemaakt in de laatste 10, 15 jaar, 20 jaar. Maar nogmaals, het is wel een feit dat er ligt.
1: Ja.
0: En daardoor weten gewoon een heleboel katholieken, christenen, niet wat het geloof inhoudt en wat het zegt over waarden en normen. Zijn die mensen er altijd schuldig aan? Dat is natuurlijk de vraag.
1: Hmm.
0: Want als je wel gedoopt bent, maar je hebt geen religieuze opvoeding gehad, dan weet je ook natuurlijk veel dingen van je geloof niet. En dat is wel bij katholieken en bij heel veel christenen, ook van andere denominaties, op dit moment het geval.
1: En dan sta je onder het risico om bloot te staan aan de mainstream gedachtegoed.
0: Ja.
1: Dat in de cultuur die zich opdringt.
0: Ja. Ja. Gelukkig zijn er ook katholieken die, jongere katholieken die gedoopt zijn als kind, die geen religieuze opvoeding hebben gehad en later op TikTok en de sociale media ontdekken wat het katholieke geloof inhoudt.
1: Ja.
0: En dan besluiten het omarmen.
1: Hmm.
0: En het leven. Dus om serieus katholiek te worden, dat gebeurt gelukkig ook.
1: Ja.
0: Dat gebeurt in de laatste 5, 6 jaar in toenemende mate. He, dat is echt een bemoedigend verschijnsel. Daar zijn we ook heel blij mee.
1: Hoopvol.
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Dus ik heb 35 jaar in priesterleven achteruitgang gezien. En de laatste jaren is er ook nieuw leven. Onlogenbaar nieuw leven. En daar zijn we echt heel blij mee. Dus nogmaals, er is hoop. Hè?
1: Ik zie uw ogen twinkelen wanneer je dat zegt. Ja, de luisteraars zien dat niet. Maar...
0: Nee. Ja, maar weet je, onze generatie priesters heeft lang gedacht, we verkondigen het geloof, maar wie bereiken we eigenlijk?
1: Mm.
0: Ik was ook eens bij een tandarts, toen was ik nog kapelaan in Blerik.
1: Mm.
0: En daar moest ik vanwege een acuut geval heen. Nou, hij was niet katholiek, ook niet gelovig. En die zei tegen me, wat wilt u als priester nou eigenlijk bereiken?
1: Goeie vraag.
0: Ik zeg, ik wil gewoon het geloof verkondigen, mensen tot Christus brengen.
1: Ja.
0: Nou, volgens hem was dat onmogelijk, lukte het niet meer. Maar ik denk dat wordt door de ontwikkeling, zeker van de laatste 5, 6 jaar, toch wel overstraft.
1: Precies.
0: En bovendien, in die 35 jaar de kerk achteruit ging, waren er ook mensen die zich bekeerden en die het geloof hervonden.
1: Ja.
0: En ook besloten om Christus hun hart te sluiten. Dus nogmaals, dat is in al die tijd ook wel gebeurd. Maar nu is het wel een vrij sterk verschijnsel, vooral in Frankrijk.
1: Ja.
0: We hebben dat gezien bij het bezoek van de paus. Dat was echt een groot succes. In de Staten zag je ook drommen jonge mensen, waaronder vele bekeerlingen zullen zijn geweest. En de paus heeft het ook bevestigd. Die bevonden zich er ook door bemoedigd uiteraard. Ik denk dat dat toch laat zien dat de verkondiging van het katholieke geloof nog altijd zinvol is, altijd vrucht draagt. En dan moeten we ook gewoon onvermoeid meer doorgaan.
1: Oké. Ja, en dan ook daarvoor bidden, hè? Dat het niet een bevlieging is, maar dat het beklijft. En dat de vruchtbare grond, het woord van God, vruchtbare grond mag vinden. We gaan zo dadelijk even luisteren naar wat muziek.
0: Ja.
1: Maar ik heb eerst nog één vraag. En dan ga ik eerst een klein beetje terug naar wat u net vertelde over waardigheid. Want we horen termen zoals menswaardigheid, horen we ook, beschermwaardigheid. Maar wat bedoelen we daar nou echt mee? Hoe heeft deze terminologie zich historisch ontwikkeld? En wat is uiteindelijk de bron van deze speciale waardigheden?
0: Ja, de bron van deze waardigheden, dat is gewoon God. Dat is de schepper. Zonder hem waren die waardigheden er niet. Maar zonder hem was er ook niets. Dus hij heeft alles geschapen wat er is, ook ons. En onze waardigheid is een weerspiegeling van zijn oneindige waardigheid.
1: Ja.
0: Zo moet u dat zien. Dus waarom hebben wij een bepaalde waardigheid? Dat we Gods beeld en gelijkenis geschapen zijn. Niet alleen in ons ziel, maar ook in ons lichaam. He, wij mensen zijn ziel en lichaam. Niet alleen de ziel, niet alleen het lichaam, zijn beide. Ook onze lichaam is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Dus het lichaam heeft ook een waarde in zich. Is niet alleen maar een middel tot een doel. Nee, het is een waarde in zich. Omdat het iets weerspiegelt van Gods waardigheid. En daarom is het lichaam ook beschermwaardig. Dus die waardigheid die wij hebben houdt in dat wij bescherming verdienen. En die bescherming betreft ook ons lichamelijk leven. En dat betekent dat we mensen die niet geboren zijn niet mogen doden, maar het betekent ook dat we het leven niet mogen beëindigen aan het einde van het leven.
1: Ja.
0: Wanneer iemand leidt aan een ondraaglijke ziekte.
1: Ja.
0: Of een ondraaglijk geachte ziekte. Onze opdracht is om de symptomen waaronder iemand dan leidt tot draagbare proporties terug te brengen.
1: Ja, daar kom ik straks nog op terug. Inderdaad, ja. Palliatieve zorg. Palliatieve sedatie. Heb ik ook nog een vraag over. Oké, helder.
0: Ja.
1: Zullen we naar muziek gaan luisteren?
0: Ja, heel graag.
1: Ik heb van u twee stukken muziek opgekregen. En dan kunnen we niet omheen dat u een orgelliefhebber bent. En ik heb begrepen, u speelt zelf ook. U bent zelf ook een beoefenaar.
0: Ja, ik moet zeggen, de laatste jaren niet zoveel meer.
1: Ja.
0: Ik ben aartsbisschop van Utrecht. En ik volg ook nog de bioethiek.
1: Ja.
0: En dan is het dag wel vol.
1: Beetje veel. Ja.
0: Ja, en ik heb ook een verlamming gehad. Die is wel weer overgegaan. Aan een zenuw van de onderarm rechts. Waardoor twee vingers toch wat moeilijker bewegen.
1: Dat wordt moeilijker.
0: Dus het orgelspelen gaat niet zo makkelijk meer.
1: Goh, ja.
0: Maar ik heb deze stukken van Widor, ook César Franck, zelf gespeeld.
1: Aha, wauw.
0: Ja.
1: Dat is dan echt wel niet onverdienstelijke kunst van het orgelspel.
0: Ja, ik had ook een hele goede leraar. Hij was hervormd. Hij was organist van de Prinsessenkerk in Amsterdam, die nu afgebroken is. De orgel bestaat niet meer.
1: Oh.
0: Maar het was een mooi dikkeliers instrument.
1: Ja.
0: Romantisch. Een prachtig orgel. Ook kerk met een geweldige akoestiek. Dat ik de mooiste herinneringen aan, hè, dat we samen achter die speeltafel zaten van dat grote orgel in Amsterdam. En hij heeft me leren spelen, ook deze stukken. Was zelf ook een fervent liefhebber van orgelspel. Zijn voorkeur ging uit naar barokmuziek. Dus Bach, Pachelbel, die tijd. Ik hield zelf meer van het romantische genre, maar daar stond hij ook helemaal voor open. Ik moet zeggen, hij wist ook veel van de katholieke liturgie af. En hoe je Gregoriaans moest begeleiden, al deed hij dat zelf uiteraard niet. Ik heb veel bij hem geleerd. Ook wat ik in de katholieke kerk progeer in Duivendrecht goed kon gebruiken.
1: Ja. We hebben ook nog muziekprogramma's. Misschien mogen we u daar ooit ook nog uitnodigen. Maar gaan we nu beginnen met Widor of met Franck?
0: Doe maar Widor.
1: Widor. Nou, beste luisteraars, we gaan een klein stukje luisteren ter onderbreking. Dan hebben we zo dadelijk nog meer vragen voor kardinaal Wim Eijk, onze speciale gast in Guadalupana. Schrik niet, dit is heftige muziek.

0: Ja, daar zijn we weer terug in de uitzending, lieve luisteraars, in het programma van Guadalupe. We hebben geluisterd naar Widor, symfonie nummer 5, de orgelsymfonie nummer 5, uitgevoerd door Daniel Gorzempa. Ja, mooie muziek, hè, kardinaal?
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, ja. Het is niet alleen prachtig om te spelen, denk ik, maar ook om naar te luisteren.
1: Ja, zeker.
0: We gaan verder met een aantal vragen. Ja. En dan hebben we straks ook nog een klein stukje muziek. En dat is van César Franck. Kunt u daar alvast ook op verheugen. Hoe heeft het denken over ons bestaan zich door de jaren heen ontwikkeld binnen de wetenschappelijke gemeenschap? En hoe heeft zich dat recentelijk ontwikkeld? Ik hoorde bijvoorbeeld iemand vertellen over het belang van de aanwezigheid van de vader, zelfs al tijdens de zwangerschap. En dat is dan al iets bekends, maar dat is dan ook sinds kort een wetenschappelijk inzicht, hè? Dus onderzocht.
1: Ja.
0: En ik hoorde bijvoorbeeld dat wanneer de moeder gaapt, ook het ongeboren kindje ook meegaapt. Dit zijn wetenschappelijke onderzoeken dus over de ontwikkeling van het menselijk embryo. En nou vraag ik me af, wat voor soort invloed heeft dit soort wetenschappelijk onderzoek op de bewustwording van de waardigheid van het menselijk ongeboren leven?
1: Ja, er zijn al onderzoeken gedaan vanaf de jaren 40... naar de invloed van vooral de gesprekken die de ouders onderling hebben op kinderen. In de laatste tijd is er onderzoek gedaan dat echt heel duidelijk inzicht geeft in wat er bij een kind gebeurt op diverse manieren. Verondersteld wordt dat wanneer de ouders een slechte onderlinge relatie hebben, veel ruzie hebben,
0: ja,
1: het kind dat toch op een of andere manier percipieert en daar de gevolgen van ondervindt. Dat heeft invloed op de ontwikkeling van het kind, ook na de geboorte. En misschien zelfs blijvend. Dus dat is nogal wat, hè?
0: Nou, en of, ja.
1: Daar zijn ouders zich natuurlijk niet van bewust, omdat ze het kind niet zien.
0: Ja.
1: Maar dat is wel de realiteit. En daar dienen we ons toch toe te verhouden. Dat wil zeggen dat ouders, als ze onderling met elkaar praten, zich moeten afvragen, hoe gaan we met elkaar om? Als we boos zijn, moeten we dat uiten. Want dat kind luistert, tussen aanhalingstekens, als het ware mee, krijgt er iets van mee. En dat heeft geen gunstige invloed. Ja. Dat kind percepieert of die ouders het goed met elkaar kunnen vinden, van elkaar houden. En dat geeft een stabiele basis voor het hele leven. Dus dat is goed onderzocht nu. Op een wat intensere manier dan in het verleden mogelijk was. En daar komen toch wel hele duidelijke resultaten uit. Waar we niet omheen kunnen. Als het kind die dingen percipieert, dan betekent dat we te maken hebben met een levende menselijke persoon. We weten natuurlijk niet vanaf welk moment het kind dat percipieert. Je veronderstelt vanaf de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel.
0: Ja, en de
1: bijvoorbeeld gehoor. Vanaf 3 weken na de geboorte, dan begint dat. En de ontwikkeling van het gehoor, want dat moet je dan ook hebben.
0: Ja.
1: Alhoewel misschien nog andere manieren zijn.
0: Op na 3 weken van de conceptie? Of?
1: Ja, na de conceptie, ja. Wow. En maar goed, dat is toch wel verzeggend. Hè? In Nederland is abortus provocatus toegestaan tot 24 weken.
0: Ja.
1: Vanuit de gedachte dat het kind vanaf de 24e week levensvatbaar is buiten de baarmoeder. En daarna het dus eigenlijk het dood is van een levend wezen.
0: Ja.
1: Want het kind komt levend in de baarmoeder en daarna moet je het alsnog doden. Dat is nog iets anders dan abortus provocatus, waarbij het kind uit de baarmoeder verwijdert, waardoor het sterft. Ja, kijk, tegen de 24e week kan een kind horen en dingen percipiëren. En neemt dus dingen waar van de ouders, want dat hoor je door de buikwand heen.
0: Ja.
1: Nou, als het kind dat percipieert, als het kind dat waarneemt, al voor die tijd, heb je dan niet met een levende menselijke persoon te maken? Is dat niet alleen wetenschappelijk al een indicatie dat je te maken hebt met een levende menselijke persoon. We kunnen niet bewijzen uiteraard dat het kind een ziel heeft vanaf de conceptie. Ja. Dat is puur mogelijk. Dat gaat niet, ook filosofisch niet. Mm-hmm. Want je kunt pas bewijzen dat er een ziel is vanaf het moment dat iemand denkt. Mm-hmm. Want dan laat iemand zien dat hij tot immateriële processen in staat is, tot denken. Ja. En dan is er ook een immaterieel levensprincipe, namelijk de ziel. Mm. Dan weet je dat, dan kun je dat bewijzen filosofisch gezien. Nou, dat gaat voor de geboorte niet.
0: Nee.
1: Maar een aantal dingen kunnen ons toch wel op het spoor brengen van de gedachte, hé, daar is een levende menselijke persoon in die baarmoeder. Moeten we daar geen rekening mee houden? Wat ook heel interessant is, wij weten dat, er is ook onderzoek naar verricht, dat de vader na de geboorte verandert.
0: Mm.
1: Na de geboorte van het eerste kind.
0: De vader verandert, ja, oké. Okay.
1: Dat is voor een man een heel bijzonder moment.
0: Ja.
1: Hij ziet dan het kind. Voor die tijd is het in de baarmoeder van de vrouw.
0: Ja.
1: De buik van de vrouw. Dan ziet hij dat kind. Dan wordt hij vader. En dan beseft hij ineens dat hij verantwoordelijkheid moet gaan dragen. En als mensen verantwoordelijkheid moeten gaan dragen, dan zie je dat ze vanaf dat moment ook veranderen.
0: Hmm.
1: Matuur worden, rijpen. En als voor een vader is dat een belangrijk moment. Hij heeft het kind nog niet gezien voor de geboorte. Maar de geboorte van het eerste kind heeft een geweldig effect op hem. Hmm. Maar de vraag is natuurlijk of die relatie tussen die vader en het kind ook al niet begint voor de geboorte.
0: Ja.
1: Hij ziet het nog niet. Maar dat kind neemt zijn stem al waar.
0: Hmm.
1: En hoort die dan helemaal natuurlijk na de geboorte. Maar er is dus al iets van een relatie die op gang komt. En op het moment dat het kind dan geboren wordt, in zichtbaar vorm wordt, dan wordt de vader ook echt vader.
0: Ja.
1: Een mature man.
0: Ja.
1: En dat betekent echt een sprong voorwaarts in de rijping van een man. Een man wordt laat rijp in zijn leven. Hè? Dat gaat bij vrouw veel sneller. Maar dat is wel zo'n moment waarop mannen, ook al zijn ze jong, naar 25, ineens sprong voorwaarts maken. Dat kind heeft een geweldige invloed ook op de ouders.
0: Hmm.
1: Maar het is ook het omgekeerde. Die ouders hebben al een geweldige invloed op het kind nog voor het geboren is. En dat is wel iets waar we ons bewust van moeten zijn.
0: Ja.
1: En dat kind dat bij die vader zo'n geweldige verandering teweeg brengt, zeker het eerste kind dat geboren wordt, ja, dat bestaat al voor dat het zichtbaar wordt voor die man. Ja. Het is ook iets om je te realiseren. Hè? Dus van een moment, en als dat kind vroeg geboren wordt, nou ja, dan komt dat proces bij die man, ook bij die vader, ook eerder op gang. Bij de geboorte van zijn eerste kind. Er is dus al iets van een relatie ontstaan voor de geboorte. Die na de geboorte dan bij de vader ook helemaal zijn beslag krijgt. Dat zijn ook zaken die erop wijzen dat een ongeboren kind al iets te betekenen heeft voor zijn ouders. En dus ook een menselijke persoon is.
0: Ja, dat is prachtig om dat te beseffen. Hè? En dat we kunnen ons dan voorstellen dat wanneer wetenschappelijk onderzoek hierover gedaan wordt, dat onderzoekers zich beginnen te verwonderen, des te meer, over het leven en over het begin van het leven.
1: Ja.
0: En dat ze zich meer en meer gaan beseffen de waardigheid en de beschermwaardigheid van het ongeboren leven.
1: Ja.
0: Ziet u dat ook, zeg maar, in de wetenschappelijke community?
1: Nee.
0: Nee.
1: Dat onderzoek is er.
0: Ja.
1: Maar ja, bij ons is natuurlijk alles heel erg in hokjes. Hè?
0: Hmm. Ja.
1: Iemand is gespecialiseerd op een bepaald terrein, maar beweegt zich niet daarbuiten.
0: Hmm.
1: Die zegt, ja, ik ben een expert op het gebied van immuunziekten, maar niet op het vlak van kankeraandoeningen. Of op het vlak van het centraal zenuwstelsel. Dus mensen hebben verstand, laat ik zeggen, zijn deskundig op een heel klein terrein. Je ziet ook op de geneeskunde. In de geneeskunde dat mensen vaak op hele kleine gebiedjes gespecialiseerd zijn. En zich bijna niet erbuiten begeven. Dat is jammer. Hè? Vroeger had je van die echte generalisten. Van die artsen die eigenlijk op elk terrein, van elk terrein wel iets wisten. Dat zag je nog het langste bij de algemene internisten.
0: Ja.
1: Maar ja, die zijn ook langzamerhand naar de achtergrond geraakt. Daar zijn er niet zoveel meer van. Ja. En dat is heel jammer. En dat heb je hier ook. Ja, er zijn mensen die hierin gespecialiseerd zijn. In het onderzoeken van de reacties van het kind voor de geboorte. Op de stemmen van de ouders en op wat de ouders doen. Maar dat is dan een klein sectortje van de hele wetenschap.
0: Ja.
1: En iemand die deskundig is in een andere sector, leest dat dan niet of houdt zich daar niet mee bezig.
0: Een heel andere vraag. Over het zijn van arts als christen. Nou, u kunt zich het voorstellen, u bent arts.
1: Ja.
0: En medisch ethicus. Wij ontvingen een gebedsintentie één keer van een arts. We zijn daar heel terughoudend natuurlijk over om dat te delen. We bidden wel voor de gebedsintenties, maar in dit geval, in deze context. Deze arts die had vanwege de katholieke visie op euthanasie haar baan, was ze niet langer zeker. Wordt u wel eens benaderd met dit soort vragen? Waar kunnen artsen of andere zorgwerkers terecht voor informatie over hun rechtszekerheid? Juist als het gaat om dit soort ethische vragen. En hoe kunnen deze mensen het beste begeleid worden?
1: Ja, een katholieke arts kan in moeilijkheden raken.
0: Ja.
1: Door zijn opvattingen. Dus werk je in een instelling of in een huisartsenpraktijk. En vaak zijn dat groepspraktijken. Wanneer de andere artsen voor euthanasie zijn. Dat is eigenlijk meestal het geval. Dan kan je daardoor in moeilijkheden raken en zelfs je baan kwijtraken.
0: Ja.
1: Dus je kunt nooit gedwongen worden om iets te doen wat tegen je geweten ingaat. Maar je kunt wel ontslagen worden als je iets doet wat de Nederlandse wet toestaat onder zekere voorwaarden en waar de instelling ook helemaal achter staat. Ik heb wel eens medische studenten gehad die zeiden, wat raadt u me aan? En ik zei, nou, het beste is om een specialisme te kiezen waarin je met euthanasie niet te maken hebt. Mm. Of met de boris provocatus. Kijk, word je gynaecoloog, dan heb je er automatisch mee te maken. Hier in Nederland heb je eigenlijk geen ziekenhuis meer waar geen euthanasie plaatsvindt. Ja, dan houdt het op.
0: Abortus, ja.
1: Ja, abortus. Mm. De hoogleraar in Amsterdam zijn de colleges aan de jaren 70. Dat zal zo 4, 75 zijn geweest. Die zei, ja, als artsen bij ons komen, ze willen graag opgeleid worden tot gynaecoloog.
0: Ja.
1: Maar ze zijn tegen abortus provocatus. Dan verwijzen ze naar een katholiek ziekenhuis elders in de stad. En mensen kunnen dan niet bij ons gynaecoloog worden. Dat wil zeggen dat de academische weg om gynaecoloog te worden voor die mensen was afgesneden. En dan hebben we het al over ruim 50 jaar geleden.
0: Hmm.
1: Laat staan hoe het nu is. Tijdens mijn co-schap geneeskunde zei de afgeroepen artsassistent op een gegeven moment, wat vind je nou van euthanasie? En toen zei ik, nou, dat is niet geoorloofd. Toen zei hij, nou, je bent wel erg katholiek.
0: Ja.
1: En de andere co-assistent zei tegen me, ja, naar de kerk gaan, dat doe je tegenwoordig toch niet meer?
0: Ja.
1: In 1976.
0: Hmm.
1: Dus dat was toen eigenlijk al Notre-Dame. En ik kan me nog herinneren hoe een internist tegen me zei, tijdens mijn opleiding tot internist, ja, Wim, kijk uit. Later kun jou met jouw standpunt nog wel eens in moeilijkheden komen. En toen was het zo 50% van de artsen was voor euthanasie, 50% was er tegen.
0: Mm.
1: Nou, dan heb je twee blokken en dan kun je bij een blok aansluiten.
0: Mm.
1: Alhoewel, er waren toen al heel wat artsen, zeker jonge artsen in die tijd, die euthanasie op grote schaal toepasten.
0: Mm.
1: En er helemaal geen moeite mee hadden. Maar goed, op dat moment was het nog niet zo'n probleem. Hij voorzag dat met het verstrijken van de jaren de oudere groep weg zou vallen.
0: Ja.
1: Dat waren meestal de mensen die tegen euthanasie waren.
0: Ja.
1: Dat de jongeren de overhand zouden krijgen. En dat ik dan in moeilijkheden zou kunnen raken.
0: Hij zag
1: dus die voorzag
0: gebeuren.
1: Dat. Hè?
0: Ja. Ja.
1: En nu leven we in die tijd.
0: Ja.
1: En als medische studenten mij vragen wat kan ik nou het beste doen? Dan zeg ik, kies een specialisme waarin je niet vaak met euthanasie te maken zult hebben. Als je bijvoorbeeld keel, neus en oorarts wordt, overkomt je dat niet zo vaak. Hè?
0: Ja.
1: Als je wordt dermatoloog, bij wijze van spreken, heb je het ook niet zo. De meeste gevallen van euthanasie worden uitgevoerd door huisartsen. Dus huisarts worden is sowieso al moeilijk. Ook al op het vlak van de contraceptie. Ja, als een huisarts geen contraceptie wil voorschrijven, ja, dan krijgt hij natuurlijk problemen met heel wat mensen in zijn praktijk. Dat geeft hem ook. En dan krijgt hij ook een probleem met de ziektekostenverzekeraar. Want die vindt eigenlijk dat hij het wel moet doen.
0: Ja.
1: En die ziektekostenverzekeraar beslist uiteindelijk in de gezondheidszorg. Dus ja, je kunt dan wel in grote moeilijkheden raken.
0: Stel dat iemand spijt krijgt van misschien abortus te hebben gepleegd of daaraan te hebben meegewerkt of daar voorstander van te zijn geweest zonder misschien de actie die daar. Iemand bekeert zich. Iemand bekeert zich tot de katholieke kerk, maar heeft in het verleden dat wel gedaan en was ook misschien voorstander van andere vormen van pro-choice. Wat kunnen deze mensen doen? Als ze zich bekeren naar God en dan met dat verleden, zeg maar, waar ze spijt van hebben, wat kunnen zij doen?
1: Het korte antwoord is biechten.
0: Hmm.
1: Een beroep doen op Gods barmhartigheid in het sacrament van boete en verzoening. Daarin kun je vergeving krijgen van elke zonde. Ook een zware zonde. Ook een doodzonde. Ook voor abortus advocatus. En het is een kwestie van biechten.
0: Hmm.
1: God de Vader staat de biechteling op te wachten bij de biechtstoel met open armen. Zoals hij dat ook deed bij de vader die een zoon had. Die de helft van zijn erfenis had verspeeld met ontuchtige vrouwen.
0: Ja.
1: Dus zo moet je dat eigenlijk zien. God staat ons met open armen al op te wachten.
0: Ja.
1: Te hopen dat we komen.
0: Ja.
1: Te hopen dat we om vergeving vragen. En als we echt oprecht berouw hebben, dat wil zeggen de vaste wil om het niet meer te doen, dan zijn van harte welkom. Dan krijgen we vergeving. En ja, de penitentie zit dan eigenlijk al vaak in de weg die mensen hebben afgelegd voordat ze daartoe kwamen. Want die mensen die hebben met gewetenswroeging, gewetenspijn rondgelopen, jaren, tientallen jaren lang.
0: Ja.
1: Je hebt ook nogal eens vrouwen die op latere leeftijd in de biecht bekennen dat ze abortus provocatus hebben laten plegen. Die dan de absolutie krijgen, vergeving. En er valt een steen van hun hart af.
0: Hmm.
1: Dan zie je ook dat ze daar blij van worden. Vol vreugde zijn.
0: Hm.
1: Om de vergeving die ze hebben ontvangen.
0: Hm.
1: Dat is bij God ook mogelijk. Hè?
0: Hm.
1: Dus we kunnen God niet voor, moeten God niet voorstellen als een strenge vader. Maar als die liefdevolle vader. Die zijn zoon stond op te wachten.
0: Ja.
1: En die dacht van wat zal mijn vader zeggen als ik bij hem terugkom. Hij zal dus de enige mogelijkheid om te overleven. Ik zal zeggen, God, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Hoe zou zijn vader reageren? Zou hij nog dagloner mochten worden?
0: Hmm.
1: Nee, en die vader sluit hem in zijn hart. Ja. En neemt hem op in zijn huis en richt een groot feest aan.
0: Hij geeft een groot feest, ja. En het vetgemeste kalf mag erbij komen, ja. Prachtig, dank u wel. Mooi antwoord. Ja, we hebben net al heel kort over palliatieve zorg gehad. Kunt u misschien in een halve zin uitleggen wat dat is? En de vraag die erover gaat is... welke invloed heeft dat, die sedatie, op het bewustzijn van mensen? Wordt er niet door deze middelen slechts de pijn weggenomen... maar daarnaast ook een stuk bewustzijn? Welke invloed heeft dat op de mens... in contact en in gebed met zijn schepper. En dus uiteindelijk om diens zielerust. Hoe zit het met sterven en het verlaagd bewustzijn... wat steeds meer de norm lijkt te worden... en de roep om extra onderzoek? Welke rol kan de kerk daarin hebben... om onderzoeksvoorstellen en financiering misschien zelfs... te steunen en te sturen?
1: Er zijn situaties waarin... pijn op geen enkele andere manier kan worden weggenomen... of de draagbare proporties kan worden teruggebracht... dan door het bewustzijn te verlagen of het zelfs helemaal te onderdrukken. Dat is palliatieve sedatie. Daar worden slaapmiddelen aan iemand toegediend... per infuus of via een pompje... waardoor hij ofwel een verlaagd bewustzijn heeft... ofwel het hele bewustzijn is weggenomen.
0: Ja.
1: Nou, onder bepaalde omstandigheden leidt iemand zo vreselijk veel pijn... dat je zoiets wel moet doen.
0: Ja. Ja.
1: Want anders raakt iemand tot wanhoop. Ja, moet je voorkomen.
0: Ja.
1: En pijn kunnen we allemaal tot een zeker niveau wel verdragen. Maar komt het boven een bepaald niveau, dan raak je door bevangen. Dan zit je de hele dag aan je pijn te denken. Dan raak je erin verknoopt. En dat moeten we voorkomen.
0: Ja.
1: Als die pijn heel erg is, en soms is dat zo... en dan kun je met geen enkel middel, normaal middel, pijnstillend middel... die pijn wegnemen of de draagbare proporties terugbrengen... ja, dan moet je iets doen. En dat kun je doen door het bewustzijn te onderdrukken.
0: Hmm.
1: Soms zelfs helemaal. En als er geen alternatief middel is om de pijn tot draagbare proporties terug te brengen... dan is dat ook geoorloofd. Dan mag dat. Dan zal iemand zeggen, ja, maar daarna eet die patiënt niet meer en die drinkt niet meer.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk waar. En daarmee breng je de dood nabij.
0: Ja.
1: In dat geval is de dood een bijwerking van de behandeling van de pijn.
0: Ja.
1: En onder extreme gevallen, als er geen alternatief is, is dat aanvaardbaar. En zoals bijwerkingen over het algemeen aanvaardbaar zijn in de geneeskunde.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk voor extreme gevallen. Tegenwoordig is het zo dat nogal wat mensen vragen om palliatieve sedatie.
0: Ja.
1: Omdat ze bang zijn voor het moment van sterven.
0: Hmm.
1: Dat is geen reden om palliatieve sedatie toe te passen.
0: Ja.
1: Dan is er gesproken van ondraaglijke pijn.
0: Ja.
1: Nee, dan is het alleen omdat mensen bang zijn voor het moment van sterven.
0: Hmm.
1: Dat is een angst die je vooral ziet bij seculiere mensen. Gelovige mensen gaan in het algemeen met meer overgave en vertrouwen... het moment van het sterven tegemoet. En zeker als mensen hebben gebiecht... als mensen de ziekenstalving ontvangen en de laatste communie... dan zie je ook dat dat een geweldige rust brengt en overgave... aan God op dat moment.
0: Ja.
1: Dat is ook de vrucht van de sacramenten. En dat zijn mensen die hebben dan niet die angst meer... voor het moment van sterven.
0: Ja.
1: Maar kijken over de grens van dit leven... naar de hemel, als het ware, naar God.
0: Ja.
1: En die willen bij God zijn. Dus op een gegeven moment als je lang ziek bent... en je weet het is, de ziekte is ongeneeslijk... dan krijg je ook een sterk verlangen... om al in die andere wereld, in het andere leven te zijn naar de dood. En dan zijn mensen eigenlijk ook al veel minder gebonden aan dit leven. Maar dan boezemt het moment van de dood geen angst meer in.
0: Ja.
1: Maar wordt het juist gezien als een welkom moment...
0: Ja.
1: om over te stappen naar die andere wereld van God.
0: Een weg van genade mag het dan zijn, ja. Oké. We gaan ons derde en laatste blokje van deze uitzending van Guadalupana inluiden met wat muziek. U hebt César Franck aangeraden. Zou u het zelf willen aankondigen?
1: Ja, het is een orgelkoraal van Franck. Hij heeft er 3 geschreven. Ik vind het een prachtig orgelkoraal, vooral zoals het begint.
0: Nou, dan gaan we er maar direct naar luisteren. Daar komt-ie.

0: En dan wordt de muziek iets kalmer. Ja, heftigheid en wat een prachtige gelaagdheid in deze muziek van César Franck. Kardinaal Wim Eijk, mooi gekozen. Dank u wel daarvoor.
1: Ja.
0: We hebben nog een klein beetje tijd voor een paar vragen. We gaan kijken hoe ver we kunnen komen.
1: Ja.
0: Ik heb namelijk toen in juni, toen hadden we aanvankelijk onze interview ingepland. Deze uitzending van Guadalupana. En toen heb ik ook een paar mensen de gelegenheid gegeven om vragen in te dienen. En we hebben een vraag gekregen van Roos Sparreboom. U kent haar misschien. Zij is althans ook hier vaker in de uitzending geweest. En zij heeft de volgende vraag voor u. Eminentie, wetenschappers werken aan de ontwikkeling van kunstmatige baarmoeders. Sommigen zien hierin een mogelijke oplossing voor abortus, omdat een ongewenste zwangerschap dan beëindigd zou kunnen worden zonder het leven van het kind te beëindigen. Tegelijkertijd roept dit bij veel mensen intuïtief ethische bezwaren op. Hoe beoordeelt de katholieke moraaltheologie de ontwikkeling van kunstmatige baarmoeders, zowel als alternatief voor abortus, als voor het volledig overnemen van een zwangerschap?
1: Ja, er zijn eigenlijk twee vormen van kunstmatige baarmoeders of kunstmatige placenta's. Je hebt die aan het einde van de zwangerschap. En die worden ingezet om extreem vroeg geborenen in leven te houden.
0: Ja.
1: We spreken van vroeg geborenen vanaf 28 weken duur van de zwangerschap.
0: Ja.
1: En we kunnen op dit moment kinderen die geboren worden vanaf een zwangerschapsduur van 22 weken, maar dan met veel moeite, in leven houden.
0: Ja. Okay.
1: Er wordt nu gewerkt aan kunstmatige placenta's, waarmee extreem vroeg geborenen in leven kunnen worden gehouden. Misschien zelfs voor de 22e week. Dat is aan het einde van de zwangerschap. Nou, die vormen van kunstmatige baarmoeders of placenta's, die kun je zien als een vorm van therapie. En als de kansen op genezing, de kans op behoud van het leven van het kind, ja, in een evenredige verhouding staan tot de risico's, ook voor later in het leven, de kosten, inzet van personeel, dan kan het een therapie zijn die op een gegeven moment, wanneer goed ontwikkeld is, ook wel eens verplicht zou kunnen zijn. Hè?
0: Morele plicht eigenlijk.
1: Ja. Ja. Dus dat is kan een therapeutisch gehalte hebben. Gaan we echter naar andere experimenten die betreffen het begin van het embryonale leven.
0: Ja.
1: En de vraag is, kun je een embryo in stand houden in een kunstmatig groeimedium?
0: Ja.
1: Daar worden stappen ingezet. Daar is onderzoek naar. Vooral Israël en het Weizmann Instituut heeft men daar, zij het met kunstmatige embryo's, ook veel resultaat. Daar zit wel een zekere ontwikkeling in. Maar we zijn nog niet zover dat, laten we zeggen, binnen 10 of 20 jaar een mogelijkheid zal zijn. Als het ooit een mogelijkheid wordt.
0: Ja.
1: Maar de gedachte is, kun je een kind helemaal buiten de baarmoeder tot het moment van de geboorte brengen? Is die ontwikkeling mogelijk?
0: Mm-hmm.
1: De moeilijkheid van deze techniek is natuurlijk al dat je eerst het embryo in handen moet hebben. En dat kan alleen met in vitro fertilisatie. Dus dat is de enige mogelijkheid, en kunstmatige bevruchting.
0: Ja.
1: Waartegen ook al essentiële bezwaren bestaan.
0: Ja.
1: Morele bezwaren. Maar goed, even daarvan afgezien. Ja, is er een mogelijkheid om een kind in een kunstmatig medium als embryo volledig de ontwikkeling te brengen tot het moment van de geboorte. En sommigen hebben gezegd, kijk, er worden zoveel kinderen geaborteerd.
0: Ja.
1: Of door in vitro fertilisatie, laten we zeggen, opgewekt. En heel veel van die embryo's die verkeren in diep ingevroren staat.
0: Ja.
1: In alle laboratoria.
0: Ja.
1: Dat zijn er misschien alleen in de Verenigde Staten al wel 1 miljoen. Dat zijn er heel veel, hè? Maar ook hier in Europa zijn er heel veel. En na een aantal jaren, meestal na een periode van 5 jaar... dan worden die embryo's vernietigd als het niet eruit ziet dat er nog iets mee wordt gedaan.
0: Hmm.
1: Een zwangerschap wordt opgewekt of dat ze gebruikt worden voor experimenteel onderzoek. Dat is een. En dan hebben sommigen zich de vraag gesteld: kun je nou die embryo's in plaats van ze te vernietigen, ze te verloren te laten gaan, niet inbrengen in zo'n kunstmatig medium,
0: ja,
1: en ze verder de ontwikkeling brengen tot het moment van de geboorte? En kun je dat ook niet bij geabordeerde vruchten doen? Nou is dat laatste wel moeilijk, want meestal wordt bij abortus een kind ook vernietigd.
0: Hmm.
1: Het wordt via zuigcuretage bijvoorbeeld uit de baarmoeder gezogen, maar het gebeurt in delen. Dan is het lichaam van dat kind eigenlijk helemaal vernield. Dus dat is al de moeilijkheid. Krijg je bij abortus het kind intact uit de baarmoeder?
0: Hmm.
1: Bestaat de mogelijkheid daartoe? Nou, bij de huidige abortustechnieken is dat eigenlijk niet voorstelbaar. Maar goed, je weet nooit, hè, dat zou misschien kunnen. Maar dan nog, dan zou de moeder van het kind ook maar willen, hmm, moeten willen, dat het kind na de abortus een verder bestaan wordt gegund.
0: Hmm. Ja, precies.
1: Dat,
0: ja,
1: is maar zeer de vraag of zo'n moeder dat wil.
0: Ja.
1: Want stel eens dat je zo'n kind later nog eens ontmoet. Dat weet je niet,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, ook dat.
1: Dus dat wil je niet.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat dat eigenlijk een illusie is. Maar ook, laten we zeggen, al die kinderen of die embryo's die in ingevroren toestand,
0: ja,
1: in de laboratorium zijn om die op te vangen. Alleen al 1 miljoen in de Verenigde Staten of meer.
0: Ja.
1: Dan moet je die in een medium brengen. Dan moet je er ook nog eens adoptieouders voor hebben.
0: Ja.
1: Kun je zoveel adoptieouders vinden? Dat lijkt mij ook zeer de vraag.
0: Ja.
1: Dus het lijkt mij, kijk, als gedachte, het is niet verboden om erover na te denken.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat het in de praktijk eigenlijk niet realiseerbaar is.
0: Oké. Okay. Daar moeten we het bij houden.
1: Ik denk dat dat het antwoord is. Ja, heel antwoord is, antwoord, ja, is
0: en grote voorzichtigheid. ja, we komen tijd tekort. Misschien kunnen we later het gesprek voortzetten. Ik wil heel erg veel danken voor uw komst naar de studio.
1: Ja.
0: En voor uw bijdrage aan dit programma Guadalupana. Uw luisteraars ook heel erg bedankt voor het luisteren. En ik zeg u alvast graag tot de volgende keer. En Eminentie, mag ik u dan vragen, tot slot van deze uitzending, om de studio, de mensen hierin, maar ook alle luisteraars van Radio Maria in Nederland te zegenen.
1: De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: De naam van de Heer zij gezegend, van nu af tot in eeuwigheid. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. En zegene u, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: Amen. In dit programma Guadalupana staan we stil bij de noodzaak om te bidden voor het ongeboren leven. Wij erkennen de waarde van het menselijk leven als een geschenk van God, al direct vanaf het allereerste begin. Door het gebed plaatsen wij het ongeboren leven onder de mantel van Maria.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons, Heer, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrees uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.

0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrond.

0: toegankelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij alle zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O, onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig u zelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.

0: Van harte welkom hier bij het Franciscusuur in deze maanden waarin bij Radio Maria speciaal aandacht wordt besteed aan Franciscus zelf, de heilige Franciscus, en ook alles natuurlijk wat er is ontstaan in de loop van de eeuwen naar aanleiding van zijn spiritualiteit, naar aanleiding van zijn diepe verbondenheid met Christus. Het is dan ook dit jaar een Franciscus jubeljaar uitgeroepen door paus Leo de 14e. Vanwege natuurlijk de 800ste sterfdag, 4 oktober. Het gebed dat paus Leo heeft gemaakt voor dit jubeljaar. Heilige Franciscus, onze broeder. U die 800 jaar geleden in vrede zuster dood tegemoet ging, bid voor ons bij de Heer. U hebt de ware vrede leren kennen bij het kruis van San Damiano. Leer ons in de gekruisigde Christus de bron te zoeken van alle verzoening die alle muren afbreekt. U die ongewapend de grenzen van oorlog en onbegrip bent overgestoken, geef ons de moed om bruggen te bouwen waar de wereld grenzen opwerpt. In deze tijd, geteisterd door conflicten en verdeeldheid, bid voor ons dat wij vredebrengers worden, ongewapende en ontwapenende getuigen van de vrede van Christus. Amen. Het Franciscusuur. We gaan in dit Franciscusuur weer een aantal mensen aan het woord laten die iets hebben met of Franciscus zelf of met zeg maar het gedachtegoed waar ook de heilige Franciscus natuurlijk onbekend staat. En we hebben net zijn eeuwfeest, het 8e eeuwfeest van zijn overlijden mogen vieren, 4 oktober, dat is net geweest. Daar is ook bijvoorbeeld de musical Franciscus in première gegaan op die datum. Dat komt later in het programma voorbij. Maar we willen graag beginnen met de rubriek Hof van Lof. U weet het misschien inmiddels wel, de rubriek waarin de natuur en dan met name het dierenrijk centraal staat. Dit keer met een nieuwe gast die Antoon gaat interviewen en het zal gaan over vogels. Nou, ook heel interessant. Dus daar gaan we naar luisteren. Het interview dat Antoon heeft gehouden in de rubriek Hof van Lof.
1: Welkom beste luisteraars in dit deel van het Franciscusuur Hof van Lof. We mogen ons samen verwonderen over de schoonheid van de schepping. En over de verwondering mogen we naar voren halen. En vandaag gaan we dat doen met Diederik Schonebaum. Welkom hier in de studio.
2: Dank je.
1: Fijn dat je er bent. Na jaren dat we elkaar weer voor het laatst gezien hebben in het orkest. Toen de tijd met Jacob Slachter. Ja. Staat hij nog altijd ervoor?
2: Die staat er nog altijd voor, maar ik ben zelf na 40 jaar toch afgehaakt.
1: Ah, je bent er ook mee gestopt. Ja. Aha. Ja, ik ook inderdaad. Dus, maar daar kennen we elkaar van. Het orkest, een prachtig symfonieorkest in Amsterdam. En ik mocht daar op klarinet spelen. Jij hebt viool,
2: ja.
1: Toch?
2: Ja.
1: En nou zien we elkaar na al die jaren weer voor iets heel anders. Een andere passie die jij ook hebt.
2: Ja.
1: Zou je heel kort willen voorstellen, Diederik?
2: Ja, dus Diederik Schonebaum. Ik ben 67 jaar oud. En ik heb na een hele mooie carrière in het buitenland, in het binnenland, in de aannemerij. Ben ik gestopt met werken en heb ik twee hele grote passies. Dat is inderdaad de muziek en de tweede is de natuur. En dan in het bijzonder de vogels.
1: Ja.
2: En dat is heel leuk dat ik daar iets over kan vertellen.
1: Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Steek van wal.
2: Ja, nou, hoe begint zoiets? Hè? Ik was 12 jaar oud en toen zaten we in een vakantiehuisje in Laren, ergens in het bos. En dan zie je op het grasveld twee donkere vogels. En denk je, die zijn toch verschillend.
1: Mm.
2: Nou, de ene bleek een spreeuw te zijn en de andere bleek een merel te zijn.
1: Oh, dat zijn wel heel gangbare vogels,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, die zijn heel gangbaar, maar ik weet dat nog, dan zit je af te vragen van, dat is toch verschillend?
1: Ja, precies.
2: Nou, dat was de trigger om ermee te beginnen. Ik moet zeggen, mijn jongste broertje was ook geïnteresseerd en mijn zus later ook, dus dat is ook leuk.
1: Ja.
2: Maar toen had mijn vader een collega op zijn werk en dat was echt een top ornitoloog, hè, dat is een vogelkundige in Nederland.
1: Okay, mooi woord.
2: En die nam ons mee naar de Flevopolders, die waren toen net nieuw. En dat was een walhalla voor vogels. Dus ja, zo is eigenlijk werd dat enorm gestimuleerd. En die man wist er natuurlijk heel veel van. Hm. Dus dat, ja, dat was gewoon heel inspirerend. En wat ook leuk was, ja, je krijgt dan een vogelboekje. Dat was een vrij simpel boekje, maar dat had mijn grootmoeder ook gehad. Dat de zingers kennen. En dan lees je dat en dan ben je echt verwonderd over hoeveel verschillende vogelsoorten alleen in Nederland al voorkomen. Hm. En dan denk je van, eigenlijk wil ik die allemaal wel zien. Nou, dat is dat duurt wel een hele tijd voordat je die allemaal gaat zien. Ja, dus zo is dat eigenlijk ontstaan.
1: Ja, je trok echt de velden in, de Flevopolder, samen met deze
2: Nico Mara. Ja, Nico Mara. Dan... En dat was een, en die man die kon dus van hele grote afstand kon die allerlei vogels herkennen. Hij kende de geluiden ook allemaal. En dan denk je, nou, hoe doet die man dat?
1: Ja.
2: Nou, dat is dan leuk als je dan 55 jaar verder bent. Dan merk je dat je intussen ontzettend veel ervaring hebt.
1: Ja.
2: En dat is als je een heleboel mensen zijn die zeggen, ik zie nooit wat. Maar de grap is als je ervoor openstelt, voor de schoonheid.
1: Dat is het verschil.
2: De natuur, dan ga je inderdaad vogels zien.
1: Ja.
2: Kleine vogeltjes zie je bewegen. Dus ik heb altijd iets, als ik iets zie bewegen, ik zie meteen een vogel of ik zie hem in de lucht. Maar dat is wel jarenlang doen. En wat nog veel belangrijker is, eigenlijk alle geluiden.
1: Hmm.
2: En de geluiden zijn altijd best ingewikkeld, hè, want die vogels maken allemaal ander geluid.
1: Ja.
2: Ik zeg altijd, het is heel fijn dat alle trekvogels in het voorjaar niet gelijk terugkomen. Want ik moet altijd weer even oefenen. Dat begint dan vaak met het winterkoninkje en dan de hegemus en dan het roodborstje.
1: Mm-hmm.
2: En dan het zwartkopje, zo kan je al die geluiden. Maar als je daarop als je die voldoende in je systeem hebt zitten, ja, dan is er zo ontzettend veel te beleven in de natuur.
1: Mm-hmm.
2: En dat is ook heel leuk om dat weer aan andere mensen over te brengen. Dus ja, zo is het eigenlijk begonnen en... Ja, ik moet zeggen, 55 jaar is een hele tijd. Er zijn ook periodes geweest dat ik wat minder aandacht ervoor had. En je moet natuurlijk werken.
1: Ja.
2: Een gezin met jonge kinderen is heel gezellig, maar niet ideaal om vogels te kijken.
1: Ja.
2: Dus,
1: kost ook tijd, hè? Ja.
2: Ja, precies. Dus na verloop van tijd, toen ik gestopt ben met fulltime werk, daar had ik er weer meer tijd voor. Heb ik ook een paar prachtige vogelreizen gemaakt.
1: Mm.
2: En dan kom je eigenlijk in de mooiste gebieden. Ja. Dus ik heb ook heel veel prachtige buitenlandse vogels gezien. Maar het leuke is dat wij natuurlijk in Nederland hebben we ook gewoon hartstikke mooie vogels.
1: Ja.
2: En het leuke is, sommige mensen die denken van ja, nou dat heb je dan op Homburg wel gezien. Maar dat is het leuke eigenlijk van als je interesse in de natuur hebt. Je stelt je daarvoor open. Er zijn altijd weer gebeuren onverwachte dingen, zie je bijzondere dingen. Dus het blijft gewoon hartstikke mooi.
1: Ja.
2: Ik kan,
1: het is ook dat je dan daarop verheugt, toch?
2: Ja,
1: ik was een keer met een wandeling bezig. Dat was volgens mij ook het trekvogelpad. En die gaat daar door de Grebbeberg, daar net voorbij Arnhem, of vlak voor Arnhem. Ik haal nu twee dingen door elkaar. Maar in ieder geval, dat was een heel veld. Ja, dat was wel bij de Grebbeberg. Zo'n heel veld heb je daar. En daar zitten blijkbaar heel veel vogels. Want daar komen dus die vogelaars.
2: Ja.
1: Die komen daar naartoe. Die zetten hun auto ergens in de berm. Dan hebben ze zo'n statief met zo'n enorme toeter erop.
2: Ja. Telescoop.
1: Of
2: een fotostel, ja.
1: Ja. En dan turen ze zo de hele horizon af. En dan zeggen ze, oh kijk, en daar is een... En dan samen, ja, er is er zo'n echt zo'n sfeer van... Oh, daar is dat en daar is dat.
2: Ja. Ja, wat een heleboel mensen doen. Kijk, ik zelf ben eigenlijk meer van gewoon door de natuur lopen en ervan genieten. Mm. Maar met alle internet en alles kan je tegenwoordig precies zien waar wie welke vogel gezien heeft. En met name de zeldzaamheden. Er zijn een heleboel mensen die het dan leuk vinden om echt al die zeldzaamheden ook op een lijst te hebben.
1: Ja.
2: En dat noem je twitchen. En dan zie je inderdaad een hele bos telescopen staan. Nou, dan als je inderdaad vogelen bent, is het altijd handig om er even heen te lopen. Want jongens, wat zien jullie hier?
1: Ja.
2: Je kan dat ook in de app zien. Maar ik vind zelf, ja, dan ga je een heleboel kilometers maken. Ik vind het eigenlijk toch leuker om ze zelf te ontdekken.
1: Ja.
2: Maar ik moet wel zeggen, als ik bijvoorbeeld naar mijn jongste boer ga vogels kijken, dan kijk ik van tevoren wel even waar gaan we heen? Waar hebben we kans op bijzondere dingen? En dus dat hou je wel een beetje rekening mee. Maar het mooiste is, en dat is denk ik ook een beetje, gewoon je loopt ergens en dan zie je toch hele onverwachte dingen.
1: Mm.
2: En dat is, dat is eigenlijk iedere keer als je gaat, weet je dat je 1, 2 of 3 leuke dingen ziet.
1: Mm.
2: Als je er maar voor openstelt. En dus dat doe ik heel graag. Dan kan ik er bijvoorbeeld een paar voorbeelden noemen.
1: Ja, noem eens een voorbeeld.
2: Het is heel, heel, waarom kom ik met vrienden in de Mercantour, ergens in Frankrijk aan het lopen. En wat daar natuurlijk heel mooi is, als je dan een kudde gemzen ziet. Maar wat helemaal spectaculair is, als je dan een steenarend ziet, wat natuurlijk een gigantische vogel is.
1: Ja.
2: Die dan inderdaad op die gemzen jaagt.
1: Is dat een soort gans? Een gemzen?
2: Nee, gemzen is gewoon een hoefdier. Dus okay. Je hebt steenbokken en gemzen.
1: Ah, okay. Ja, nee, die vliegt niet.
2: Ja, nee, die vliegt niet. Maar die steenarend, die jagen dus echt zo'n jong beest.
1: Echt waar?
2: Jagen ze naar de klif. En dan pakt, vaak jagen ze met z'n tweeën, dan pakt de ene hem. En dan laten ze hem gewoon naar beneden vallen.
1: Ja, ja, dan
2: en
1: dan hebben, pooi,
2: ze lekker, hebben ze lekker te eten. Ja. Nou, dat is heel bijzonder dat zelf te zien. Maar zo was ik laatst met een vriend in de Brabantse Venne aan het lopen. En dan loop je daar lekker door het bos, natuurlijk mooi. Een kleine vogeltje. En dan komen er een keer twee zwarte ooievaars langs vliegen. Mm-hmm. Gewoon door het bos. Ja, ooievaar kennen we intussen. Die is gelukkig weer helemaal hersteld in Nederland. Maar mm-hmm. zwarte ooievaar is echt nog een bijzondere vogel. En ja, dat zijn gewoon magische momenten dat gewoon vlak voor je langs vliegt. Ja, de kraanvogel is natuurlijk ook een bijzondere vogel in Nederland. Die was uitgestorven, maar die is in het Vochteloven-Veen weer begonnen.
1: Oké. Okay.
2: En toen zaten we op gang, zat ik met mijn vrouw en met een vriendin van ons zaten ergens op een bankje. En ik zat even niet op te letten, maar goed, mijn vrouw had twee grijze vogels zien landen. En ze maakte ook geluid, dus die vriendin dacht dat zijn grauwe ganzen. Er zijn natuurlijk heel veel van. Maar ik denk, dat lijkt me een beetje vreemd. Dus ik ging kijken en nou, ik zeg, het zal toch niet waar zijn. Stonden er twee kraanvogels.
1: Wauw.
2: En het mooiste is, die kraanvogels gingen ook nog balsen.
1: Oh, nou, dat ja.
2: Is,
1: oh, ja.
2: Als kraanvogels balsen, dat is één grote dans.
1: Ja, dat is heel, sowieso al een heel sierlijke vogel, toch?
2: Ja, dat is een
1: kun
2: hele
1: je ze een
2: mooie,
1: beetje beschrijven? Ja. Wat, hoe
2: ja, die hebben een hele lange nek. En die kunnen met die nek, ja, ze maken echt een soort symmetrische paringsdans.
1: Mm-hmm.
2: En daar maken ze ook nog hele bijzondere, ja, een beetje voorwereldelijke geluiden bij. Maar het feit dat je dus nu in Nederland weer op een bankje zit, ergens op de hei. En dat komt ook wel gelukkig door een stuk natuurherstel. Ze hebben natuurlijk dat allemaal veel natter gemaakt. En dan kunnen die beesten komen daar gewoon terecht. Dus dat zijn...
1: Ja, want ik ken de kraanvogel alleen van de dierentuin. Ik geloof in dierenpark Amersfoort hebben ze daar ook kraanvogels.
2: Ja.
1: Maar jij kwam hem gewoon in het wild tegen.
2: Ja, die komen er. Dus die zijn gewoon lekker terug in Nederland.
1: Ja.
2: Ja, misschien even een uitstapje gewoon naar dicht bij huis. Wat in de natuur gewoon heel belangrijk is. Kijk, we hebben dat hele land natuurlijk aangeharkt. Dat heeft overigens ook wel een aantal vogelsoorten opgeleverd. Maar waar natuur goed bij gedijt is natuurlijk gewoon die beroemde biodiversiteit. En dat klinkt misschien gek als je naar je tuin kijkt. Ja, je kan je tuin keurig aanharken of met asfalt volsoorten. Maar als je dat gewoon lekker tegels. Laat groeien, daar echt een zootje van maakt. Hè? Dus daar vinden de buren soms ook wat van. En wij hebben dus een relatief wilde tuin. Als je weet wat alleen in die tuin, dat is helemaal geen grote tuin, wat daar al aan broedvogels zit, dat is gewoon echt ontzettend leuk om te zien. Want er zitten dus heel veel insecten, er zitten vogels, maar er zit ook een ringslang, egels. Nou, dat zijn ontzettend leuke dingen. En als je gewoon vanuit je huis, kan je natuurlijk, als je gewoon aan de keukentafel zit te eten, ja, ik kan gewoon van 3 meter afstand kan je die vogeltjes waarnemen. Er zit dan als het ware een grote schuilhut. Dus ook dicht bij huis kun je enorm van de vogels genieten.
1: Ja.
2: En dan word je s'nachts wakker en denk je, hey, er zit notabene een bosuil zit op het balkon van de slaapkamer.
1: En die kun je horen, hè? Dat is een heel typisch roep.
2: Ja.
1: Kijk eens aan, daar is
2: dus die. Dat is, wordt bij iedere horrorfilm of spookfilm is dat geluid op.
1: Ah ja, ja, ja.
2: Ja, dat is natuurlijk gewoon prachtig dat die beesten jouw tuin opzoeken om lekker te gaan broeden.
1: En die jagen dan op muisjes of...
2: Ja, nou, als je het over de muizen hebt, dat is... het is dit jaar een heel goed muizenjaar. Daar zijn natuurlijk een aantal boeren misschien wat minder blij mee. Maar de torenvalken en de uilen, die zijn er heel blij mee. Want die kunnen dus meer dan voldoende voedsel voor een jongen. En dan gaat zo'n stand, die roofvogelstand, die gaat ook weer enorm omhoog.
1: Ja, en dat zie je dan ook vanwege dat diverse vogelaars in den landen, die maken daar een melding van.
2: Je ziet bijvoorbeeld velduilen. Dat is ook echt een vogel die doet het op het ogenblik heel goed. Maar dat is gewoon omdat er heel veel te eten is.
1: Ja.
2: En als er dus weer slechte muizenjaren zijn, dan krijgen ze hun jongen niet groot. Dus dan loopt het weer wat terug. Dus zo zie je dat. Wat dan nog even een ander leuk voorbeeld is van de tuin is... Ja, dan maak ik misschien even een klein bruggetje naar Franciscus, die dus ook praatte met de vogels. Hè?
1: Ja, klopt, ja. Preekte tegen vogels. En de...
2: Dus wij kwamen een keer terug van vakantie en dan hebben we een aantal tuinstoelen op het terras staan. En die waren in bezit genomen door een groep kauwen. En die kauwen die vonden dat, die zaten daar gezellig met elkaar te kletsen. Die kauwen, dat ken je wel, die groepen ook tegen de avond, die van waanzinnig mooie verhalen. wat ze zeggen, ik weet het niet. Ja. Iemand heeft er een studie naar gedaan. Schijnt dat je, als je dat 40 jaar naar luistert, allemaal verschillende geluiden hoort. Dus dan weet je ook een beetje wat ze tegen elkaar zeggen. Ja, maar goed, wij kwamen terug van vakantie. En die beesten zaten er echt zo. En wij gingen weer naar het terras. Dus natuurlijk hadden alles ondergepoept. Maar die zaten echt, die gingen vlakbij ons zitten. Zo van, ja jongens, hallo, dit is nu ons terras. Dus,
1: ja, ja.
2: Dus zo heb je ook echt een soort communicatie met die dieren.
1: Wauw, ja.
2: En dat zijn hele leuke dingen.
1: Ja.
2: En misschien nog even een bruggetje naar de muziek. Nou, dat orkest waar wij samen in speelden. Ik weet niet of jij daar nog bij was. Toen gingen we in Tsjechië op tournee.
1: Nee, Polen ben ik wel mee Polen geweest.
2: Oké, maar goed.
1: Tsjechië was denk ik daarvoor, hè? Of juist daarna?
2: Ja, toen zaten we op een of andere heuvel. Daar was een klooster bovenop. En ik sliep daar ook met de dirigent. En we zaten 's ochtends vroeg. Nou, Alexander Vokulski heb je wel eens van gehoord.
1: Ja.
2: Wij zaten daar 's ochtends vroeg en toen zat er een wielenwaal te zingen. En een wielenwaal is echt een schitterend geluid.
1: Hmm.
2: Maar het leuke is, een wielenwaal, als je die nadoet, dan gaat hij dus antwoorden. Dus
1: oh,
2: dan
1: ja,
2: kun je
1: ja.
2: er echt mee praten.
1: Ja. Ja, je deed net de bosuil heel goed na, ja, maar dat durf je de wielenwaal ook aan?
2: Ja, eigenlijk moet ik dat geluid even laten horen. Maar
1: nou, je hebt het op je telefoon?
2: Ja, ik heb het wel op mijn telefoon. Dus
1: die gaan we erin monteren.
2: Ja, dat is misschien leuk om dat straks even te doen.

0: Ja. Maar toen zei dus Alexander Kools, ja, een groot muzikus, die zei, dat mooie Russisch van, die praat met jou. Ik zei, ja, de wielerwaal is de hobo van het bos. Hè.
1: Wow,
0: dat is zo'n schitterend geluid. Nou, die man was echt diep onder de indruk, dat het was hem nooit opgevallen. Nou, zo kan ik me ook herinneren dat wij een keer, toen hadden wij een concert gegeven, dat was op een tournee, misschien was dat wel in Polen. Toen hadden we s'avonds kwamen we naar buiten naar de bus. En toen zat er een nachtegaal te zingen.
1: Oh.
0: En ik weet wel, ja, onze orkestleden zijn natuurlijk muzikaal. Nou, laten we zeggen, ze zijn best geïnteresseerd volgens mij de meeste. Maar als dan zo'n nachtegaal in de nacht zit te zingen. Nou, daar waren echt mensen diep van onder de indruk. Dat beest ging maar door. Dus dat is ook een heel mooi geluid om te horen.
1: Ja, het is echt een concert, hè, wat zo'n vogel dan geeft.
0: Ja, dus dat sloopt mooi aan bij het concert wat wij gegeven hadden. Ja. Er zijn overigens ook een heleboel componisten die zich hebben laten
1: inspireren. Messiaen, denk ik dan aan. Ja, Messiaen, Franse componist.
0: Ja, en wat ik zelf dus ook heel leuk vind is, omdat je natuurlijk langzaam heel veel ervaring hebt, ik doe ook excursies. En dat is ontzettend leuk om met allerlei verschillende mensen om die gewoon enthousiast te maken. En mensen schrijven ze ook bij zijn excursie, maar het is ook met vrienden of zo. En dan zijn ze altijd onder de indruk van wat je dan zien ze opeens veel meer. Hè? Dus normaal lopen zij door het bos of door een weiland. En dan, ja, als je er niet op gespitst bent, dan zie je het niet. Maar dan gaat er een hele wereld voor je open.
1: Ja.
0: Aan vogels die je hoort en die je ziet. En dat is ontzettend leuk om die mensen ook te triggeren, die interesse mee te geven. En dan is het allerleukste als ze dan op groen zelf op vakantie zijn en zeggen van, goh, ik heb nu een geluid of ik heb nu een vogel gezien. Zeker wel, stuur maar een fotootje of een opname.
1: Ja.
0: En dat zijn voor mij weer de puzzeltjes. Dan moet ik natuurlijk even uitzoeken wat het is. Waar zitten ze in Frankrijk of zitten ze in Denemarken? Om daar dan de juiste vogel bij te zoeken.
1: Interessant, ja.
0: Dus
1: ja,
0: dat is ook heel leuk om te doen. Dus dat zijn voor mij gewoon ook echt een aantal puzzeltjes. Even los van de interesse van de natuur. Je moet natuurlijk al je zintuigen gebruiken. Hè. Je moet je ogen, maar je moet ook nadenken van, komt deze vogel hiervoor? Is het de goede tijd van het jaar? Zit hij in dit land of hoort hij wel in een weiland? Nou, dat soort dingen.
1: Ja, dat hangt dan ook samen natuurlijk met de hele beweging van een vogel of een groep vogels.
0: Precies,
1: of een vogelsoort.
0: Ja, ja. Dus wat dat betreft ook gewoon heel inspirerend. En ook als je wat ouder wordt, is het heel goed om je geest scherp te houden.
1: En je gehoor ook scherp te houden.
0: Ja.
1: Diederik, ik moet je een klein beetje afremmen. Want volgens mij heb je nog veel meer voorbeelden. Maar dan komen we een andere keer.
0: Ja, is helemaal goed.
1: Dus we gaan volgende keer verder. Kijken wat jij nog meer voor voorbeelden. En ik heb ook nog een paar vragen voor
0: goed
1: je.
0: Goed zo, helemaal goed.
1: Dankjewel Diederik. Graag tot de volgende keer.
0: Ja, niet te danken.
2: Weet je, je hebt al eens van die ochtenden dat je denkt, goeiemorgen, hoe kom ik de dag door? En weet je wat je dan moet doen? Even denken aan je vader in de hemel. Want die haalt zo lekker veel van je. En dan is het net alsof het zonnetje gaat schijnen.

0: En dat was Herman Boon met zijn lied De Zon Breekt Door. Nou, een mooie aanvulling op het gesprek dat Antoon heeft gehouden met Diederik Schoonebaum over dus vogels. En waar we de volgende keer nog meer over te horen zullen krijgen.
1: Ja, en deze keer in het Franciscusuur mag ik verwelkomen priester Philip de Rijke vanuit België helemaal. Maar goed, telefonisch maakt dat niet zoveel uit. Van harte welkom in de uitzending.
2: Dank u wel. Groeten aan iedereen vanuit België. Inderdaad, de buurt van Brussel zit ik. Heb ik een parochie.
1: Ja, ja. Nou, de naam is niet onbekend, want ook op Radio Maria heeft u ook al diverse keren of een lezing verzorgd. Maar ook vanuit natuurlijk Bethsaida, dat is eventjes de aanleiding, de uitgeverij Bethsaida. Daar werkt u natuurlijk met nog een aantal andere mensen hard voor. Nog steeds dus, ook eerst hier in Nederland, maar ook vanuit België. Jullie hebben een stripboek uitgebracht over Franciscus en Clara, als ik het goed heb.
2: Ja, exact. Dus het is niet ons eerste stripboek. We hebben al een verschillende over Theresia van Lisieux, Pater Kolbe, enfin, Paus Johannes Paulus II. Maar dus nu, in het Franciscusjaar, is er een stripverhaal gekomen over Franciscus en Clara van Assisi. Dat is een gemeenschappelijk project van Bethsaida met de Franciscaanse beweging en Kumi.
1: Oké. Okay.
2: Dus dat is de drie hebben dat gezamenlijk opgepakt, omdat dus natuurlijk Kumi nu die Franciscus musical heeft.
1: Ja.
2: In samenwerking met de Franciscaanse beweging. En daarom kwam er eigenlijk van hen uit het idee, het zou toch wel mooi zijn, moest er ook een stripverhaal komen. En dus ze hebben ons gecontacteerd en toen is de bal gaan rollen.
1: Ja.
2: En we zijn trots dat er eigenlijk een mooi boek uitgekomen is.
1: Oké. En is dat dan helemaal speciaal geschreven voor dit jubileumjaar? Of is het een bestaand verhaal? Kunt u daar iets over vertellen?
2: Goeie vraag. Dus opmerkelijk genoeg, dus toen ze ons contacteerden, zijn wij gaan zoeken. En toen viel eigenlijk op dat er helemaal niet zoveel stripverhalen zijn over Franciscus.
1: Oh.
2: Terwijl dat hij een van de meest populaire heiligen is en bekend, ja, ook buiten de katholieke kring. Maar er zijn er helemaal niet zoveel. Dus we zijn maar gaan zoeken. En dan viel ons oog op dit boek. Dat is van oorsprong een Catalaans boek.
1: Oh.
2: Dus geschreven door een scenarist en een striptekenaar, allebei uit Catalonië. Nu, het boek is wel vertaald ook in het Italiaans en onder andere in het Frans. Dus het heeft een ruimere verspreiding gekregen. En dus wij zijn dan ook, hebben het dan ook nu vertaald in het Nederlands. Dus het is een bestaand boek dat wij nu vertaald hebben en uitgegeven hebben. We hebben dit boek gekozen omdat de tekenaar is in Catalonië, in Spanje, een bekende persoon. Hij is gestorven een paar jaar geleden.
1: Och,
2: zijn zowel de scenario-schrijver als de tekenaar overleden,
1: mm-hmm,
2: in de coronatijd.
1: Och.
2: Maar dus die de tekenaar met name is bekend in Catalonië, omdat hij een figuurtje heeft ontwikkeld, ja, een soort tovenaartje.
1: Mm.
2: Die jarenlang in de krant is gekomen, in zo'n kleine strip, in de krant elke,
1: ja,
2: dag. En dus daarmee, dat verschijnt nog steeds volop in Catalonië. Er zijn beeldjes van en weet ik wat. Maar het interessante is dat die tekenaar, ja, Picagnol heet die, dat die als stijl zich heeft laten inspireren door onze Hergé van Kuifje.
1: Mm.
2: Dus dat is binnen, dus er zijn verschillende soorten van striptekenen. Dus je hebt de meer, zeggen, de wat wildere stijl rond Gust Flater bijvoorbeeld en Robbedoes.
1: Ja, ja.
2: Vol met beweging en nee. Maar dan is er anderzijds, de andere school, is wat men noemt de klare lijn, die ontworpen is door Hergé met Kuifje.
1: Uh-huh.
2: En dan ook nagevolgd is door de tekenaars die in het weekblad Kuifje tekende. Zoals Blake en Mortimer, de stripjes in die stijl. Maar ook Willy van der Steen met zijn zusje, mm-hmm, en Wiske ligt een,
1: ja,
2: beetje in die lijn.
1: Ja.
2: Dat zijn dus eenvoudige tekeningen, gewoon klare lijnen. Achtergrond is beperkt. Ook kleurvlakken zijn eenvoudig. Dat heeft een hele direct toegankelijke stijl. En dus het sluit een beetje aan bij wat wij hier gewoon zijn in onze lage landen. En dus daarom hebben wij ook gekozen, omdat het een, qua opzet is het een helder boek, maar ook de tekenstijl is voor ons herkenbaar.
1: Ja.
2: Via Kuifje en Susken en Wiske enzovoort.
1: Ja, ja. Ja, en het is, want ik neem aan, een stripboek is toch voor kinderen vooral. Ik bedoel, iedereen kan ervan genieten, maar het is toch met name bedoeld voor kinderen, neem ik aan.
2: Ja, dus natuurlijk zijn ook stripverhalen voor volwassenen. En ik denk eerlijk gezegd ook onze stripverhalen over Theresia van Lisieux, over de ouders Louis en Zélie Martin, die zijn misschien zelfs meer gericht op een wat volwassen publiek. Dit is zowel qua stijl, maar ook qua inhoud duidelijk ook veel meer toegankelijk voor kinderen.
1: Hmm.
2: Dus het boek is ook qua opzet heel, heel helder. Het is onderverdeeld in twee grote delen. Dus één over Franciscus van Assisi, één over Clara van Assisi. Nu, dat van Franciscus is veel uitgebreider dan dat van Clara. Dus het totaal is een 80-tal bladzijden. Dat is ook ons dikste stripboek tot nu toe.
1: Ja. Ja.
2: Daarvan zijn er 60 over Franciscus en dan een kleine 20 over Clara. Maar dus die twee grote delen zijn opnieuw onderverdeeld in kleinere thematische eenheden. Zoals één over het loflied van Broederzoon, dan over de jeugd als zoon van Pietro di Bernardone, zijn dromen van ridder worden, het kruisbeeld van San Damiano en het kapelletje dat hij gaat herstellen, dan hoe de broeders leven, hoe hij naar de sultan in Egypte gaat, de wolf, het stalletje, hoe hij dan de stigmata krijgt. Enfin, dus dat is telkens twee of vier bladzijden rond zo één thema.
1: Okay.
2: Hij is chronologisch opgebouwd, maar wel heel overzichtelijk het leven van Franciscus. En het mooie is, dat is in dat stuk over Sint Franciscus, daar loopt de heilige Clara al doorheen.
1: Ach.
2: Maar in het begin nog ongemerkt.
1: Ja, ja.
2: Maar wanneer dat je dan op het einde komt, en zeker het stuk over Clara, dan zie je van, och, we hebben die daar en daar en daar ook al gezien.
1: Ah, wat
2: dat
1: leuk.
2: Is heel leuk. Ja, dat die daar verweven is door dat verhaal. Maar dus het stuk over Clara is qua omvang wat beperkter. Maar geeft ook een goed beeld van wie zij was en haar spiritualiteit.
1: Ja, ja. Weet u eigenlijk, hè, want er zijn meerdere stripboeken over heiligen. Vindt dat inderdaad goed aftrek? Is dat iets waar kinderen en hun ouders dan natuurlijk ook graag gebruik van maken? Om dat aan hun kinderen voor te lezen, te geven. Werkt dat goed?
2: Ja, ik ga u een geheim verklappen, maar het boek is verschenen 2 dagen geleden en de eerste druk is al bijna uitverkocht. Dus we zijn al aan het herdrukken. Dus dat is zo. Nu, er is wel een verschil, dus we merken zo qua cultuur. Dus zo in België leeft stripverhalen iets meer nog dan in Nederland.
1: Oké. Okay.
2: Omdat natuurlijk, dat is toch een Franse cultuur, hè? Zo de stripcultuur komt toch eigenlijk uit Frankrijk.
1: Ja, ja.
2: En is dus zo doorgecijpeld naar België. En dus hier is het echt verworteld in de cultuur. Maar we merken ook in Nederland verkopen we vanzelf. Hè?
1: Mm.
2: Maar dus we merken daar wel enig cultuurverschil.
1: Ja.
2: Dat vind ik wel toch wel leuk om te vermelden. Dus het boek begint met het loflied van Broederzoon, het zonnelied van Franciscus. Het eindigt met zijn bekende gebed om vrede. Heer, maak mij een werktuig van uw vrede. Maar voor die sleutelteksten hebben we de vertaling overgenomen van Kumi.
1: Ah.
2: Dus de kinderen die meezingen in de Kumi musical, of die zijn gaan luisteren, gaan meteen die liederen herkennen. Want dus we hebben die vertaling overgenomen in ons stripverhaal.
1: Ja, ja.
2: Dus het sluit echt naadloos aan bij de Kumi musical.
1: Dat is inderdaad eigenlijk wel heel slim, hè, om dat dan zo te doen. Want er zijn denk ik heel wat mensen, de uitvoeringen daarvan zijn er al heel wat uitverkocht in ieder geval. Dus er gaan ook een heleboel gezinnen naartoe om te kijken. Dus ze horen die liederen en er zal ook achteraf de cd met de liederen, neem ik aan, ook door heel wat gezinnen worden aangeschaft of gehoord worden. En dan sluit dit inderdaad heel mooi aan. Leuk. Ja, en zit er dan naast het eigenlijke verhaal natuurlijk, hè, want zo leer je de heilige kennen, zit er in een stripboek dan ook nog een wat diepere boodschap? Komt dat er op een bepaalde manier uit?
2: Ja, heel duidelijk. En dat groeit ook naarmate het leven van Sint Franciscus vordert. Bijvoorbeeld helemaal op het einde, dan zien we hoe hij de stigmata krijgt en hoe hij dan eigenlijk gelijkvormig wordt aan Jezus. Hè. Dus het wordt ook helemaal uitgelegd hoe hij daar naartoe leeft, hè, via de Heilige Schrift. Hoe hij via de Heilige Schrift uitgenodigd wordt om zich te verenigen met Jezus in zijn lijden, in zijn sterven en in zijn verrijzen. En dus we zien dan hoe de gekruisigde Jezus aan hem verschijnt en dan Sint Franciscus ook de wondtekenen van Jezus in zijn lichaam krijgt. Dus de wonden in zijn handen, in zijn voeten, in zijn zijde. Net zoals Jezus die had op het kruis. Hij is trouwens de eerste heilige in de loop van de geschiedenis, tenminste van wie men weet, dat hij de stigmata, zoals dat heet, ontvangen heeft. Er zijn er later nog anderen gekomen, waaronder bijvoorbeeld in onze tijd Pater Pio en zo.
1: Ja.
2: Maar dus Sint Franciscus was de eerste van hen. En dus ook dat wordt in het boek, komt aan de orde. Dus ik moet eerlijk zeggen, het is geen zoet verhaal. Dus het is natuurlijk op kinderniveau. Mm. Het is heel toegankelijk en vriendelijk. Maar het is niet per se geromantiseerd. Dus het wordt ook gewoon, het leven van Franciscus wordt verteld. Ook de moeilijkheden. Dus op het einde van zijn leven heeft Franciscus moeilijkheden gehad met de orde. Van zijn broeders vonden hem veel te radicaal en zo. En die zeiden van, ga maar ergens anders wonen. Ja, dat is niet weggemoffeld. Dus dat wordt gewoon eerlijk aan bod gebracht. Maar tegelijkertijd wordt het dan het uitgangspunt van wat bij Franciscus ook een centraal thema is, namelijk waarin bestaat de volmaakte vreugde.
1: Ja.
2: En dan zegt hij, de volmaakte vreugde bestaat er niet in dat je, weet ik wat, alle rijkdommen van de aarde krijgt. Zelfs niet dat alle koningen of pausen lid zouden worden van onze orde. Maar wel, de volmaakte vreugde bestaat erin dat je lijden en tegenwerking met geduld kunt vertrouwen. Zonder ergernis, gewoon dat je kunt verdragen in vertrouwen op God.
1: Ja.
2: Dus zodoende wordt zijn leven een kapstok om zijn spiritualiteit

0: Zodoende wordt zijn leven een kapstok om zijn spiritualiteit dan op te hangen.
1: Ja, inderdaad. En dat is ook, gelukkig horen we deze, nou ja, deze periode, hè, rondom natuurlijk die 8e eeuwfeest van zijn sterven, horen we veel over Franciscus. En inderdaad die totale overgave, wat u eigenlijk zegt, hè, dat verdragen in totaal vertrouwen, dat is zo'n ja, sterk voorbeeld voor nu ook. Want het uiteindelijk... Ja, is dat ook wat aan ons eigenlijk gevraagd wordt? Hè? Om totaal op ons Lieve Heer te vertrouwen in ieder geval.
0: Ja, en dus dat komt heel duidelijk naar voren uit het stripverhaal. Hoe hij ja, alles achterlaat tot zijn hele carrière. De toch het makkelijke leven dat hij had kunnen hebben als hij gewoon... zijn vader was opgevolgd als een rijke lakenkoopman. Hij laat het allemaal achter om... Ja, te leven in vertrouwen op God, in overgave dat God voor hem zorgt. En daardoor volgt hij heel radicaal Jezus na. En ja, daardoor kan God door hem heen de kerk vernieuwen. En ook, laat ik zeggen, doorheen die 800 jaar mensen blijven inspireren en aantrekken.
1: Ja. Ja, nou en dat stripboek mag daar dus aan bijdragen, want ik weet zeker dat niet alleen de kinderen erdoor aangesproken zullen worden, maar ook de volwassenen, want het is altijd leuk om, om door een stripboek eigenlijk te gaan. Het is dus verkrijgbaar bij Bethsaida en is dat dan, je bestelt het via de website neem ik aan.
0: Dat kan. Dus het kan ook gekocht worden bij de opvoeringen van Kizi, van Kumi.
1: Ja.
0: Dus daar wordt het ook aangeboden. Het kan besteld worden gewoon via onze website. Dat is geen enkel. Het kost €16,50. En dus ja, als het besteld wordt via de website, komen daar de portokosten bij.
1: Mm-hmm.
0: Tenzij men iets kan regelen op een of andere manier. Dat is dezelfde prijs van al onze stripverhalen. En in, moet ik toch even zeggen, dat is dankzij vele vrijwilligers dat we dat kunnen doen. En dat we toch in deze tijd, nu alles zo duur wordt, democratische prijzen kunnen blijven handhaven.
1: Ja, dat klopt. Ja, want zelfs, ik bedoel, iets als papier en dergelijke, alles wordt duurder natuurlijk.
0: Aanzienlijk, ja.
1: Aanzienlijk.
0: Dus dat merken we ook. Dus het drukwerk wordt echt duurder. Maar dus dit is tot stand gekomen dankzij een hele grote groep vrijwilligers die de layout doen en controleren en vertalen en weet ik wat allemaal. En dus dan dat biedt ons de mogelijkheid om een boek
1: zo
0: toch redelijk goedkoop op de markt te brengen.
1: Nou, geweldig. Echt heel fijn om te horen. En ik hoop dat het ook heel veel mensen mag inspireren natuurlijk. Ik zal even de website noemen. En dat is inderdaad gewoon bethsaida.org. En dan kun je daar vanzelf dus het religieus stripboek Franciscus en Clara van Assisi vinden. U heeft het zelf, neem ik aan, ook doorgebladerd, doorgelezen, doorgekeken. Wat was hetgeen dat het meeste u heeft of geraakt of is opgevallen?
0: Ja, dus van de ene kant zo de bekende passages, zoals de wolf van Gubbio, dat je dat dan getekend ziet en je zegt, dat is eigenlijk wel echt mooi. En het stalletje, de eerste kerststal, dus het is Franciscus ook die onze kerststal heeft uitgevonden, mm-hmm. om het zo te zeggen. Dus die bekende passages die dan mooi zijn om getekend te zien. Maar dan ook toch wel indrukwekkend, die passage met de stigmata, dat hij...
1: Yeah.
0: ook de wonden van Jezus krijgt en tot in zijn lichaam gelijkvormig wordt aan Jezus, is toch wel indrukwekkend hoe dus zijn vereenzelviging met Jezus zo ver gaat dat hij tot in zijn lichaam draagt.
1: Ja.
0: En dus deelt in het lijden, het sterven en het verrijzen van Jezus.
1: Ja. Nou, mensen zullen zelf het boek moeten bestellen of kopen bij een van de uitvoeringen van de Kumi, de musical natuurlijk, Franciscus. En ik wil u danken, priester Philip de Rijke van Bethsaida, voor de toelichting op dit stripboek. En ja, ik zou zeggen gewoon, ik hoop dat er nog een heleboel herdrukken moeten komen.
0: Ja, dank jullie wel voor de aandacht en veel zegen met jullie zending van Radio Maria.
1: Oké, bedankt en tot de volgende keer.

En dat was het lied Maan en Sterren, gezongen door het Adam Project. Ook weer heel passend natuurlijk bij de heilige Franciscus. Ja, en dan vorderen we al aardig hier in het programma. We willen u natuurlijk ook weer wat laten horen over de musical Franciscus. Zoals ik al aan het begin van het programma zei, is de première geweest afgelopen zondag 4 oktober op het eeuwfeest van de 800ste sterfdag van de heilige Franciscus. Nou, de musical heeft plaatsgevonden in Den Bosch in het theater aan de Parade. Daar waren veel mensen bij aanwezig. Het was ook al heel snel uitverkocht. En u kunt gaan luisteren naar een kort commentaar van broeder Jan Termaat. Ook Anton heeft dat interview opgenomen. Hij was erbij zelf bij de première. En dus deze eerste reactie van vele meer. Maar die andere reacties, die gaan we u laten horen in een ander programma. Maar Jan Termaat, broeder Jan Termaat, u weet het. Degene die ook voor u op Radio Maria de lessen van de heilige Franciscus verzorgt. Daar kunt u naar luisteren. Zijn eerste reactie na dus de première van de musical Franciscus door Kumi.

0: Broeder Jan ter Maat, vice-provinciaal van de Franciscanen in Nederland.
1: Nederland en Vlaanderen.
0: We hebben net die musical voor het eerst, hè, de première, meegemaakt.
1: Ja, geweldig. Dus er staat hier een dankbaar mens op het feest van Sint Franciscus. En we zijn echt heel blij. Ik persoonlijk, maar ik denk dat ik namens mijn broeders spreek van hoe eigenlijk het verhaal van Franciscus op toneel is gebracht. De diepgang van de teksten, maar ook de Franciscaanse luchtigheid zit er ook in. En ja, echt heel mooi. Ik denk dat het een heel toegankelijk verhaal is geworden, waarmee we ook heel veel mensen kunnen weten te raken. En dat is eigenlijk ook het begin van dit initiatief geweest. Dat was de bedoeling van mijn oudere medebroeder die bedacht van, hey, misschien moeten we een musical maken. Die had echt zo van, dat is de vorm om veel mensen te kunnen raken.
0: Ja, dat is prachtig. U hebt inderdaad na afloop van de musical, toen iedereen bedankt was, nog kort het publiek toegesproken. Hè?
1: Ja.
0: En daarin hebt u ook inderdaad verteld dat een oudere medebroeder eigenlijk met dit idee is gekomen. En hoe bijzonder dat dan, dat zaadje zo daar klein zo begint. En dat het zo uitgroeit tot zoiets prachtigs en dan vandaag de première. Hoe voelt dat nou?
1: Ja, zeker. Dat is heel bijzonder. En tegelijkertijd weet je natuurlijk dat in de kerk kan gebeuren, hè, dit soort dingen. Dus wij geloven in wonderen. En ik denk ook door de hele goede samenwerking die we met Kumi hebben gehad, ja, is er gewoon iets heel moois gekomen. Maar dat is natuurlijk de menselijke samenwerking. En ja, de Heilige Geest speelt daar natuurlijk ook een rol. Hè? Dus dat moeten we niet vergeten. Zeker niet omdat deze musical wordt gemaakt door allemaal geïnspireerde mensen. En dat merk je ook. Ik denk dat je dat ook in het publiek heel duidelijk merkt van dat daar iets gebeurt op dat podium.
0: Ja, ja. En wat betekent dat voor de Franciscanen in Nederland? Voor de Franciscaanse spiritualiteit?
1: Nou, wij hopen dat je daardoor een heel breed publiek kunt bereiken. Maar het is sowieso ook al een hoogtepunt voor onszelf. In een heel bijzonder jaar, 800 jaar geleden, stierf Sint Franciscus. Het is denk ik heel belangrijk dat wij ook manieren vinden om onze eigen spiritualiteit, om die voor het voetlicht te brengen. En als je dan merkt dat lukt, ja, dat is heel bevredigend en daar word je heel gelukkig van.
0: Begrijp ik. Waar heeft u het meest van genoten? Welk stukje van de musical of welk lied? Wat vond u het mooiste?
1: De situatie in Greccio, dus dat is het navertellen of het naspelen van het kerstverhaal. Oh ja. Dat was een stuk wat ik al tijdens een repetitie heb gezien en waar ik toen al heel erg door geraakt werd. Omdat daar de verbinding wordt gelegd eigenlijk tussen de geboorte van Christus en wat er dagelijks eigenlijk in de Eucharistie gebeurt. Dus dat God neerdaalt naar de mensen en dat hij bij ons wil zijn. En die verbinding werd ook heel mooi verbeeld door een gevulde monstrans. Natuurlijk niet met een geconsecreerde hostie, maar door die te laten neerdalen in de kribbe. En dat was een prachtige verbeelding. En dat denk ik dat ook een hele. Dat laat ook de diepte van onze spiritualiteit, denk ik, zien. Franciscanen zijn meer gericht op het kerstfeest, dus de menswording, dan op Pasen. Natuurlijk horen die bij elkaar. Maar dat werd daar heel mooi verbeeld. En ook de verbinding met de Eucharistie.
0: Ja, dat was echt prachtig. En ook de liefde van heilige Franciscus voor. Ja. Jezus en voor de Eucharistie, hè?
1: Ja.
0: En ik meen dat daar ook een stukje de muziek die werd gezongen door het karakter van de heilige Franciscus. En dat die melodie werd overgenomen door de groep. Hè, wat eigenlijk ook misschien symbool mag staan voor dat zijn liefde ook wordt voortgebracht, zeg maar, naar de mensen.
1: Ja, dat was tijdens zijn leven al, dat hij heel veel mensen wist te inspireren. En je merkt dat nog steeds gebeurt. Er zijn zoveel mensen geïnspireerd door Sint Franciscus. Binnen de kerk, mannen, vrouwen, gewijden, religieuzen. Maar ook buiten de kerk merk je dat Franciscus een hele aansprekende en toegankelijke persoon is. Die mensen denk ik ook kennis kan laten maken met het evangelie. Ja. Omdat hij juist het evangelie in het midden zet. En ik denk dat dat heel belangrijk is, ook voor deze tijd.
0: Om evangelisch te leven eigenlijk, hè? Dat, wat hij...
1: Om evangelisch te leven, maar ook het evangelie te verspreiden door het te leven. Hè? Dus niet zozeer door te preken met woorden, maar wat ik nu al een tijdje aan het doen ben, maar vooral ook te preken met je daden. En dat is waar Franciscus ons toe oproept.
0: Desnoods met woorden, hè?
1: Desnoods met woorden, inderdaad.
0: Is er nog iets tot slot wat u graag wil delen met de luisteraars van Radio Maria in Nederland?
1: Nou, het is in ieder geval goed om te weten dat deze musical vandaag in Den Bosch speelde en nu het land doorgaat. Maar mocht je de behoefte hebben om daar naartoe te gaan, dan is het denk ik heel belangrijk om dat snel tickets te boeken, want het gaat ontzettend snel.
0: Er zijn al verschillende uitzendingen.
1: Er zijn verschillende uitverkocht. Maar er zijn ook nog kaarten en het is echt de moeite waard.
0: Broeder Jan ter Maat, veel dank.
1: Graag gedaan.
2: Na deze prachtige reactie van broeder Jan ter Maat sluiten we deze uitzending van het Franciscusuur af met het zonnelied, ook heel toepasselijk natuurlijk. En dit keer is het zonnelied niet gezongen, maar gebeden door Antoon. Heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!
3: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Allerhoogste, almachtige, goede Heer, van U zij de lof, de roem, de eer en alle zegening. U alleen, Allerhoogste, komen zij toe en geen mens is waardig U te noemen. Geloofd zijt gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooraleer Heer, Broeder Zon, die de dag is en door wie gij ons verlicht. En hij is mooi en stralend met grote luister. Van U, Allerhoogste, draagt hij het zinnenbeeld. Geloofd zijt gij, mijn Heer, door zuster maan en de sterren, aan de hemel hebt ge ze gemaakt, schitterend, kostbaar en mooi. Geloofd zijt gij, mijn Heer, door broeder wind en door de lucht en de wolken, het helder weer en iedere jaargetijde, waardoor gij uw schepselen in leven houdt. Geloofd zijt gij, mijn Heer, door zuster water, die heel nuttig is, nederig, kostbaar en kuis. Geloofd zijt gij, mijn Heer, door broeder vuur, door wie gij voor ons de nacht verlicht, en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk. Geloofd zijt gij, mijn Heer, door zuster aarde, onze moeder die ons in leven houdt en leidt, en allerlei gewassen met kleurige bloemen en kruiden voortbrengt. Geloofd zijt gij, mijn Heer, door hen die vergiffenis schenken door uw liefde, en ziekte en verdrukking dragen. Gelukkig zij die dat dragen in vrede, want door U, Allerhoogste, zullen zij worden gekroond. Geloofd zijt gij, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood, waaraan geen levend mens kan ontsnappen. Wee hen die sterven in doodzonde. Gelukkig wie zij aantreft in Uw allerheiligste wil, want de tweede dood zal hun geen kwaad doen. Looft en zegen, mijn Heer, en dank en dien hem met grote nederigheid. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuwboer.
2: Goedemiddag, luisteraars. Vandaag een door omstandigheden vertraagd programma van 2 weken geleden, waardoor ik helaas niet meer weet waarom ik had gekozen voor het eerste werk dat ik u ga laten horen. En dat is het eerste deel van het vioolconcert opus 53 van Antonín Dvořák. Maar voor mooie dingen hoeven we toch niet al te ingewikkeld te doen en daarom krijgt u het alsnog van mij. In een uitvoering van Isabella Faust en het Praags Philharmonisch Orkest.

Maar nu ga ik toch bewust een verdere terugblik geven op mijn ervaringen bij het festival Oude Muziek, begin september. U hoort het daar al eerder over. Ik was erg gecharmeerd van de oude liederen van Hadewig en Hildegard. En daarom ga ik daar nog maar even mee verder. Deze keer met uitvoeringen van het aloude, want al zo'n 50 jaar bestaande, Utrechtse gezelschap Camerata Traiectina. Maar allereerst een mooie crossover, als ik dat zo mag noemen, naar een moderne componist, Robert Zuidam, die zich liet inspireren door de oude liederen. Op het album dat hij samen met het Asko Schoenberg maakte, Zuster Bertken, vond ik Mie kwam een schoon geluid. Daarna hoort u van het album Paksken van Minnen, middeleeuwse muziek uit de Nederlanden, van Camerata, Ai, in welken zo verbaart die tijd, van Hadewig. Daarna gaan we luisteren naar twee liederen van Constantijn Huygens op muziek van Jan Pieterszoon Swelinck, Onder de Linde Groen en 's Nachts rusten meest de dieren'.

Op het laatste album van Huygens, Dutch Music in the 17th Century, trof ik ook twee versies van het Onze Vader aan, die ik u niet wil onthouden. Onze Vader in Hemelrijk.

Kreisleriana, opus 16, deel 6, zeer langzaam, en deel 8, snel und spielend. Dat wordt gevolgd door Chopin's Nocturne nummer 19 in E minor, opus 72, nummer 1.

Ik beloofde u onlangs meer van Yuri Egorov, naar aanleiding van het bericht dat over zijn leven binnenkort een film uitkomt, waaraan Jan Brokken veel van zijn tijd heeft besteed. Een bijproduct daarvan is ook een uitgave van een cd-box, Yuri Egorov, A Portrait. Daarvan ga ik u laten horen van Robert Schumann,

Ik probeer de aflevering doorgaans af te sluiten met een afronding van iets wat eerder in het programma voorkwam. En bij voorkeur een Maria-lied. Dat zou in oktober heel mooi zijn. Maar deze keer ga ik terug naar de oude Nederlandse middeleeuwse liederen. En wel naar mijn absolute lievelingstekst. Egidius waar best u bleven. Milang na die gezellemien. Dus nogmaals, camerata. Volgende keer zeker veel Maria. Ik wens u nog een mooi vervolg van de zondag. Dit was Adelle Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In het programma De Paus aan het Woord laten we de paus aan het woord. En dat is onze paus, paus Leo XIV. Deze keer een korte uitzending. Het is namelijk een gebed. En het is een gebed gericht aan de Heilige Maagd Maria. Dat was tijdens zijn bezoek aan Lourdes bij de grot van de verschijningen van Massabielle, bij het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. En dat vond plaats op 26 september 2026. En het is dus inderdaad een gebed. En zo laten we dan ook onze paus al biddend aan het woord. De volledige tekst is terug te vinden op de website van rkdocumenten.nl. Onze Lieve Vrouw van Lourdes, de onbevlekte ontvangenis, op deze gezegende plaats waar u met zoveel zachtheid en tederheid tot de heilige Bernadette, een nederige dochter van het Franse volk, hebt gesproken om de wereld een stralende boodschap van gebed, bekering en hoop te brengen, snellen wij vol vertrouwen naar u toe. Want gij bent de moeder die Jezus ons gegeven heeft, en gij hebt oog voor al onze noden. Wij bidden tot u, onze lieve vrouw, voor Frankrijk, waarvan gij de patroonheilige bent, en dat gij al zoveel eeuwen lang met uw bescherming hebt omringd. Verkrijg voor haar volk de gave van broederlijke eendracht. Moge het een harmonieuze samenleving opbouwen, waarin alle geweld en alle haat worden verbannen, en waarin iedereen kan werken, een gezin kan stichten en zijn leven tot het einde toe in rust en sereniteit kan volbrengen. Mogen de meest ongelukkigen en de allerarmsten altijd gesteund worden. Verkrijg voor Frankrijk wijze en edelmoedige leiders, bereid tot zelfopoffering, in staat om de uitdagingen het hoofd te bieden en bereid om het algemeen welzijn te dienen. Mogen zij het land in vrede bewaren binnen de gemeenschap van naties. Mogen zij zijn stem laten horen om de verdediging van de fundamentele mensenrechten en de vrede in de wereld te bevorderen en de logica van de oorlog voorgoed verwerpen. Heilige Maagd Maria, wij brengen het volk van God voor u, dat zijn weg gaat in dit land dat u zo sterk hebt getekend door uw nabijheid. Vernieuw het geloof en de ijver van de christelijke gezinnen die u zo dierbaar zijn, opdat zij dagelijks mogen leven vanuit de aanwezigheid van Jezus, zijn genade en zijn steun in de moeilijkheden die zij doormaken. Mogen zij ruimhartig openstaan voor het leven en mogen God in hen roepingen doen ontwaken, met name tot het priesterschap en het religieuze leven. Schenk aan uw kerk in Frankrijk de kracht om, met name aan de jongeren, de verlichtende weg van het evangelie te wijzen, opdat zij de rechtvaardige en broederlijke samenleving kunnen opbouwen waarnaar zij verlangen. Ten slotte, zeer geliefde, zeer liefdevolle moeder, leggen wij u onze meest dringende persoonlijke intenties voor, in het bijzonder die van de zieken en lijdenden, evenals van alle die hen begeleiden en die kracht en genezing zijn komen putten uit de bron van Massabielle. Wij vertrouwen u onze naaste en onze geliefde overledenen toe, Neem alstublieft alle hindernissen weg die ons nog scheiden van uw geliefde Zoon en zorg ervoor dat Hij in alle harten heerst. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo mogen we met de woorden van de paus, die bidt, die zich richt tot Moeder Maria, samen met hem ook bidden. Tot zover deze uitzending van De Paus aan het Woord. Dit gebed is gebeden door Paus Leo XIV op 26 september 2026 bij de Grot van de Verschijningen van Massabielle bij het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Dank u wel voor het luisteren.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

We zijn er, zei pa, opschrikkend uit zijn gepeins. Dit is het, Narni Skalo. Hé, dat komt mooi uit, want onze tocht begint morgen niet vanuit het stadscentrum, maar hier vandaan. Langzaam liepen ze door de stationshal naar buiten. Narni Skalo was een buitenwijk aan de voet van een berg. Hoog op de top zagen ze de stad liggen met zijn grijze huizen en kerktorens. Dat is ver weg. Moeten we helemaal naar boven klimmen? Vroeg Eefje verschrikt. Dat denk ik niet, zei pap. Kijk eens, daar rechts ligt een kerkje. Ik meen dat we daar toen gelogeerd hebben in een gemeenschapshuis. Ze waren intussen in een smalle straat terechtgekomen met gewone huizen en een paar winkels en zelfs een hotelletje. Laten we het hier maar eens proberen, zei pap. Dit ziet er van buiten netjes en niet al te prijzig uit. Ze boften. Er waren twee keurige tweepersoonskamers vrij. Nadat ze gedoucht hadden en heerlijk opgefrist beneden een drankje zaten te drinken, werden verdere plannen gemaakt. Eerst geld halen, zei pap. Als die mensen hier wisten dat ik nog maar 100 lires in mijn portemonnee had, smeten ze ons meteen weer op straat. Ik hoop dat dit gehucht een bank heeft waar ik kan wisselen. Hij informeerde bij de hoteleigenares. Nee, zei ze, daarvoor moest hij in het centrum zijn. Maar haar man moest toch ook naar de stad? Hij mocht meerijden. En zo geschiedde. Pa en Rob vertrokken om de klusjes in de stad af te werken, want het had geen zin om dat met z'n allen te gaan doen. De meisjes bleven achter om de was te doen en naar Holland te telefoneren. Opgewonden kwam Rob een uurtje later terug. We hebben een grote groep Hollanders ontmoet, riep hij, terwijl de boodschappen op tafel neerkwakten. Die zijn ook vandaag aangekomen en gaan morgen dezelfde tocht maken als wij. Ze zitten met 18 man en 2 busjes ginds bij de kerk. Precies op dezelfde plek waar pap het straks over had. Is dat niet toevallig? Eefje en Sanne keken elkaar eens aan. Wat zijn het voor lui? Vroeg Sanne achterdochtig. Oud, zei Rob. Tenminste, die ik gezien heb in de supermarkt. Ze waren daar ook om eten in te slaan. Eefje trok haar neus op. Laat die oude lui maar mooi op eigen gelegenheid door Italië sjouwen, zei ze. Ik heb er geen behoefte aan. Waaraan? Vroeg pa, die met de rest van de boodschappen kwam aanlopen. We gaan toch zeker alleen verder, hè pa? Zei Sanne. Of wil je je bij die vreemde mensen aansluiten? Nee, natuurlijk niet, zei hij. Dat kan je niet zomaar doen. Daar zitten ze ook niet op te wachten. Maar we zullen ze misschien wel hier of daar tegenkomen. Nou ja, dat kan best leuk zijn. Wat ervaringen uitwisselen en zo. Hebben jullie Holland te pakken gekregen? Hoe was het daar? Je hebt toch niet te veel uitgeweid over onze avonturen van gisteren, hoop ik? Waar zie je ons voor aan? Vroeg Sanne beledigd. Ja, we gaan daar een beetje paniek zaaien. Nee hoor. Alles is oké, ook bij Eefje thuis. Het regent in Holland en het is er maar 16 graden. Die avond zaten ze nog een hele poos buiten op het terras van het hotel. Het was een zoele zomeravond met chirpende krekels, dansende vuurvliegjes en een bijna volle maan. In de verte twinkelden de lichtjes van de stad. Ongelooflijk.

romantisch, zuchtte Eefje smachtend. Hoofdstuk 17. Van Narni Scalo naar Specco di Narni. Ze vertrokken om 7 uur. Terwijl ze zelf nog in de schemering van het dal liepen, zagen ze hoe op de bergtoppen de stad zich al koesterde in het licht van de opkomende zon. Het was een stralend gezicht. Eigenlijk hadden jullie gisteren met ons mee moeten gaan, zei pa tegen Sanne en Eefje, want vandaag laten we het oude centrum links liggen. Waarom? Vroegen de meisjes tegelijk. Omdat het buiten de route ligt. Jammer, niets aan te doen. Als we nu met de auto waren, begon Rob. Hé, ja, begin daar nog eens over te zeuren, viel Eefje uit. We hebben geen auto en ik ben er hartstikke blij om. Ik vind het lopen heerlijk, vooral 's morgens vroeg, als het nog koel is. Wat kan mij die ene stad schelen, viel Sanne haar bij. We krijgen er nog genoeg te zien. Vandaag zijn we al 2 weken onderweg. Gek, hè? Het lijkt veel langer. Deze week hoeven we niet zo hoog te klimmen, zei pa. We lopen min of meer halverwege de berghellingen en kijken voortdurend neer op Rieti in het dal. Erg mooi. Persoonlijk vind ik dit dal het mooiste deel van Umbrië. Al pratend waren ze aan het kerkje gekomen dat pa hen gisteren had aangewezen. Er stond een wit stenen Mariabeeld voor de ingang met uitgespreide armen en 1 gouden hand. Ze stonden er wat verbaasd naar te kijken. Was de verf op? Vroeg Rob zich af. Welke verf, de witte of de gouden? Vroeg Sanne spits. Als je de gouden hand van Maria aanraakt, zal je in je leven iets waardevols overkomen, las pa op een bordje ernaast. Wat je noemt een gouden handdruk, zei Eefje. Eens kijken wat het oplevert. Voorzichtig raakte ze de hand aan. Er gebeurde niets. Wat niet is, kan nog komen, troostte Sanne. En toen gaven de andere Maria ook maar een hand. Want je wist maar nooit. Achter de kerk torende een oude vervallen Romeinse brug van 27 voor Christus. En in de kerk stond natuurlijk weer een glazen kist, met deze keer het lijk van een non. Zo, zei pa, nu gaan we aan de tocht beginnen. Dit was het eigenlijke startpunt. Hier heeft gisteren die groep landgenoten gelogeerd. Als bewijs stond er nog een combibusje met Nederlandse nummerplaten, maar verder was er niets te bespeuren. Het allereerste begin van de route was altijd even zoeken. Met de boekjes in hun hand lazen ze alle 4 telkens hardop de tekst. Naar de grote weg, linksaf, door de tunnel heen. Voor de tweede tunnel links, op de grote T-splitsing rechtsaf, naar 1500 meter scherp links, richting Satuario en Sint Urbano. Dan al maar de weg volgen. Het was een asfaltweg met nauwelijks autoverkeer, slingerend, klimmend en dalend door bosrijk gebied. Na al het geploeter van de voorgaande dagen liepen ze nu als op wolken, zoals Eefje het dichterlijk uitdrukte. Ze genoten allemaal op hun eigen manier van de prachtige route. De lucht was zwaar van bloemengeuren. Felgele bremstruiken lichten op tussen het donkere geboomte. Rob hoorde wielenwalen fluiten en op een open bergweidje zag hij er 1 stuk of 5 door de lucht buitelen en zwieren. Ook de nachtegaal gaf af en toe een riedeltje weg. Eefje herkende opgetogen weer allerlei planten en bloemen. Vingerhoedskruid, spekwortel, gamander. Sanne zag opeens in de verte een soepel, slank diertje op korte pootjes over de weg schieten, tussen de struiken verdwijnen. Rob meende dat het een hermelijn kon zijn of een fret. En later ontdekte Sanne ook nog een ineengerolde slang op een rotsrichel in de zon. Toen ze allemaal
naar hem bleven staan kijken, ontrolde hij zich langzaam en gleed terug naar zijn hol. Die was zeker 2 meter lang, schatte Rob. Opeens struikelde Eefje over iets en viel languit op de grond. Geschrokken schoten de anderen toe. Wat doe je? Heb je je pijn gedaan? Sta eens op, laat eens kijken. Eefjes linkerknie bloedde. Sissend klemde ze haar kiezen op elkaar. Oei, wat schrijnde het. Terwijl pa onmiddellijk zijn verbanddoos tevoorschijn haalde en de wond verzorgde, zocht Rob naar het obstakel waar ze over was gevallen. Maar er lag niks. Je schoen, riep Sanne opeens. Je schoen, Eef. Je zool is helemaal los. Geen wonder dat je viel. Shit. Vlug trok Eefje de schoen uit en bekeek met een ontdaan gezicht naar de gapende zool. Oh, wat erg. Wat vind ik dat vervelend. Haar stem trilde. Ze huilde bijna. Ach, dat is niet erg, zei pa. Die zool kan gemakkelijk gelijmd worden. Zodra we in Rieti komen, zoeken we wel een schoenmaker. Heb je nog andere schoenen bij je? Alleen maar sandalen. Eefje haalde ze uit de rugzak. Pap bekeek ze. Al te stevig zagen die er ook niet uit. Waarom had ze niet wat degelijker spul meegenomen, dacht hij geërgerd. Dit was niks voor ruw terrein. Ze kon er haar enkels wel mee breken. Je mag die van mij wel lenen, bood Sanne aan. Dat zijn dichte schoenen. We hebben dezelfde maat. Nee, zei Eefje bot. Ik wil niks van een ander.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Trinity Barok zingt Dominee Peccavimus uit de compositie Jonas en Jefte van Giacomo Carissimi. Heer, u kent mij. U weet wat er zich in mij afspeelt. U weet wat ik nodig heb, nog voor ik het zeg. Laat mij dicht bij u zijn. Leer mij op u te vertrouwen.

0: De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 11, vanaf vers 29.
1: Toen er steeds meer mensen toestroomden, zei Jezus: "Dit is een verdorven generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona. Zoals Jona een teken was voor de inwoners van Nineve, zo zal de mensenzoon een teken voor deze generatie zijn. Op de dag van het oordeel zou de koningin van het zuiden samen met de mensen van deze generatie opstaan en hen veroordelen. Want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. En hier zien jullie iemand die meer is dan Salomo. Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen, want zij waren na de prediking van Jona tot inkeer gekomen. En hier zien jullie iemand die meer is dan Jona."

Jezus verwijst hier naar de profeet Jona, die naar Nineve ging om de mensen te wijzen op hun verkeerde levenswandel. Tot zijn grote verbazing erkende zij dat hij de waarheid sprak en kreeg een berouw. De koningin van Sheba, koningin van het zuiden, maakt een lange reis om Salomo's woorden te horen, omdat ze eerbied had voor zijn wijsheid. Jezus maakt zijn tijdgenoten een verwijt. Zij wilden een teken. Wat was het dat zij niet zagen?

Wanneer je terugblikt op de laatste maand, herinner jij je iets gehoord of gezien te hebben dat je uitdaagde om je geloof te herzien? Misschien iets wat je wijs vond, iets wat je de wereld anders deed bekijken dan je gewoonlijk doet?

0: Beluister de lezing nu opnieuw over de mensen uit de tijd van Jona, Salomo en Jezus. Denk aan de generatie van de 21ste eeuw. Zijn wij er goed in waarheid en echte wijsheid te herkennen en naar waarde te schatten?
1: Toen er steeds meer mensen toestroomden, zei Jezus: "Dit is een verdorven generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona. Zoals Jona een teken was voor de inwoners van Nineve, zo zal de mensenzoon een teken voor deze generatie zijn. Op de dag van het oordeel zou de koningin van het zuiden samen met de mensen van deze generatie opstaan en hen veroordelen. Want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. En hier zien jullie iemand die meer is dan Salomo. Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen, want zij waren na de prediking van Jona tot inkeer gekomen. En hier zien jullie iemand die meer is dan Jona."
0: Praat nu met Jezus. Misschien wil je hem om de gave van wijsheid vragen en om inzicht in de waarheid. Praat met God over datgene waarin je de wijsheid het meest nodig hebt in je leven.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin,
1: en nu en altijd,
0: en in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de wijsheid van Jezus Sirach. Vertrouw op God alleen. Mijn kind, bemoei u niet met al te veel dingen. Doet gij te veel, dan blijft gij niet vrij van schuld. Wat gij najaagt, bereikt gij niet. En wat gij vlucht, ontloopt gij niet. Er zijn er die zwoegen en werken en rennen en die des te meer achterop komen. Anderen zijn sukkels, om bijstand verlegen, met tekort aan kracht en te veel aan armoe. Maar de ogen van de Heer zien hem goedgunstig aan en hij richt hen op uit hun armzaligheid. Hij heft hun hoofden op tot verbazing van velen. Wel en wee, leven en dood, armoe en rijkdom, het komt van de Heer. Wat de Heer geeft, is het blijvend deel van de vromen. En zijn gunst werpt altijd goede vrucht af. Sommigen worden rijk door hardnekkige hebzucht. En het loon dat hun toevalt is dat ze zeggen: ik ben binnen, nu ga ik genieten van mijn bezit. Terwijl ze niet weten wanneer hun uur zal komen. Dan moeten zij alles aan anderen laten en gaan zij dood. Houd u aan uw verplichtingen en blijf erbij. En ga voort met uw werk tot gij oud zijt. Vergaap u niet aan wat de zondaar doet. Vertrouw op de Heer en volhard in uw werk. Want voor de Heer is het een kleinigheid een arme eensklaps rijk te maken. De zegen van de Heer is het loon van de vrome. En zijn welslagen bloeit in een oogwenk op. Zeg niet: wat heb ik nog nodig? Wat voor goed kan ik verder nog krijgen? Zeg niet: mijn bezit is groot genoeg. Wat voor kwaad kan mij verder nog treffen? In voorspoed wordt de tegenslag vergeten. In tegenspoed weet men niet meer van de voorspoed. Het is voor de Heer niet moeilijk een mens op de dag van zijn dood naar zijn levenswandel te vergelden. Een uur lijden doet alle weelde vergeten. En het eind van de mens brengt zijn daden aan het licht. Voor zijn dood moet gij niemand gelukkig prijzen. Pas aan zijn einde wordt een mens gekend.
1: Tweede lezing. Uit de grote regel van de heilige Basilius de Grote, bisschop van Caesarea. Wij bezitten van nature de neiging tot liefhebben. De liefde tot God hoeft niet te worden aangeleerd. Wij hebben ook niet van een ander geleerd te genieten van het licht of ons te hechten aan het leven, evenmin als iemand ons heeft ingeprent hen die ons hebben verwekt of grootgebracht lief te hebben. Zo ook, of nog veel meer, is het verlangen naar God iets dat niet van buitenaf wordt aangeleerd. Tegelijk immers met de schepping van het levende wezen dat wij mens noemen, is in ons als een kiemcel het beginsel ingeplant dat van nature de aandrift inhoudt zich het liefhebben eigen te maken. In de leerschool van Gods geboden wordt dit beginsel opgevangen om het met zorg te bewerken, oordeelkundig op te kweken en met Gods genade tot volle ontplooiing te brengen. Daarom, broeders en zusters, willen wij tegemoetkomen aan uw persoonlijke inzet, die trouwens onontbeerlijk is voor het gestelde doel. Met Gods hulp en gesteund door uw gebeden willen wij ons inspannen naar het vermogen dat de Heilige Geest ons schenkt om die vonk van hunker naar God die in u besloten ligt aan te wakkeren. Vooraf willen wij echter dit zeggen. Het vermogen om alle geboden die God ons geeft na te leven hebben wij van Hem bij voorbaat gekregen. Wij mogen dus niet kniezen, alsof er iets ongewoons van ons wordt geëist. Maar evenmin mogen wij ons opblazen, alsof wij iets meer zouden aanbrengen dan wat ons gegeven is. Als wij dat vermogen eerlijk en behoorlijk werkzaam laten zijn in ons, verloopt ons hele leven in deugd en vroomheid. Maar als we zijn werking verstoren ten kwade, vervallen wij in zonde. Daar immers begint de zonde, waar we, tegen het gebod van de Heer in, een verkeerd gebruik maken van de vermogens ten goede, ons door God geschonken. En het deugdzame leven dat God van ons verlangt, begint daar waar we dezelfde vermogens volgens het gebod van de Heer in eer en geweten ten goede aanwenden. Als dit eenmaal is uitgemaakt, kunnen we hetzelfde zeggen van de liefde. Als wij het gebod ontvingen God te beminnen, hebben wij tegelijk vanaf het eerste ogenblik van ons bestaan het vermogen tot beminnen ingeschapen gekregen. Het bewijs daarvoor hoeft niet van buiten af te komen. Dat kan ieder voor zichzelf en in zichzelf ervaren. Van nature immers verlangen wij naar schoonheid. Zelfs al schijnt die schoonheid van de een tot de ander aanzienlijk te verschillen. Ook de liefde voor onze huisgenoten en verwanten hebben wij in ons, zonder dat ze ons wordt aangeleerd. En aan onze weldoeners betonen wij spontaan de volle maat van onze genegenheid. Welnu, wat is er bewonderenswaardiger dan de schoonheid van God? Kan men zich iets aantrekkelijkers voorstellen dan Gods grote majesteit? Welk zielsverlang is zo heftig en onweerstaanbaar als de aantrekking die van God zelf uitgaat op de menselijke ziel, als die, van alle kwaad gezuiverd, in oprechte vervoering uitroept met de bruid van het hooglied: ik ben ziek van liefde. Volkomen onzegbaar en onbeschrijfelijk zijn de helle stralen van Gods schoonheid.
2: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7:00. Vandaag is het maandag 12 oktober, in de 28e week door het jaar. Ik geef u de paginanummers voor het Groot Getijdenboek. Antifoon bij de uitnodiging 1115. De psalmen en de antifonen maandag van week 4, 1118. En we nemen de hymne op bladzijde 701. Die met ons meebidden uit het kleine getijdenboek, de psalmen en de antifonen van maandag in de vierde week, vanaf bladzijde 380. Of op de getijdengebeden-app van de Tiltenberg. Wij wensen u veel devotie toe. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Luistert heden daarna zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals een massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden dachten, of schoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: O hemelslicht, dat God ons geeft, licht dat in licht zijn oorsprong heeft, o Zoon, o zuivere fontein, ons daglicht, onze zonneschijn.
1: Ja, onze zon die stralend staat, die dag en nacht niet ondergaat. Geef dat uw geest te allen tijd, in licht en waarheid ons geleid.
0: Wij roepen ook de Vader aan. De Vader die ons bij kan staan. Die in het licht zijn woning heeft, dat hij ons onze schuld vergeeft.
1: Dat hij ons leidt en zie wij zijn naar ziel en lichaam waarlijk rein. En door een groot geloof vervuld, bevrijd van dwaling en van schuld.
0: Als Christus onze spijze is en het geloof tot laven is, dan schenkt de Geest ons goede wijn. We zullen nuchter dronken zijn.
1: Een lichte dag zij ons bestaan, doch schuchter in het open gaan. Vol warm geloof als het middag is, en zonder nacht of duisternis.
0: De dageraad verrijst zo schoon. O onze zon, des Vaders zoon. De Vader is in u en gij

0: aan vaders rechterzij. In de ochtend, Heer, schenk Gij ons uw rijkste zegen. Gij, Heer, zij steeds onze toevlucht geweest, voor ieder geslacht opnieuw.
1: Voordat de bergen geboren waren, voordat de aarde was voortgebracht, zijt Gij God van eeuwig tot eeuwig.
0: Wat sterfelijk is, vergaat weer tot stof. Gij zegt, keer terug, kind van Adam.
1: Voor u zijn 1000 jaren één dag, als gisteren dat al voorbij is. Een uur van slaap in de nacht.
0: Ons leven breekt af als een droom in de ochtend. Kortstondig is het als gras op het veld.
1: Des morgens ontkiemt het en schiet het op. Des avonds is het verwelkt.
0: Wij worden verzengd door de gloed van uw toorn. De storm van uw gramschap jaagt over ons heen.
1: Gij hebt onze schulden tevoorschijn gehaald, ons heimelijk kwaad voor het licht van uw aanschijn.
0: Nu gaan onze dagen somber voorbij en zuchtend verstrijken de jaren.
1: De maat van ons leven is 70 jaar, of, als wij heel sterk zijn, 80.
0: Het meeste daarvan is nog kwelling en zorg. En snel komt het uur van vertrekken.
1: Wie onze beseft de macht van uw toorn, uw onzachtwekkende gramschap?
0: Leer ons onze dagen naar waarde schatten en zo te komen tot wijsheid van hart.
1: Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt Gij ons? Wees toch uw dienaars genadig.
0: Schenk ons in de ochtend volop uw zegen. Dan jubelen wij heel de dag van geluk.
1: Vergeld nu met vreugde de dagen van leed, de jaren dat het ons slecht ging.
0: Laat zien aan uw dienaars waartoe Gij in staat zijt. En toon aan hun zonen uw heerlijkheid.
1: Uw luister, Heer God, mogen over ons stralen. Bestuur onze handen bij al wat zij doen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: In de ochtend, Heer, schenk Gij ons uw rijkste zegen. Loof de Heer vanaf de randen der aarde. Zing de nieuw lied voor de Heer en loof Hem vanaf de randen der aarde.
1: Die varen op zee en al wat daar leeft, de eilanden met hun bewoners.
0: Juichen moet de woestijn met haar dorpen, de tentenkampen waar Keda verblijft.
1: Jubelen zij die de rots bewonen, hoog van de bergtoppen klinken hun roep.
0: Huldigen moeten zij allen de Heer. Zijn lof op de eilanden laten horen.
1: De Heer trekt uit als een oorlogsheld, een krijgsman blakend van strijdlust.
0: Zijn stem laat Hij klinken, zijn strijdkreet schalt. Zijn vijanden zal Hij bedwingen.
1: Lang heb ik gezwegen, stil en geduldig, maar nu schreeuwt ik luid als een barende vrouw.
0: Een wildernis maak ik van bergen en heuvels, waar alles wat groen is verdort.
1: Laat de beken verdrogen, de waterplassen staan leeg.
0: Dan leid ik blinden, waar ze niet zien, langs paden die ze niet kennen.
1: Duisternis maak ik tot licht voor hen, en recht maak ik bochtige paden.
0: Eer aan de

0: Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Loof de Heer vanaf de randen der aarde. Loof de naam des Heren, gij die staat in Seren tempel. Loof de naam des Heren, looft hem die naast van de Heer.
1: Gij die staat in Seren tempel, in de voorhof van Gods huis.
0: Loof de Heer, hij is genadig. Eert zijn hoog verheven naam.
1: Jacob heeft hij uitverkoren, Israël tot zijn bezit.
0: Ja, ik weet het, machtig is de Heer, onze Heerser meer dan alle goden.
1: In de hemel en op aarde doet hij wat hij wil, op de zee en in de diepste oceanen.
0: Wolken voert hij aan vanaf de randen der aarde. Regen slaat hij neer met bliksemvuur. Haalt de storm tevoorschijn uit zijn schuren.
1: Alle eerstelingen van Egypte sloeg hij, mensenkinderen zowel als vee.
0: Hij deed tekenen en wonderen voor hen, voor de farao en al zijn knechten.
1: Vele volkeren heeft hij verslagen. Sterke koningen heeft hij gedood.
0: Sichon van de Amorieten, Og de vorst van Basan, alle koningen van Kanaan.
1: En hun land en hun landen schonk hij aan een ander. Gaf hij tot bezit aan Israël zijn volk.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Loof de naam des Heren, gij die staat in Seren tempel. Korte schriftlezing. Danken we de Heer onze God, dat hij ons beproeft zoals hij met onze voorvaderen gedaan heeft. Herinnert u hoe hij met Abraham gehandeld heeft en Isaac op de proef heeft gesteld, en al wat Jacob overkomen is. Want zoals hij hen zwaar beproefd heeft om hun hart te keuren, zo tuchtig hij ook ons, niet om ons te straffen. Want diegenen die zich tot hem richten, tuchtigt de Heer uit zorg voor hun welzijn.

0: Jubelt, gerechtige, voor de Heer. Rechtschapene past een lofzang.
1: Jubelt, gerechtige, voor de Heer. Rechtschapene past één lofzang.
0: Zingt voor hem een nieuw gezang.
1: Jubelt, gerechtige, voor de Heer. Rechtschapene past één lofzang.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Jubelt, gerechtige, voor de Heer, rechtschapenen past in lofzang.
0: Geprezen zij de Heer, omdat Hij naar ons omziet en ons bevrijdt. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft Hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden, ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Geprezen zij de Heer,
1: omdat Hij naar ons omziet en ons bevrijdt.
0: Bidden wij tot Christus, want Hij verhoort en redt allen die op Hem hopen. Brengen wij Hem onze lof.
1: U loven wij, Heer, op U hopen wij.
0: God, rijk aan erbarming, wij zeggen U dank voor de grote liefde waarmee Gij ons hebt lief gehad.
1: U loven wij, Heer, op U hopen wij.
0: Heer, Gij brengt met de Vader alles in allen tot stand. Maak door de kracht van Uw Geest alle dingen nu.
1: U loven wij, Heer, op U hopen wij.
0: Open de ogen van alle mensen, dat wij vandaag niet blind blijven voor Uw wonderen werken.
1: U loven wij, Heer, op U hopen wij.
0: Gij roept ons vandaag tot uw dienst. Help ons elkaar te dienen met de gave die ieder van u heeft ontvangen.
1: U loven wij, Heer, op U hopen wij.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. God, Gij hebt de aarde aan de mensen toevertrouwd, om haar te beheren en te bewerken. en de zon laat gij schijnen, om hun van nut te zijn. Geef ons vandaag uw genade, om met toewijding ons werk te verrichten, tot eer van uw naam, en tot welzijn van onze naaste. Door onze Heer, Jezus Christus uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.
0: Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Wij wensen u een fijne en gezegende dag toe.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de week 28 van het even jaar laat de kerk ons binnengaan in het geheim van de Eucharistie met een gebed. Heer, geef ons toegang tot het paradijs en laat ons binnengaan in het vaderland waar geen dood meer heerst, maar vreugde voor eeuwig. Ik lees hier voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd, toen het volk samen stroomde, begon Jezus te spreken. Dit geslacht is een verdorven geslacht. Het verlangt een teken. Maar geen ander teken zal het gegeven worden dan het teken van Jona. Zoals namelijk Jona een teken werd voor de Ninevieten, zo zal ook de mensenzoon het zijn voor dit geslacht. De koningin van het zuiden zal bij het oordeel opstaan samen met de mensen van dit geslacht en zij zal hen veroordelen. Want zij kwam van het uiteinde der aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. Welnu, hier is meer dan Salomo. En de mensen van Ninive zullen bij het oordeel opstaan samen met dit geslacht en ze zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Maar hier is meer dan Jona. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem. Die koningin kwam van het uiteinde van de aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. Welnu, hier is meer dan Salomo. Alles achter ons laten voor hem. Enkele passen voor de plaats waar u gaat bidden, even stil blijven staan, omhoog kijken en zien hoe hij u ziet. U dan klein maken in een gebaar en dan ingaan in het gebed. Liggend, zittend of geknield, in de houding waarin u vermoedt hem het meeste te kunnen vinden. In die houding dan vragen om de genade van de juiste levenshouding. En dat is dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. In dat woord majesteit zit ook dat woordje meer, dat in dit evangelie met zoveel nadruk voorkomt. Hier is meer dan Salomo, meer dan Jona. Majesteit, hij die altijd meer is, groter is. Jezus en de Vader zijn allebei meer. Dan nu de geschiedenis te binnenbrengen. Hier de geschiedenis van het teken. Geen ander teken zal er gegeven worden dan dat van Jona. Een teken van kleinheid dus, een teken van verborgenheid. Van 3 nachten en 3 dagen in de schoot van de aarde. Verborgen. Jezus corrigeert dus de verwachting van het volk. Jezus verbetert onze verwachtingen. Wat doet hij een moeite om ons af te brengen van onze grootheidswaan. Bij ons moet het altijd groot zijn. Jezus presenteert zich als een God van niets, een God met tekenen van kleinheid, een God die zich laat ontmoeten op de punten waarin wij zelf klein zijn, waar wij ons machteloos voelen, punten waar wij denken niet op te kunnen tegen de machten van het kwaad. En dat punt is het punt van de genade. Want op dat punt krijg je de kans om je eigen onmacht om te zetten in vertrouwen op God, op Gods macht. Maar om juist op dat punt is het onmogelijk om op jezelf te vertrouwen. Daar nader je Jezus. De plaats zien, het samengestroomde volk, en hoe Jezus de waarheid durft te zeggen, een waarheid die voor de toehoorders helemaal niet aangenaam is,
helemaal niet vleiend, dwars tegen de natuur en het natuurlijke aanvoelen in. En dan vragen wat we verlangen, een innerlijke kennis van Christus onze Heer, dat wij ons die eigen mogen maken en de eigen ervaring van Hem, de eigen gebedservaring, daarin. Alleen dan kom je ertoe om de genade te vragen, Hem meer lief te hebben en van meer nabij te volgen. De overweging. Paulus zet zijn gelaten voor de keuze, een keuze tussen het aardse Jeruzalem, gesymboliseerd door de wet en de onvrijheid, en het hemelse Jeruzalem, de vrije moeder van vrije kinderen, kortom, tussen het oude verbond of en het nieuwe verbond, de wet van Jezus, de wet van de vrijheid, zoals de apostel Jacobus dat tot tweemaal toe, wanneer hij over de nieuwe wet spreekt, wie zich verdiept in de volmaakte wet, de wet van de vrijheid, die zal zalig zijn door zijn doen, Jacobus 1, 25. En nog eens, spreekt en handelt als mensen die door de wet van de vrijheid geoordeeld zullen worden, Jacobus 2, 13. Wij zijn geen kinderen van een slavin, onze moeder is een vrije vrouw. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Zijn wij christenen dan zo vrij? Als je die vraag aan onze tijdgenoten zou voorleggen, wie is er nu vrij, wij christenen of jullie ongelovigen? Dan zou het antwoord beslist luiden, wij ongelovigen natuurlijk. Wat mogen jullie allemaal niet? En wat jullie wel mogen, dat moeten jullie. Nu draaien ze in de kloosters de zaak wel om. Als er iets moet volgens de regel, dan zeggen ze daar, wij mogen dat. Of, als er een vaste dag op het programma staat, dan zeggen ze, morgen mogen wij vasten. Of vandaag mogen wij in de tuin werken. Maar dan gaan ze ervan uit dat de uitwendige wet die de vrijheid beknot, voor hen een inwendige wet is geworden, de wet van de liefde. Waardoor men graag van binnenuit doet wat van buitenaf wordt opgelegd. Zoals de kleine Theresia ooit een beetje ondeugend opmerkte, ik doe altijd mijn eigen wil, want ik wil altijd alleen wat God wil. En dat is de goddelijke vrijheid, de vrijheid waarvoor Christus ons heeft vrijgemaakt. Vandaag in het evangelie een staaltje nog van die goddelijke vrijheid. Dit geslacht is een verdorven geslacht, het verlangt een teken. De Joden wilden hem op de proef stellen. Ze verlangden van hem een teken uit de hemel. Eigenlijk vragen ze daarmee van hem dat hij zich zou verheffen boven wat eigen is aan het gewone menselijke bestaan. En dat is de dubbelzinnigheid, dat alles voor meerdere interpretaties vatbaar is. En de mensen kunnen je gedrag verschillend uitleggen. En Jezus heeft ervoor gekozen daarin te willen leven. Hij heeft ervoor gekozen te kunnen worden gemeten naar menselijke maatstaven. En hij heeft er dus ook voor gekozen verkeerd beoordeeld te kunnen worden. En door een teken uit de hemel zou hij die dubbelzinnigheid, die meerduidigheid van zijn handelen en zijn woorden kunnen doorbreken. En dat doet Jezus niet. Hij staat erboven, vrij, goddelijk vrij. Hij forceert geen scheiding van de geesten. Hij wil geen teken stellen die de mensen dwingen te geloven. Zo, om maar eens een voorbeeld te noemen, zo hoort het tot de authenticiteit van de lijkwaarde van Turijn, dat er altijd weer argumenten naar voren worden gebracht die de mensen bevestigen in hun ontkenning van de echtheid van dit doek. En zo kun je stellen dat het goed is dat er steeds weer argumenten worden naar voren gebracht die pleiten tegen de betrouwbaarheid van de getuigenissen voor de oudheid van het doek. En als er dan nieuwe tekenen van de echtheid worden gevonden, dan kun je er zeker van zijn dat er ook weer nieuwe tegenargumenten worden aangedragen. Goed zo, mag je dan denken, dat moeten we daarnet hebben, want zo
blijft de vrije wil er een rol in spelen. We zijn nog steeds in het ondermaanse, dat wil zeggen, voor alles is een meerder dan één uitleg vatbaar. Jezus liet zich dus niet onder druk zetten om zich te verheffen boven zijn roeping tot het gewone mensenbestaan. Hij stelt wel een teken, het teken namelijk van Jona, 3 dagen in de aarde, 3 dagen onder de grond, zodat ze over hem heen konden lopen. Het kruisteken is de doorkruising van alle tekens. En wat een vreugde wanneer wij geconfronteerd worden met de grenzen van het menselijke. Wij kunnen daar absoluut gelukkig mee zijn in vereniging met hem. Meer dan Jona, meer dan Salomo. Er is misschien geen middel denkbaar om beter uit te drukken wie Jezus is, dan door te zeggen dat hij meer is. Meer dan de grootsten, meer dan de rijksten, meer dan de wijsten. Door gewoon maar meer te zeggen, niet hoeveel meer, maar onbepaald meer, wordt iets opgeroepen van oneindigheid. Jezus bedoelt er dus mee te zeggen dat hij altijd meer is. Zoals ze al zeiden over God, Deus semper major. God altijd groter. In dat woordje majesteit zit het woord majus, dat betekent groter. Jezus is de grotere. God is in Jezus groter. En hij dient zich aan als kleiner. Als kleiner dan de kleinste. Maar gehoorzamen doe je toch altijd aan iemand die hoger is, die het gezag voert? Hoe is Jezus dan groter? Door kleiner te zijn. En wij moeten daaraan gehoorzamen, want zo heeft hij ons zijn liefde betoond. Door zich van alle grootheid te ontdoen, door definitief beslag te leggen op de laatste en de laagste plaats. Daardoor is hij kleiner dan de kleinste. De kleinste in het Rijk der Hemelen is groter dan hij. Dat zegt Jezus over Johannes de Doper. Hij die groter is dan hij, dan Johannes de Doper, zeggen dan de kerkvaders op hun beurt, is de kleinste. En toch is hij groter dan de grootsten die uit vrouwen zijn geboren. In dit evangelie wordt dat op een aanschouwelijke manier voor ogen gesteld. Meer dan Salomo. En dat was al een sprookjesvorst. Een legendarische figuur. Hij was zozeer een legendarische figuur dat een andere sprookjesfiguur, de vorstin van het Zuidland. En Zuidland, dat is zoiets van er was eens een proces in het oosten. En dat onbepaalde roept ook iets sprookjesachtigs op. Iets vanuit het uiteinde der aarde, van waar die koning vandaan komt, om dan van heel dat verre land te gaan zien of het werkelijk waar was wat zij over hem in dat verre land had gehoord. En Marambel, het was niet alleen waar, het was nog veel meer. Zijn wijsheid was wijzer, zijn rijkdom was groter, zijn macht was groter, zijn dienaren waren talrijker. Het kon gewoon niet op. Salomo en de koningin van het Zuidland zijn beiden vergrotende trap, groter. Maar Jezus overtreft hen. Je zou kunnen zeggen, hij is de overtreffende trap, want hij is meer. Hij zegt niet hoeveel meer, maar onbepaald meer. Je moet dus niet zozeer steunen op de onderhouding van de wet, op je eigen verdiensten, je prestaties, je goedheid, en daarop je verwachtingen stellen, maar je moet alleen steunen op hem die genade is. Eén en al genade. Niet de gerechtigheid, niet de onderhouding van de wet, niet wat de mensen zelf doen, maakt iemand rechtvaardig voor God, maar wat hij krijgt, en dat is onze Heer Jezus zelf. Aan het eind gesprek, samen met Jona, met Jezus, van hart tot hart, als vrienden onder elkaar,
Een beetje informeel, een beetje losjes, gewoontjes. En dan vragen dat hij ons bij de Vader brengt. Want de Vader is het uiteindelijke geheim. Het laatste geheim van onze eigen oorsprong. En dan sluiten met een Onze Vader.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: En beste luisteraars, goedemorgen van Radio Maria op deze maandagochtend 12 oktober. Ik hoop dat u een goed weekend hebt gehad en ik hoop dat u veel zegen zult ontvangen deze week. Vandaag is het dus 12 oktober, maandag. En we gaan natuurlijk beginnen met het morgengebed uit het katholieke bedenboek van Tabor. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat ge me deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op, die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen, u, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmachtige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Oefening van geloof. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt één God in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven. Dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Oefening van hoop. Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van u te verkrijgen de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw beloften. Heer, versterk mijn hoop. Oefening van liefde. God van liefde, ik bemin u boven alles en uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot U bemin ik ook alle mensen als mezelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Engel van God, die mij bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor onze zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij, Heer, uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, na het middaggebed komt er altijd een muziekje. Deze keer een lied van Harpa D, hebben we al lang niet meer gehad, met een weesgegroet in het Portugees. En ik zal het zo meteen uitleggen waarom precies een weesgegroet.

Ja, beste luisteraars, het wees gegroet in het Portugees. Als je het op internet zoekt, op YouTube, dan ziet u ook mooie beelden van Fatima. Nou, ik vertelde dat ik zal uitleggen waarom een wees gegroet. Dat komt omdat vandaag in Spanje het feest van de heilige maagd van Del Pilar wordt gevierd in Zaragoza in Spanje. 12 oktober wordt in Spanje, maar vooral in Zaragoza, het feest gevierd van Nuestra Señor del Pilar, of Onze Lieve Vrouw van de Zuil. En er is een legende erbij, nadat de apostel Jacobus de Meerdere naar Spanje was afgereisd om er Christus leer te verkondigen, wist hij in Oviedo en Zaragoza 8 personen tot bekering te brengen. Het gebeurde in de nacht op het moment dat deze 8 met de apostel erbij diep in slaap waren en de oevers van de Ebro dat Maria verscheen. Zij gaf het als haar wens te kennen dat op die plek ter ere van haar heiligdom haar een heiligdom gebouwd moest worden. 8 voet breed en 16 lang. Vervolgens keerde Maria door de lucht terug naar Jeruzalem waar ze nog 11 jaar geleefd heeft. Christus zelf stuurde vanuit de hemel een pilaar, met de bedoeling dat er een beeld van Maria opgezet zou worden. Op die plaats staat nu de kerk van Nuestra Señora del Pilar van Zaragoza. Door dit alles is Zaragoza van oudsher een druk bezochte bedevaartsplaats, die zelfs door de islamitische Saracenen in ere werd gehouden en beschermd. Ook vandaag gedenkt de kerk de heilige Herlindes of Relindes

Overleden in het jaar 755 als abdis. Zij was van Frankische adel en moet geboren zijn in het laatste kwart van de 7e eeuw. Haar vader heette Adelhard en haar moeder Grinara of Grinware. Ze had nog een jongere zus, Relindes, en een jongere broertje, Erlwin. Hij was later priester geworden, althans volgens de legende. Hun ouders waren overtuigd christen. Dat was in deze streken toen nog een nieuwe godsdienst. Om hun dochters een opvoeding te geven, die door christelijk was, stuurden de ouders de twee naar het zusterklooster te Valenciane in Noord-Frankrijk. Na terugkomst bouwden zij met steun van hun ouders op het familiedomein aan de Maas een zusterklooster. Het schijnt zelfs dat de beide jonge vrouwen eigenhandig stenen aanschouwden. Dat is daarom zo opmerkelijk, omdat arbeid toen alleen iets voor slaven was, voor een lager soort mensen. Edelen werkten niet. Daar stonden ze boven. Op die manier lieten de beide zusters zien dat ze Jezus en zijn eenvoud wilden navolgen. Hij was immers ook slaaf geworden. Zo wordt er verteld dat de twee vrouwen in de rivier Keien een steentje zochten om er op de vloer van de kloosterkerk een mozaïek van te maken. Hun schort gebruikten ze als draagtas. Allebei een zware vracht aan stenen en kiezels torsend kwamen ze op een smal bruggetje hun vader tegen, die liever niet zag dat zijn dochters zich met dergelijke laag bij de grondste arbeid bezighielden. "Wat sjouwen jullie daar met zoveel moeite?" vroeg hij. "Rozen," gaven ze allebei ten antwoord. Daarbij dachten ze misschien aan het kunstwerk dat ze ervan zouden gaan maken in de kerk. Maar toen Herlindes haar schort opende om het aan haar vader te laten zien, zag hij inderdaad alleen maar een enorme bos rozen. Vandaar dat het bruggetje sindsdien het Leugenbrugsche wordt genoemd. De eerste groep telde 12 zusters, een symbolisch getal. Herlindes werd de eerste abdis. Onder haar bezielende leiding groeide het klooster snel uit. Steeds meer vrouwen sloten zich aan. Oude verhalen vertellen graag dat de grondlegger van het christendom in onze streken, Willibrord, graag in het klooster kwam logeren. Later was ook Bonifatius, Willibrords opvolger, een regelmatige gast. Hij schijnt er zelfs gelogeerd te hebben toen hij in 754 op weg was naar Friesland. Het zou zijn laatste tocht worden, want hij werd er in de buurt van Dokkum vermoord. Over Herlindes sterfjaar zijn de bronnen niet eens. Ze verschillen van 745 tot 755. Ze werd als abdis opgevolgd door haar jongere zus Relindes. Hun graf in de Catharinakerk in Maaseik wordt in ere gehouden tot op dit moment. En beste luisteraars, het verhaal van de heilige Herlindes, abdis in België, de heilige van vandaag. Nou, we gaan terug weer naar muziek en we blijven even met Harpadee. Come, Lord Jesus, Maranatha. Kom, Heer Jezus, Maranatha.

Ja, kom Heer Jezus. Maranatha, en gezongen in verschillende talen, maar helaas niet in het Nederlands volgens mij. Nee, dat heb ik niet gehoord. Van Garba Deje. Nou, vandaag beste luisteraars, het is 12 oktober. Ik wil iets vertellen over de programmering van vandaag. Zo om 8:30 gaan we de Rozenkrans bidden. Om 9:00 begint de Heilige Mis vanuit de Sint-Servaas-basiliek in Maastricht. Om 10:00 hoort het verhaal van de Heilige van de Dag. Om 9:45 het programma Een Bisschop Opent de Week. Om 10:45 hoort u de lezingen uit de lezingendienst. En om 11:00 begint het programma Geloofsvorming. Vandaag met kapelaan Quinten Kerkhoffs. Hij gaat door met zijn serie over de 7 heilige sacramenten. En vandaag de tweede aflevering over de heilige Eucharistie. De aflevering van vandaag heet de Eucharistie en de Heilige Schrift. Om 12:00 bidden we met het Angelus en met het middaggebed. Om 11:45 bidden we met de Rozenkrans. Om 13:30 hoort u weer een aflevering uit het boek De Onbekende Tochtgenoot. En om 14:00 begint het programma De Lader van Jacob met Theo Parlevliet. We gaan door met de serie over de katholieken van Vietnam. Vandaag met een aflevering met de titel De Grote Catastrofe. Om 15:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En om 15:30 begint het programma Aan Tafel met. De spreker is nog onbekend. Om 16:30 Pater Bots met zijn meditatie. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans. En om 17:30 met de Vespers. Om 17:45 is er een lezing uit het archief. Met Marleen Kaars over de heilige Teresa van Avila. Dat komt omdat wij deze week op 15 oktober het feest van de heilige Teresa van Avila vieren. En om 19:00 de heilige mis vanuit de heilige Gerardus Mela kerk in Utrecht. En beste luisteraars, dat was de programmering van vandaag. Ook wil ik u vertellen over iets over nieuws uit het Vaticaan. Gisteren was het zondag. En net als iedere zondag spreekt de paus de zegen Urbi. Of bidt de paus met de mensen die zijn bij zijn paleis gekomen. Het Angelus. En tijdens het Angelus op zondag reflecteert paus Leo XIV op de gelijkenis van Jezus over het bruiloftsfeest. En herinnert hij eraan dat christelijke vreugde ons ertoe aanzet deze met anderen te delen, zelfs met het risico op misverstanden. De paus Leo XIV vernieuwt zijn oproep tot vrede in Oekraïne en wijst opnieuw op de gevolgen van de verminderde graanexport van voor arme landen wereldwijd. En ook de paus maakt het bekend dat hij een operatie zal ondergaan om een gelokaliseerd knobbeltje in mijn long te laten verwijderen, zegt de paus. Hij merkt daarbij dat op het zich in een zeer vroeg stadium bevindt en goed gelokaliseerd is. De ingreep zal de komende dagen plaatsvinden in het Gemelli ziekenhuis in Rome. En natuurlijk gaan we zo bij de Rozenkrans voor de paus bidden. We gaan even kijken ook naar de lezingen uit de heiligmis van vandaag. Vandaag is het de maandag in de 28e week door het jaar. De eerste lezing is uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Broeders en zusters, we lezen dat Abraham 2 zonen kreeg. Een van een slavin en een van zijn vrijgeboren vrouw. De zoon van de slavin werd geboren uit kracht van de natuur. Die van de vrije vrouw uit kracht van Gods belofte. Deze dingen hebben een diepere betekenis. De twee vrouwen vertegenwoordigen twee verbonden. Het ene, dat van de berg Sinaï, brengt slaven voort. Terwijl het Jeruzalem van omhoog de vrije vrouw is, en dat is onze moeder. Want er staat geschreven, verheug je onvruchtbare, gij die nooit hebt gebaard, breek los in gejuich, gij die geen weeën kent, want de kinderen der eenzame zullen talrijker zijn dan de kinderen van haar die een man heeft.
Broeders en zusters, wij zijn dus geen kinderen van een slavin, maar onze moeder is een vrije vrouw. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet weer het slavenjuk opleggen. Woord van de Heer. De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid. Verheerlijk dienaars des Heren, verheerlijk de naam van de Heer. De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid. Van ochtendgloren tot avondrood moet ieder die naam aanbidden. Want boven de volkeren troont de Heer, zijn glorie beheerst de hemel. Wie is als de Heer, onze God, die van omhoog overziet het hemelgewelf en de aarde? De machteloze tilt uit het stof, van vuilnishopen de armen weghaalt. De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid. Alleluia. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer, en ik ken ze en zij volgen mij. Alleluia. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Toen het volk samenstroomde, begon Jezus te spreken. Dit geslacht is een verdorven geslacht. Het verlangt een teken. Maar geen ander teken zal het gegeven worden dan het teken van Jona. Zoals namelijk Jona een teken werd voor de Ninivieten, zo zal de mensenzoon het zijn voor dit geslacht. De koningin van het zuiden zal bij het oordeel opstaan, samen met de mensen van dit geslacht. En zij zal hen veroordelen, want zij kwam van het uiteinde der aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. Welnu, hier is meer dan Salomo. De mensen van Ninive zullen bij het oordeel opstaan, samen met dit geslacht, en zij zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Welnu, hier is meer dan Jona. Woord van de Heer. En beste luisteraars, we hebben nog een paar minuten tot de rozenkrans. Tot zo.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze maandagochtend. We gaan zo beginnen. Vandaag overwegen we de blijde geheimen, omdat het maandag is. We nemen alle intenties van degenen die aan het luisteren zijn mee in ons gebed. En zeker ook de intenties die via WhatsApp zijn verstuurd. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet ten beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd in de eeuwen der eeuwen. Amen. En beste luisteraars, we bidden vandaag voor verschillende intenties. Allereerst voor de Heilige Vader Paulus Leo XIV, die aankomende dagen een operatie zal moeten ondergaan. We bidden voor zijn volledige genezing. We bidden uit dankbaarheid aan God de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, voor alle zegeningen. Voor iemand die een zware benenoperatie moet ondergaan, opdat alles hierbij een goed verloop mag hebben. En we bidden ook dankbaarheid. Op voorspraak van de heilige Carlo Acutis dat de heilige Maria een gezin bijstaat in een voortdurende storm. Ook bidden we voor de paus, voor een kleinzoon die vandaag jarig is, dat God hem zegent in alles wat hij onderneemt, dat wijsheid, geloof en heilige geest hem mag leiden naar Jezus, de Zoon van God. Ook bidden we voor een kleinzoon die het moeilijk heeft, dat hij vandaag goede ondersteuning mag krijgen. Om kracht, genade en zegen voor Paulus Leo en een dierbare vader, op voorspraak van de heilige Carlo Acutis, wiens feestdag het vandaag is. Ook we bidden voor moed en kracht en dat de medische behandeling blijft aanslaan. Om zegen over alle priesters. We bidden ook dat de nieuwe week ons weer genadig mogen zijn en dat wij rust en vrede mogen ondervinden. Voor een lieve man, van wie 4 maanden geleden zijn oudste zoon overleed en 1 maand geleden plotseling zijn vrouw, verbidden dat God, moeder Maria en Sint Jozef hem willen betroosten en om kracht voor hem om dit te kunnen verwerken. Voor de verhoring van gebed en om verdere genezing van een vriendin na operatie, dat de beweging linkerzijde mag terugkomen. We bidden voor een zoon, voor het vinden van een baan, een voorspraak van de heilige Maria en de heilige Jozef. En ook voor een ernstig zieke, dat moeder Maria haar steun en troost en dat haar pijnen verzacht mogen worden. En dat dragen wij op aan het lijden van Jezus aan het kruis. Voor een vriendin, dat ze minder pijn heeft. Ook voor een goede uitslag aankomende vrijdag voor een vriend. Voor de wereldvrede, onvrede en de harten. We bidden ook uit dankbaarheid voor de gezondheid van iemand en voor rust in iemands hoofd door voorspraak van de heilige maagd Maria. Het eerste blijde geheim, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilig Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen in de hemel, want van de...
1: Vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weer gevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. We gaan door met muziek en om 9 uur begint de Heilige Mis vanuit de Sint-Servaas in Maastricht.

Goedemorgen allemaal. Zingen wij samen 1034. 1034. Couplet 1 en 2.

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, van harte welkom bij deze heilige Eucharistie-viering. Bijzonder welkom aan alle luisteraars van Radio Maria. Lieve mensen, vandaag vieren wij de gedachtenis van de heilige Carlo Acutis. Een jonge heilige die hield van Jezus en van de Eucharistie en van zijn medemensen. Hij gebruikte de moderne technologie, sociale media's, om anderen dichter bij God te brengen en de waarde van Eucharistie te bekendmaken. Lieve mensen, in deze Eucharistie bidden wij speciaal voor onze paus, paus Leo XIV. Tijdens een recente medische controle hebben artsen een kleine longknobbel ontdekt in paus Leo. Deze week had hij geopereerd worden in het ziekenhuis in Rome. In deze mis, we bidden voor hem speciaal voor de gezondheid en om Gods kracht op hem. Laten we nu ons hart openen voor God, erkennen wij ook onze fouten en vragen wij de Heer om vergeving, zodat wij deze heilige Eucharistie met een zuiver hart kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondig heb, een woord en gedachte in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen, en je broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Laat ons bidden. Heer, we bidden u. Laat uw genade ons altijd vooraf gaan en begeleiden, zodat wij er voortdurend op bedacht zijn het goede te doen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Wij gaan nu luisteren naar het woord van God.

0: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Broeders en zusters, wij lezen dat Abraham twee zonen kreeg. Eén van zijn slavin en één van zijn vrijgeboren vrouw. De zoon van de slavin werd geboren uit kracht van de natuur. En die van de vrije vrouw uit kracht van Gods belofte. Deze dingen hebben een diepere betekenis. De twee vrouwen vertegenwoordigen twee verbonden. Het ene, dat van de berg Sinaï, brengt slaven voort, terwijl het Jeruzalem van omhoog de vrije vrouw is, en dat is onze moeder. Want er staat geschreven, verheug u, onvruchtbare, gij die nooit hebt gebaard, breek los in gejuich, gij die geen weeën kent. Want de kinderen der eenzame zijn talrijker dan de kinderen van haar die een man heeft. Broeders en zusters, wij zijn dus geen kinderen van een slavin. Onze moeder is een vrije vrouw. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet weer het slavenjuk opleggen. Woord van de Heer. De naam van de Heer zij geprezen. Vandaag en in eeuwigheid.
1: De naam van de Heer is geprezen.
0: Vandaag en in eeuwigheid. Verheerlijkt die naast des Heren. Verheerlijkt de naam van de Heer. De naam van de Heer zij geprezen. Vandaag en in eeuwigheid. De naam van de Heer zij geprezen. Vandaag en in eeuwigheid. Van ochtendgloren tot avondrood. Moet ieder de naam aanbidden. Want boven de volkeren troont de Heer, zijn glorie beheerst de hemel. De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid. Wie is als de Heer onze God, die van omhoog overziet het hemelgewelf en de aarde, die machteloze teelt uit het stof van vuilnishopen de armen weghaalt. De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid.

De Heer zij met u. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. Toen het volk samenstroomde, begon Jezus te spreken. Dit geslacht is een verdorven geslacht. Het verlangt een teken, maar geen ander teken zal het gegeven worden dan het teken van Jona. Zoals namelijk Jona een teken werd voor de Nineveten, zo zal ook de mensenzoon het zijn voor dit geslacht. De koningin van het zuiden zal bij het oordeel opstaan, samen met de mensen van dit geslacht, en zij zal hen veroordelen, want zij kwam van het uiteinde der aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. Wel nu, hier is meer dan Salomo. De mensen van Nineveh zullen bij het oordeel opstaan, samen met dit geslacht, en zij zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Wel nu, hier is meer dan Jona. Woord van de Heer.

0: Mogen even zitten. Broeders en zusters in Christus. Gisteren las ik op de sociale media's een grappig verhaal over een kleine meisje dat met haar juf sprak over Jona en de grote vis. De juf zei dat het voor een walvis lichamelijk onmogelijk was om een mens dood te slikken, omdat de keel van een walvis, ondanks zijn enorme omvang, heel klein is. Het kleine meisje vertelde dat Jona door een walvis was opgeslokt. Geïrriteerd herhaalde de juf dat een walvis geen mens kon doorslikken, omdat dat lichamelijk onmogelijk was. Het meisje zei: als ik in de hemel kom, zal ik het aan Jona vragen. De juf vroeg: en wat als Jona naar de hel is gegaan? Het meisje zei: dan kunt u het hem vragen. Lieve mensen, kinderen kunnen soms verrassend zeker zijn van hun geloof. Maar wij, volwassenen, willen vaak eerst alles begrijpen en bewijzen voordat wij God vertrouwen. In het evangelie van vandaag vragen de mensen om een teken. Jezus wijst hun erop dat God al zoveel tekenen geeft, maar dat wij soms niet goed kijken. Lieve mensen, het grootste teken is Jezus zelf. Zijn liefde, zijn dood en zijn verrijzenis. In de Eucharistie geeft Hij ons een teken van zijn liefde. Hij geeft zichzelf aan ons in het brood en de wijn. En Hij roept ons om te leven in de ware vrijheid. Vol vertrouwen leggen wij nu onze gebeden aan Hem voor.
1: Bidden wij voor de kerk wereldwijd, dat zij altijd de moed houdt om net als de profeet Jona de wereld de weg naar Gods liefde en ware vrijheid te wijzen. Laat ons bidden. Bidden wij voor de leiders van onze wereld, dat ze niet streven naar wereldse macht en rijkdom, maar zich inzetten voor ware gerechtigheid, vrede en het welzijn van alle mensen. Laat ons bidden. Bidden wij voor alle mensen die gevangen zitten in verslaving, eenzaamheid of andere vormen van onvrijheid, dat zij de kracht van Christus mogen ervaren om los te komen en genezing te vinden. Laat ons bidden. Bidden wij voor onze eigen gemeenschap, dat wij onszelf niet verliezen in wereldse genoegens, maar altijd ons hart openen om naar Jezus te luisteren en Hem te volgen. Laat ons bidden.
0: We bidden ook voor de intenties van deze heilige Eucharistieviering. Deze heilige mis wordt opgedragen ter ere van Sint Servaas. En wij bidden voor alle intenties opgegeven bij Sint Servaas. Laat ons bidden. We bidden voor onze dierbare overledenen, dat zij verlost van alle aardse zorgen, voor eeuwig de volmaakte vrijheid en rust mogen ervaren in het huis van de Vader. Laat ons bidden. In stilte leggen wij al onze persoonlijke intenties voor. We bidden voor de mensen die aan ons gebed gevraagd hebben. In het bijzonder bidden wij voor onze paus Leo, voor zijn gezondheid en Gods genezingskracht. Vragen wij speciaal voorspraak van Heilige Maria, bidden wij samen. Wees groet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de God van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Barmachtige God, u kent ons hart, en u weet wat wij nodig hebben om echt vrij te zijn. We bidden u, verhoor deze gebeden en geef ons de genade om uw Zoon, Jezus, altijd te volgen, door Christus onze Heer. Zingen wij samen 1216. 1216.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, neem de gebeden aan de haven van uw gelovigen aan. Mogen wij door deze heilige viering eens komen tot uw heerlijkheid in de hemel, door Christus onze Heer. De Heer zij met u, verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Gij hebt onze lofprijzing niet nodig, toch opent gij onze mond om uw dank te brengen. Onze hulde maakt uw heerlijkheid niet groter, maar draagt bij tot ons heil, door Christus onze Heer. Daarom met de koren van de engelen, loven en aanbieden wij u, en zingen vol vreugde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de Hoort der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Gezegend hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze haven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak ook nu de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. Zijn dood en verrijzenis in dag die Gods bieden wij u aan, het levensbrood aan de kelk van het geheel. Wij danken u omdat gij ons waardig kuurt om voor uw aangezicht te staan, aan uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus, en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus en Cornelis onze bisschop, evenals zijn hulle bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Herdenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij samen met de Maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, met alle heiligen, in het bijzonder heilige Carlos Acutis en heilige Servatius, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwige leven die laatjes zijn, aan uw loven en eren, door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Als een familie laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons keer van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gestuurd door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus, want van is het Koninkrijk. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. Wens elkaar de vrede.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waard dat Hij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar ons tot eeuwig leven.

0: Wanneer de Heer verschijnt, zullen wij aan Hem gelijk zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.
1: Terwijl de priester de heilige communie uitreikt, bidden wij ook om de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat U in het heilig sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en wens U mijn hart te veel welkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in Uw geest en laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer onze God, gij voedt ons met dit heilig lichaam en bloed. Wij vragen u ootmoedig, laat ons ook deel krijgen aan het goddelijk leven, door Christus onze Heer. Ik wens u allen een gezegende, vruchtevolle, rustige dag toe en heel veel zegen van God. Voor u allen, de Heer zij met u. Zegen u allen de almachtige en barmachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

We waren bij luisteraars voor het Heilige Mis verbonden met de Sense Waas Basiliek in Maastricht. We gaan zo door met muziek en ik wil u vertellen wat u vandaag van ons kunt verwachten. Om 10:00 hoort u het verhaal van de Heilige van de Dag. Om 9:15 hoort u het programma Een Bisschop Opende Week, vandaag met Monsieur Rob Mutsaerts. Om 11:15 hoort u de lezingen uit de lezingendienst. En om 11:00 begint het programma Geloofsvorming vandaag met kapelaan Quinten Kerkhoffs. Hij gaat door met zijn serie over de zeven heilige sacramenten. Vandaag de tweede aflevering over de Eucharistie. Vandaag over de Eucharistie en de Heilige Schrift. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus en met het middaggebed. Om 11:45 kunt u meebidden met de Rozenkrans. Om 13:30 bidden we. Of kunt u naar de 30e aflevering van het boek De Onbekende Tochtgenoot horen, luisteren. En om 14:00 begint het programma De Lade van Jacob met Theo Paravliet en de serie over de katholieken van Vietnam. Vandaag de 17e aflevering over de grote catastrofe. Om 15:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Om 15:30 het programma aan tafel met spreker nog onbekend. En om 16:30 Pater Bots met zijn meditatie bij het evangelie van de dag. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans. Om 17:30 met de Vespers. Daarna om 17:45 is er een lezing uit het archief met Marleen Kaars over de heilige Teresa van Avila. Dat komt vanwege het feest van de heilige Teresa van Avila deze week op 15 oktober. En om 19:00 de heilige mis vanuit de heilige Gerardus Meijlerkerk in Utrecht. We wensen u een gezegende dag toe en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag gedenkt de kerk de heilige, of nog steeds de zalige Carlo Acutis. Hij wordt op 3 mei 1991 in Londen geboren als zoon van Andrea Acutis, een lid van de hogere middenklasse in Turijn, en Antonia Salzano. Het echtpaar is het jaar daarvoor getrouwd en woont in het Verenigd Koninkrijk voor Andrea's werk, een corporate finance executive bij de investeringsbank Lazard Brothers. Hun zoon wordt vernoemd naar zijn grootvader van vaderskant, Carlo Acutis, de eigenaar van verzekeringsbedrijf Vittoria Assicurazioni. Andrea Acutis, die op het punt staat om deel uit te maken van het management van Vittoria, verhuist met zijn familie naar Milaan, waar Carlo naar de lagere en middelbare school gaat bij de zusters van Sint Marcellina en naar het Jezuïtencollege Instituto Leone XIII. Buiten schooltijd neemt hij regelmatig deel aan parochieactiviteiten in de parochiekerk van Santa Maria Segreta. Van jongs af aan wordt hij gekenmerkt door een zeer sterk katholiek geloof, aanwezig in elk aspect van zijn leven. Hij doet zijn eerste communie op 7-jarige leeftijd, eerder dan gebruikelijk, dankzij een priester die hem er klaar voor acht. Zijn devotie, in het bijzonder gericht op de Eucharistie, die hij mijn snelweg naar de hemel noemt, en op Onze Lieve Vrouw, brengt hem ertoe dagelijks deel te nemen aan de Heilige Mis, aan de Rozenkrans te bidden. Ook ontvangt hij wekelijks de absolutie in het sacrament van boete en verzoening. Naast het hebben van typische interesses van een tiener in de jaren 2000, doet hij zijn uiterste best om iedereen die hij tegenkomt te helpen en is hij vriendelijk en begripvol tegen iedereen. Een van zijn grote passies is de informatietechnologie, die hij gebruikt om het geloof te verspreiden en er getuigenis af te leggen door websites te maken. De mensen om hem heen beschouwen hem als een computernerd vanwege zijn passie voor en vaardigheden met computers en internet. Helpt anderen vaak met technische problemen. Sinds zijn zaligverklaring wordt hij genoemd als een mogelijke toekomstige patroon van het internet en is de personal computer van zijn iconische attributen. Carlo bedenkt en organiseert een tentoonstelling over eucharistische wonderen in de wereld. Deze tentoonstelling, die te zien is in parochies die erom vragen en die ook online te zien is, is inmiddels al naar alle 5 continenten gereisd. Alleen al in de Verenigde Staten is de tentoonstelling naar bijna 10.000 parochies gebracht en in de rest van de wereld naar honderden parochies en enkele van de beroemdste Maria-heiligdomen zoals Fatima, Lourdes en Guadalupe in Mexico. Uitgaande van het getuigenis van Carlo Acutis wordt op een gegeven moment door het Vaticaan een documentaire over eucharistische wonderen gemaakt, getiteld Segni, tekenen, en uitgebracht in 2018. In 2006 wordt Carlo op 15-jarige leeftijd plotseling getroffen door acute leukemie, waaraan hij na slechts 3 dagen op 12 oktober overlijdt in het ziekenhuis San Gerardo in Monza. Voordat hij sterft, verklaart hij dat hij zijn lijden wil offeren voor de paus en de kerk en belooft hij zijn moeder Antonia dat hij haar veel tekenen van zijn aanwezigheid zal geven. Zijn moeder vertelt later in haar dromen visioenen van Carlo te hebben gehad, die haar belooft dat ze meer kinderen zal mogen ontvangen. Dit gebeurt ook daadwerkelijk in 2010, wanneer een tweeling, Michele en Francesca Acutis, wordt geboren, die het voorbeeld van hun broer volgen door een groot geloof te ontwikkelen. Naar eigen wens wordt Carlo begraven in Assisi, de stad van Sint Franciscus. Zijn eerste graf bevindt zich op het plaatselijke kerkhof. Nadat zijn zaligverklaringsproces ver is gevorderd, wordt zijn in jeans en sportjasje geklede lichaam op 6 april 2019 overgeplaatst naar een schrijn in de kerk van de heilige Maria de Meerdere. De reliquie van zijn hart wordt bewaard in de Sint Rufinus-kathedraal in een van hem gewijd altaar dat wordt ingezegend op 16 oktober 2022. Vandaag de dag zijn er meer dan 2000 websites en blogs
over hem in verschillende talen met talloze bekeringsverhalen die aan hem gelinkt zijn. Zijn ouders Andrea en Antonia ontvangen brieven en gebedsverzoeken van over de hele wereld. Veel van dit materiaal wordt verzameld in de diocesane fase van de zaligverklaring. Deze wordt op 15 februari 2013 in Milaan geopend en op 24 november 2016 aldaar afgesloten. Op 5 juli 2018 erkent Paus Franciscus de heldhaftige deugdzaamheid van Carlo Acutis, waarmee hij voortaan de titel eerbiedwaardige dienaar Gods mag dragen. Voor een zaligverklaring vereist de katholieke kerk de erkenning van een wonder op voorspraak van de kandidaat zalige. In het geval van Carlo Acutis wordt de genezing van Matthäus, een 6-jarig Braziliaans jongetje dat lijdt aan ringvormige pancreas, als miraculeus beschouwd. Deze aandoening is een zeldzame aangeboren anatomische afwijking van de afleesklier, die in 2012 bij een klinisch onderzoek aan het licht komt en die alleen door een operatie gecorrigeerd zou kunnen worden. Op 12 oktober 2013 vindt in een Braziliaanse kerk een zegening plaats met de reliquie van Carlo Acutis, namelijk een stuk van de met bloed besmeurde pyjama waarin hij kort voor zijn dood heeft geslapen. Matthäus heeft door zijn ziekte niet de normale lichamelijke ontwikkeling van kinderen van zijn leeftijd en spuugt alles wat hij binnenkrijgt uit, zowel vast voedsel als drank. Als het zijn beurt is om de reliquie aan te raken, vraagt hij op aanraden van zijn grootvader die hem vergezelt om de genade om niet meer over te geven. Vanaf dat moment houdt het verschijnsel op. In de loop van de volgende jaren ondergaat het kind een reeks diagnostische onderzoeken waarbij de aandoening verdwijnt en de alvleesklier weer gezond wordt. De ogenblikkelijke, volledige en blijvende genezing wordt onverklaarbaar geacht door de medische commissie van de Congregatie van de Heiligverklaringen. Op 21 februari 2020 erkent Paus Franciscus het wonder.

0: paus Franciscus het wonder. De zaligverklaring vindt plaats in Assisi op 10 oktober 2020. Sindsdien wordt de liturgische gedachtenis van de zalige Carlo Acutis jaarlijks gevierd op 12 oktober, zijn sterfdag. Zalige Carlo Acutis, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.
1: Van harte welkom hier bij het programma Een Bisschop Opent de Week. En vanmorgen mag ik verwelkomen in de studio Monsieur Mutsaerts. Van harte welkom.
2: Yvonne, goedemorgen. Luisteraars, goedemorgen.
1: Ja,
2: In de studio zelf.
1: Ja, dat is altijd zo fijn. Dan,
2: ik heb weer een auto, dus ik hoef niet zo ver te fietsen. Of niet zo lang te fietsen deze
1: keer. Gelukkig. Ja. En ook alles gaat goed.
2: Gaat allemaal goed.
1: Ja. Nou, dat horen we graag natuurlijk. Ja, monsieur, ik weet dat u een mooie reis achter de rug heeft, waar u wel ook in actie moest komen.
2: De jaarlijkse Catholic Identity Conference. Ja. Er zijn allemaal de zeer traditionele. Die er zijn althans, wat we dan de oude mis noemen, die verzamelen zich daar. Ik was denk ik de enige van de Novus Ordo. Maar het is een mooi gezelschap. Heel devote mensen, goede sfeer. Mensen zijn allemaal dankbaar. Ja, het is een conferentie in de Bathevens Hotel. Ja, dit is dan zo'n 800 mensen. En er is ook een livestream. En ja, ik begrijp enkele 10.000. Dus ja, het zijn er al wat mensen die er kennelijk bij betrokken zijn.
1: Ja, ja. En dat was in Amerika, hè?
2: In Pittsburgh, ja.
1: In Amerika. Ja. U heeft daar een lezing gegeven.
2: Ja.
1: Ik heb hem ook gehoord.
2: Oké, je hebt het overleefd, ja?
1: Ja, zeker. Nee, maar kunt u... toch ook aan de luisteraars vertellen. Wat probeert u dan over te brengen? Ook aan juist, of misschien niet juist, maar überhaupt ook aan de groep waar u dan voor staat.
2: Nou, de titel was eigenlijk... Los je op een katholieke manier een katholieke crisis op? De kerk is natuurlijk wat een crisis. Hè? We hebben natuurlijk verwarrende tijden achter de rug. Een pontificaat vooral. Het zij zo... Maar tegelijkertijd moeten we natuurlijk bijzonder hoopvol zijn en blijven. Want daar hebben we altijd reden toe. Hè. Er is al zo vaak dat vooral seculieren de begrafenis regelen van het christendom. Ze vergeten alleen dat die overledene telkens weer terugkomt. Het graf was namelijk leeg. Hè? Ja. En dat is altijd. Het is altijd reden om goede moed te hebben. Maar we moeten wel gewoon doen wat we moeten doen. We moeten het niet overlaten aan God zelf. Nee, we moeten zelf echt gewoon... de katholieke wegen bewandelen om een katholieke crisis te overleven. Ja, dat zijn allemaal de gewone dingen. Dat zijn de mis, de rozenkransen, de sacramenten. Het ging natuurlijk ook nog wat over de synode. En ja, ik blijf daar wat moeite mee houden, want we zijn 8 jaar bezig. En wat zijn de vruchten? Ik zie ze niet. Ik zie ze echt niet. Het is zo'n veel tijd dat we eraan besteden. En op sommige punten pakt het echt helemaal zelfs verkeerd uit. En als je dan sommige landen, ik zal ze maar deze keer maar niet noemen. Ja, het lijkt wel dat Noordwijkerhout revisited. Dezelfde onderwerpen, dezelfde verwarring. En er worden ook valse verwachtingen geschapen. Want die kunnen ze toch helemaal niet waarmaken. Ook een bisschop die zegt, nou dan en dan ga ik 4 getrouwde mannen wijden. Ja, dat kan gewoon helemaal niet. Ja, dan kun je dan wel roepen en ja, uiteindelijk wordt hij dan teruggefloten. Ja, hij doet het op het moment dat hij ook met pensioen is. Ja. Maar dat is allemaal, waarom doe je dat, denk ik dan? Waarom doe je dat? Er moet altijd wat... Kijk, de kerk ontvouwt zich, hè, de leer ontvouwt zich. Dat is organisch, dat is heel mooi. Maar het moet wel een continuïteit in zitten en geen breuk. En als je er een breuk in zit, dan weet je, het gaat verkeerd.
1: Ja, ja.
2: Dan heb je Arius, dan heb je de reformatie, dan heb je, noem maar op.
1: En die breuk bedoelt u dan, dan wijk je echt af van hetgeen Christus ons heeft gegeven.
2: Ja, er zijn natuurlijk bepaalde dingen die Christus ons heeft gegeven en die wij dus niet kunnen veranderen. Het priesterschap alleen voorbehouden aan mannen, ja, daar kunnen we over discussiëren wat we willen. Maar Christus heeft het zo ingesteld. En dan moet je niet aankomen met de cultuur van die tijd, want daar hield Christus helemaal geen rekening mee.
1: Nee.
2: En zo zijn natuurlijk heel veel punten.
1: Ja, ja, ik vond het heel mooi. U kwam daar een paar keer op terug, ook in de lezing van... Eigenlijk is de simpele vraag die je zou moeten stellen bij alles wat er wordt ondernomen in de kerk... brengt het de gelovigen dichter bij Christus?
2: Uiteindelijk gaat het om het zielenheil. En dat is de laatste kanon ook van het kerkelijk wetboek. Dat klinkt niet zo juridisch. Maar er is niet, alles is gericht op het zielenheil. En als het dat niet is, als we allemaal losse onderwerpen hebben... ik vind het ook een beetje met Laudato Si. Het lijkt wel of we de schepping gaan vereren in plaats van de schepper. En dan begeven we ons bijna op een heidens vlak. Mm-hmm. Ik zie dan zo'n programma. Ik denk, ja, volgens mij zijn er andere dingen aan de orde. Soms denk ik wel eens, het schip is aan het zinken en we zijn de meubels een beetje aan het verzetten en de raampjes aan het lappen. Nee, er zijn andere dingen aan de orde. Ja.
1: Maar tegelijkertijd, want is in die lezing bijvoorbeeld, maar ook in wat u op andere plekken zegt, is er hoop.
2: Die is er altijd.
1: Er is hoop en er zijn ook heel positieve, zeg maar, ja, lichtpuntjes.
2: Dus zeker, er is hoop. Het is om de simpele reden, de kerk is niet van apostelen, niet van bisschoppen, niet van gelovigen. Iets van Christus. Ik zal mijn kerk bouwen op de apostelen. Maar ik zal mijn kerk bouwen. Niet van hier heb je de kerk en zoek het maar uit. Nee, dus, en daarom is altijd alle reden. Je ziet het ook. Ik sprak gisteren weer twee studenten, jonge gasten. Ja, die toch ook richting de kerk weer komen. En ze zijn er echt zoveel.
1: Ja, ja.
2: Die ontwikkeling is er echt. En die zet ook door, heb ik de indruk. Je ziet dat ook in het buitenland. En ik mag ze zelf ontmoeten. Vanavond heb ik toevallig een lezing hier vlak bij de kathedraal in Den Bosch over Carlo Acutis.
1: Ja.
2: Ja, ik vermoed, hij is ook een prachtig voorbeeld voor de jeugd, hè? De kerk, God stuurt trouwens altijd heiligen die precies tegen de tijd ingaan. Precies er tegenin. Dat was met Franciscus, dat was met Robertus Bellarminus, dat was met, noem ze allemaal maar op.
1: Ja, u noemde er inderdaad ook Teresa van Avila, ja. Newman, enzovoort, ja. Enzovoort. Ja, ja, ja. Ja, en dat is wel ook, daar moeten dus ook bijvoorbeeld de bisschop, de gelovigen, de priesters gevoelig voor zijn.
2: Zeker, zeker. En we moeten niet te veel onze oren laten hangen wat de seculariteit allemaal graag hoort. Of dingen verzwijgen omdat het wat moeilijk ligt. Ja, we staan ergens voor. Gaat er dan ook voor?
1: Ja, ja.
2: Want anders, je merkt het ook bij andere kerken die eigenlijk nogal aanpassen aan de tijd. Daar gaat het alleen maar slechter mee. Daar trek je geen mensen mee. Want als je geen verschil ziet tussen de seculiere wereld en die kerk, wat heeft die dan nog te betekenen?
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Niet dat we per definitie er tegenin moeten gaan, maar we moeten gewoon bij onze standpunten blijven.
1: Ja. En ziet u bijvoorbeeld in Nederland toch ook binnen, zeg maar, de mensen die verantwoordelijkheid dragen, noem ik het even zo. Ziet u daar een positieve ontwikkeling?
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Vaak gaat het buiten publiciteit om. Er zijn er echt wel veel die echt veel goede dingen doen. Dat is er zeker wel. Maar we zouden wel wat meer naar buiten mogen treden. Dat dan weer wel, hè. Ik ben bekend in het buitenland merkwaardig geweest, terwijl ik gewoon katholieke dingen zeg. Wat toch op zich erg vreemd is natuurlijk. Ja. Ja, maar goed, het zij zo.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, u wordt dus gevraagd ook, hè, op diverse plekken. Ook zoals u aangeeft, vanavond gaat u een lezing geven bij dus die avond ter herinnering. Of
2: De stichting Carlo Acutis, die is er eentje in Nederland. Het is een goede stichting, die promoot Carlo Acutis. En als voorbeeld ook voor de jongeren. En die bestaat 2 jaar, vandaar dat ik er is vanavond een mis. En ik mag dan een lezing geven. En dat doe ik graag.
1: Ja, ja.
2: En ik ben nog wel eens bij jongeren die me vragen, nou, dat is mooi om te doen, ook mooi om te zien. Die zijn echt totaal open-minded, hè? Ook al komen ze uit bijna atheïstische milieus. Ook al komen ze mee met vrienden die wel geraakt zijn door Christus, maar die anderen niet. Maar ze hebben er een open oor voor. Dat is heel wonderlijk. Dat was 10 jaar geleden niet.
1: Nee, ja. Dat is zeker. Ja. Nee, dat die verandering, ja. die hebben we niet zien aankomen misschien. Wel voor gebeden waarschijnlijk. Maar dat is natuurlijk prachtig om te zien.
2: Ja, ik zag het niet aankomen, laat ik het zo zeggen.
1: Nee.
2: Had ik geen reden toe.
1: Nee. Zeker hier in Nederland niet. Hè? Die vergelijking maakt u ook meerdere keren in die lezing. Dat Nederland is natuurlijk helaas het voorbeeld van hoe het van heel religieus, een belangrijke religieuze cultuur ook, naar totaal seculiere zo ongeveer is gegaan.
2: Dan vind ik het vreemde dat sommigen ons voorbeeld overnemen, terwijl je weet wat de gevolgen zijn. Ik begrijp dat echt niet.
1: Nee, Nee.
2: Maar goed.
1: Nog even misschien. Heeft u nog. We weten van vanavond. Maar heeft u nog mooie dingen waar u naar uitkijkt?
2: Ik ben pas nog trouwens in Amsterdam geweest. Voor de Nicolaas Academie. Die bestaat ook al een hele tijd. Over de schoonheid van het geloof.
1: Oh ja.
2: Dus niet alleen maar over het, dat we goede argumenten hebben. Daar praat ik graag over ook. Want de meeste die in aanraking komen met geloof, met de kerk. Dat is altijd iets wat ze met schoonheid te maken heeft. Waar ze zich over wonderen, hey, wat is dit fraai, hoe kan dit? En dat kan een kerk zijn, maar dat kan van alles zijn.
1: Muziek.
2: Ja. En ik ga over twee weken, een paar dagen naar Assisi. Daar is een bijeenkomst van de Europese filiale van EWTN. Mm-hmm. EWTN, Eternal Word Television Network, is natuurlijk een hele grote in Amerika. Mother Angelica is dat ooit begonnen in een garage. Het meest onwaarschijnlijk type om zoiets te beginnen. Maar dat was een type hoor. En heel puur. Het kon ook van dik hout zaag maar planken zijn. Maar wel oprecht en heel puur. En er zijn ook Europese filialen en die zijn in Polen en in Duitsland en noem maar op. En een heel kleintje in Nederland. We zijn met 4 vrijwilligers. we doen ons best. We hebben financiën hebben we allemaal niet, maar toch maken we wat productie en alles. Dus we doen ons best.
1: Ja, zeker. Ja, dat is terug te vinden. Gewoon de website, ewtn.lc, Countries.
2: Ja, LC, want het is eigenlijk in Nederland en Vlaanderen. Ja. Dus het Nederlandstalig gebied, vandaar dat .lc.
1: Ja,
2: daar heb ik mijn wekelijkse preek op staan, de podcast en zo. Maar, luisteraars, kijk er een keer naar.
1: Ja, en dan is zo'n ontmoeting natuurlijk ook heel bemoedigend. Want je komt al die mensen tegen die in al die andere landen ook zich ervoor inzetten. Ja, heel herkenbaar. We hoorden het net bij de koffie met de internationale conferenties van Radio Maria. Want dan kom je ook je collega's tegen.
2: Waar zijn die meestal? Die
1: ja, in Italië. Oh, dat is toch meestal gewoon in het land waar het ontstaan is natuurlijk.
2: Ja, dit wisselt. Dus ik vrees dat wij ook een keer aan de beurt zijn. We hebben natuurlijk niks waar we naartoe kunnen. Maar dat vorig jaar was het in Duitsland.
1: Ja.
2: Nu dus in Assisi en dan,
1: Ja, zeker. Ja. Nou, heel mooi. Is er nog iets wat u misschien de luisteraars graag zou willen meegeven?
2: Keep the faith, zeggen we altijd. En gewoon hoopvol blijven. Ik meen het echt. Dat is al een reden. Door de crisis heen gewoon katholiek blijven. En dat is altijd een reden tot goede moed. En volhouden.
1: En gewoon katholiek blijven.
2: Ja.
1: Naar de mis gaan. Biechten.
2: Rozenhoedje.
1: Ja.
2: Dat en, soort dingen.
1: En
2: ondertussen, hup, gewoon aan de gang.
1: Ja. Precies. Gewoon. Ja. We gaan ervoor.
2: Het leven is nooit zonder zorgen. Nooit zonder problemen. Dat bestaat nou eenmaal niet. Maar dat is geen reden om somber te worden. Om pessimistisch te worden. En moeilijkheden. Ik moet altijd maar denken over dat boek van was Paus Johannes Paulus II, geloof ik, over de drempel van de hoop.
1: Ja, zeker, ja.
2: En dan denk ik er altijd bij, maar we moeten wel eerst over een hoop drempel zijn.
1: Dat is ook zo, is ook zo, ja.
2: Kijk naar de heilige levens. Die uiteindelijk hebben ze hun geluk gevonden daar in die manier van Christus navolgen. Geen één had het makkelijk.
1: Nee.
2: Niet één. Maar ze gingen door.
1: Ja.
2: Zelfs zo'n Carlo Acutis, maar 15 jaar en die wist op zijn laatst, ik ben stervende. En toch wist hij, ik heb mijn leven gebruikt die 15 jaar voor de eeuwigheid. Dus En het is ook altijd maar, laat ik daar maar mee eindigen. Als je niet streeft naar heiligheid, heb je je leven verknald. Het is maar dat je het weet. Ja.
1: Oké. Nou, die boodschap geven we mee. En mag ik dan vragen of met een gebed of een zegen te eindigen.
2: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
2: De naam des Heren zij gezegend.
1: Van nu af tot in eeuwigheid.
2: Onze hulp is in de naam des Heren.
1: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
2: Zegenen alle luisteraars, zegenen alle mensen die hier bij Radio Maria werken. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Monsieur, heel veel dank en tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
0: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de wijsheid van Jezus Sirach. Vertrouw op God alleen. Mijn kind, bemoei u niet met al te veel dingen. Doet gij te veel, dan blijft gij niet vrij van schuld. Wat gij najaagt, bereikt gij niet. En wat gij vlucht, ontloopt gij niet. Er zijn er die zwoegen en werken en rennen en die des te meer achterop komen. Anderen zijn sukkels, om bijstand verlegen, met tekort aan kracht en te veel aan armoe. Maar de ogen van de Heer zien hem goedgunstig aan en hij richt hen op uit hun armzaligheid. Hij heft hun hoofden op tot verbazing van velen. Wel en wee, leven en dood, armoe en rijkdom, het komt van de Heer. Wat de Heer geeft, is het blijvend deel van de vromen. En zijn gunst werpt altijd goede vrucht af. Sommigen worden rijk door hardnekkige hebzucht. En het loon dat hun toevalt is dat ze zeggen: ik ben binnen, nu ga ik genieten van mijn bezit. Terwijl ze niet weten wanneer hun uur zal komen. Dan moeten zij alles aan anderen laten en gaan zij dood. Houd u aan uw verplichtingen en blijf erbij. En ga voort met uw werk tot gij oud zijt. Vergaap u niet aan wat de zondaar doet. Vertrouw op de Heer en volhard in uw werk. Want voor de Heer is het een kleinigheid een arme eensklaps rijk te maken. De zegen van de Heer is het loon van de vrome. En zijn welslagen bloeit in een oogwenk op. Zeg niet: wat heb ik nog nodig? Wat voor goed kan ik verder nog krijgen? Zeg niet: mijn bezit is groot genoeg. Wat voor kwaad kan mij verder nog treffen? In voorspoed wordt de tegenslag vergeten. In tegenspoed weet men niet meer van de voorspoed. Het is voor de Heer niet moeilijk een mens op de dag van zijn dood naar zijn levenswandel te vergelden. Een uur lijden doet alle weelde vergeten en het eind van de mens brengt zijn daden aan het licht. Voor zijn dood moet gij niemand gelukkig prijzen. Pas aan zijn einde wordt een mens gekend.
1: Tweede lezing. Uit de grote regel van de heilige Basilius de Grote, bisschop van Caesarea. Wij bezitten van nature de neiging tot liefhebben. De liefde tot God hoeft niet te worden aangeleerd. Wij hebben ook niet van een ander geleerd te genieten van het licht of ons te hechten aan het leven. Evenmin als iemand ons heeft ingeprent hen die ons hebben verwekt of grootgebracht lief te hebben. Zo ook, of nog veel meer, is het verlangen naar God iets dat niet van buitenaf wordt aangeleerd. Tegelijk immers met de schepping van het levende wezen dat wij mens noemen, is in ons als een kiemcel het beginsel ingeplant dat van nature de aandrift inhoudt zich het liefhebben eigen te maken. In de leerschool van Gods geboden wordt dit beginsel opgevangen om het met zorg te bewerken, oordeelkundig op te kweken en met Gods genade tot volle ontplooiing te brengen. Daarom, broeders en zusters, willen wij tegemoetkomen aan uw persoonlijke inzet, die trouwens onontbeerlijk is voor het gestelde doel. Met Gods hulp en gesteund door uw gebeden willen wij ons inspannen naar het vermogen dat de Heilige Geest ons schenkt om die vonk van hunker naar God die in u besloten ligt aan te wakkeren. Vooraf willen wij echter dit zeggen. Het vermogen om alle geboden die God ons geeft na te leven hebben wij van Hem bij voorbaat gekregen. Wij mogen dus niet kniezen, alsof er iets ongewoons van ons wordt geëist. Maar evenmin mogen wij ons opblazen, alsof wij iets meer zouden aanbrengen dan wat ons gegeven is. Als wij dat vermogen eerlijk en behoorlijk werkzaam laten zijn in ons, verloopt ons hele leven in deugd en vroomheid. Maar als we zijn werking verstoren ten kwade, vervallen wij in zonde. Daar immers begint de zonde, waar we, tegen het gebod van de Heer in, een verkeerd gebruik maken van de vermogens ten goede, ons door God geschonken. En het deugdzame leven dat God van ons verlangt, begint daar waar we dezelfde vermogens volgens het gebod van de Heer in eer en geweten ten goede aanwenden. Als dit eenmaal is uitgemaakt, kunnen we hetzelfde zeggen van de liefde. Als wij het gebod ontvingen God te beminnen, hebben wij tegelijk vanaf het eerste ogenblik van ons bestaan het vermogen tot beminnen ingeschapen gekregen. Het bewijs daarvoor hoeft niet van buiten af te komen. Dat kan ieder voor zichzelf en in zichzelf ervaren. Van nature immers verlangen wij naar schoonheid. Zelfs al schijnt die schoonheid van de een tot de ander aanzienlijk te verschillen. Ook de liefde voor onze huisgenoten en verwanten hebben wij in ons, zonder dat ze ons wordt aangeleerd. En aan onze weldoeners betonen wij spontaan de volle maat van onze genegenheid. Welnu, wat is er bewonderenswaardiger dan de schoonheid van God? Kan men zich iets aantrekkelijkers voorstellen dan Gods grote majesteit? Welk zielsverlang is zo heftig en onweerstaanbaar als de aantrekking die van God zelf uitgaat op de menselijke ziel, als die, van alle kwaad gezuiverd, in oprechte vervoering uitroept met de bruid van het hooglied: ik ben ziek van liefde. Volkomen onzegbaar en onbeschrijfelijk zijn de helle stralen van Gods schoonheid.
2: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
3: Welkom beste luisteraars in het programma Geloofsvorming. Vandaag mag ik u te woord staan, kapelaan Kwede Kerkhoffs uit Os. En we zullen het hebben over de Eucharistie in de Heilige Schrift. We zijn reeds enkele afleveringen bezig geweest met een reeks over de sacramenten. We hebben het al gehad over het heilig doopsel en het heilig vormsel. En vorige keer maakten we een aanvang met het sacrament van de Allerheilige Eucharistie, de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven. Al die voorgaande afleveringen zijn overigens ook te beluisteren in de audiotheek van Radio Maria, via de website of via de app. En vandaag gaan we weer een stukje verder. Gezien het belang van het sacrament van de Eucharistie willen we ons niet beperken tot één aflevering, maar verdelen we het over drie afzonderlijke afleveringen. De eerste aflevering over de Eucharistie was vorige keer en toen spraken we over wat de Eucharistie ten diepste is. Een offer van verzoening, waardoor het kruisoffer van Christus op onbloedige wijze tegenwoordig gesteld wordt en de Heer zelf werkelijk en substantieel tegenwoordig komt onder de gedaante van brood en wijn, waarin Hij zichzelf tot ons voedsel geeft, tot heiliging van ons leven. In het tweede deel vandaag willen we het hebben over de Eucharistie in de Heilige Schrift. Om dan de volgende keer weer verder te gaan met het uitbouwen van een eucharistische spiritualiteit. Als we op zoek gaan naar de plaatsen waar de Eucharistie voorkomt in de Heilige Schrift, is natuurlijk de meest evidente plaats de instelling van de Allerheilige Eucharistie. Hiervan vinden we een getuigenis bij alle evangelisten. Wanneer we nauwkeurig gaan kijken naar het instellingsverhaal, zoals we dat vinden bij de evangelist Lucas, zien we dat Jezus begint met te zeggen: vurig heb ik verlangd, eer ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten. Want ik zeg u, ik zal het niet meer eten, totdat het zijn vervulling vindt in het Rijk Gods. We zien dus het uiteindelijke doel, het Rijk Gods, maar Jezus spreekt over het paasmaal. En Jezus verwijst daarmee naar het Joodse paasfeest, waarop de Joden de verlossing uit de Egyptische slavernij vieren en hun uittocht onderweg naar het beloofde land. Zo zien we dat het sacrament van de Allerheilige Eucharistie, zoals Jezus dat voor zijn kerk instelt, niet uit de lucht komt vallen. Het ligt verborgen in het oude verbond dat God met zijn volk aanging en wordt vervuld en voltooid in Christus. Meer van zulke voorafbeeldingen zullen we vandaag nog de revue laten passeren, opdat duidelijk mogen zijn dat het waar is wat Sint Augustinus van Hippo leert: het Nieuwe Testament is verborgen in het Oude, en het Oude wordt onthuld in het Nieuwe. Laten we even bij het Joodse paaslam blijven en even de voorgeschiedenis kort resumeren. Nadat we in de laatste hoofdstukken van het boek Genesis hebben gezien hoe Jozef door zijn broers als slaaf verkocht werd en naar Egypte wordt gevoerd, zien we hoe hij in de gunst van Farao valt door hem zijn dromen uit te leggen en opklimt tot de tweede man van Egypte. Na de hongersnood komen de Joden ook naar Egypte en de familie van Jozef wordt met hem herenigd en het Joodse volk bouwt een leven op in hun nieuwe thuisland Egypte. Na de dood van Jozef keert het tij voor de Joden. Het volk groeit, de Egyptenaren voelen zich bedreigd en leggen de Joden zware slavenarbeid op. En dan in die tijd komt Mozes die Farao vraagt om met het volk een stuk weg te trekken om God te aanbidden. Farao weigert en verhardt, waarop God de Farao slaat met de 7 plagen van Egypte. De laatste van die plagen is de dood van de eerstgeborene. Om aan die plaag te ontsnappen krijgen de Joden de opdracht om het paaslam te slachten, zoals we dat lezen in het 12e hoofdstuk van het boek Exodus. En ik lees het u even voor. Zitten we in Exodus hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 15. De Heer richtte het woord tot Mozes en Aaron in Egypte en sprak: deze maand moet gij beschouwen als de beginmaand, als de eerste maand van het jaar. Maak aan heel de gemeenschap van de Israëlieten het volgende bekend. Op de 10e van deze maand moet ieder gezin een lam uitkiezen. Ieder huis 1 lam. Als een gezin te klein is voor een lam, dan moeten ze, rekening houdend met het aantal personen, samen doen met hun naaste buurman. Bij het verdelen van het lam moet er rekening gehouden worden met ieders eetlust. Het lam moet gaaf zijn, van het mannelijk geslacht en 1-jarig. Je kunt er een schaap of een geit voor nemen. Je moet de dieren vasthouden tot aan de 14e van de maand. Dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de avondschemering. Vervolgens moet gij wat bloed nemen en dat uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur van alle huizen waar het lam gegeten wordt. In dezelfde nacht moet het vlees gegeten worden, op het vuur gebraden. Het moet gegeten worden met ongezuurd brood en bittere kruiden. Je moogt het niet rauw eten of gekookt in water, maar alleen gebraden op het vuur, met kop, poten en ingewanden. Zorg dat er niets aan over is, als de zon opgaat. Wat bij zonsopgang nog over zou zijn, moet je verbranden. En dit is de wijze waarop gij het lam moet eten. Uw lendenen omgord, uw voeten geschoeid en uw stok in de hand. Haastig moet je het eten, want het is Pasen voor de Heer. Deze nacht zal ik door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren, zal ik slaan. Aan alle goden van Egypte zal ik het vonnis voltrekken, maar het bloed aan de huizen zal een teken zijn dat gij daar woont. Als ik het bloed aan uw huizen zie, zal ik u voorbij gaan. Geen vernietigende plaag zal u treffen als ik Egypte sla. Deze dag moet gij tot een gedenkdag maken. Je moet hem vieren als een feest ter ere van de Heer. Geslacht tot geslacht moet je hem als een eeuwige instelling vieren. Gedurende 7 dagen moet je ongezuurd brood eten. Aldus de voorschriften zoals de Heer ze geeft aan het Joodse volk om het paasmaal te vieren.

om het paasmaal te vieren. Dat is het paasmaal wat Jezus ook viert met zijn leerlingen. En tegelijk zo vernieuwd dat daar het oude verbond plaatsmaakt voor het nieuwe, altijd durende verbond in het bloed van Christus. Dit mag ons nog duidelijker doordringen als we gaan kijken naar de details van het paasmaal. We zien dan namelijk enkele opvallende parallellen. Voor eerst is het Joodse paasmaal zowel een offer als ook een maaltijd. Het paaslam wordt geslacht en opgegeten. Zo is in de Eucharistie Christus zelf het paaslam, het ware paaslam dat geslacht wordt, op het altaar van het Heilig Kruis. En vervolgens wordt ook hij gegeten in de Heilige Communie. Daarnaast wordt de maaltijd gehouden als teken van de verlossing uit de slavernij van Egypte, om doorheen de Rode Zee naar het beloofde land te gaan. Ook dat zien we terug in de Eucharistie. Het is het sacrament van onze verlossing, waarbij we verlost worden van de slavernij van de zonde en doorheen het waterbad van het heilig doopsel optrekken naar het hemelse vaderland. Laten we eens verder kijken. Welke eigenschappen heeft het lam? Het moet gaaf zijn en van het mannelijk geslacht. Genderdysforie was nog niet uitgevonden. Jezus is een echte man. En hij is gaaf gebleven. Bijzonder mogen we hierbij dan ook denken aan de kruisiging, zoals ze bij de evangelist Johannes beschreven wordt. Want daar lezen we, aangezien het voorbereidingsdag was en de Joden niet wilden dat de lichamen op Sabbat aan het kruis bleven, het was bovendien een grote Sabbat, vroegen zij aan Pilatus verlof de benen van de gekruisigden te breken en hen weg te nemen. Daarom kwamen de soldaten en sloegen zowel bij de ene als bij de andere die met hem was gekruisigd de benen stuk. Toen zij echter bij Jezus aankwamen en zagen dat hij reeds dood was, sloegen zij hem de benen niet stuk. Maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans en terstond kwam er bloed en water uit. Niet alleen zien we dat Jezus' botten niet gebroken worden, omdat hij een gaaf paaslam zou zijn, maar ook komt er bloed en water uit zijn zijde. Een voorafbeelding van de sacramenten van het heilig doopsel en de allerheiligste Eucharistie. Gaan we weer terug naar het Joodse paasmaal, dan zien we dat het bloed van het paaslam aan de deurposten gesmeerd moet worden, opdat de engel des verderfs aan dat huis voorbij zal gaan en God hen niet met de dood zal straffen. De dood zal er niet binnendringen. Zo worden ook wij verlost door het bloed van ons paaslam. Wij worden verlost door het kostbaar bloed van Christus, wat aan het hout van het heilig kruis is gesmeerd, opdat niet alleen onze eerstgeborenen niet zouden sterven, maar wij allen verlost zouden worden van de eeuwige dood. De heilige apostel Petrus bevestigt dit nogmaals heel duidelijk wanneer hij in zijn eerste brief zegt: gij weet dat gij niet met vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, zijt verlost uit het zinloze bestaan dat gij van uw vaderen had geërfd. Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder vlek of gebrek, dat uitverkoren was voor de grondlegging der wereld, maar eerst op het einde der tijden is verschenen om uwentwil. In het heilig sterven van de Heer en in zijn heilig lijden zien we dus de voltooiing van het oude paasmaal, van het oude paasfeest van de Joden. We zien dat wij door zijn bloed gered zijn. En bloed is altijd van cruciaal belang, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament.

Zo wordt immers een verbond tussen God en de mensen bezegeld. In moderne termen zouden we kunnen zeggen dat het de handtekening voorstelt, zoals wanneer wij een contract zouden ondertekenen. Niet alleen bevestigt het bloed het verbond, maar ook wist het bloed de zonde uit. Zo wezen we vorige keer ook al op het feit dat bij het offer van de grote verzoendag het bloed van offerdieren vergoten wordt. Zo horen we in het boek Leviticus: dan slacht hij voor het volk de bok als zondeoffer, brengt het bloed van het dier achter het voorhangsel en sprenkelt het voor en op de dekplaat, zoals hij met het bloed van de stier heeft gedaan. Zo voltrekt de hoge priester aan het heiligdom de verzoening voor de onreinheid en de overtredingen van de Israëlieten, welke hun zonde ook mogen zijn. En gaat Leviticus verder: heeft Aaron de verzoening van het heiligdom, de tent en de samenkomst en het altaar voltooid, dan laat hij de bok die nog leeft bij zich brengen. Hij legt zijn hand op de kop van het dier en beleidt over het dier alle misdaden en vergrijpen van de Israëlieten, van welke aard ook, en laat deze op de kop van de bok. Dan stuurt hij het dier onder de hoede van iemand die daartoe is aangewezen naar de woestijn. Zo draagt de bok al hun misdaden weg naar een woest land. De zonden worden uitgewist door het vergieten van het bloed, net zoals Christus' kostbaar bloed vergoten werd tot vergeving van onze zonden. Bovendien is Jezus ook tegelijkertijd de zondebok, die de zonde van het hele volk in verleden, heden en toekomst op zich geladen kreeg, opdat door hem ook het vonnis van de veroordeling om onze zonde aan het kruis genageld zou worden. Zo bevestigt ons ook de heilige Petrus in zijn eerste brief: in zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijt gij genezen. Ook een ander verbond, het verbond van de wet, wordt met bloed bezegeld. Nadat Mozes de 10 geboden heeft ontvangen van God, in Exodus 20 zien we dat, volgen er nog meer voorschriften van de Joodse wet. En uiteindelijk zien we dan ook dat de Joden beloven trouw te zijn en die belofte bevestigen met het vergieten van bloed. Zo zien we in het 24e hoofdstuk van het boek Exodus het volgende: Mozes kwam terug en stelde het volk in kennis van alle woorden en bepalingen van de Heer. Eenstemmig betuigde het volk: alle woorden die de Heer tot ons gesproken heeft, zullen wij onderhouden. Daarop stelde Mozes alle woorden van de Heer op schrift. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en stelde 12 wijsstenen op, naar de 12 stammen van Israël. Toen gaf hij jonge Israëlieten de opdracht stieren op te dragen als brand en slachtoffers voor de Heer. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen, terwijl hij de andere helft uitgoot over het altaar. Toen nam hij het verbondsboek en las dit voor aan het volk, en zij verzekerden: alles wat de Heer zegt, zullen wij doen en ter harte nemen. Vervolgens nam Mozes het bloed, sprenkelde dat over het volk en sprak: dit is het bloed van het verbond dat de Heer op grond van al deze woorden met u sluit. We zien, God sluit het verbond met het volk. Maar bij de instelling van de Allerheiligste Eucharistie maakt Christus het nieuw. En hij zegt bij de kelk: drinkt allen hieruit, want dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonden. Al de oude verbonden verbleken nu bij dit nieuwe verbond in Christus' bloed, het nieuwe, altijd durende verbond, waarin
de oude verbonden vervat liggen, maar ook weer nieuw gemaakt worden. Kortom, ze vinden hun vervulling en voltooiing. De Hebreeënbrief is dan ook heel duidelijk wanneer we daar lezen. Maar nu is Christus gekomen, de hoge priester van het waarachtige heil. De tent van zijn priesterschap is groter en volmaakter dan de vorige. Ze is niet gemaakt door mensenhand, dat wil zeggen, ze behoort niet tot onze geschapen wereld. Het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed, niet dat van bokken en kalveren. Zo is hij het heiligdom binnengegaan, eens voor altijd, en hij heeft een eeuwige verlossing verworven. Want als het bloed van bokken en stieren en de gesprenkelde as van een vaars de verontreinigde kan heiligen, zodat zij wettelijk rein worden, hoeveel groter is dan de kracht van Christus bloed? Voorlopig even voldoende over het bloed. En na de pauze zullen we verder gaan met het zesde hoofdstuk van het Johannesevangelie.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Geloofsvorming. En vandaag spreken we over de Eucharistie in de Heilige Schrift. In het eerste deel zijn we begonnen met het paaslam te zien als een voorafbeelding van de Eucharistie. En hebben we ook gezien hoe belangrijk het bloed is als het gaat om het verbond te sluiten tussen God en mensen. Wat dan voltooid wordt in het nieuwe, altijd durende verbond in het bloed van Christus. Als we nog iets langer in het Nieuwe Testament blijven, dan moeten we zeker iets zeggen over de zogenaamde broodrede. Die vinden we in het 6e hoofdstuk van het Johannesevangelie. En ik nodig u graag uit om dat hoofdstuk zelf eens in zijn geheel te lezen. In één hoofdstuk vinden we daar een mooie samenvatting van het hele eucharistische mysterie. Onze zaligmaker vereenzelvigt zich daar expliciet met het brood des levens. Jezus wijst daar ook op de noodzaak van de eucharistie voor het eeuwig leven. Dus lees u vooral het stuk nog eens na. En ik haal er nog één stuk uit. Namelijk het stuk van hoofdstuk 6 vanaf het vers 48. Want daarin horen we Jezus het volgende zeggen. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen, die het manna gegeten hebben in de woestijn, zijn niettemin gestorven. Maar dit brood daalt uit de hemel neer, opdat wie ervan eet, niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld. De Joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden, hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus sprak daarop tot hen, voorwaar, ik zeg u, als gij het vlees van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Aldus de woorden van Jezus zelf. En hoeveel duidelijker zou het nog kunnen zijn? Hoeveel duidelijker zou het voor een protestant bijvoorbeeld nog kunnen zijn, die niet gelooft dat Jezus werkelijk tegenwoordig is in de Eucharistie, terwijl hij zelf zegt, dit is echt vlees. En wanneer de Joden daarover in twist geraken, onthutst zijn en zeggen, hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven, zegt Jezus niet, oh, wacht even, zo heb ik het niet bedoeld, ik bedoelde het alleen maar symbolisch. Nee, integendeel. Jezus zegt dan nog meer indringend, ik zeg u, als gij het vlees van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Hij bevestigt dus opnieuw, ik geef mezelf in mijn kostbaar lichaam en bloed. Jezus verwijst de Joden ook naar het manna van de vaderen. En dat manna is het manna dat God heeft laten neerregenen wanneer het Joodse volk klagend en jammerend door de woestijn trekt. En dan belooft God aan Mozes, ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel. De mensen moeten er dagelijks op uitgaan en de hoeveelheid voor één dag verzamelen. Zo lezen we in het 6e hoofdstuk van het boek Exodus. Het oude manna hield de mensen in leven tot de dag van hun sterven.
Maar het nieuwe manna, het ware brood, Jezus zelf, geeft ons het leven in eeuwigheid. Jezus zegt ook heel uitdrukkelijk dat het om echt voedsel en echte drank gaat en dat het werkelijk zijn kostbaar lichaam en bloed is. Dat is wat we geloven van de Eucharistie, namelijk dat brood en wijn door de woorden van de consecratie werkelijk en substantieel veranderen in het lichaam en bloed van de Heer, terwijl alle zintuigelijke kenmerken intact blijven. Dit is wat we met een moeilijk woord vorige keer al de transsubstantiatie genoemd hebben. De bijkomende elementen, die blijven hetzelfde, maar het wezen, de substantie, verandert. Dus hierin zien we dat ook het manna van de vaderen reeds vooruitwijst naar het altaarsacrament. Zijn er dan nog andere voorafbeeldingen of parallellen als het gaat om de Eucharistie in het Oude Testament? Welzeker, laten we kijken naar de tuin van Eden. Dan zien we hoe door het eten van de boom van kennis van goed en kwaad de dood in de wereld kwam en de mens niet langer van de boom des levens kon eten. De Eucharistie daarentegen geeft ons de ware boom des levens, de boom van het Heilig Kruis, waaraan het eeuwig leven geboren wordt. En door de vruchten van deze boom te eten, namelijk de Heilige Communie, houden we niet alleen ons geestelijk leven in stand, maar ontvangen we ook het voedsel tot eeuwig leven. Kijken we nog even verder in het boek Genesis, dan komen we bij Kaïn en Abel uit. Abel, de jongste zoon, brengt aan God een welgevallig offer. Maar het offer van Kaïn wordt door God verworpen. Uit nijd vermoordt Kaïn daarom zijn broer Abel. God weet het en zegt tegen Kaïn dat het bloed van zijn broer uit de grond tot hem roept. Ook in Abel zouden we een beeld van Christus kunnen zien. Christus die een volmaakt offer van zichzelf maakt. Een offer waarin hij zijn eigen bloed vergiet. En in Kaïn zouden we dan weer een beeld kunnen zien van het Joodse volk dat Christus vermoordt. Ook de Hebreeënbrief verwijst weer terug naar het bloed van Abel, wanneer er gesproken wordt over het hemelse bruiloftsmaal dat de Eucharistie is. Daar lezen we namelijk in het 12e hoofdstuk: Gij zijt genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en de duizendtallen engelen, de feestelijke en plechtige vergadering van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven. Tot God, de rechter van allen, en de geesten de rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben. Tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, wiens vergoten bloed iets beters afroept dan het bloed van Abel. Niet alleen zien we hier dat Jezus een vervulling brengt, maar ook zien we dat de Eucharistie ons binnenvoert in het hemelse leven. We worden binnengevoerd in het hemelse Jeruzalem, vergezeld door de duizendtallen engelen. Kijken we nog even verder in het boek Genesis, dan komen we bij Melchizedek. We zien in het 7e hoofdstuk van Genesis. In het 14e hoofdstuk van Genesis, zien we hoe Melchizedek, net als Christus, koning en priester is. En een offer van brood en wijn aanbiedt, wat een ongebruikelijk offer is in de Joodse godsdienst. Zo zien we dat Melchizedek een prototype is van Christus. De Hebreeënbrief gaat hier uitgebreider op in, en we vermelden hier toch graag een kerntekst uit het 7e hoofdstuk, waarin gezegd wordt: Deze Melchizedek, koning van Salem,
priester van God, de Allerhoogste, kwam Abraham tegemoet toen hij de koningen verslagen had. En hij zegende hem. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. De naam van Melchizedek betekent voor eerst koning van gerechtigheid. Vervolgens is hij koning van Salem, dat is vredevorst. Hij heeft geen vader, geen moeder, geen stamboom. Zijn leven heeft begin nog einde. Hij lijkt op de Zoon van God. Hij blijft priester voor altijd. En eveneens kunnen we onze woorden van de psalmist herinneren en toepassen op Christus, wanneer hij in Psalm 110 bezingt: De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Een vorst zijt gij wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchizedek. Net als Melchizedek is Christus de vredevorst. Hij is de koning van de gerechtigheid. En ook hij brengt een offer van brood en wijn, het offer van de Eucharistie. We hebben nog enkele voorafbeeldingen en die zullen we laten horen na de pauze.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Geloofsvorming. Nu in het derde deel van de aflevering van vandaag. We hebben al enkele voorafbeeldingen laten passeren over hoe we de Eucharistie voorafgebeeld zien in het Oude Testament. En ik heb er nog twee voor u in petto. Een korte en een lange. Een andere voorafbeelding zien we in de Ark van het Verbond. De Ark van het Verbond, waarin de stenen tafelen die Mozes ontving bewaard worden. En ook de staf van Aaron die gebloeid had. Maar ook wordt in die ark, in gouden potten, het manna bewaard. Zo wordt Jezus, het levende brood, ook bewaard in de tabernakel. Het is daarom ook toepasselijk dat bijvoorbeeld in de kathedraal van Antwerpen het tabernakel in de sacramentskapel de vorm heeft van de Ark van het Verbond. En aangezien de Ark altijd met de grootste eerbied omgeven werd, zouden we zelfs zo ver kunnen gaan om te stellen dat we daarin zelfs al een voorafbeelding zien van de devotie van de eucharistische aanbidding. Want ook wij weten dat het ware manna, net zoals het oude manna in de Ark van het Verbond, dat het ware manna, Jezus zelf, bewaard wordt in het tabernakel. En wij mogen de Heer ook voortdurend met ons meedragen. Wij zijn zelf ook een soort van wandelende tabernakeltjes, telkens wanneer we de Heilige Communie hebben ontvangen. Maar ik zal dan toch besluiten met mijn favoriete voorafbeelding. En dat is Isaac. U weet, Isaac die wordt geofferd door zijn vader, door Abraham. En ook daar zien we een voorafbeelding van de Allerheiligste Eucharistie. Want het Allerheiligste Sacrament des Altaars is voor alles natuurlijk de onbloedige representatie van het kruisoffer. En dit kruisoffer zien we heel duidelijk terug in Abraham, die bereid is om Isaac te offeren. Ik nodig u uit om even aandachtig te luisteren naar het stuk uit het boek Genesis en vooral ook te letten op de details. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem: Abraham. En hij antwoordde: Hier ben ik. Hij zei: Ga met Isaac, uw zoon, uw enige die gij lief hebt, naar het land van Moria, en draag hem daar op de berg die ik u zal aanwijzen als brandoffer op. De volgende morgen zadelde Abraham zijn ezel, nam twee knechten en zijn zoon Isaac met zich mee en kloofde hout voor het brandoffer. Daarna begaf hij zich op weg naar de plaats die God hem aangewezen had. Op de derde dag zag Abraham in de verte de plaats liggen. Toen zei Abraham tot zijn knechten: Jullie blijven hier bij de ezel. Ik ga met de jongen daar ginds heen. Nadat wij ons in aanbidding neergebogen hebben, komen wij weer terug. Daarop gaf Abraham zijn zoon Isaac het hout voor het brandoffer te dragen. Zelf droeg hij het vuur en het offermes. Zo gingen zij samen op weg. Toen zei Isaac tot zijn vader Abraham: Vader. Hij antwoordde: Ja, mijn zoon. Isaac zei: We hebben wel vuur en hout, maar waar is het offerdier? Abraham antwoordde: God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon. En samen gingen zij verder. Toen zij de plaats bereikt hadden die God hem had aangewezen, bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er hout op, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon de keel af te snijden, riep de engel van de Heer hem vanuit de hemel toe: Abraham, Abraham. En hij antwoordde: Hier ben ik. Hij zei:
raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets. Ik weet nu dat gij God vreest, want gij hebt mij uw zoon, uw enige, niet willen onthouden. Abraham keek om zich heen en bemerkte een ram die met zijn horens in het struikgewas vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op in plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats: de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men nu nog zegt: op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Aldus Genesis hoofdstuk 22. Als we goed opletten, zien we in Isaak een duidelijke voorafbeelding van Christus. Abraham offert zijn enige zoon, net zoals God de Vader zijn enige geboren zoon offert. Maar er is meer. Isaak draagt zelf het hout voor zijn eigen offer. Net zoals Christus het hout van het Heilig Kruis draagt om daaraan geofferd te worden. Uit het feit dat Isaak het hout kan dragen, kunnen we afleiden dat hij reeds volwassen is en weet wat er staat te gebeuren. Net als Christus geeft hij zich over aan de wil van zijn vader. Nadat Abraham een altaar heeft gebouwd om daarop zijn zoon te offeren, wordt hij tegengehouden door de engel en blijkt duidelijk dat God niet zulke mensenoffers wil. In plaats daarvan offert Abraham een ram die met zijn horens vastzit in de doornen. En ook in de ram kunnen we Christus herkennen. Net zoals de ram met zijn kop vastzit in de doornen, is Christus de Heer gekroond met de doornenkroon. En net zoals de ram offer is, een plaatsvervangend offer is, is Jezus Christus degene die onze straf op zich genomen heeft. Hij sterft, opdat wij niet allen zouden moeten sterven omwille van onze zonde. Heel mooi mogen we dan denken ook aan die woorden uit de brief aan de Filippenzen, waarin we die aloude hymne horen. Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is, opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de Heer. Dit hele verhaal van Isaak en de voorafbeelding daarvan als Christus zien we ook mooi omschreven en samengevat bij de heilige kerkvader Caesarius van Arles. Die zegt: Abraham offerde aan God een sterfelijke zoon die niet stierf. En God offert voor de mensheid zijn onsterfelijke zoon aan de dood. Als we nog verder kijken in het Nieuwe Testament, we houden dus op met de voorafbeeldingen, dan zien we nog talloze verwijzingen naar de Eucharistie. Vaak ook onder de benaming het breken van het brood. We kunnen ze niet allemaal opsommen, want dat zou te lang duren en zou ons te ver voeren. Maar ik noem er toch nog enkele die er bovenuit steken. De Emmausgangers. Wanneer Jezus uit de dood verrezen is en verschijnt aan de Emmausgangers, dan herkennen ze hem uiteindelijk in het breken van het brood. En wanneer Jezus het brood breekt, verdwijnt hij uit hun aangezicht. En zo verdwijnt de Heer ook bij ons uit het gezichtsveld in de Eucharistie. We zien hem niet en toch herkennen we hem en weten we:
Hij is hier in de Eucharistie werkelijk tegenwoordig. In de handelingen van de apostelen zien we dan weer hoe het gebed en de Eucharistie een belangrijke plaats innemen in het leven van de eerste christelijke gemeenschap. Zo zien we ook in het tweede hoofdstuk van de handelingen van de apostelen. Die zijn woord aannamen, lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer 3000 mensen zich aansloten. Zij legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed. Sint Paulus legt dan weer meer de nadruk op het vieren van de Eucharistie op een waardige en goede wijze en vooral ook op het effect van de Eucharistie, namelijk de vereniging met Christus zelf. Zo schrijft hij in zijn eerste brief aan de Korintiërs: geef niet de beker der zegening die wij zegenen, gemeenschap met het bloed van Christus. Geef niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het lichaam van Christus. Omdat het brood één is, vormen wij allen tezamen één lichaam, want allen hebben wij deel aan het ene brood. Het mag ons ook doen denken aan de woorden van de heilige paus Leo de Grote, die zegt: het ontvangen van de communie bewerkt in ons geen ander effect dan dat we worden wat we zijn, de kerk van Christus. Uiteindelijk mogen we beseffen dat de Eucharistie, het levende brood dat uit de hemel is neergedaald, ons een voorproefje schenkt op het leven in de hemel. Sterker nog, we worden het hemelse leven deelachtig, doordat Christus meer in ons gaat leven en we hem in ons lichaam mogen ontvangen. En ik sluit dan vandaag graag af met de woorden uit het laatste boek van de Heilige Schrift, uit de Openbaring van Johannes, over het bruiloftsmaal van het Lam, waar hij zegt: en de 24 oudsten en de 4 dieren wierpen zich neer en aanbaden God, die op de troon is gezeten, en zeiden: amen, alleluia. En een stem ging uit van de troon en sprak: looft onze God, al zijn dienstknechten, gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Toen hoorde ik een geluid als van een grote menigte, en als het gedruis van vele wateren, en als het dreunen van zware donderslagen. En zij riepen: alleluia, de Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Laat ons blij zijn en juichen en hem de eer geven. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam en zijn bruid heeft zich al klaargemaakt. Voor haar bruidskleed kreeg ze smetteloos blinkend lijnwaad, zinnebeeld van de goede daden van de heiligen. En de engel zei tot mij: schrijf op, zalig zijn zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. Wij zijn uitgenodigd tot het hemelse bruiloftsmaal. Maar sterker nog, wij zijn ook de bruid. Want Christus is de hemelse bruidegom. En de kerk, wij als gemeenschap, zijn zijn bruid. En wij mogen verlangend uitkijken, telkens wanneer we de Eucharistie vieren, naar die eenwording met onze bruidegom. We mogen uitkijken naar de eenwording hier op aarde in de Eucharistie en uiteindelijk naar de eenwording in de hemel. Gelooft zij Jezus Christus in het allerheiligste sacrament des altaars. Amen.

Ja, beste luisteraars, we gaan zo het middaggebed bidden. En ik wil graag de bladzijdenummers doorgeven. Vandaag is het maandag 12 oktober. De hymne vindt u in het grootgetijdenboek op bladzijde 758. De antifondenpsalmen en verder vindt u op bladzijde 1122. In het kleingetijdenboek kunt u de hymne vindt op bladzijde 58 en de rest van het gebed vanaf 387. We wensen u een goede devotie toe.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Geleid mijn schreden, Heer, zoals Gij beloofd hebt. Uitstekend is alles wat Gij verordent. Daarom houdt mijn geest daaraan vast.
1: De uitleg van uw woorden geeft klaarheid. Schenkt wijsheid aan wie onervaren is.
0: Mijn mond sper ik hijgend open. Zo snak ik naar uw gebod.
1: Keer u naar mij toe en wees mij genadig. Zoals gij steeds zijt voor wie u bemint.
0: Geleid mijn schreden zoals gij beloofd hebt. Geen enkel kwaad overheerse mij.
1: Bevrijd mij uit de greep van de mensen. En laat mij volbrengen wat gij beveelt.
0: Laat over uw dienaar uw aanschijn lichten. Laat mij uw beschikkingen zien.
1: Een vloed van tranen welt op in mijn ogen, omdat men zich niet aan uw wetten stoort.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Geleid mijn schreden, Heer, zoals Gij beloofd hebt. Er is maar één wetgever en rechter. Maar Gij, wie zijt Gij dat Gij over uw naaste oordeelt? Zie, God verschijnt in de raad van de vorsten. Hij daagt de machthebbers voor zijn gerecht.
1: Hoe lang nog oordeelt Gij onrechtvaardig? En trekt Gij partij voor het kwaad?
0: Komt op voor de zwakke, verdedigt de wees. Doet recht aan geringen en armen.
1: Bevrijdt de verdrukte en helpt de misdeelde. Ontrukt hem aan de hardvochtige hand.
0: Maar ongevoelig en zonder begrip vervolgen zij hun duistere wegen en werpen de grondslag der aarde omver.
1: Ik heb u tot godheden aangesteld, tot zonen gemaakt van de Allerhoogste.
0: Maar sterven zult ge als iedere mens. Gij valt zoals koningen vallen.
1: Verschijn God om recht te spreken op aarde. Want alle volken behoren u toe.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Er is maar één wetgever en rechter. Maar gij, wie zijt gij dat gij over uw naaste oordeelt? Ik roep tot de Heer en hij zal mijn bede verhoren. Ik roep tot de Heer in mijn nood. Hij zal mijn bede verhoren.
1: Verlos mij van liegende lippen, van een arglistige tong.
0: Wat moet men u doen, wat verdient ge? Venijnig geslepen tong.
1: Zo scherp als de pijl van een krijger. Zo brandend als gloeiende kool.
0: Wee mij dat ik te gast ben in Mesek, in Kedars tenten verblijf.
1: Reeds veel te lang moet ik leven onder een twistziek volk.
0: Hoezeer ik ook uit ben op vrede, zij willen niets anders dan strijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik roep tot de Heer en hij zal mijn bede verhoren.
1: Gij, onze God, zijt genadig en trouw, langmoedig en met barmhartigheid alles besturend. Uw kennen is volkomen gerechtigheid en weten van uw macht is de wortel der onsterfelijkheid.
0: Gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed.
1: Geduldig, mild en betrouwbaar.
0: Laat ons bidden, Heer van de wijngaard en van de oogst, die de taken verdeelt en aan ieder zijn loon schenkt. Help ons in overgave aan uw wil de last en de hitte van de dag te dragen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

En beste luisteraars, we gaan over 3 minuten de Rozenkrans bidden, de middag Rozenkrans met intenties en muziek. U bent van harte welkom om met ons mee te bidden. En voor het eerste tientje is er een meebidder nodig. Wilt u dus meebidden, belt u naar het telefoonnummer 073-687-2001.

En beste luisteraars, ik herhaal, we gaan zo de rozenkrans bidden en voor het eerste tientje is er een meebidder nodig. U kunt bellen naar het telefoonnummer 073-687-2001.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze middaguur bij Radio Maria. We gaan er zo beginnen. Het is vandaag maandag, dus we gaan de blijde geheimen overwegen. En u bent van harte welkom bij ieder tientje, net als iedere werkdag. Om te bellen, om mee te bidden op de radio. Dat is heel erg nodig. Dus als u dat doet, dan is het heel goed. Maar nu gaan we dus het eerste tientje bidden. En ik wens je van harte veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden, beste luisteraars, in het eerste tientje voor de intentie van de paus voor de maand oktober. Dat de pastoraal van de geestelijke gezondheid wordt opgericht in de hele kerk, om te helpen het stigma en de discriminatie van mensen met de geestelijke ziekte te overwinnen. Om zegen over Radio Maria, uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners, om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven, en om zegen voor de Nederlandse bisschoppen. Ook bidden we om niet in een depressie te raken. We bidden voor een zus die nu alleen verder moet zonder haar man. Uit dankbaarheid om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. En voor alle overledenen, dat alle zielen van de overledenen in Gods vrede mogen rusten. Uit diepe dankbaarheid voor een dochter en de ontelbare zegeningen van ons lieve Heer. En dat het goed mag blijven gaan met haar en dat ze gezond mag blijven. We bidden ook voor een verslaafde, dat hij versterkt wordt door God om eruit te komen. We bidden, iemand wil God danken voor de verhoring van een gebed, dat God een schoondochter blijft zegenen, dat de zwangerschap en bevalling voorspoedig mogen verlopen. We bidden ook om hulp uit onverwachte hoek voor het huishouden en achterstallig onderhoud door een ziekte. We bidden ook voor de ook voor andere gebedsintenties. Voor een petekind dat er spoedig medicatie gevonden wordt voor haar ziekte en dat deze snel mag aanslaan. En ook voor een dochter die in verwachting is om een gezond kindje. We bidden het eerste tientje. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Beste luisteraars, we hebben zojuist het eerste tientje gebeden. U kunt weer bellen om intenties door te geven. En u bent van harte welkom om een tientje op de radio mee te bidden. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: En beste luisteraars, we bidden in het tweede tientje om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers. Dat er vrede mag komen in Oekraïne, in het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. Dat alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. We bidden ook uit dankbaarheid. We bidden voor een bijzondere intentie van een mevrouw en ook weer om vrede. We bidden ook voor een zwager, dat hij niet zijn hele gezichtsvermogen mag verliezen en ook voor een goede gezondheid voor zijn vrouw. We bidden ook voor een kleinzoon, dat hij een lief meisje mag vinden. We bidden ook dat de onzekerheid van een oma mag verdwijnen en dat een zus mag genezen van grote open wond. We bidden voor een oma dat ze in vrede mag gaan rusten. En ook voorslag van de heilige familie en de heilige Ursula. We bidden voor het welslagen van de operatie van paus Leo. Het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het derde tientje bidden. U mag weer bellen om mee te bidden en u mag ook intenties doorgeven. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: En beste luisteraars, we bidden in het derde tientje voor het welslagen van een longoperatie voor Paus Leo, voor de zielerust van een zuster, om duidelijkheid en onderscheidingsvermogen om te zien waartoe de Heer roept, voor een eenzame zieke vrouw, dat ze meer kracht mag ontvangen om elke dag vol te kunnen houden. En dat mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, liefdevol en respectvol verzorgd mogen worden. Ook bidden we op voorspraak van de heilige Gerardus en de heilige Jozef, dat een zoon, voor een zoon en zijn bedrijf. We bidden voor een kleinzoon van een luisteraar die naar een passende baan zoekt. We bidden op voorspraak van Sint Jozef dat hij het wel vindt. Ook we bidden dat een afspraak met de fysio door mag gaan en dat er verbetering van klachten komt. En ook bidden we voor alle andere intenties. Het derde blijde geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvary. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander schuld vergeven. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het vierde tientje bidden. U kunt bellen om intenties door te geven. En u kunt natuurlijk nog een tientje op de radio meebidden. Het telefoonnummer is 073 687 2001.

0: En mijn luisteraars, we bidden in het vierde tientje voor een goede afhandeling op voorspraak van de heilige Jozef, voor een zieke vriendin in haar laatste levensfase, dat ze zonder pijn nog een beetje van haar leven kan genieten. En om bescherming van een zoon, ook voor een meneer om verbetering van gezondheid wat betreft zijn bloeddruk en hart, en om de wereldvrede en vrede in het harten van de mensen en uit dankbaarheid. Het vierde blijde geheim, Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we zijn bij het laatste tientje gekomen. U kunt zo, als er muziek klinkt, bellen om intenties door te geven. En u kunt ook nog meebidden. En u kunt ook de litanie van de Heilige Maagd Maria bidden. Het telefoonnummer waar u kunt bellen is 073 687 2001.

0: En beste luisteraars, we bidden en het vijfde tientje. Dat aankoop van grond mag slagen met eerlijke medewerking op voorspraak van de heilige Jozef. Voor iemand dat iemand een geschikte vrouw mag vinden. Voor de zielenrust van een zus die vandaag jarig geweest zou zijn. Voor goede gezondheid voor een zwager. Dat het met een meneer op hoge leeftijd goed mag blijven gaan. Ook bidden we voor een vruchtbare uitwerking van een noveen tot onze lieve vrouw ter nood. Voor een kleindochter dat ze aangenomen wordt bij haar sollicitaties op voorspraak van een van haar sollicitaties op voorspraak van moeder Maria en de heilige Jozef. Ook bidden we voor rust in iemands hoofd en voor een spoedige oplossing voor school. En we bidden voor alle intenties van degenen die aan het meebidden zijn. Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving. Maar we verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We bidden nog de litanie van de Heilige Maagd Maria. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige Drievuldigheid één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige Maria.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Maagd der Maagden.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Christus.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Kerk.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Barmhartigheid.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Goddelijke Genade.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Hoop.
1: Bid voor ons.
0: Allerreinste Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Zerkuisse Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Maagdelijke Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Onbevlekte Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Beminnelijke Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Bewonderenswaardige Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Goede Raad.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Schepper.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Zaligmaker.
1: Bid voor ons.
0: Allervoorzichtigste Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Lofwaardige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Machtige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Goede Dierenmaagd.
1: Bid voor ons.
0: Getrouwe Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Spiegel van Gerechtigheid.
1: Bid voor ons.
0: Zetel van Wijsheid.
1: Bid voor ons.
0: Oorzaak van onze blijdschap.
1: Bid voor ons.
0: Geestelijk vat.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardig vat.
1: Bid voor ons.
0: Heerlijk vat van Gods vrucht.
1: Bid voor ons.
0: Mystieke roos.
1: Bid voor ons.
0: Toren van David.
1: Bid voor ons.
0: Ivoren toren.
1: Bid voor ons.
0: Gouden huis.
1: Bid voor ons.
0: Ark van het verbond.
1: Bid voor ons.
0: Deur van de hemel.
1: Bid voor ons.
0: Morgenster.
1: Bid voor ons.
0: Heil van de zieken.
1: Bid voor ons.
0: Toevlucht van de zondaars.
1: Bid voor ons.
0: Troost van de migranten.
1: Bid voor ons.
0: Troosteres van de bedroefden.
1: Bid voor ons.
0: Hulp van de christenen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de engelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de aartsvaders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de profeten.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de apostelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de martelaren.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de belijders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de maagden.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin zonder erfsmet ontvangen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin in de hemel opgenomen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heilige rozenkrans.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van het gezin.
1: Bid voor ons.
0: De Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: De Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: De Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Omdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te alle tijden ons behoud. Help ons op voorspraak van de Heilige Maria altijd Maagd. In de noden van dit ogenblik en laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. Hartelijk dank aan alle meebidders via de telefoon, maar ook aan alle meebidders thuis. En we bidden dat onze intenties worden verhoord. We gaan zo door met muziek en om 13:30 hoort u een aflevering uit het boek De Onbekende Tochtgenoot. Daarna om 14:00 begint het programma De Lade van Jacob. Vandaag met Theo Parelvliet over de katholieken van Vietnam. Aflevering 17. En om 15:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Om 15:00 begint het programma Aan Tafel Met. Vandaag met diverse interviews. Over de Franciscus musical, die is in première gegaan. Om 16:30 Pater Bots met zijn meditatie. Om 17:00 kunt u meebidden met Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Vanavond om 17:55 is er een lezing uit het archief over de heilige Teresa van Avila, spreker Marleen Kaars. En om 19:00 vanavond is er een lezing uit het archief, een heilige mis, vanuit de heilige Gerardus Mijlakerk in Utrecht. We wensen u een gezegende dag en tot horens.

U bent verbonden met Radio Maria Nederland. En op dit moment hebben wij last van een technische storing. En u kunt de komende tijd luisteren naar wat muziek. We hopen dat de storing zo snel mogelijk verholpen is. En dat we weer over kunnen schakelen op onze reguliere programmering. Maar we hebben wat prachtige muziek voor u uitgezocht. Dus ik wens u veel luisterplezier.

U bent verbonden met Radio Maria Nederland. En op dit moment hebben wij last van een technische storing. En u kunt de komende tijd luisteren naar wat muziek. We hopen dat de storing zo snel mogelijk verholpen is. En dat we weer over kunnen schakelen op onze reguliere programmering. Maar we hebben wat prachtige muziek voor u uitgezocht. Dus ik wens u veel luisterplezier.

U bent verbonden met Radio Maria Nederland. En op dit moment hebben wij last van een technische storing. En u kunt de komende tijd luisteren naar wat muziek. We hopen dat de storing zo snel mogelijk verholpen is. En dat we weer over kunnen schakelen op onze reguliere programmering. Maar we hebben wat prachtige muziek voor u uitgezocht. Dus ik wens u veel luisterplezier.

0: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
1: Beste luisteraar, weer hartelijk welkom bij de 17e aflevering van mijn serie De Katholieken van Vietnam. Deze aflevering draagt de titel De Grote Catastrofe. Alvast een korte uitleg bij die titel. Ik zal in deze aflevering de laatste jaren behandelen van het leven van de katholieke politicus Ngo Dinh Diem. Die grote catastrofe zie ik in de gevolgen van de door de Amerikanen gesteunde militaire staatsgreep die een eind maakte aan het bewind van Diem. Hoewel de Vietnamoorlog dan nog moet beginnen, is die oorlog eigenlijk in 1963 al verloren. Achteraf gezien kunnen we die door de Amerikanen gesteunde staatsgreep ook heel gemakkelijk plaatsen in die rij naoorlogse debakels in de Amerikaanse buitenlandse politiek die tot in onze eigen tijd reikt. Korea, Vietnam, Irak, Libië, Afghanistan en Iran. Eerst krijgt u van mij weer een korte samenvatting van de vorige aflevering. Ik vertelde u toen dat Diem eind 1955 veel redenen had om tevreden te zijn. Hij had een versplinterd land tot een zekere eenheid gebracht. Hij had de hem vijandig gezinde Zuid-Vietnamese legertop uitgeschakeld en had de diverse regionale krijgsheren van hun macht beroofd. Hij had een eind gemaakt aan de intriges van de Fransen, die nu snel van het Vietnamese toneel verdwenen. Als sterke man kreeg hij veel steun van naar hem overgelopen nationalisten. En hij was erin geslaagd, althans een deel van de Amerikaanse beleidsmakers en militairen aan zijn kant te houden. Zuid-Vietnam leek een periode van enkele jaren van relatieve rust in te gaan, zoals het gebied sinds 1946 niet meer had gekend. Ik gaf u ook een korte impressie van de toestand in Noord-Vietnam. Ik legde u uit hoe de toestand daar in 1954 nog aanzienlijk rampzaliger was dan die in het zuiden. In het aan de macht komen in het begin van de jaren 60 van militantere communistische leiders als Lê Duẩn en Lê Duc Tho moeten we één van de oorzaken van het uitbreken van de Vietnamoorlog zien. Na 1960, tot zijn dood in 1969, had Ho Chi Minh geen werkelijke macht meer en vervulde hij slechts een symbolische functie voor de binnenlandse en buitenlandse buitenwacht. We zagen dat de ster van Diem in die jaren rijzend was. In 1957 werd hij met alle eer ontvangen voor een officieel staatsbezoek in het Amerika van president Eisenhower. In de New York Times werd hij bij die gelegenheid een Asian Liberator genoemd. En het blad Life sprak over hem als The Tough Miracle Man of Vietnam. Dat zijn imago enkele jaren later in de Amerikaanse pers flink zou verbleken, had ook te maken met veranderingen in de Amerikaanse samenleving. Twee binnenlandse manifesten in 1960 duidde ik aan als de schriftelijke weergave van twee politieke comedies. Dat betrof enerzijds de oprichting van de Vietcong, ergens in een grensgebied bij Cambodja, en anderzijds de publicatie van het zogeheten Caravelle-manifest in het gelijknamige luxueuze hotel in Saigon. Zowel in het oprichtingsmanifest van de Vietcong als in dat Diem-kritische manifest werd gepleit voor meer democratische vrijheden. Van Amerikaanse zijde werd bij Diem vaak aangedrongen op hervormingen die strijdig waren met de aard van de Vietnamese geschiedenis en de Vietnamese maatschappij. En die rampzalig zouden uitpakken voor de strijd tegen de communisten. Ook bij de mislukte militaire staatsgreep in november 1960 was sprake van Amerikaanse betrokkenheid. Wat in 1960 niet lukte, zou 3 jaar later wel lukken. Tot zover mijn korte weergave van de vorige aflevering. In 1961 werd president Eisenhower opgevolgd door de katholieke John F. Kennedy. Kennedy was al als senator lid van de American Friends of Vietnam. En hij gold als bewonderaar van Ngo Dinh Diem, die hij als een zelfstandig denkend en opererend nationalist zag van het type dat de Aziatische landen nodig hadden. Tijdens een conferentie van America Friends of Vietnam in 1956 sprak Kennedy over, citaat, de aanzienlijke successen die Diem geboekt had door stevig en met volharding de politieke en economische uitdagingen tegemoet te treden. Zuid-Vietnam zag Kennedy toen als waardevol experiment in de zoektocht naar alternatieven voor het communisme in Azië. Vietnam zag hij toen als, citaat, de hoeksteen van de vrije wereld in Azië en als de vinger in de dijk. Al in het begin van zijn periode als president werd de militaire steun door Kennedy uitgebreid,

president werd de militaire steun door Kennedy uitgebreid, onder andere door het sturen van meer door Amerikanen bestuurde helikopters die Vietnamese troepen snel naar het slagveld konden vervoeren. Ook het aantal adviseurs nam toe. Adviseurs die ook steeds meer direct werden ingezet voor opleiding en directe militaire assistentie. De semi-militaire burgerwacht werd uitgebreid van 32.000 naar 68.000 man. En men bestudeerde de mogelijkheden om ook het reguliere leger uit te breiden. Die burgerwacht bestond uit lokale paramilitaire troepen die een beter antwoord op de omstandigheden van een guerrilla-oorlog vormden. De Jem niet goedgezinde ambassadeur Durbrow werd vervangen door Fritz Nolting. Een man die niet alleen beter begreep hoe je met een nationalist als Jem moest omgaan, maar die zich ook snel veel kennis van zaken verwierf. Intussen nam het aantal communistische infiltranten weer dramatisch toe, die nu vooral via Laos het land binnenkwamen. In september 1961 slaagde de Vietcong er zelfs in een provinciale hoofdstad tijdelijk in te nemen en het provinciehoofd, een 33-jarige majoor, met opengereten lichaam op het centrale marktplein op te hangen. Ook diens jonge vrouw werd vermoord. De Vietcong-strijders vertrokken vervolgens weer met medeneming van 270 gevangenen. De militaire situatie verslechterde zo dat Diem toen voor het eerst vroeg om het stationeren van Amerikaanse troepen aan de noordgrens en in de provinciehoofdsteden. Hij kreeg daarbij de steun van generaal Taylor, die met Jem gesproken had over de mogelijkheid Amerikaanse militairen te sturen met als dekmantel de humanitaire hulp bij de overstromingen die het land toen teisterde. Maar Kennedy zou tijdens zijn presidentschap het sturen van Amerikaanse gevechtseenheden steeds blijven blokkeren. Vanaf het voorjaar 1962 verbeterde de militaire situatie weer, een vooruitgang die tot de dood van Jem zou aanhouden. Die verbetering kwam er enerzijds door een grotere Amerikaanse steun in de vorm van helikopters, gepantserde gevechtswagens, betere radioverbindingen en andere moderne uitrusting. Anderzijds door de groei van het aantal adviseurs in 1962 van ruim 2000 naar meer dan 11.000. Terwijl Amerikaanse politieke adviezen doorgaans uitmunten door onwetendheid en arrogantie, hadden de militaire adviseurs wel degelijk een belangrijke positieve uitwerking op het slagveld. Maar minstens zo belangrijk was de instroom van door Diem gevormde, toegewijde, jonge Vietnamese nationalisten die overal de uit de koloniale periode stammende bestuurders begonnen te vervangen in leger en bestuur. Dan ging het om divisiecommandanten en provinciehoofden met daaronder pelotonscommandanten en dorpshoofden. Van enorm belang was het van de grond komen van een nieuw strategisch programma betreffende de dorpen. Een door Diem ingezet moderniseringsprogramma met als inzet meer boeren aan zich te binden. In 1962 waren er al 4000 van die zogeheten strategische dorpen met beter bestuur en met betere militaire beveiliging. In de volgende aflevering zal ik met u een bezoekje brengen aan een door katholieke vluchtelingen bewoond dorp in de Mekong-delta. Uit de nieuwere Vietnam-literatuur valt wel de droevige conclusie te trekken dat de later in 1964-65 onder president Johnson begonnen grootscheepse Amerikaanse militaire interventie eigenlijk al een verloren zaak was voordat die begonnen was. Achteraf gezien kunnen we in de vroege jaren 60 al twee belangrijke oorzaken van de catastrofe van 1975 zien opdoemen.

Ten eerste Kennedy's weigering een eind te maken aan de communistische infiltratie uit het noorden via Laos. In 1962 ondertekenden de Amerikanen in Genève een verdrag met de communistische landen waarin afgesproken werd dat Laos neutraal zou zijn onder een coalitieregering en dat alle buitenlandse troepen zich uit het land zouden terugtrekken. Jem zag er niets in en heeft de overeenkomst slechts onder zware Amerikaanse druk ondertekend. Had Diem eerder een eind gemaakt aan de Ho Chi Minh-route over Vietnamees gebied, nu zouden de communisten een Ho Chi Minh-route door Laos en Cambodja kunnen uitbouwen, wat de oorlog na 1965 tot een dweilen met de kraan open zou maken. Ook in zaken de tweede oorzaak van de grote catastrofe van 1975 hebben de Amerikanen een hoofdrol gespeeld. Terwijl het leger van Zuid-Vietnam eind 1963 duidelijk aan de winnende hand was, hebben ze een tegen het bewind van Diem gerichte militaire staatsgreep ondersteund, die het land voor enkele jaren in diepe chaos zou storten en de anticommunistische krachten catastrofaal zouden verzwakken. Dat verhaal over de aanloop naar die staatsgreep wil ik u na een korte pauze in hoofdlijnen gaan vertellen.

Een niet onbelangrijke factor in de omslag die zich voltrok bij een deel van het Amerikaanse publiek moeten we zoeken in de vijandige houding tegenover het bewind van Jem bij het groepje jonge Amerikaanse correspondenten dat in die dagen in Zuid-Vietnam aan het werk was. Het gaat dan om mensen als Peter Arnett, Neil Sheehan en David Halberstam. Dat zouden later gevierde namen in de Amerikaanse journalistiek worden. Hun vooringenomen houding heeft niet alleen een grote invloed gehad op de Amerikaanse publieke opinie, maar ook op de versterking van het anti-Jem-kamp in het State Department. Een voorbeeld van dergelijke invloedrijke beeldvorming zien we optreden rondom de verloren slag bij het dorp Ab Back in januari 1963. De historicus Mark Modger besteedde veel later een heel hoofdstuk van zijn boek aan zowel die slag zelf als ook aan de beeldvorming rondom die slag. In de weergave in de Amerikaanse pers werd de slag voorgesteld als bewijs voor de slappe wijze waarop het Zuid-Vietnamese leger de oorlog voerde. De onkunde en de onwil van de Vietnamese militairen zouden zich volgens deze journalisten manifesteren, bijvoorbeeld in een schietpartij op elkaar en in de vernietiging van een aantal helikopters. De fouten die Amerikaanse adviseurs hadden gemaakt bleven toen buiten beeld. Bovendien, en dat was veel belangrijker, werd het belang van het gevecht overdreven voorgesteld, zodat een lokaal ongelukkig verlopen gevecht uitgroeide tot mythische proporties waarmee voor eens en altijd zichtbaar zou zijn geworden dat het Zuid-Vietnamese leger niet veel voorstelde. Modger wijst er in zijn boek op dat de Vietcong 10 maanden na deze slag geen enkele overwinning meer behaald heeft en dat de kwaliteit van het Vietnamese leger alleen maar verbeterde. Bij hem en bij andere revisionisten overheerst het beeld dat Zuid-Vietnam in de jaren 1962-63 buitengewoon succesvol was. Zij concluderen dat wanneer Jem niet vermoord zou zijn tijdens die door de Amerikanen gesteunde staatsgreep die het land in een diepe chaos stortte, Noord-Vietnam van een grootschalige aanval op het zuiden zou hebben afgezien. Een andere klacht in de Amerikaanse pers betrof het feit dat militaire benoemingen door Jem veelal meer te maken had met politieke loyaliteit dan met militaire bekwaamheden. Modger wijst er in zijn boek fijntjes op dat zoiets in jonge naties wel haast onvermijdelijk is. In de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog, zo schrijft hij, en in de burgeroorlog ziet men hetzelfde verschijnsel. En hij geeft daar tussen neus en lippen door wat treffende voorbeelden van. In mijn verhaal over de katholieke geschiedenis van Vietnam ontkom ik er natuurlijk niet aan wat uitvoeriger in te gaan op de zogeheten boeddhistische revolte die in mei 1963 in Zuid-Vietnam uitbrak. Die revolte had ook en met name te maken met de enorme stroom van katholieke vluchtelingen uit het noorden. Die revolte vormt een belangrijke gebeurtenis in de voorgeschiedenis die leidt naar de val van Ngo Dinh Diem. Die plotseling opduikende boeddhistische revolte begon in de voormalige keizerstad Hue. De aanleiding leek een door de regering afgekondigd verbod om religieuze vlaggen op straat te gebruiken. Dat verbod was overigens ingegeven door het recente wapperen van Vaticaanse vlaggen op straat ter gelegenheid van het jubileum van de aartsbisschop van Hue. Die aartsbisschop was overigens de broer van de president, de man die ik u al eerder voorstelde als bisschop Ngo Dinh Thuc en over wie ik u later meer zal vertellen. Maar een aantal lokale boeddhistische leiders zag het verbod als een vorm van discriminatie, omdat kort tevoren het gebruik van katholieke vlaggen dus wel was toegestaan. Op 8 mei
verzamelde zich een menigte van een paar honderd boeddhisten in een pagode. De leidende rol werd gespeeld door de monnik Tri Quang, die de menigte voorhield dat de regering katholieken voortrok en boeddhisten vervolgde. Vervolgens verplaatste een aangroeiende menigte zich naar het lokale radiostation. Wat toen gebeurde, blijft tot de dag van vandaag in het halfduister gehuld. Volgens boeddhistische activisten opende de regeringsmilitairen het vuur op de menigte. Volgens de regering liet een communistisch agitator een explosief afgaan in het midden van die menigte. In ieder geval staat vast dat 9 demonstranten om het leven kwamen. Vast staat ook dat de eisen van de leiders vanaf het begin niet wezen op een gematigde en verzoenende instelling. Een van de absurde eisen was bijvoorbeeld dat men van de regering een verbod eiste om in de toekomst boeddhisten te arresteren. Vanaf het begin was het duidelijk dat de leiders maar slechts op één ding uit waren, de val van Diem. Ook in deze kwestie speelde de berichtgeving van het Amerikaanse perskorps ter plaatse een belangrijke rol. Dit versterkte hun al eerder uitgedragen opvatting dat het de Diem-regering ontbrak aan steun onder het volk. De gebeurtenissen van voorjaar en zomer 1963 lieten volgens hen zien dat het regime van Diem zo hopeloos repressief was dat het zelfs geen godsdienstvrijheid toestond. De slachtoffers van 8 mei werden voorgesteld als directe slachtoffers van geloofsvervolging. Dat beeld werd op 11 juni nog eens versterkt door de zelfverbranding van de 73-jarige monnik Quang Duc in Saigon. Omgeven door enige honderden monniken en nonnen en in de aanwezigheid van 1 Amerikaans journalist nam hij de lotushouding aan en werd door 2 anderen overgoten met benzine, terwijl zijn vingers een gebedsnoer beroerden. Quang Duc streek vervolgens zelf een lucifer aan en stak zichzelf in brand. Een zwart-wit foto circuleerde in de internationale pers. Een dergelijke zelfopoffering, zo namen veel Amerikaanse lezers en commentatoren aan, kon alleen begrijpelijk zijn wanneer hier sprake was van een slachtoffer van een regering die zich bezighield met vrede, geloofsvervolging. Een groep Amerikaanse dominees zette meteen een pagina grote advertentie in de New York Times met onder de foto de volgende tekst. Deze boeddhistische priester, de eerwaarde Quang Duc, heeft zich net in brand gestoken. Hij stierf om te protesteren tegen Zuid-Vietnams godsdienstige vervolging van de boeddhisten. En met onder de foto de mededeling dat het hier om een opstand van 70% van de bevolking ging. Ook later vonden andere zelfverbrandingen plaats die nu soms op kleurenfilm op de tv konden worden vertoond in Amerika. Na een korte pauze vertel ik u over nieuwe interpretaties van de gebeurtenissen, mede op basis van veel later gepubliceerd bronnenmateriaal.

de nieuwe interpretatie van een en ander, die we vandaag de dag bij historici als Mark Modjar en Geoffrey Shaw kunnen vinden, berust onder andere op hun gebruik van inmiddels vrijgekomen communistische bronnen en op studies die inmiddels in Vietnam zelf gepubliceerd zijn. Uiterst gedetailleerd kunnen we bij Modjar en Shaw lezen hoe het journalisten als Halberstam en Sheehan niet alleen aan de meest basale kennis van de Vietnamese maatschappij ontbrak, maar ook en vooral dat zij hun informatie over deze zogeheten boeddhistische opstand voornamelijk afnamen van wat communistische agenten waren. Gewapend met dit soort gebrekkige en gemanipuleerde informatie en gedreven door hun westers progressieve haat ten aanzien van een door hen als reactionair gezien regime, schreven zij hun hoogst inaccurate en gekleurde verhalen over de boeddhistische protestbeweging. Hun onjuiste weergave van de gebeurtenissen begon al bij het onjuiste gegeven dat 70-80% van de bevolking praktiserend boeddhistisch zou zijn. Bovendien, de meeste boeddhisten woonden op het platteland en hadden nauwelijks kennis over wat zich toen in steden als Hue en Saigon afgespeeld heeft. Tegenwoordig weten we dat het toen dominante beeld in de westerse media, waarin de regering in Saigon gedurende langere tijd bezig was met het vervolgen van boeddhisten, moeilijk te verzoenen is met de feiten. Van de kleine 5000 pagodes die op dat moment in Vietnam stonden, waren er een kleine 1300 onder Diem gebouwd, vele met regeringsgeld. Ook boeddhistische scholen, feesten en andere zaken werden ruimhartig gesteund met overheidsgeld. Ook het verhaal dat Diem op grote schaal katholieken voortrok bij benoemingen vraagt een zekere nuancering. In sommige delen van het overheidsapparaat vond men katholieken oververtegenwoordigd. Dat had onder andere te maken met het gegeven dat men onder katholieken, vooral uit het noorden gevluchte katholieken, een grotere toewijding aantrof in zaken de strijd tegen het communisme. Maar veel belangrijker was dat men onder katholieken relatief veel hoger opgeleide mensen vond, een vrucht van het goede katholieke onderwijs in de koloniale periode. Maar enkele harde cijfers staan haaks op het beeld dat in de Amerikaanse pers in die dagen werd uitgevent. Van Diem's 18 ministers vond men 5 katholieken, 5 Confuciaansdenkende en 8 boeddhisten, waaronder de vicepresident en de minister van Buitenlandse Zaken. Van de provinciehoofden waren er 12 katholiek, 26 boeddhist of volgeling van Confucius. In de legerleiding waren slechts 3 van de 19 hoogste militairen katholiek. We kunnen geen enkele succesvolle leider in de Vietnamese geschiedenis vinden die dergelijke boosaardige en georganiseerde publieke aanvallen als die van mei 1963 over zijn kant had laten gaan. Het is nu ook duidelijk dat communistische agenten een grote rol speelden tijdens het oproer. Zelfs onder de monniken. Het is ook betrekkelijk gemakkelijk als boeddhistisch monnik te infiltreren. Je scheert je hoofd kaal, trekt een monnikspij aan en je vertoont nederig gedrag. Niemand anders als Ho Chi Minh had dat eind jaren 20 gedaan om te ontsnappen aan agenten van de geheime dienst. Gedurende de laatste 30 jaar verschenen in Vietnam communistische publicaties waarin geen geheim gemaakt werd van communistische infiltratie van de beweging. Over de gebeurtenissen in mei 1963 in de stad Hue kunnen we in zo'n publicatie lezen: revolutionaire agenten onder de boeddhisten en studenten, arbeiders en petit bourgeois van de Dong Ba-markt riepen het volk op te strijden en rechtvaardigheid te eisen voor hen die gedood werden. En in de periode hierna, citaat, bleven onze partijkaders dicht bij de beweging en gaven er van binnen leiding aan door het optreden van onze agenten in de massa-organisaties en in de boeddhistische kerk.
In een andere partijgeschiedenis vinden we de verzekering dat de leiding van het Nationaal Bevrijdingsfront snel leiding begon te geven aan alle klassen van de bevolking om actief samen te werken met de boeddhistische monniken en nonnen totdat de doelen bereikt waren. In weer een andere publicatie wordt verteld hoe in de hoofdstad Saigon partijagenten succesvol de leiding van de boeddhistische beweging infiltreerde om de inwoners van Saigon aan te zetten tot protest tegen de regering door verregaande eisen te stellen in naam van het boeddhisme. Was de leider van de beweging, de monnik Tri Quang, een communist? 100% bewijs hiervoor is er niet. Maar de historicus Moyar biedt ons in zijn boek toch veel indirect bewijs. Tri Quang werd geboren in het noorden en is als strijder actief geweest in de Viet Minh tijdens de oorlog tegen Japan en Frankrijk. Na 1954 heeft hij tijd doorgebracht in Hanoi. Toen het oproer in 1963 begon, bekleedde zijn broer in Hanoi een hoge functie binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een functie die nota bene betrekking had op het organiseren van subversieve activiteiten in het zuiden. Verder heeft Tri Quang in redevoeringen enkele malen het voor een monnik toch opvallende standpunt verkondigd dat communisme en boeddhisme heel goed konden samengaan. Ook na verzoenende gesprekken tussen de regering en gematigde boeddhistische leiders bleef Tri Quang het aftreden van de regering eisen. Al met al bleef in het najaar van 1963 de informatiestroom tussen Saigon en Washington in toenemende mate vervuild door wanbegrip, leugens en misleiding. Fanatieke boeddhistische leiders, in het geheim opererende communisten en pseudo-kritische Amerikaanse journalisten waren succesvol in het bewerken van de Amerikaanse publieke opinie en versterkten een al langer bestaande anti-Diem-stroming binnen het Amerikaanse regeringsapparaat. Daarmee werd in Amerika het beeld steeds dominanter dat Diem bezig was met een politiek van godsdienstvervolging. Dat juist in die dagen Kennedy wegens binnenlands politieke redenen Henry Cabot Lodge als ambassadeur naar Saigon stuurde, was achteraf van groot belang. Cabot Lodge was een vooraanstaande republikein die zich mogelijk kandidaat zou stellen voor de presidentiële verkiezingen van 1964. Kennedy dacht hem zo buiten de race te houden. Cabot Lodge wist niets van de cultuur en de geschiedenis van Vietnam, maar behoorde overduidelijk tot die vooruitstrevende Amerikanen die ervan overtuigd waren dat je Vietnam betrekkelijk makkelijk naar Amerikaans voorbeeld kon veranderen. Binnen de kortste keren zou zijn relatie met Diem tot ver onder het vriespunt dalen. In het najaar van 1963 was er aanzienlijk minder aandacht voor twee belangrijke waarheden. Ten eerste dat de Zuid-Vietnamese oorlogsinspanningen grote stappen voorwaarts maakten. En ten tweede dat het werkelijke probleem van Zuid-Vietnam lag in de snel aangroeiende communistische infiltratie via het grondgebied van een zogeheten neutraal Laos.

0: Begin augustus 1963 verscheen in de New York Herald Tribune een uitvoerige weergave van een 5 uur durend vraaggesprek dat Yem had met de oorlogsverslaggeefster Margaret Higgins. Higgins was van een oudere generatie, werkte niet permanent in Vietnam en was kritisch over de wijze waarop jongere collega's als Peter Arnett verslag deden. We weten nu dat dit interview de laatste uitvoerige verwoording van Diem's principes en politiek zou bevatten. Ik kan de ambassade hier er maar niet van overtuigen dat Vietnam geen Verenigde Staten is. Zo begon Diem een kritische schets van Amerikanen die, gebaseerd op hun eigen Amerikaanse ervaringen, hem voortdurend voorhielden hoe hij zijn land diende te besturen. Hij presenteerde zich hier als een moderne Mandarijn, maar, zo zei hij, we gaan ons Mandarijnenverleden niet steriel kopiëren. We gaan het beste van onze erfenis aanpassen aan de moderne tijd. Het blind overnemen van westerse methodes werkt in Azië niet. Noemt u mij één Afrikaans of Aziatisch land waar het soort van politieke liberalisatie dat de VS ons probeert op te leggen gewerkt heeft. We hebben op dorpsniveau een zekere vorm van democratie, maar op nationaal niveau kan dit bij ons niet werken, zeker niet in de huidige oorlogstoestand. En letterlijk sprak hij het Amerikaanse lezerspubliek als volgt aan. Jullie kranten en radio bespotten het idee van orde en respect voor autoriteit en verheerlijken de burgerlijke vrijheden, het recht om kritiek te geven en de noodzaak van politieke oppositie. Maar, zo zei hij, dit land is verwikkeld in een strijd op leven en dood. Zelfs de westelijke democratieën hebben in oorlogstijd zekere vrijheden ingeperkt. En de zogeheten boeddhistische beweging, waar ook communisten een rol speelden, was volgens hem slechts gericht op de val van zijn regering. Diem sprak zijn onvrede uit over het Amerikaanse dreigen de steun te verminderen. Weten ze wel waar ze mee bezig zijn? Ben ik een marionet aan Amerikaanse touwtjes, zoals de communisten beweren, of zijn we partners in een gemeenschappelijke zaak? De positie van Diem was moeilijk. Enerzijds kon hij niet buiten de Amerikaanse steun. Anderzijds werd hij gedurende zijn gehele regeerperiode vervuld van diep wantrouwen. Diem zou overigens ook gehinderd worden door stemmen uit het Vietnamese establishment die vonden dat hij juist te soft met de boeddhistische oppositie omging. Die stemmen waren bijvoorbeeld te vinden in de legerleiding, maar een ongewoon scherpe stem was ook afkomstig uit zijn eigen familie. Zijn schoonzus, in de Amerikaanse pers bekend als Madame Nu, kwamen we al tegen als leidende kracht in allerlei feministische wetgeving, die haar, zo vertelde ik eerder, bepaald niet geliefd maakte in meer conservatieve delen van het establishment. Mevrouw Nu kwam uit een boeddhistisch milieu, maar was via haar huwelijk met Diem's broer Nu katholiek geworden. Zij had de gewoonte ook tegen Amerikaanse journalisten bepaald niet met meel in de mond te praten, ook op momenten wanneer ze dat beter wel had kunnen doen. De monniken maakten zich volgens haar schuldig aan bedrog en verraad en Diem was tegenover hen niet hard genoeg. In een CBS-interview verklaarde zij: wat hebben deze zogenaamde boeddhistische leiders te bieden? Zij beschikken nog over een programma, nog over gekwalificeerde mensen. Alles wat zij kunnen is een monnik op de barbecue leggen. En zelfs dat gebeurde met uit het buitenland geïmporteerde benzine. Madame Nu heeft de moordpartij op haar zwager en haar man overleefd omdat zij toen in het buitenland verbleef. Zij is in 2011 in Parijs overleden. Maar ook op haar oude dag bleef zij uiterst kritisch over de Amerikaanse bemoeienissen die zij kenschetste als een vorm van koloniaal imperialisme. Haar weinig fijnzinnige bewoordingen in de pers verschaften de anti-Jem-factie in Amerikaanse regeringskringen uiteraard nieuwe munitie. En zij versterkte bij veel Amerikanen het beeld van een regime dat zich te buiten zou gaan aan vrede, godsdienstvervolgingen. Na massale demonstraties en bezettingen wordt op instigatie van de legerleiding de staat van beleg uitgeroepen. Militairen bezetten 30 van de ruim 5000 pagodes en arresteren honderden mensen, die overigens op enkele leiders na spoedig weer worden vrijgelaten. In zijn rapport aan Diem meldt generaal Din dat in enkele pagodes in Saigon wapens en Vietcong-documenten gevonden waren. Na deze actie neemt de kracht van de boeddhistische oppositiebeweging voorlopig drastisch af. Eminente monniken lopen over naar de regering en net als in 1954-55 lijkt Diem de binnenlandse strijd gewonnen te hebben. Maar in Amerika zelf hebben de gebeurtenissen geleid tot een versterking van de positie van zijn tegenstanders. De actie tegen de bezetters van de pagodes wordt in deze kringen vooral toegeschreven aan de broer van Diem, Nu. En de Vietnamese hoge militairen beginnen zich geleidelijk van de actie te distantiëren en lijken ook het hele idee van het uitroepen van de staat van beleg aan Nu toe te schrijven. Vanaf eind augustus is er ambassadeur Cabot Lodge, die vanaf het begin van zijn werkzaamheden het handjevol Amerikaanse journalisten ter plaatse als een belangrijke bron van informatie ziet. Lodge deelt vanaf het begin hun weerzin tegen Diem. Nog eind augustus wordt tijdens een vergadering in het Witte Huis gesproken over de kansen en mogelijkheden van een staatsgreep. Wat niet wil zeggen dat er daar geen tegenstanders van een dergelijke coup aanwezig waren. De president lijkt een weifelende middenkoers te volgen. Het is niet goed in te zien dat Vietnamese generaals een dergelijke staatsgreep zouden uitvoeren wanneer zij er niet van overtuigd waren dat de Amerikanen de zaak zouden steunen. Eind augustus bliezen zij een eerste coup nog af, maar een tweede poging zou enkele maanden later in november wel ondernomen worden. We weten dat enkele Vietnamese hoge militairen steeds in nauw contact stonden met de CIA-agent Conine. Via hem kregen zij $42.000 voor de extra kosten. Een grote invloed had ook de Amerikaanse ambassadeur Cabot Lodge. De opvatting die men in de oude literatuur kan vinden dat de Amerikanen er niets van af wisten, wordt tegenwoordig door niemand meer serieus genomen. Al was het zeker zo dat niet alle leidende Amerikanen in politiek, leger en geheime dienst Diem weg wilden hebben. Een voorbeeld uit die laatste groep was nota bene vicepresident Lyndon Johnson, de man die enkele maanden later de op zijn beurt vermoorde Kennedy zou opvolgen. Ook was het zeker zo dat het idee Diem en zijn broer te vermoorden niet uit een Amerikaanse koker kwam. Op 1 november kwam een aantal hoge Vietnamese militairen in actie. De coupplegers namen strategische posities in en omsingelden het presidentiële paleis. Diem heeft nog telefonisch aan Cabot Lodge gevraagd wat de Amerikaanse houding was. Die antwoordde hem leugenachtig dat hij dat niet wist. Diem en zijn broer ontvluchtten het paleis via een ondergrondse tunnel. Zij werden de volgende ochtend in een katholieke kerk in de Chinese wijk gevangen genomen en even later vermoord. De gebeurtenissen gedurende de 2 jaar erna laten zien hoe groot het gelijk van Diem was, en hoe groot tegelijkertijd het Amerikaanse geblunder was. Een staatsgreep ondersteunen zonder enig besef van de Vietnamese realiteit, zonder enig idee wat de kansen waren voor een nieuw regime. Tussen november 63 en juni 65 volgden 6 door militairen gecontroleerde regeringen elkaar op. Een periode van absolute chaos, waarin allerlei generaals die over geen enkele bestuurlijke ervaring beschikten, onnavolgbare, schimmige manoeuvres uitvoerden. Ook in de stedelijke samenlevingen ontstonden steeds meer onderlinge spanningen. De boeddhistische beweging hernam, mede onder invloed van communistische agitatoren, haar protestacties. In de zomer van 1964 zagen de dan aan de macht zijnde militaire Kongsies zichzelf genoodzaakt de noodtoestand uit te roepen. De persvrijheid werd opgeheven en via een noodgrondwetje kregen de dan regerende militairen bijna dictatoriale macht. Al eerder kwam het tot onderlinge spanningen tussen katholieken en boeddhisten. Katholieke en boeddhistische studenten belaagden elkaar in de straten van Saigon. In de buurt van de stad Da Nang staken boeddhisten een katholiek dorp in brand. Studenten bestormden in Saigon het nationale radiostation. En in de centrale hooglanden brak er een opstand uit van de Raden, een culturele minderheid. Het zal duidelijk zijn dat een en ander catastrofaal uitpakte voor de strijd tegen de Vietcong. Pas in de zomer van 1965 komt er enige politieke stabiliteit terug. De katholieke generaal Nguyen Van Thieu treedt dan aan als staatshoofd. Hij zal dat tot 1975 blijven. Via dezelfde militaire staatsgreep zal de luchtmachtofficier Nguyen Cao Ky minister-president worden. Over beide mannen wordt in de historische literatuur extreem verschillend geoordeeld, maar zowel qua bestuurlijke capaciteiten als qua morele integriteit konden beide heren niet tippen aan Diem. Het is, zoals eerder gezegd, na de dood van Diem dat het onder president Johnson komt tot de massale inzet van Amerikaanse grondtroepen. Beste luisteraar, in de volgende afleveringen staat het leven van enkele bijzondere katholieke priesters centraal. De volgende aflevering bevat een tweeluik. Eerst wil ik u vertellen over het wonderlijke leven van de van oorsprong Chinese priester Yung Lok Fa, die in 1950 met enkele honderden gelovigen communistisch China ontvluchtte en na de nodige omzwervingen in het Zuid-Vietnam van Diem terechtkwam. En daarna zal ik u vertellen over het eerste deel van het leven van de priester Nguyen Van Thuan. Deze priester was een neef van Diem, van moederszijde. Ik baseer me voor zijn levensverhaal vooral op het boek dat de priester Stéphane Leclerc over hem schreef in samenwerking met Monsieur Thuan's jongste zus Elisabeth. Veel van wat ik u ga vertellen ontleen ik rechtstreeks aan haar getuigenis. In de volgende aflevering behandel ik zijn leven voor zijn gevangenneming in 1975. In een latere aflevering volgt nog zijn levensverhaal van na 1975. De levensschetsen van deze twee dappere priesters geven ons een uniek inkijkje in de complexiteit en de tragiek van de moderne geschiedenis van de Vietnamese kerk. Beste luisteraars, de korte muziekfragmenten waren weer afkomstig uit Prokofjev's Vision Fugitif in de bewerking voor strijkkwartet. Voor nu bedank ik u weer voor uw gewaardeerde belangstelling.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

0: Een hele goede middag. Fijn dat u met ons wilt meebidden de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En we wensen u veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we gaan nu verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw. hou op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.

0: omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op de aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilige sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilige doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid verbaaswekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenken tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met een groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte God, barmhartig, wie kan op u waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God. U bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: van harte welkom hier bij Aan Tafel met een bijzondere uitvoering deze keer. Want het is een programma waarbij de mensen nou niet aan tafel echt zitten, maar waarbij we er naartoe zijn gegaan en dan in dit geval Antoon. Want hij is geweest bij de première van de Franciscus Musical. Nou, we hebben het er hier bij Radio Maria al vaker over gehad. De musical die in dit speciale jubileumjaar, Franciscus jubileumjaar, is geschreven voor en door Kumi. De muziek en tekst door Bas en Sissy Suikerbuik. En uitgevoerd dus door Kumi, de kinderen die, ja, die daar heel goed in zijn. Nou, in dit programma hoort u korte gesprekjes met allerlei mensen die vlak voor de première die op 4 oktober plaatsvond in het theater aan de Parade, daar klaar stonden, zeg maar. En ook achteraf degene die hebben meegespeeld. Korte reacties ook nog van anderen. Daar gaan we naar luisteren in dit programma. We beginnen zo direct nog even met een kort gesprek dat ook Antoon heeft gehouden met Harm. Hij is de coördinator van Kumi. Eerder al in een Franciscusuur, wat hier is uitgezonden bij Radio Maria. Om er eventjes helder te hebben, wat is dat dan, Kumi? En wat is dat dan, zo'n musical? Hoe pakken ze dat aan? Daar kunt u eerst naar luisteren. En dan in dit eerste deel zal voorbij komen een kort gesprekje met pastoor Schaapman en pastoor Skiba, allemaal dus door Antoon verzorgd. Nou, ik wens u natuurlijk alvast heel veel luisterplezier.
1: Ja, Harm Ruiter, jij bent de spin in het web, kan ik wel zeggen, denk ik, hè, van deze musical. En sterk betrokken natuurlijk ook bij Kumi. Kun je jezelf heel kort voorstellen voor de mensen die jou nog niet kennen, Harm?
2: Zeker, ik ben inderdaad Harm Ruiter, coördinator bij Kumi in Nederland. Een katholieke musicalgroep die qua focus gericht is op het leerlingen maken van jonge mensen, van kinderen. En tegelijkertijd met musical het evangelie laat klinken in theaters, scholen, kerken. En voor dit bijzondere jaar, het Franciscusjaar, hebben wij in samenwerking met de Franciscanen een musical ontwikkeld. De Franciscus Familie Musical. En die brengen wij in ongeveer een kleine tien theaters in Nederland en Vlaanderen op het podium.
1: Ja, 4 oktober is de première. Maar Harm, misschien kun je iets vertellen over wat is nu zo de aanleiding om dit te gaan doen?
2: We kregen ongeveer 2 jaar geleden een belletje van de Franciscanen. Die vertelden van 800 jaar Franciscus. Ja, daar zouden we toch iets. Dat is toch een mooie gelegenheid om een musical te maken. Nou, ik moet eerlijk zeggen, wij zijn er toen even goed over in conclave gegaan. Want we zeggen een musical ontwikkelen, dat is echt een heel groot proces. En dat vergt heel erg veel. Dus voordat we dat doen, moeten we ook even heel goed nadenken van. Dat betekent dat we een paar jaar met zo'n Franciscus aan de slag gaan. Ja. Maar het is zo'n inspirerende heilige dat we zeiden van ja, dit verhaal is zo de moeite waard om verteld te worden. En 800 jaar Franciscus is natuurlijk een uitgelezen kans. Ja. En daar kwam nog bij dat de paus het ook nog tot Franciscusjaar uitriep. Nou ja, toen dan hebben we eigenlijk alle factoren bij elkaar. Dus we hebben besloten dat te doen. Zijn met de Franciscanen in gesprek gegaan en gekeken van ja, kunnen we dat met elkaar doen? Want het is echt een heel groot proces om een musical te maken. Daar zit heel erg veel tijd in en heel veel menskracht en het kost ook veel. En met elkaar zijn we dat hele traject gaan lopen. En met als eindresultaat op 4 oktober de première. Maar daar zijn op de achtergrond, het is een heel proces waar tientallen, bijna honderden mensen bij betrokken zijn om zoiets te ontwikkelen.
1: Wauw, ongelooflijk groot project, ja. En wij zien alleen maar natuurlijk het resultaat, oftewel het musical zelf. Maar dan zie je niet wat er op de achtergrond allemaal gebeurt.
2: Nee, en dat is op zich best interessant, ook om daar samen naar te kijken. Dus dat begon in het begin met gesprekken met de Franciscanen over het leven van Franciscus, het inlezen. Dus Bas en Sissy Suikerbuik, die hebben de musical geschreven en gecomponeerd, ook de liederen.
1: Wauw,
2: Dat is een heel proces geweest met de leesgroep met de Franciscanen. Heel leuk om zo ook het leven daar dieper in te duiken. Ja. Uiteindelijk ligt er dan een script. En vervolgens gaat er een hele ploeg aan het werk om moet daar een cd-productie komen.
1: Ja.
2: Wat voor deze heel erg leuk was, is dat we via connecties die er lagen, kwamen in contact met iemand die in de Europese filmmuziek zit, echt in de top.
1: Oh, wow.
2: En die zei die ook zelf heel gelovig betrokken is. En die zei, dit vind ik zo mooi, hier wil ik mijn medewerking aan geven. Dus Thierry, die heeft uit Frankrijk, die heeft gezegd van ik ga de muziekbanden meemaken. Met medewerking van het Praagse Orkest. Nou ja, dat zijn allemaal van die connecties waar je zegt van dat is ook een godgegeven cadeau. Nou, dit soort mensen zeggen van wij willen dit mee op een hoger niveau tillen. We zijn met een regisseur uit Italië in zee gegaan die we goed kennen, waar we mee gewerkt hebben. Dus die is vaak naar Nederland gekomen. Een dansregisseur uit Duitsland, Laureen. En zo zijn er allerlei mensen, specialisten, die ons zijn komen helpen om het ook op het geheel op een hoger niveau te tillen. En dan merk je wel dat dit soort specialisten heel veel toegevoegde waarde bieden.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, wat gaaf.
2: Ja.
1: Ja, dat is wel echt een enorme eer om dan met zulke soort mensen die zoveel ervaring hebben, ook die daarbij betrokken zijn.
2: Ja. Ja, en het is een eer en ook fantastisch dat zij hun tijd daarin willen steken. Om dat zij ook zeggen van dit is een verhaal wat wij mee willen vertellen. En wat ze ook met veel passie daar ook hun energie in willen steken. Ja, en dan komt natuurlijk het hele proces in Nederland. Er moeten kostuums gemaakt worden. Nou, dat gaat echt om honderden kostuums. Dus er zijn duizenden uren aan naaiwerk zitten daarin. En er zijn hele groepen aan vrijwilligers. Zijn daar knipdagen. Thuis is er heel veel genaaid. Dan zijn er met een groep die het gaat spelen. De Kumi-groep. Dat zijn 110 spelers die deze musical op het podium gaan brengen. Nou, daar hebben we natuurlijk allerlei oefenweken mee en allerlei oefenmomenten. En dat is ook wel uniek dat er zoveel kinderen zich dit jaar, kinderen, tieners, jongeren, ouders, hebben gemeld om mee te spelen. Dus we hebben nog nooit zo'n grote groep gehad als dit jaar. Dus dat zegt ook iets over het feit dat ze daar graag in meespelen.
1: Ja, mooi zeg. Ja, een van de vaders die je kent, wiens kinderen ook meedoen, gaat zelf ook zingen. En dan moest hij ook zelfs zanglessen voor krijgen. Dus ook aan dat soort dingen zie je dat het heel, heel nauwkeurig, heel lange voorbereiding is, waar heel veel energie en heel veel tijd in gaat zitten.
2: Ja, en heel mooi dat er ook een aantal vaders inderdaad meedoen. Dus wij hebben altijd gezegd van, we zouden graag meer vaders in de Kumi-groep hebben. Er zijn veel jonge medewerkers betrokken, ook mannelijke jonge medewerkers. Maar we misten vaak de vaders. En dat was eigenlijk een wens die al lang speelde, dat we zeggen, als er vaders bij zijn, dat geeft zo'n andere dynamiek in een groep. Mm-hmm. En dit jaar, met Franciscus zaten een aantal mannenrollen in. Er zitten natuurlijk in het leven van Franciscus, komt hij bij de paus langs en bij allerlei kardinalen en de sultan. Ja, idealiter heb je daar ook wat volwassen mannen voor. Dus op een gegeven moment kwam de vraag aan de vaders van, zouden jullie niet mee willen doen en ook willen investeren in een nieuwe generatie? En met name dat laatste, dat resoneerde ook. Dus er zijn 6 vaders die zijn ingestapt en die hebben gezegd, wij gaan dit jaar 30 dagen van onze vrije tijd beschikbaar stellen om hierin mee te doen. Dat is echt wel een serieuze tijdsinvestering. En wel fantastisch dat dat gebeurt. En dat merk je ook in de groep, dat dat een enorme impact heeft.
1: Ja, 110 absoluut. Spelers. Het is een gigantische logistieke operatie ook. En wat is eigenlijk het doel daarvan? Natuurlijk de musical, maar wat is het doel van de musical? Wat is het achterliggende, de ambitie? Wat ligt erachter wat jullie beogen?
2: Eigenlijk is bij Kumi altijd ons doel in het grote perspectief is enerzijds de vorming van de kinderen en jongeren die meedoen. Dus die groep van 110 zelf is het eerste doel, dat we met hen het evangelie verdiepen. En het tweede doel, en dat is eigenlijk daaraan gelijkwaardig, is dat we het evangelie willen delen in de Nederlandse samenleving, of in de Vlaamse uiteraard ook. En dat we daar het evangelie willen laten horen. En dit keer doen we dat via de persoon van Franciscus. Maar we hebben dat in verschillende musicals op verschillende plekken gedaan. Maar eigenlijk altijd staat centraal. We willen graag dat mensen ten diepste Christus ontmoeten. En dat die musical daar een ja, soms een stapje op die weg kan zijn. Voor sommigen is ook een, ja, juist het feit dat we in theater spelen, maakt de drempel laag. We staan ook in de normale musical brochures van de theaters. En we hopen eigenlijk dat daardoor een groep ook in aanraking komt met het evangelie, die misschien zegt, ik sta wat verder van de kerk vandaan. Maar goh, dit is toch een interessante figuur. Laat ik eens gaan kijken. En dat ze daarmee, ja, een stapje op weg in hun geloof gaan zetten. Of in hun interesse in het geloof. En dat weer een stap in dat proces kan zijn.
1: Ja, mooi. Wat dat betreft is ook die 110 mensen die betrokken zijn. En alle mensen die daar weer achter zitten. Die misschien niet in beeld komen. Ook een prachtige getuigenis van het geloof.
2: Ja, en eigenlijk hopen we ook dat de kinderen, als ze na de voorstelling gespeeld zijn, zeggen we ook altijd, we hebben een meet and greet met de mensen die komen. Hmm. En het doel daarvan is eigenlijk ook dat ze de spelers iets van hun geloof kunnen vertellen. Of iets van de vreugde waarom ze meedoen. Dat in die gesprekken ook soms ook met mensen bidden. Dus we hebben ook wel momenten gehad dat we na een voorstelling de spelers vroegen, vindt u het fijn als we samen bidden? En het is heel ontroerend om dan soms kleine kinderen of tieners met de een of andere toeschouwer te zien, samen zien bidden of spreken. En daar krijgen we soms mails van terug en zeiden van, de voorstelling was mooi, maar dat was nog mooier.
1: Wow, ja, dat is indrukwekkend zeg. Ja, en hoe komt het dan tot uiting? Want jullie, natuurlijk is er daar de musical, daar zit zeg maar een evangelisatiedoel achter, maar ook voor de betrokkenen. En dan is er een meet and greet. Maar hoe komt zeg maar dat doel wat jullie voor ogen hebben tot uiting in het proces van, laten we zeggen, het toewerken naar de uitvoeringen?
2: Ja, ja, in de oefenmomenten met de spelers. Bijvoorbeeld deze zomer zijn ze een hele week hier in Helmond geweest, in ons Kumi-huis. Daar hebben we met ze geoefend, maar dat oefenen is slechts een onderdeel van het programma. Dus heel centraal staat eigenlijk het gebed gedurende de dag. Dus we starten met gebed, we eindigen met gebed, ertussenin zit gebed, we vieren de mis samen. Dus op allerlei momenten wordt er samen gebeden. Er zijn catechese momenten waar we eigenlijk dieper ingaan, in dit geval op het leven van Franciscus en via Franciscus op verschillende onderdelen van het evangelie. In het leven met elkaar spreken we, in de deelgroepen wordt veel, worden er vragen gesteld van hoe is dit nu voor jou, hoe kan je dat toepassen, waar loop je tegenaan. Maar ook in het samenleven, zoals we hier als groep in een huis zitten, dat is vaak één grote mierenhoop door elkaar, waar je allerlei, waar het super gezellig is, maar soms ook best taai om sommige dingen samen te doen. En hoe ga je daar samen doorheen? Hoe doe je dat ook op een christelijke manier? Ja. En dus eigenlijk in het hele leven proberen we te zeggen van hoe leef je als katholiek, hoe leef je als christen samen. En in ons gebed, in de catechese, in de mis die we samen vieren, in al die, het sacrament van verzoening wat we ontvangen. In al die momenten eigenlijk te verdiepen en ons geloof meer handen en voeten te geven. En dat is, dat proberen we in dat soort weken te doen. En ook te stimuleren dat dat niet alleen tijdens de oefenmomenten zo is, maar dat het in het dagelijks leven ook zichtbaar wordt. En dat horen we ook vaak terug. Dat als de kinderen, tieners, jongeren die een aantal jaren bij ons actief zijn geweest, dat we vaak horen van dat ze achteraf zeggen, het heeft me geholpen om een fundament in mijn leven te leggen qua geloof. Ik ben hierna doorgegaan en in allerlei plekken heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen, of we zien ze die nemen. En ja, dus we zien eigenlijk dat het helpt om in die jaren waar jongeren geformeerd of een stuk vorming en groei doorgaan, dat ze daar ook een hecht geloofsfundament leggen. En dat dat voor de rest van hun leven eigenlijk effect heeft.
1: Wat mooi, ja. En zo word je ook echt een gemeenschap die met elkaar bidt. Een gemeenschap in Christus.
2: Ja, heel mooi gezegd. Het is eigenlijk, dat is ook een van onze doelen, is een gemeenschap vormen, een community vormen. En dat is wel met de groep die er is, maar vaak ook nog met degene die eerdere jaren zijn geweest of die op allerlei losse kampen meedoen. En we spreken vaak over Kumi-familie. Dus dat het eigenlijk in de kerk als familie, in dat begrip heel erg geleefd wordt. Dat het niet alleen een soort van theologisch begrip is, maar dat we proberen dat ook te doen. Dus we zien, we hebben allerlei appgroepen en allerlei overlegjes die er zijn. Maar dan zie je allerlei felicitaties heen en weer. En op social media van alles gebeuren. We zien bij allerlei gelegenheden dat ze elkaar uitnodigen. En dus dat daar echt een familieachtige band ontstaat. Die verder gaat dan alleen het technische oefenmoment. Dat is veel meer echt een samen op weg zijn als mede-christenen.
1: Ja, mooi. Nou, heel veel dank. Harm Ruiter van Kommie, voor jouw toelichting op de prachtige initiatief van deze familiemusical Franciscus.
2: Dank je wel.
3: Pastoor Schaapman, we staan hier op de parade voor het theater, klaar te maken voor de musical. Dan gaan we zo dadelijk naar binnen. Hebt u er zin in?
4: Zeker, zeker. Ja. Ik was gisteren bij de Kommies in Helmond. Aha. Want gisteren waren ze nog druk aan het repeteren. Ja. En gisteren hebben we dus gisteravond nog mooi met hun de Eucharistie gevierd. God zegen gevraagd dat het vandaag een fantastische musical mag gaan worden.
3: Kan het niet meer misgaan, toch?
4: Absoluut.
3: Absoluut. Jan, heb je er ook zin in?
5: Ik heb er zeker zin in. Ik laat me verrassen. Ah.
3: Ja. En wat hopen jullie dat zeg maar vooral ook juist doorschijnt in deze musical over de heilige Franciscus?
4: Dat is natuurlijk heel bijzonder hè, dat we dus stilstaan bij zijn 800ste sterfdag. Ja. We hebben vandaag ook onze communicanten en vormelingen meegenomen. We denken dat het een hele goede leerschool ook voor hun is om wat meer over deze heilige te weten te komen. En we zijn vanochtend eigenlijk al bij het Kapucijnenklooster begonnen in Velp. Want dat valt onder mijn parochie en hebben ook al samen heel mooi met de gehele parochiegemeenschap daar de Eucharistie gevierd. En dan vonden we het mooi om dit nog eens even door te zetten. Hier nu in het theater.
3: Is dat Velp niet bij Arnhem dan? Andere Velp?
4: Velp bij Graven. Waar dus het Emmausklooster is weer gelukt terug in handen van de Kapucijnen. Het is een tijdje overgegaan naar een projectontwikkelaar. Maar ik als pastoor ben heel blij dat het nu weer terug is waar het thuis hoort bij de Kapucijnen.
3: Is het eigenlijk zo dat je zou kunnen zeggen dat jullie deze musical eigenlijk hebben aangegrepen als een gelegenheid om ook daarmee meer te doen in de parochie en ook zijn catechese?
4: En ze komen eigenlijk al een aantal jaren bij ons, normaal nodige wijze uit om naar Graven te komen. En dan doen we het in een verzorgingshuis dat zij de musical opvoeren. En dit jaar vonden we dus een mooie gelegenheid om eens een keer bij de première te zijn en hier in Den Bosch aanwezig te zijn.
3: Prachtig. En Jan, hoe ken jij de heilige Franciscus? Wat zegt het jou, zeg maar? Wat zegt het voor jou persoonlijk?
5: Het is voor mij iemand die... ik heb hem leren kennen als iemand die goed voor de natuur is. Ja. Ik ben ermee opgegroeid als vanuit een scoutinggroep. Die heet toevallig ook Sint Franciscus.
3: Oh, ja, dat zegt wel iets.
5: Dus... En ik ben altijd wel met de natuur betrokken. En dat is Franciscus natuurlijk ook altijd geweest. En dat heeft mij wel daarin getrokken.
3: Prachtig. Nou, ik wens jullie heel veel plezier met de musical.
5: Dank.
4: Graag gedaan.
3: Pastoor Skiba, we staan hier voor de theater aan de parade. Voor de Franciscus Musical. Hebt u er zin in?
6: Oh, helemaal, helemaal. Wij hebben al de hele ochtend aan Franciscus besteed. De mensen die hier nu zijn van beide parochies, Martha en Maria, dat is Baren en omstreken. En onze lieve vrouw van Amersfoort, dus parochie Amersfoort. Wij hadden een gezamenlijke mis om 9:00. En die was al toegewijd aan de Dierendag. Als aanleiding om iets over de heilige Franciscus te vertellen. Dus in de bus hebben wij ook nog een quiz gehad over de heilige Franciscus. En nu gaat dat helemaal landen, denk ik, bij de jongeren en bij de kinderen.
3: Heel mooi. En jullie zijn met een hele groep hier naartoe gekomen?
6: Ja, zo'n 50 personen.
3: Een hele bus vol?
6: Wij hebben nog grotere bus gekregen met meer dan 60 plaatsen. Maar we hebben maar 50 kaartjes besteld. Uh-huh. Dus wij konden sowieso niemand meer nemen.
3: Hoe zou u de sfeer omschrijven als u dan samen daar naartoe leeft, samen in de bus hier naartoe reist, om vol verwachting voor een mooie musical?
6: Ja, dat zijn mooie dingen en je ziet bepaalde toenadering ontstaan, bepaalde samenhorigheid, dat de mensen iets met elkaar krijgen. Nou, en de gedachten van Franciscus, dan wil ik graag aan de mensen, aan jonge mensen doorgeven rondom de schepping en de vrede. Nou, dat is echt mooi om daar iets over te zeggen.
3: Dank u wel, heel veel plezier.
6: Dank u wel, wederzijds.
3: Dank u.
0: Ja, vol verwachting waren zijn voordat dus de première begon. Dan mogen we hier in aan tafel met ook luisteren naar een lied uit de musical. Het is allemaal nog niet helemaal officieel, naar buiten gebracht. En we gaan luisteren naar het lied Genees de Wonden uit dus deze Franciscus musical. En dan zijn we zo weer terug hier in aan tafel met...

0: Jij luistert naar Aan Tafel Met. En dus een bijzondere uitvoering, want de gesprekken vinden niet plaats aan tafel in de studio, maar op locatie waar de première is geweest van de Franciscus Musical. En in het komende deel kunt u luisteren naar 3 korte interviewtjes die Antoon heeft gehouden, namelijk met een paar van de danseressen, degene die hebben meegespeeld in de musical, een reactie van monsieur De Korte en ook een reactie van de nuncius die aanwezig was.
1: Zo, hier hebben we iets meer rust om even heel kort wat op te nemen. Ja, we hebben net afgesloten met alle mensen van Kumi. Hartstikke mooi om samen met gebed en in dankbaarheid af te sluiten. En nu is het hier al wat rustiger geworden. En wie ben jij?
2: Ik ben Abigaile, Hofstede. En ik speel heel lekker mee met Kumi en ik vind het heel erg leuk.
1: Heel goed. Ja, en hoe is jouw naam?
3: Ik ben Catharina Bominaar. Ik ben al een tijdje op Kumi en ik vind het een fantastische gemeenschap.
1: Mooi, ja. En hoe is jouw naam?
4: Ik ben Jasmina Albrecht. In de musical zit ik in de dansgroep.
1: Ja, en jullie hebben allemaal verschillende rollen gespeeld, hè? Abigail, welke rol speelde jij?
2: Ik speelde Engel en ik was gewoon mee met de dansgroep en zo. En dat vond ik echt heel leuk.
1: En jij?
3: Ik zat in de dansgroep, ik mocht een keer een vogel spelen en ja, vooral dansgroep.
1: Ja. En jij zei het al, hè? Jij was ook in de dansgroep?
4: Ja, samen met alle andere meiden ook vogel en allemaal verschillende rollen in de dansgroep die je moet dansen.
1: Nou, jullie hebben echt prachtig gespeeld. Prachtige dans. En jullie zien er ook prachtig uit. Want wat is dit? Wat is deze outfit?
2: Dit moet een zon soort van voorstellen. Gewoon zo'n vlam. En dan zodat die kroon zo'n zonnestralen.
1: Prachtig. Jullie zien er echt prachtig uit.
3: Ja, dit is dus de bedoeling voor het zonnelied. Een mooie zon. En, ja, gewoon.
1: Dat is echt het lied, hè, van heilige Franciscus. Toch?
4: Ja.
1: Een gedicht eigenlijk.
4: Ja, klopt.
1: Ja. En hoe zou je de sfeer willen omschrijven? Hoe jullie samen hebben gewerkt, hoe jullie samen hebben voorbereid op deze prachtige musical?
2: Ja, het was gezellig. Het was echt ook, maar het was ook gewoon. Iedereen werkte mee. En, ja, ik weet eigenlijk niet hoe je dit. Het was gewoon leuk en het was gewoon. We waren bij elkaar met elkaar gewoon. En dan. Dat is gewoon. Ja.
1: Het was gewoon goed en mooi.
2: Ja.
3: En ik vond het een heel fantastische sfeer, gewoon samen zijn en gemeenschap. Dat vond ik gewoon heel mooi.
1: Ja. Uh-huh. En jij?
4: Ja, het is gewoon, Kumi is één grote familie en iedereen helpt elkaar als er iets is. Ja, het is gewoon een mega familie.
1: En wat hebben jullie zo geleerd over het geloof, over Jezus, over eigenlijk over de heilige Franciscus?
2: Tja.
1: Het verhaal zelf natuurlijk.
2: Mhm. Zo. Ja, met de musical en zo leer ik een beetje het leven van Franciscus kennen. En van wat is er allemaal gebeurd. En er wordt ook uitleg gegeven over dingen.
1: Ja.
3: Ja, we hebben dus gewoon. Ik heb gewoon geleerd zelf van hoe het leven van Franciscus is gegaan. En hoe hij zich heeft bekeerd. En dan gewoon alles wat hij heeft gedaan. Daar heb ik ook gewoon meer informatie over gekregen.
1: Ja, ja precies.
4: Ja, hetzelfde.
1: Hetzelfde, ja.
4: Ja.
1: En hoe. Hoe gaat het nu verder? Want ja, de kop is eraf. Hè? Hoe voelt het nou? Je hebt nu de eerste première gehad. Is het, ja, valt een last van je schouders? Of ben je juist blij of moe? Of, vertel eens hoe je voelt.
2: Ik voel me echt wel blij. We hebben het zo gehad en we hebben gewoon gedaan. En ook heel gewoon blij en gelukkig van. Ja.
3: Ja, ik ben gelukkig en ik voelde me ook eigenlijk een beetje opgelucht dat niet heel veel is fout gegaan. En ja, ik ben ook gewoon heel gelukkig.
1: Ja.
4: Nee, ik ben heel erg blij. Ik heb zoveel zin al in de volgende keer nu al.
1: Super. Nou, hartstikke veel dank voor jullie prachtige bijdrage aan de musical. Jullie prachtige dans en jullie prachtige verschijning. En zet hem op voor de volgende. Monsieur De Korte, fijn dat u een minuutje heeft voor na de voorstelling even terug te blikken op hoe het was.
5: Ja.
1: Wat is uw indruk?
5: Nou, heel sprankelend en heel fris. Het is een. Ik wist dat wel van vorige musicals. Ik heb ook de musical Ruts gezien.
1: Ja, ja.
5: Hoe dans en zang. Het verhaal. In dit geval van Franciscus in beeld brengen. Dat is op een leuke manier gedaan. En er zit ook wat humor in. Alles bij elkaar. Een zeer geslaagde middag.
1: Mooi. Hoe is dat voor u als bisschop om dat het de première in uw bisdom plaatsvindt.
5: Nou ja, maar dat er zoveel jonge mensen natuurlijk maanden bezig zijn geweest met deze musical. En dan ook
1: in Bissum.
5: Ja, ook in Bissum, in Helmond natuurlijk. Daar, ik binnenkort ben ik ook om het Kumi-centrum in te zegenen. Maar ook dat zij, het is denk ik ook voor hen zelf een vorm van evangelisatie. Ze moeten natuurlijk allerlei teksten, bijbelteksten, teksten uit het leven van Franciscus, het zonderlied, op het eind helemaal instuderen. Dus het heeft ook voor hen zelf, voor hun persoonlijk geloof, denk ik, grote betekenis. En tegelijkertijd ook enorm gemeenschapsvormen natuurlijk. Hè. Zij zijn in die zin maanden bij elkaar als gemeenschap. En ja. Dat is denk ik ook voor hen enorm vormend.
1: Dat is prachtig, hè? Ja. Ongetwijfeld weet u veel al over het leven van de heilige Franciscus. Maar heeft u vandaag nog iets nieuws geleerd?
5: Nou, de grote lijnen waren wel bekend. Hè. Ja. Dus de beroemde dingen laten ze terugkomen natuurlijk. Hè.
1: Ja.
5: Dus met de wolf en natuurlijk ook de ontmoeting met de sultan. Nee, dus ik heb niet heel veel echte nieuwe dingen gehoord. Maar ze hebben het op een hele frisse manier voor een breed publiek. Kijk, een musical is natuurlijk toch voor jong en oud. Laagdrempelig. Hebben ze de kern van het leven van Franciscus. Met zijn liefde voor God, maar van daaruit ook voor mensen en voor heel de schepping in beeld gebracht.
1: Wanneer was u echt geraakt? Welk stukje, welk lied of welk stukje van de musical heeft u echt, dat de tranen kwamen, zeg maar?
5: Nou, de tranen zijn er niet gekomen, als ik al heel eerlijk ben, maar een vrij nuchtere bisschop. Ik vond het slotlied wel mooi. Dus dat is eigenlijk dat ze op een hele frisse manier het zonderlied in beeld brengen en bezingen. En dat is natuurlijk een van de mooiste gedichten uit de middeleeuwen. Zeker als je kijkt naar christelijke literatuur. Waarbij heel de schepping deelt in een broeder- en zusterschap. Dat is het mooie van het zonnelied. Niet alleen mannen en vrouwen zijn broeders en zusters. Maar de zon, de maan, het vuur, het water. Alle elementen delen in één groot broeder- en zusterschap. En dat is indrukwekkend als je dat zo ook leest. Of het zonnelied zingt.
1: Ja, en dan met zo'n hele groep.
5: Een hele grote groep, ja, zeker.
1: Is er nog tot slot nog iets wat u graag wilt delen met de luisteraars van Radio Maria in Nederland?
5: Nou, ik geloof dat er nog meerdere voorstellingen te wachten staan, zo her en der. Dus ik zou zeggen van probeer als het bij u in de buurt is, om ook een van die voorstellingen mee te maken. Want het is inspirerend en het zijn hele mooie uren.
1: Dank u wel, Monsieur de Korte.
5: Graag gedaan.
1: Excellency, we are here at the square next to the theater, just after the musical of about Holy Francis. What is your impression?
6: It was a very nice representation. It was lovely. It was a lovely piece of art, and it was fantastic. It was very good.
1: Mm-hmm. And what did you what did touch you the most?
6: Well, I think it was a very exhaustive presentation of the life of San Franciscus, but some moments touched me. I think when he drops everything, when he embraces his poverty, and well, the moment of his passing is very moving, very touching too.
0: In dit korte gesprekje vraagt Antoon aan de nuncius, die dus ook de première bijwoonde, wat hij van de musical vond. Ja, hij is zeer onder de indruk, zegt hij, van hoe het leven van Franciscus is neergezet. Hij vond het erg mooi. En op de vraag wat hem het meeste raakte, noemt hij onder andere de manier waarop dus gespeeld wordt, hoe Franciscus de armoede omarmde. En ook het moment van zijn sterven, zegt hij, dat raakte hem echt.
1: Likely that you know a lot about the Holy Francis. Is there something new that you learned in this musical about his life and the person of Holy Francis?
6: Well, to be honest, has been always someone who attracted me very much. So I knew almost everything about. But it was nice the way it was presented and the way it was performed and all the kids, all the children. The idea to bring this to is that the whole community involved, and that was very nice. That was beautiful.
1: Okay.
0: op de vraag van Antoon of misschien de Nuncius nog iets nieuws had geleerd over Franciscus door de musical, zegt hij, ja, ik had al een grote bewondering voor Franciscus, dus ik heb niet echt iets nieuws geleerd. Maar ik vond het wel heel indrukwekkend om te zien hoe al die kinderen samen, eigenlijk als een grote gemeenschap, het zo mooi hebben neergezet.
1: What would you think is next to, for example, this musical, a great way of how to evangelize, that also children and also the whole church can learn about the Holy Person, just like Holy Francis?
6: Of course, I think it is a wonderful way to, because you involve the whole community, and at the same time, I think the play was very faithful to the original and the text of the Bible. It was very well represented and very well placed, no, in the whole play. And I think the message was very clear, and it was powerful because it was not only someone, it was the children, the choirs, the music, everything was put together, no? And I think that's one of the best things of the show. Yeah.
1: Okay. Is there anything else that you would like to share with the listeners of Radio Maria in the Netherlands?
6: Well, and I think that it's a nice experience, and if you have the chance to come and to see it and to participate, just do it, because it's worthy, it's very much worthy, and deserves all the support and all the encouragement for our communities, to for them, for what they are doing and for what they are trying to share with us.
1: Thank you very much, Your Excellency.
0: En op de vraag van Antoon of er nog meer manieren zijn om te evangeliseren, zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van deze musical, door te vertellen over Franciscus, geeft de Nuncius aan dat hij inderdaad dit een heel goede manier vindt, omdat je op deze manier en kinderen en volwassenen bereikt, maar er ook bij betrekt. Dus het is echt voor de hele gemeenschap. Iedereen doet mee. En hij prijst ook nog een keer eigenlijk alle onderdelen van de musical. Dus de muziek, het spel, vooral ook het samenspel. Roept ook de luisteraars op van, kom maar naartoe, kom kijken. Het wordt echt op een heel mooie manier neergezet. Trouw ook aan het leven natuurlijk van Franciscus. Trouw aan de Bijbelteksten. En op deze manier kun je dus Franciscus leren kennen. Maar je bouwt ook inderdaad aan gemeenschap door te zien hoe op toneel zij samen natuurlijk dit neerzetten, maar ook door samen ernaartoe te gaan. Dat is eigenlijk de boodschap van de Nuncius over deze Franciscus musical. Ja, en na deze korte gesprekjes mogen we weer gaan luisteren naar een lied uit de musical. Nogmaals, het is nog niet officieel allemaal zo naar buiten gebracht, maar hier mogen we er alvast naar luisteren. En dat is het lied Viva Francesco. Ook weer uit de musical natuurlijk, Franciscus.

0: U luistert naar Aan tafel met. En in het laatste deel gaan we luisteren naar ook weer interviewtjes die Anton heeft gehouden. Met een van de acteurs die ook speelt dus in de musical. En een gesprekje met broeder Jan ter Maat. Franciscaan en ja, hier op Radio Maria vaker te horen met zijn programma Lessen van de Heilige Franciscus.
1: Ja, dat is met Koen, dat zijn we wel gewend.
2: Op je blote voeten natuurlijk, ja. Zoals een echte Franciscaan. Ja. Hoe is je naam?

0: Op je blote voeten natuurlijk, zoals een echte Franciscaan. Ja. Hoe is je naam?
1: Samuel.
0: Samuel. En welke rol speelde jij?
1: Ik speelde Pietro Catani.
0: En wie is dat in het verhaal?
1: Pietro Catani is een man. Eerst was hij een jurist voor het bisdom volgens mij. Maar hij voelt toch een diep verlangen in hem om echt God te volgen op een hele radicale manier. En dat doet hij door Franciscus te volgen.
0: Ja. Ja. En dan later wordt hij ook de president, of hoe wordt hij dan genoemd? Minister?
1: De generaal-overste wordt hij.
0: Generaal-overste natuurlijk, ja. En dat heb je ook allemaal prachtig in beeld gebracht.
1: Dank
0: je wel. Dan maandenlang, misschien zelfs langer, daar werk je dan naartoe, begin je de repetities en ga je alles voorbereiden. Uiteindelijk is het dan zover dat de première is geweest. Hoe voelt dat nou?
1: Ik moet het nog allemaal laten bezinken natuurlijk. Het is heel bijzonder. Voor zo'n show is het best wel spannend. Daar werk je zo lang naartoe gewerkt. En die spanning bouwt zich langzaam op over de maanden heen. En dan het moment dat het doek open gaat, dan is die hele spanning weg. En dan sta je daar gewoon echt helemaal in je rol. En dan ben je dat hele publiek vergeten. En dan ben je gewoon wie je bent. Nu is het gewoon klaar. Eigenlijk die overgang van het eind van de musical naar dat het klaar is. Tijdens de musical dat het klaar is. Dat is niet zo'n grote overgang. Het is vooral de overgang van voor de musical naar het begin. Die voor mij heel bijzonder is. Ja. Ja, dan, het is gewoon echt in één keer ben jij iemand anders.
0: Ja. Ja. Wauw. Ja, groot compliment wil ik jou maken. Echt van alle sterspelers waren heel veel goede dingen. Hele mooie dingen die ik heb gezien. Maar jij sprong er echt. Het talent spatte er echt vanaf. Ja, je kijkt nu heel verbaasd, maar het, inderdaad echt heel mooi en prachtige stem ook. Ik heb enorm van jou genoten. Veel dank voor dat je dat gedaan hebt en dat je hier deel van was. Hoe ben je er zo hierbij betrokken geraakt?
1: Ja, ik zit eigenlijk al jaren bij Kumi. Eerst zat ik in een klein clubje in Bodegraven. Daar ben ik begonnen. Ging ik een keertje als superjong jongetje ging ik daarna mee met wat vrienden. En dat is zo, ja, uiteindelijk kwam ik hier bij deze, bij Kumiki noemen we dat. Dat is een beetje de hoofdgroep. Hier kwam ik bij Rut. Dat hebben we natuurlijk eerder gedaan. Dat was ook een heel groot project.
0: Ja, heb ik gezien, ja.
1: Oh, je hebt hem gezien? Ja, ja, oh leuk. Ja. Daar begon ik. En toen was ik kleine koning David.
0: Oké. Okay.
1: Ik ga al een hele tijd mee. Maar het blijft elke keer, ja, het is altijd weer nieuw en leuk. Het is gewoon, Kumi is echt een heel bijzondere plek om echt te ontwikkelen. Ook gewoon op allemaal manieren, dus gewoon in mijn talenten ontwikkelen. En ook gewoon op allerlei vlakken. Ook bij Kumi heb ik bepaalde verantwoordelijkheden. Ik ben natuurlijk ook een medewerker, dus met de kinderen omgaan. En ook muzikaal, bijvoorbeeld de mis muzikaal verzorgen bij Kumi. Dat is een verantwoordelijkheid van mij, wat ik met superveel plezier doe. Dus bij Kumi is nog zoveel meer wat erachter zit natuurlijk dan alleen dat toneel. En op al die vlakken, lopen wij, eigenlijk die hele groep loopt daarin mee. De cast en crew, en we dragen daar allemaal iets aan bij. Dus je ontwikkelt je echt zowel van op het podium als achter het podium in het Kumihuis. Het is echt heel waardevol voor mij.
0: Ja. Wat is dan jouw rol in Kumi?
1: Ik doe heel verschillende dingen. Ik ben
0: natuurlijk
1: acteur. Nu was ik echt super druk met deze rol. Normaal heb ik het iets rustiger. Bij Kumi ben je altijd met van alles bezig. Ja. Maar het hoofdding waar ik me nu heel erg mee bezig ben en waar ik me heel erg in ontwikkel, is die kerkmuziek. Wat ik heel erg leuk vind om te doen. Ik heb orgelles en ik schrijf graag, ik componeer zelf graag muziek. Kerkmuziek vooral. Dus ik vind het heel leuk omdat dat bij Kumi is echt een plek waar je dat heel erg kan ontwikkelen. Ja. Dat om zo'n koor te leiden. Het zijn allemaal hele getalenteerde mensen. Mensen kunnen heel goed zingen en zo. Dus heel leuk om dat dan in de mis. En ook echt een grote eer om dat
0: om de Heer te dienen door in de mis en door de liturgie te verzorgen. Ja, mooi. En door zo'n heel traject heen leer je heel veel over de heilige Franciscus. Ook bidden jullie natuurlijk. Jullie bidden misschien ook op de voorspraak van de heilige Franciscus.
1: Zeker.
0: Wat is nu, zeg maar, voor jou persoonlijk wat is het voor jou gaan betekenen? Wie is de heilige Franciscus voor jou?
1: Ik denk, deze musical en het leven van Franciscus heeft me heel erg geïnspireerd. Ik kende Franciscus al wel, maar nu sta je er zo mee.

0: in. Gewoon, ja, je staat echt letterlijk in het verhaal zelf. En, ja. En het heeft me heel erg geïnspireerd om dat ook echt in mijn eigen leven, die armoede van Franciscus, dat simpele en dat zorgen voor de armen, om dat ook echt na te streven. En dat is iets waar ik ook echt zelf een verlangen naar heb gekregen. En elke keer als ik die musical in de doorlopen, in het oefenen wat we eerder hebben gedaan, maar ook tijdens de première zelf, zeg maar, ik voel echt gewoon, als ik dat Franciscus met de armen zie omgaan en de armen zie liefhebben, dan voel ik, roept dat in mij echt een bepaald verlangen op om net zoals Franciscus te leven.
1: Wauw, mooi. Heel veel dank nogmaals en heel veel succes en heel veel zegen wens ik jullie voor de komende voorstellingen.
0: Dank u wel.
1: Broeder Jan ter Maat, vice-provinciaal van de Franciscanen in Nederland.
2: Nederland en Vlaanderen.
1: Nederland en Vlaanderen. We hebben net die musical voor het eerst, hè, de première, meegemaakt.
2: Ja, geweldig. Dus er staat hier een dankbaar mens op het feest van Sint Franciscus. En we zijn echt heel blij. Ik persoonlijk, maar ik denk dat ik namens mijn broeders spreek van hoe eigenlijk het verhaal van Franciscus op toneel is gebracht. De diepgang van de teksten, maar ook de Franciscaanse luchtigheid zit er ook in. En ja, echt heel mooi. Ik denk dat het een heel toegankelijk verhaal is geworden, waarmee we ook, ja, heel veel mensen kunnen weten te raken. En dat is eigenlijk ook het begin van dit initiatief geweest. Dat was de bedoeling van mijn oudere medebroeder die bedacht van, hey, misschien moeten we een musical maken. Die had echt zo van, dat is de vorm om veel mensen te kunnen raken.
1: Ja, dat is prachtig. U hebt inderdaad na afloop van de musical, toen iedereen bedankt was, nog kort het publiek toegesproken, hè?
2: Ja.
1: En daarin hebt u ook inderdaad verteld dat een oudere medebroeder eigenlijk met dit idee is gekomen. En hoe bijzonder dat dan, dat zaadje zo daar klein zo begint. En dat het zo uitgroeit tot zoiets prachtigs. En dan vandaag de première. Hoe voelt dat nou?
2: Ja, zeker. Dat is heel bijzonder. En tegelijkertijd weet je natuurlijk dat dat in de kerk kan gebeuren, hè, dit soort dingen. Dus wij geloven in wonderen. En ik denk ook door de hele goede samenwerking die we met Kumi hebben gehad, ja, is er gewoon iets heel moois gekomen. Maar dat is natuurlijk de menselijke samenwerking. En ja, de Heilige Geest speelt daar natuurlijk ook een rol. Hè? Dus dat moeten we niet vergeten. Zeker niet omdat, ja, deze musical wordt gemaakt door allemaal geïnspireerde mensen. En ja, dat merk je ook. Ik denk dat je dat ook in het publiek heel duidelijk merkt van dat daar iets gebeurt op dat podium.
1: Ja, ja. En wat betekent dat voor de Franciscanen in Nederland? Voor de Franciscaanse spiritualiteit?
2: Nou, wij hopen dat je daardoor een heel breed publiek kunt bereiken. Maar het is sowieso ook al een hoogtepunt voor onszelf. In een heel bijzonder jaar, 800 jaar geleden, stierf Sint Franciscus. Het is denk ik heel belangrijk dat wij ook manieren vinden om onze eigen spiritualiteit, om die voor het voetlicht te brengen. En als je dan merkt dat lukt, ja, dat is heel bevredigend en daar word je heel gelukkig van.
1: Begrijp ik. Waar heeft u het meest van genoten? Welk stukje van de musical of welk lied? Wat vond u het mooiste?
2: De situatie in Greccio, dus dat is het navertellen of het naspelen van het kerstverhaal. Oh ja. Dat was een stuk wat ik al tijdens een repetitie heb gezien en waar ik toen al heel erg door geraakt werd. Omdat daar de verbinding wordt gelegd eigenlijk tussen de geboorte van Christus en wat er dagelijks eigenlijk in de Eucharistie gebeurt. Dus dat God neerdaalt naar de mensen en dat hij bij ons wil zijn. En die verbinding werd ook heel mooi verbeeld door een monstrans, een gevulde monstrans. Natuurlijk niet met een geconsecreerde hostie, maar door die te laten neerdalen in de kribbe. En dat was een prachtige verbeelding. En dat denk ik dat ook een hele. Dat laat ook de diepte van onze spiritualiteit, denk ik, zien. Franciscanen zijn meer gericht op het kerstfeest, dus de menswording, dan op Pasen. Natuurlijk horen die bij elkaar. Maar dat werd daar heel mooi verbeeld. En ook de verbinding met de Eucharistie.
1: Ja, dat was echt prachtig. En ook de liefde van heilige Franciscus voor. Ja. Jezus en voor de Eucharistie, hè?
2: Ja.
1: En ik meen dat daar ook een stukje de muziek die werd gezongen door het karakter van de heilige Franciscus. En dat, dat die melodie werd overgenomen door de groep. He, wat eigenlijk ook misschien symbool mag staan voor dat zijn liefde ja, ook wordt voortgebracht zeg maar, naar de mensen.
2: Ja, dat was tijdens zijn leven al, dat ja. hij heel veel mensen wist te inspireren. En je merkt dat dat nog steeds gebeurt. Er zijn zoveel mensen geïnspireerd door Sint Franciscus. Binnen de kerk, mannen, vrouwen, gewijden, religieuzen. Ja, maar ook buiten de kerk merk je dat Franciscus een hele aansprekende en toegankelijke persoon is. Die mensen denk ik ook kennis kan laten maken met het evangelie. Ja. Omdat hij juist het evangelie in het midden zet. En ik denk dat dat heel belangrijk is, ook voor deze tijd.
1: Om evangelisch te leven eigenlijk, hè? Dat, wat hij...
2: Om evangelisch te leven, maar ook het evangelie te verspreiden door het te leven. Hè? Dus niet zozeer door te preken met woorden, maar wat ik nu al een tijdje aan het doen ben, maar vooral ook te preken met je daden. En dat is waar Franciscus ons toe oproept.
1: Desnoods met woorden, hè?
2: Desnoods met woorden, inderdaad.
1: Is er nog iets tot slot wat u graag wil delen met de luisteraars van Radio Maria in Nederland?
2: Nou, het is in ieder geval goed om te weten dat deze musical vandaag in Den Bosch speelde en nu het land doorgaat. Maar mocht je de behoefte hebben om daar naartoe te gaan, dan is het denk ik heel belangrijk om daar snel tickets te boeken, want het gaat ontzettend snel.
1: Er zijn al verschillende uitzendingen.
2: Er zijn verschillende uitverkocht. Maar er zijn ook nog kaarten en het is echt de moeite waard.
1: Broeder Jan te Maat, veel dank.
2: Graag gedaan.
3: En na al deze prachtige interviewtjes die Antoon heeft gehouden, dus bij de première van de Franciscus Musical, en de aansporingen die gegeven zijn door de diverse mensen die geïnterviewd zijn, bent u waarschijnlijk geïnteresseerd in de speeldata en de plek waar u dat allemaal kan vinden en ook tickets kunt bestellen. Nou, de familie musical Franciscus. Daarover staat alle informatie op de website franciscus-musical.org. Daar vindt u ook nog veel meer informatie. Er staat er prachtig bij. Een verhaal van ommekeer, moed en onvoorwaardelijke liefde. De speeldata staan erbij. U kunt tickets bestellen. En inderdaad, er zijn al diverse plekken waar het uitverkocht is. Dus ik zou zeggen, ga snel naar deze website om te kijken. Er wordt gespeeld door het hele land, van noord tot zuid, van oost tot west. Maar wees er snel bij. Nogmaals, de website franciscus-musical.org. Heel veel dank voor het luisteren hier naar Aan tafel met. En tot de volgende keer. Dag.
4: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de week 28 van het even jaar laat de kerk ons binnengaan in het geheim van de Eucharistie met een gebed. Heer, geef ons toegang tot het paradijs en laat ons binnengaan in het vaderland waar geen dood meer heerst, maar vreugde voor eeuwig. Ik lees hier voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd, toen het volk samenstroomde, begon Jezus te spreken. Dit geslacht is een verdorven geslacht. Het verlangt een teken. Maar geen ander teken zal het gegeven worden dan het teken van Jona. Zoals namelijk Jona een teken werd voor de Ninevieten, zo zal ook de mensenzoon het zijn voor dit geslacht. De koningin van het zuiden zal bij het oordeel opstaan samen met de mensen van dit geslacht en zij zal hen veroordelen. Want zij kwam van het uiteinde der aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. Wel nu, hier is meer dan Salomo. En de mensen van Ninive zullen bij het oordeel opstaan samen met dit geslacht en ze zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Maar hier is meer dan Jona. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem. Die koningin kwam van het uiteinde van de aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. Wel nu, hier is meer dan Salomo. Alles achter ons laten voor hem. Enkele passen voor de plaats waar u gaat bidden, even stil blijven staan, omhoog kijken en zien hoe hij u ziet. U dan klein maken in een gebaar en dan ingaan in het gebed. Liggend, zittend of geknield, in de houding waarin u vermoedt hem het meeste te kunnen vinden. In die houding dan vragen om de genade van de juiste levenshouding. En dat is dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. In dat woord majesteit zit ook dat woordje meer, dat in dit evangelie met zoveel nadruk voorkomt. Hier is meer dan Salomo, meer dan Jona. Majesteit, hij die altijd meer is, groter is. Jezus en de Vader zijn allebei meer. Dan in de geschiedenis te binnenbrengen. Hier de geschiedenis van het teken. Geen ander teken zal er gegeven worden dan dat van Jona. Een teken van kleinheid dus, een teken van verborgenheid. Van 3 nachten en 3 dagen in de schoot van de aarde. Verborgen. Jezus corrigeert dus de verwachting van het volk. Jezus verbetert onze verwachtingen. Wat doet hij een moeite om ons af te brengen van onze grootheidswaan. Bij ons moet het altijd groot zijn. Jezus presenteert zich als een God van niets, een God met tekenen van kleinheid, een God die zich laat ontmoeten op de punten waarin wij zelf klein zijn, waar wij ons machteloos voelen, punten waar we denken niet op te kunnen tegen de machten van het kwaad. En dat punt is het punt van de genade. Want op dat punt krijg je de kans om je eigen onmacht om te zetten in vertrouwen op God, op Gods macht. Maar om juist op dat punt is het onmogelijk om op jezelf te vertrouwen. Daar nader je Jezus. De plaats zien, het samengestroomde volk, en hoe Jezus de waarheid durft te zeggen, een waarheid die voor de toehoorders helemaal niet aangenaam is,
helemaal niet vleiend, dwars tegen de natuur en het natuurlijke aanvoelen in. En dan vragen wat we verlangen, een innerlijke kennis van Christus onze Heer, dat wij ons die eigen mogen maken en de eigen ervaring van Hem, de eigen gebedservaring, daarin. Alleen dan kom je ertoe om de genade te vragen, Hem meer lief te hebben en van meer nabij te volgen. De overweging. Paulus zet zijn gelaten voor de keuze, een keuze tussen het aardse Jeruzalem, gesymboliseerd door de wet en de onvrijheid, en het hemelse Jeruzalem, de vrije moeder van vrije kinderen, kortom, tussen het oude verbond en het nieuwe verbond, de wet van Jezus, de wet van de vrijheid, zoals de apostel Jacobus dat tot tweemaal toe, wanneer hij over de nieuwe wet spreekt, wie zich verdiept in de volmaakte wet, de wet van de vrijheid, die zal zalig zijn door zijn doen, Jacobus 1, 25. En nog eens, spreekt en handelt als mensen die door de wet van de vrijheid geoordeeld zullen worden, Jacobus 2, 13. Wij zijn geen kinderen van een slavin, onze moeder is een vrije vrouw. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Zijn wij christenen dan zo vrij? Als je die vraag aan onze tijdgenoten zou voorleggen, wie is er nu vrij, wij christenen of jullie ongelovigen? Dan zou het antwoord beslist luiden, wij ongelovigen natuurlijk. Wat mogen jullie allemaal niet? En wat jullie wel mogen, dat moeten jullie. Nu draaien ze in de kloosters de zaak wel om. Als er iets moet volgens de regel, dan zeggen ze daar, wij mogen dat. Of, als er een vaste dag op het programma staat, dan zeggen ze, morgen mogen wij vasten. Of vandaag mogen wij in de tuin werken. Maar dan gaan ze ervan uit dat de uitwendige wet die de vrijheid beknot, voor hen een inwendige wet is geworden, de wet van de liefde. Waardoor men graag van binnenuit doet wat van buitenaf wordt opgelegd. Zoals de kleine Theresia ooit een beetje ondeugend opmerkte, ik doe altijd mijn eigen wil, want ik wil altijd alleen wat God wil. En dat is de goddelijke vrijheid, de vrijheid waarvoor Christus ons heeft vrijgemaakt. Vandaag in het evangelie een staaltje nog van die goddelijke vrijheid. Dit geslacht is een verdorven geslacht, het verlangt een teken. De Joden wilden hem op de proef stellen. Ze verlangden van hem een teken uit de hemel. Eigenlijk vragen ze daarmee van hem dat hij zich zou verheffen boven wat eigen is aan het gewone menselijke bestaan. En dat is de dubbelzinnigheid, dat alles voor meerdere interpretaties vatbaar is. En de mensen kunnen je gedrag verschillend uitleggen. En Jezus heeft ervoor gekozen daarin te willen leven. Hij heeft ervoor gekozen te kunnen worden gemeten naar menselijke maatstaven. En hij heeft er dus ook voor gekozen verkeerd beoordeeld te kunnen worden. En door een teken uit de hemel zou hij die dubbelzinnigheid, die meerduidigheid van zijn handelen en zijn woorden, kunnen doorbreken. En dat doet Jezus niet. Hij staat erboven. Vrij. Goddelijk vrij. Hij forceert geen scheiding van de geesten. Hij wil geen teken stellen die de mensen dwingen te geloven. Zo, om maar eens een voorbeeld te noemen, zo hoort het tot de authenticiteit van de lijkwaarde van Turijn, dat er altijd weer argumenten naar voren worden gebracht die de mensen bevestigen in hun ontkenning van de echtheid van dit doek. En zo kun je stellen dat het goed is dat er steeds weer argumenten worden naar voren gebracht die pleiten tegen de betrouwbaarheid van de getuigenissen voor de oudheid van het doek. En als er dan nieuwe tekenen van de echtheid worden gevonden, dan kun je er zeker van zijn dat er ook weer nieuwe tegenargumenten worden aangedragen. Goed zo, mag je dan denken, dat moeten we daarnet hebben, want zo
blijft de vrije wil er een rol in spelen. We zijn nog steeds in het ondermaanse, dat wil zeggen, voor alles is een meerder dan één uitleg vatbaar. Jezus liet zich dus niet onder druk zetten om zich te verheffen boven zijn roeping tot het gewone mensenbestaan. Hij stelt wel een teken, het teken namelijk van Jona, 3 dagen in de aarde, 3 dagen onder de grond, zodat ze over hem heen konden lopen. Het kruisteken is de doorkruising van alle tekens. En wat een vreugde wanneer wij geconfronteerd worden met de grenzen van het menselijke. Wij kunnen daar absoluut gelukkig mee zijn in vereniging met hem. Meer dan Jona, meer dan Salomo. Er is misschien geen middel denkbaar om beter uit te drukken wie Jezus is dan door te zeggen dat hij meer is. Meer dan de grootsten, meer dan de rijksten, meer dan de wijsten. Door gewoon maar meer te zeggen, niet hoeveel meer, maar onbepaald meer, wordt iets opgeroepen van oneindigheid. Jezus bedoelt er dus mee te zeggen dat hij altijd meer is. Zoals ze al zeiden over God, Deus semper major, God altijd groter. In dat woordje majesteit zit het woord majus, dat betekent groter. Jezus is de grotere. God is in Jezus groter. En hij dient zich aan als kleiner dan de kleinste. Maar gehoorzamen doe je toch altijd aan iemand die hoger is, die het gezag voert? Hoe is Jezus dan groter? Door kleiner te zijn. En wij moeten daaraan gehoorzamen, want zo heeft hij ons zijn liefde betoond. Door zich van alle grootheid te ontdoen, door definitief beslag te leggen op de laatste en de laagste plaats. Daardoor is hij kleiner dan de kleinste. De kleinste in het Rijk der Hemelen is groter dan hij. Dat zegt Jezus over Johannes de Doper. Hij die groter is dan hij, dan Johannes de Doper, zeggen dan de kerkvaders op hun beurt, is de kleinste. En toch is hij groter dan de grootsten die uit vrouwen zijn geboren. In dit evangelie wordt dat op een aanschouwelijke manier voor ogen gesteld. Meer dan Salomo. En dat was al een sprookjesvorst. Een legendarische figuur. Hij was zozeer een legendarische figuur dat een andere sprookjesfiguur, de vorstin van het Zuidland. En Zuidland, dat is zoiets van er was eens een proces in het oosten. En dat onbepaalde doet roept ook iets sprookjesachtigs op. Iets vanuit het uiteinde der aarde, van waar die koning vandaan komt. Om dan van heel dat verre land te gaan zien of het werkelijk waar was wat zij over hem in dat verre land had gehoord. En Marambel, het was niet alleen waar, het was nog veel meer. Zijn wijsheid was wijzer, zijn rijkdom was groter, zijn macht was groter, zijn dienaren waren talrijker. Het kon gewoon niet op. Salomo en de koningin van het Zuidland zijn beiden vergrotende trap, groter. Maar Jezus overtreft hen. Je zou kunnen zeggen, hij is de overtreffende trap, want hij is meer. Hij zegt niet hoeveel meer, maar onbepaald meer. Je moet dus niet zozeer steunen op de onderhouding van de wet, op je eigen verdiensten, je prestaties, je goedheid, en daarop je verwachtingen stellen, maar je moet alleen steunen op hem die genade is. Eén en al genade. Niet de gerechtigheid, niet de onderhouding van de wet, niet wat de mensen zelf doen, maakt iemand rechtvaardig voor God, maar wat hij krijgt, dat is onze Heer Jezus zelf. Aan het eind gesprek, samen met Jona, met Jezus, van hart tot hart, als vrienden onder elkaar.
Een beetje informeel, een beetje losjes, gewoontjes. En dan vragen dat hij ons bij de Vader brengt. Want de Vader is het uiteindelijke geheim. Het laatste geheim van onze eigen oorsprong. En dan sluiten met een Onze Vader.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En het is tijd om hier de rozenkrans te gaan bidden. Daarvoor nodigen we u natuurlijk van harte uit. En mocht u nog een intentie hebben toegestuurd, dan gaan we die natuurlijk meenemen zo direct hier bij de rozenkrans. Ja, dat is weer fijn natuurlijk dat we ook om 5 uur live de rozenkrans bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan deze rozenkrans bidden voor de volgende intenties. We bidden uit grote dankbaarheid en vragen ook om genade over alle mensen die voor Radio Maria actief zijn, oftewel hier in de studio of elders. Maar vooral ook vragen wij de zegen over alle luisteraars en over alle weldoeners. Graag willen wij ook bidden voor genade voor een echtgenoot. En dat hij mag ontvangen wat nodig is. En we bidden ook voor een lief meisje, voor een kleinzoon. En dat de onzekerheid bij een luisteraar mag verdwijnen. We bidden dat een zus mag genezen van een grote open wond door kanker. En hier willen we ook bidden voor een zwager, dat hij niet zijn hele gezichtsvermogen mag verliezen. En ook voor een goede gezondheid voor zijn vrouw. En vandaag bidden we uiteraard op voorspraak van de heilige Carlo Acutis voor alle mensen die steun en genezing nodig hebben. En tevens bidden we dat zijn voorbeeld in de harten van veel mensen natuurlijk ook mag groeien. Vooral zijn liefde voor de Eucharistie, voor de aanbidding en voor het sacrament van boete en verzoening. En we bidden, Heer, voor al die mensen voor wie bijna nooit of helemaal nooit wordt gebeden. En we bidden ook voor diegenen die het meeste nodig hebben. Graag willen we ook bidden voor het welslagen van een chemokuur. En dat dus de genezing van borstkanker daardoor mag worden, ja, mag plaatsvinden. En Heer, alle intenties die leven in de harten van de mensen die nu met ons meebidden, die sluiten we bij deze rozenkrans in. En we vragen ook Moeder Maria dat ze allemaal verhoord mogen worden. En nog één die is toegevoegd. Ook willen we graag bidden voor het slagen van een gesprek in verband met de toekomst. We overwegen de blijde geheimen, het eerste geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede, blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur.

0: onze dood. Amen.
1: Wees er goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons

0: dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: Amen.
1: Ja, dank voor het meebidden. Hier natuurlijk op de radio, maar sowieso thuis. Of misschien bent u wel onderweg naar huis. Ja, of nog net niet, of misschien al aangekomen, wie weet. Waar u zich ook bevindt, we hebben samen mogen bidden en dat is heel fijn. We gaan hier heel even muziek draaien en dan is het zo direct de tijd voor de Vespers. Ik hoop dat u daarbij ook kunt aansluiten. Ik zou zeggen dus tot zo, dag.

0: En beste luisteraars, welkom weer. Het is natuurlijk tijd voor het kerkelijk avondgebed, de Vespers. En ook daarvoor willen we u van harte uitnodigen om dat samen met ons te bidden. Ik geef u graag de pagina's in het Groot en het Kleine Getijdenboek om mee te kunnen bidden. We zitten trouwens in de vierde week van het Getijdengebed. De hymne die vindt u direct in het Groot Getijdenboek op bladzijde 703... En dan staan de psalmen en verder vanaf bladzijde 1125, allemaal in het Groot Getijdenboek. En in het Klein Getijdenboek, daar kunt u op bladzijde 390 beginnen met de hymne. En vanaf daar verder meebidden, want de psalmen volgen dan vanaf bladzijde 391. En als u de Getijden-app heeft, ja, dan kunt u natuurlijk vanaf de app meebidden. Daar staat alles al netjes achter elkaar. Ik wens u heel veel devotie.
1: God, kom mij te hulp.
0: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Gij die de wereld schepper zijt, de hemel van de aarde scheidt en welft de grote hemelzaal en stelt de wateren perk en paal.
0: Waar gij omhoog hen samendrijft of loop en stroom op aarde omschrijft, zodat de grond verzadigd wordt en niet in het zonnevuur verdort.
1: Zend nu op ons, o trouwe Heer, de stromen van uw zegen neer, opdat de oude dwaling niet over ons hart opnieuw gebiedt.
0: Geef dat er in ons hart een licht zo stralende staat opgericht, dat er geen ijdelheid, geen waan, geen leugen in ons kan bestaan.
1: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade. Dankt de Heer om zijn goedheid. Want eeuwig is zijn genade.
0: Dankt de Heer aller goden. Want eeuwig is zijn genade.
1: Dankt de Heer alle heren, want eeuwig is zijn genade.
0: Wonderwerken deed hij alleen, want eeuwig is zijn genade.
1: De hemelsferen schiep hij met wijsheid, want eeuwig is zijn genade.
0: Hij strekte de aarde uit over het water, want eeuwig is zijn genade.
1: Hij maakte de grote hemel lichten, want eeuwig is zijn genade.
0: De zon om over de dag te heersen, want eeuwig is zijn genade.
1: De maan en de sterren als licht in de nacht, want eeuwig is zijn genade.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
1: Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, albeheerser. Egypte sloeg hij in zijn eerstelingen. Want eeuwig is zijn genade.
0: Israël voerde hij weg uit dat land. Want eeuwig is zijn genade.
1: Met krachtige hand en gestrekte arm. Want eeuwig is zijn genade.
0: Splijten deed hij de Rode Zee. Want eeuwig is zijn genade.
1: Israël voerde hij veilig erdoor. Want eeuwig is zijn genade.
0: Farao wierp hij in zee met zijn leger. Want eeuwig is zijn genade.
1: Hij leidde zijn volk door de zandwoestijn. Want eeuwig is zijn genade.
0: Roemrijke koningen heeft hij verslagen. Want eeuwig is zijn genade.
1: Machtige vorsten heeft hij gedood. Want eeuwig is zijn genade.
0: Sihon, de koning der Amorieten. Want eeuwig is zijn genade.
1: Och, de heerser van Bazan. Want eeuwig is zijn genade.
0: Hun land heeft hij hun ontnomen. Want eeuwig is zijn genade.
1: Hij gaf het zijn dienaar Israël. Want eeuwig is zijn genade.
0: In onze vernedering dacht hij aan ons. Want eeuwig is zijn genade.
1: Van onze vijanden redde hij ons. Want eeuwig is zijn genade.
0: Hij is het die alles wat leven heeft voedt. Want eeuwig is zijn genade.
1: Dank dus de God van de hemel. Want eeuwig is zijn genade.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, Albeheerser.
1: God heeft de beslissing genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden, het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend, met elke geestelijke zegen.
0: In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
1: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil,
0: tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
1: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving der zonden.
0: Dankzij de rijkdom van zijn genade, die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
1: Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen, de verwezenlijking van de volheid der tijden,
0: het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God heeft de beslissing genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden, het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Mogen de Heer u overvloedig doen toenemen in de liefde voor elkaar en voor allen, zoals ook onze liefde uitgaat naar u. Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt in heiligheid voor het aanschijn van God onze Vader, bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen.
1: Heer, luister naar mijn stem. Laat mijn bidden opstijgen tot u.
0: Heer, luister naar mijn stem. Laat mijn bidden opstijgen tot u.
1: Als wierook voor uw aanschijn.
0: Laat mijn bidden opstijgen tot u.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Heer, luister naar mijn stem. Laat mijn bidden opstijgen tot u.
1: Laat mijn ziel, Heer God, u altijd hoog verheffen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
0: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
1: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
0: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
1: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
0: Machtige haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudige brengt hij tot aanzien.
1: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
0: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
1: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laat mijn ziel, Heer God, u altijd hoog verheffen.
1: Jezus laat al wie tot hem zijn toevlucht neemt niet in de steek. Bidden wij nederig tot hem.
0: Heer onze God, verhoor ons.
1: Christus onze Heer, bron van alle licht. Laat uw kerk steeds duidelijker haar opdracht zien aan alle volken het mysterie te verkondigen van uw mens geworden liefde.
0: Heer onze God, verhoor ons.
1: Bewaar de dienaren van de kerk in uw dienst en help hen zelf te doen wat zij aan anderen voorhouden.
0: Heer onze God, verhoor ons.
1: Neem de zonde van verdeeldheid weg en maak een eind aan oorlog en tweedracht. Want door uw bloed hebt gij de wereld vrede geschonken.
0: Heer onze God, verhoor ons.
1: Schenk uw hulp aan de gehuwden, zodat zij steeds beter de liefde uitbeelden van Christus voor zijn kerk.
0: Heer onze God, verhoor ons.
1: Vergeef de overledenen hun zonde en geef hun in uw barmhartigheid een plaats te midden van de heiligen.
0: Heer onze God, verhoor ons.
1: En hier kunt u bidden voor uw persoonlijke intentie.
0: Heer onze God, verhoor ons.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Blijf bij ons, Heer Jezus, want het wordt avond en de dag loopt ten einde. Wees met ons onderweg. Laat ons hart brandend zijn en versterk onze hoop, zodat wij u samen met onze broeders en zusters herkennen in de schriften en in het breken van het brood. Gij die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Ja, na het samen bidden hier van de Vespers gaan we eerst nog even verder met muziek. Dan is het direct om 6:00 natuurlijk tijd voor het Angelus. En daarna volgt om 6:05 het programma Luistertip uit het archief. En daarin kunt u luisteren naar een prachtige lezing van Marleen Kaars over de heilige Teresa van Avila. Om 7:00 is het tijd natuurlijk voor de Eucharistieviering vanuit de Gerardus Majella Kerk in Utrecht. En daarna volgen herhalingen van de programma's die eerder vandaag ook voorbij zijn gekomen. De Heilige van de Dag, geloofsvorming bijvoorbeeld met de kapelaan Quinten Kerkhofs over de Eucharistie en de Heilige Schrift. U kunt luisteren naar Monsieur Mutsaerts in Een Bisschop Opent de Week. En naar allerlei mooie interviewtjes die Antoon heeft gehouden. Dat was op 4 oktober, dus dat was al de vorige zondag, bij de première van de Franciscus Musical hier in Den Bosch. Nou, en ook de hele avond natuurlijk gaat het zo door. Heel veel dank voor het samen bidden, voor het samen natuurlijk luisteren ook en samen vieren. Ik wens u een heel fijne, gezegende avond en nacht. En dan zijn we er morgen weer. Tot dan. Dag.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Innerlijk leven. Een lezing over gebed en geestelijke groei.
1: En het programma wordt vandaag verzorgd door de seculiere Carmelites. U kent daar ongetwijfeld Marleen Kaars uit Vlaanderen. En het onderwerp vandaag, u heeft het misschien al eerder gehoord, heel vroeg vanmorgen, de heilige Teresa van Avila. Maar vandaag met Marleen gaan we kijken van wat heeft deze heilige, deze kerklerares betekend of wat betekent deze heilige nog steeds in het leven van Marleen Kaars. Dag Marleen.
2: Dag Vincent. Goedemorgen en dag beste luisteraar.
1: Dat is nogal wat, hè?
2: Zal ik meteen van wal steken?
1: Ja, doe dat maar eens. Want ik weet zeker dat er heel wat over te vertellen is. Over Teresa van Avila in jouw leven.
2: Inderdaad. Nu, sommige mensen blijven heel lang jong. Ze blijven blij van hart en fris van hoofd. En ze fascineren en zijn aantrekkelijk zelfs na hun dood. Zelfs als ze al 500 jaar dood zijn. Wel, zo iemand is Teresa van Avila. Haar boeken en brieven sprankelen van levenswijsheid, van mensenkennis, van humor, van warme bemoediging en van Gods vertrouwen. En wie haar geschriften leest, ondergaat als het ware een weldoende bloedtransfusie. Een bleke christen wordt er vurig van, zou ik kunnen zeggen. Wel, sinds 17 jaar ben ik zelf seculiere karmelites, wat betekent dat ik het charisma en de roeping van de karmelorde mag delen met paters, broeders en zusters, maar dan in de wereld. Maar als seculiere karmelites ben ik ook een dochter van Teresa van Avila en daar ben ik fier over en dat zult u straks ook wel begrijpen. Zij heeft de 16e eeuwse karmel hervormd. Een hervorming die trouwens nauw verbonden was met de ontwikkeling van haar persoonlijk geestelijk leven. En we spreken daarom ook over de Theresiaanse karmel. Toch heb ik Teresa moeten leren ontdekken. Het waren eerder Thérèse van Lisieux en Elisabeth van Dijon die mij naar de karmel gelokt hebben. Hun geschriften zijn heel eenvoudig en dus ook heel toegankelijk. En ik kon ze van meet af aan op mijn leven leggen. Zowel Thérèse als Elisabeth gebruiken een taal die me persoonlijk heel erg aanspreekt en die me inspireert in mijn dagelijkse zoektocht naar verdieping van mijn geloof. En bij Teresa van Avila was dat anders. In de beginfase stoorde ik mij zelfs aan haar schrijfstijl, want ze begint iets uit te leggen, ze wijkt daar helemaal van af, soms hoofdstukken lang, om dan daarna de draad weer op te pikken. Met andere woorden, er zit weinig structuur in haar geschriften. En dat strookt niet onmiddellijk met mijn aard. Ik ben wetenschapper van opleiding en ik houd van korte, bondige, heldere uitweidingen. Ik wil snel zien waar het over gaat. En precies om die reden heb ik de geschriften van Teresa lange tijd links laten liggen. Ik ben er wel vaker aan begonnen, maar ik gaf het toch weer telkens op. Ook omdat ze geestelijke processen beschrijft die niet altijd herkenbaar zijn. Want ze is een mystica van formaat. En wat ze tijdens haar gebed beleefde is zeker niet alledaags te noemen. Maar gelukkig voor mij, en ik denk ook voor vele karmelitessen en karmelitessen, zowel in het klooster als in de wereld, heeft de Karmelorde in 2009 een opmerkelijk initiatief genomen. Op 28 maart jongstleden was het immers de 500ste verjaardag van de geboorte van Teresa van Avila. En dat was een gebeurtenis die de Karmelorde niet zomaar wilde laten voorbijgaan. Er werd het initiatief genomen om zowel gezamenlijk als persoonlijk al de werken van Teresa te herlezen. Elk jaar kwam een ander groot werk of een aantal kleinere werken aan bod. En zo heeft de orde, heel de orde, alle geschriften van Teresa op 5 jaar tijd herlezen. Natuurlijk was het de hoop dat door het lezen van de geschriften het vuur van de karmelroeping in ieders hart opnieuw en sterker dan ooit zou gaan branden. Het was de hoop dat hierdoor wereldwijd een nieuw elan in de karmel tot stand zou komen. En voor dat doel werden schema's opgesteld. Zo wisten we week na week wat we te lezen en te overdenken hadden. En het feit dat we met z'n allen wereldwijd dezelfde teksten zouden lezen, was een heel sterke stimulans. En ja, ik heb Teresa zo leren kennen en haar leren waarderen. Ik ben van haar gaan houden. En ik moet er eveneens bij zeggen dat ik bijzonder veel van haar geleerd heb. Ze is een uitzonderlijke, charismatische en heel sterke figuur, die niet alleen veel betekend heeft voor de kerk van haar tijd, maar die tot op de dag van vandaag inspireert en heel veel te zeggen heeft. Haar geschriften, zoals het boek van mijn leven, De Innerlijke Burcht, De Weg van Volmaaktheid, Commentaar op het Hooglied, zijn wereldberoemd en behoren tot de hoogtepunten van de Spaanse literatuur. In 1970 werd zij als eerste vrouw kerklerares. Ze wordt Mater Spiritualium genoemd, moeder van geestelijke mensen. Maar om iets te kunnen zeggen over wie Teresa voor mij vandaag is en wat zij voor mij persoonlijk betekent, vind ik het noodzakelijk om Teresa te kaderen in haar tijd en toch een korte schets te geven van haar leven. En het spreekt vanzelf dat de zaken die ik aanhaal, dat die voor mij persoonlijk al heel belangrijk zijn. Teresa is in het 16e eeuwse Castilië geboren. Het was een tijd van grote maatschappelijke tegenstellingen, beheerst door de hogere klasse, waar gewoontes, titels en etiketten een grote rol speelden. En ze zou daar ook in het boek van haar leven tegen reageren en de drie grote schijnwaarden van deze maatschappij bekritiseren. En dat zijn de cultus van de eer, of met andere woorden het maatschappelijk aanzien, de geldzucht en de genotzucht. Tussen haakjes zijn dat ook niet dezelfde waarden die onze huidige maatschappij zo hoog in het vaandel draagt. Nu, Teresa wordt geboren en groeit op tijdens de politieke expansie onder keizer Karel V. Maar haar persoonlijke ontplooiing en activiteit spelen zich af ten tijde van Philips II. En in dit tijdperk houdt Spanje op een in zichzelf besloten gebied te zijn en gaat het zijn aandacht richten op de Europese horizont, op Italië, Frankrijk en Vlaanderen. Teresa is heel bekommerd over de problemen van Europa dat geteisterd wordt door oorlogen en ze is heel gevoelig voor de immense nieuwe wereld van Amerika en dienstproblemen. Als ze 17 is, zullen haar broers naar daar vertrekken. De toestand daar raakt haar diep en ze bidt God voor de vele miljoenen zielen die in de visie van haar tijd daar verloren gaan. In de Spaanse samenleving van de 16e eeuw bekleden vrouwen geen belangrijke posities en ze hebben weinig beslissingsmacht. Zonder dat ze het zelf goed beseft, zal zij een sterke impuls geven aan de culturele promotie van de vrouw. Zo zal ze ook gaan eisen dat haar zusters in staat zijn het getijdengebed te bidden.

zal zelfs de ongeletterde Anna Garcia, die wij kennen als de zalige Anna van Sint Bartholomeus, stichteres van onder andere het klooster de Rozier in Antwerpen. Teresa zal Anna Garcia zelf leren lezen en schrijven. En deze zuster is haar latere trouwe medewerkster en secretaresse. Teresa is een vriendin van boeken, van letterkunde en van geleerden. En in haar spoor zullen we aan het einde van de 16e en het begin van de 17e eeuw een hele rij literair begaafde karmelitessen terugvinden. Nu, de samenleving van Castilië was in de tijd van Teresa theocratisch en nagenoeg exclusief katholiek. De volksvroomheid was een opvoedingsfactor die op alle niveaus terug te vinden was. Als kind neemt Teresa deze volksvroomheid gretig in zich op in het dagelijks leven van de familie. Ook later blijft dit in haar leven een rol spelen, in verschillende vormen en als tegenwicht tegenover de liturgie van het klooster. Maar uiteindelijk krijgt deze volksvroomheid in een zeer gezuiverde vorm gestalte in haar mystiek leven. Kerkhistorisch gezien situeert Teresa zich in de hervormingsbeweging van Castilië en in de katholieke contrareformatie die in het midden van de 16e eeuw aanvangt en vooral door het Concilie van Trente aangedreven wordt. Deze beweging wil een nieuwe geest brengen in de kerk. Ook Teresa zal hervormster van het religieuze leven zijn, maar niet zomaar één onder de velen. Zij is draagster van een heel bijzonder charisma en de inspirerende kracht achter een nieuwe levensstijl binnen de kerk. Op 20-jarige leeftijd ongeveer treedt Teresa binnen in het Karmelitessenklooster van de menswording. En daar beseft zij dat ze zich in een eeuwenoude geestelijke traditie invoegt die diepe bijbelse wortels heeft en die stoelt op een regel. De Karmelregel is na de Heilige Schrift de bron waarnaar zij het meest zal verwijzen. En deze regel is in het eerste decennium van de 13e eeuw ontstaan. Hij werd later aangepast en zal in 1247 goedgekeurd worden door paus Innocentius IV. Het is deze tekst die Teresa de eerste of de oorspronkelijke regel noemt. Ze noemt hem tevens de regel van onze lieve vrouw of de regel van onze patrones van de Karmel. En het is naar deze oorspronkelijke regel dat Teresa bij haar hervormingswerk zal teruggrijpen. Teresa zal ongeveer 27 jaar in dat klooster van de menswording verblijven. En daar zal ze een heel diep geestelijk groeiproces doormaken. En de lectuur van de heilige Augustinus en de aanblik van een beeldje van de met wonden overdekte Christus bewerken een definitief keerpunt in haar religieus leven. En deze definitieve bekering bestaat niet zozeer in het feit dat zij de 10 jaar durende strijd met zichzelf uiteindelijk zal winnen, maar wel in een nieuwe visie op de manier van omgaan met God en met het dagelijks leven. Ze beschrijft het zelf zo. Aanvankelijk ondervond ik enkele malen, maar dan in het voorbijgaan, wat ik nu zal beschrijven. Terwijl ik me Christus voorstelde, zoals ik gezegd heb, of me in zijn tegenwoordigheid plaatste, of aan het lezen was, gebeurde het dat ik plotseling Gods aanwezigheid mocht ervaren. Ik kon er onmogelijk aan twijfelen. Hij was in mij en ik geheel in hem ondergedompeld. Tot zover Teresa. Wel, deze ervaringen zijn zonder meer het begin van haar mystiek leven, die een nieuwe manier van bidden en leven inluidt, vol onvoorziene gevolgen. Het is als een nieuw leven dat begint en daaruit zal ook de hervormde Karmel geboren worden. Daarmee begint het tweede luik van haar leven dat gekenmerkt is door intensieve mystieke ervaringen. Praktisch tot aan haar dood is dit voor Teresa een levensperiode vol intensieve activiteit als schrijfster en als stichteres. Ze zal 17 kloosters voor Karmelitessen stichten. En ze laat daarin ook Johannes van het Kruis, die andere grote karmelheiligen delen. De beslissing om te gaan schrijven gaat terug op de opdracht van haar geestelijke begeleiders, of op de vraag van haar eerste zusters van de Karmel van Sint-Jozef, haar eerste stichting,

opdracht van haar biechtvader. Toch zegt Teresa telkens dat zij aangespoord werd door een innerlijke aandrang. De geschriften van Teresa zijn in de eerste plaats berichten over haar mystieke ervaringen. Zij vormen de achtergrond van haar autobiografie. Ze beschrijft bijzondere christologische en antropologische genade die haar een nieuw zelfverstaan en inzicht in eigen ziel geven. Later vervolledigt zij de beschrijving van haar mystieke ervaringen in die zin dat zij kunnen gelden als een betrouwbare beschrijving voor de ontwikkeling van het gehele geestelijke leven van de christen. Teresa is grondig vertrouwd met de schrift en met de mysteriën van de liturgie. Voor Teresa is de Bijbel de hoogste instantie voor de waarheid en de bron van haar gebedsleven. Ze bezit een grote Bijbelse gevoeligheid en een hoge waardering voor de Heilige Schrift. Ze zegt: alle problemen die in de wereld ontstaan komen voort uit het feit dat de waarheden van de schrift niet in al hun klaarheid onderscheiden worden. Teresa schrijft tevens vanuit eigen ondervinding en daarom is zij een uitzonderlijke gids op de wegen van de godservaring. Ze schrijft vanuit ervaring en ze streeft ernaar haar lezer die ervaring ook zelf bij te brengen. Maar in al haar geschriften staat het innerlijk gebed centraal. We gaan nu even kort onderbreken voor wat muziek.

0: Welkom terug in het programma Innerlijk Leven vandaag. Geheel in het teken van de heilige Teresa van Avila en Marleen Kaars, die vertelt erover.
1: Ja, beste luisteraar, in het eerste deel heb ik verteld dat mijn kennismaking met de Karmelorde vooral geïnspireerd is door Thérèse van Lisieux en Elisabeth van Dijon en dat ik niet zo erg aangetrokken was door de geschriften van Teresa van Avila. Maar door een gezamenlijke lezing in de Karmelorde van al haar schriften in de aanloop naar de 500ste geboortedag van Teresa is daar gelukkig verandering in gekomen. Verder heb ik het kader een beetje geschetst waarin Teresa opgegroeid is en heb ik in korte lijnen haar leven overlopen. Maar nu, wie is Teresa nu voor mij? Wel, doorheen haar geschriften heb ik haar leren kennen als een zeer boeiende, dynamische en zeer gelovige vrouw, maar ook als een actieve vrouw die met haar twee voeten in de wereld staat. En die, ofschoon ze contemplatief is, voortdurend op reis is en helemaal betrokken is bij de problematieken van de maatschappij. Wel, zelden vind je zoveel eigenschappen in één enkele persoon terug. En er is ook niets oudbolligs aan Teresa, zoals dat vaak wel lijkt met heiligen uit lang vervlogen tijden. Nee, Teresa is een moderne vrouw, je zou ze vandaag kunnen tegenkomen. En daarom is ze zo aantrekkelijk voor mij. Ze heeft me nieuwsgierig gemaakt. Ik had eigenlijk niet verwacht dat religieuzen zo zouden kunnen zijn. En tegelijkertijd verdoezelt ze haar menselijke kant ook niet. Ze spreekt openlijk over haar tekortkomingen, maar ze laat ook zien dat de tekortkomingen geen hinderpaal vormen op de geestelijke weg. Teresa wordt Mater Spiritualium genoemd, moeder van geestelijke mensen. Wel, voor mij is ze een echte geestelijke moeder geworden die mij bij de hand neemt, die mij toont hoe het geestelijk leven eruit ziet en die me er ook doorheen leidt. Teresa heeft me inderdaad geleerd dat het christelijk leven een leven in ontwikkeling moet zijn. En ze gebruikt drie sleutelwoorden die mij heel sterk aanspreken. Verlangen, vastberadenheid en volharding. Teresa heeft me vooral aangespoord om niet tevreden te zijn met een middelmatig gelovig leven. En nu wil ik graag een vijftal thema's aanhalen die voor Teresa heel belangrijk waren en die mij ook bijzonder erg aanspreken. En natuurlijk ga ik beginnen met het innerlijk gebed of het inwendig gebed. Want in al haar geschriften staat het innerlijk gebed of het inwendig gebed centraal. Je zou kunnen zeggen dat Teresa werkelijk een lerares van het inwendig gebed is. Teresa heeft mij leren bidden. Haar boodschap van het innerlijk bidden is haar eeuwig actuele boodschap, zo zou je het kunnen noemen. Een boodschap voor alle mensen van alle tijden. Want voor vele christenen is bidden nog te veel een opzeggen van mondgebeden waarbij het hart te weinig betrokken is. Hoe ziet Teresa dan het innerlijk gebed? Wel, zij begrijpt en beschrijft het innerlijk gebed vooral als een trouwe, geduldige, doorleefde vriendschapsband met Jezus, met de drie-ene God. Heel vaak spreekt zij over het zich gewoon maken om het gezelschap te zoeken van Hem die ons altijd vergezelt. Voor haar is bidden niets anders dan verwijlen bij de vriend waarmee we vaak samenkomen in de eenzaamheid, enkel maar om bij Hem te zijn, omdat we zeker zijn dat Hij van ons houdt. In het boek van mijn leven beschrijft Teresa heel uitvoerig hoe zij zelf bidt. Om tot inkeer te komen gebruikt ze allerlei hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een boek om te voorkomen dat haar gedachten afdwalen. Of een evangelietekst. Teresa leest met voorliefde de passages van Jezus in de Hof van Olijven. Verder gebruikt ze een beeld of een prent. Of oefent ze zich in het voorstellen van Jezus in haar. Teresa leert dat discipline en inzet noodzakelijk zijn. Ze dwingt er zich toe het inwendig gebed vol te houden, ook in periodes waar het haar heel veel moeite kost. Vastberaden volhouden. Dat doet ook het verlangen groeien. Daar heb je de drie sleutelwoorden weer. In haar geschriften beschrijft ze vanuit haar eigen ervaring ook de ontwikkeling die een innerlijk gebed kan doormaken. En ze gebruikt daarbij verschillende omschrijvingen om de gebedstadia te verduidelijken. En dat is ook nodig, want de lezer is doorgaans niet direct vertrouwd met hogere mystieke gebedsgraden. Teresa heeft mij dus leren bidden. Vaak grijp ik naar haar geschriften terug als mijn gebed weer wat moeilijker gaat. En dan helpt ze mij om vol te houden of het misschien eens anders te proberen. Teresa heeft me ook attent gemaakt op het aspect van de geestelijke strijd, waarin ieder mens die werk maakt van zijn geestelijk leven terechtkomt. Ook op de aanwezigheid en de listen van de duivel, ze spreekt daar openlijk over. Ze heeft mij geleerd om zijn manier van werken duidelijker te herkennen en om eraan te weerstaan. Een tweede belangrijk punt voor Teresa is dat zij een hoge waardering voor de Heilige Schrift heeft. Voor Teresa is de Heilige Schrift de hoogste instantie van de waarheid en een bron voor haar gebedsleven. Zij beroept zich herhaaldelijk op het exclusieve gezag van de Schrift. Teresa heeft me geïnspireerd om de Heilige Schrift een grotere plaats in mijn leven te geven. Ze heeft me geleerd om de Schrift inderdaad te zien als de waarheid. Jezus zegt het zo: de Schrift is bindend. Ik heb gemerkt dat ik daardoor een grotere gevoeligheid voor de Schrift gekregen heb, maar ook een grotere gehoorzaamheid aan het woord. De woorden van de Schrift sporen me daadwerkelijk aan om mijn leven op orde te brengen. Teresa moedigt ook aan om de mensheid van Jezus te leren kennen door het lezen van de evangelies. Een ander belangrijk thema voor Teresa is Maria. Teresa leeft innig met Maria. Teresa verliest haar moeder op jeugdige leeftijd. Haar moeder heeft haar opgevoed in een grote godsvrucht tot Maria. Ze heeft haar ook het rozenkransgebed geleerd. En Teresa zal dit gebed in haar verdere leven blijven bidden. Als haar moeder dan sterft, gaat ze spontaan naar een beeld van Maria en vraagt ze haar om voortaan haar moeder te zijn. Teresa heeft reeds vroeg in haar leven de krachtige voorspraak van Maria ondervonden. Ze stelt Maria als moeder en patrones van de Karmelorde voor. Voor Teresa is Maria een voorbeeld voor het gebed en voor de onzelfzuchtigheid op de geloofsweg. Maria is voor haar ook een vrouw die met ziel en lichaam openstaat voor Gods woord dat ze beluistert en overweegt, altijd gehoorzaam aan de influisteringen van de Heilige Geest. Maria blijft in liefde, lijden en vreugde met het paasmysterie van Christus verenigd. Teresa heeft me werkelijk geleerd om inniger met Maria te leven en zo is mijn leven ook veel marialer geworden. Een ander belangrijk thema van Teresa: Teresa nam de glorievolle heilige Jozef tot middelaar en voorspreker. De heilige Jozef is voor Teresa een krachtige heilige die haar helpt, zowel in materiële als geestelijke aangelegenheden. Zij raadt de lezer aan om zich tot deze heilige te wenden, vooral mensen die zich aan het gebed wijden zouden hem genegen moeten zijn. Wel, deze godsvrucht voor de heilige Jozef heb ik van Teresa overgenomen. Ik vier zijn feestdag uitdrukkelijk en ik wijd mij dagelijks aan hem toe. En ik mag zeggen dat ik al heel veel gebedsverhoringen van allerlei aard aan hem te danken heb. Een laatste punt dat ik wil aanhalen en dat enorm belangrijk is: Teresa is een dochter van de kerk. Teresa heeft altijd veel van de kerk gehouden, hoewel zij heel veel aan haar geleden heeft. Teresa heeft voor altijd het belang van de kerk voor de heiliging en de gebedsopgang van de gelovige mens benadrukt. Alles wat Teresa deed was voor het welzijn van de kerk. De bedoeling van alles wat ze schreef was alleen om de kerk te helpen. Ze wou liever sterven dan iets tegen de leer en de kleinste ceremonieën te doen. Voor Teresa is het uiterst belangrijk om trouw te zijn aan de leer van de kerk. Teresa wou als dochter van de kerk leven en sterven. En tegen het einde van haar leven is dit meer en meer belangrijk geworden. Op haar sterfbed zei Teresa: ik ben een dochter van de kerk. Teresa heeft mij samen met die andere grote karmelites, Thérèse van Lisieux, geleerd dat je als biddende en liefhebbende persoon vruchtbaar wordt voor de kerk en voor het heil van de mensen. Hierin ligt de roeping van de karmeliet en de karmelites. Trouwens is dat niet de roeping van elke christen. Ik wil even tot een afsluiting komen. Wij leven tegenwoordig in een tijd van idolen, van grote voetbalsterren, van popidolen of van BV's met enorm veel invloed. En zulke personen worden massaal nagevolgd in alles wat ze doen. Het speelt zelfs geen rol of hetgeen deze idolen doen goed of slecht is. En wij worden als christen uitgenodigd om daarin niet klakkeloos mee te lopen, maar om kritisch na te denken. Een idool dat over heel de lijn kan nagevolgd worden, dat is Teresa. Ja, Teresa is voor mij als een idool. Het soort van leven dat zij geleid heeft, de ontwikkeling die zij doorgemaakt heeft en de invloed die er van haar op de kerk en op de wereld zijn uitgegaan, boeien mij mateloos en zijn voor mij stuk voor stuk voorbeelden tot navolging. Teresa heeft mijn blik verruimd van gericht op mezelf en mijn kleine problemen naar de wereld rondom mij en de wereld van vandaag met zijn grote persoonlijke, menselijke en maatschappelijke uitdagingen en drama's. Teresa heeft mij geholpen om mijn identiteit als christen en als seculiere karmelites beter te ontdekken. Ze heeft me vooral leren houden van het gebed en de kracht ervan tot opbouw van de kerk. En mag ik dan eindigen met haar zeer gekende woorden: niets mag je storen, niets mag je verbazen, alles gaat voorbij, God verandert niet. Als men geduld heeft, bereikt men alles. Wie aan God behoort, die heeft niets tekort, alleen God voldoet.

0: Yes, we zijn weer helemaal terug in Innerlijk Leven met Marleen Kaars over Teresa van Avila. Ja, Marleen, ik zat naar jou te luisteren en die boeken die jij hebt doorgeworsteld. Nou, op een gegeven moment is die vonk toch overgeslagen. Maar als mensen nou zeggen van ik wil eigenlijk ook wel iets lezen, waar kun je het beste mee beginnen? Met welk boek?
1: Wel, ik denk dat het beste werk dan Gods dolende edelvrouwen van Marcel Auclair is. Op de achterkant van het boek staat, zowel door de wetenschappelijke als door de literaire, zowel door de katholieke als door de neutrale pers, werd dit machtige heilige leven geprezen.
0: Ja.
1: Het is heel mooi om op deze manier kennis te maken met Teresa, omdat er ook de geschiedkundige aspecten die heel belangrijk zijn om haar te begrijpen worden aangehaald, maar ook haar uitspraken. Je wordt eigenlijk meegezogen in dat leven, je gaat het bijna aan de lijve ondervinden. En dan is de drempel, als je dat boek leest, de drempel naar haar eigen werken is dan veel gemakkelijker, veel kleiner.
0: Nou, ik heb het nagezocht. Je kunt het inderdaad nog tweedehands krijgen. Dat is een uitgave uit de 60er jaren ergens. Mooie gebonden uitgave. Maar Carmelitana, die uitgeverij, die heeft ook een paperback uitgave uitgebracht een aantal jaren geleden. En ik heb gezien, en ik hoop dat dat zometeen nog is, dat het in de aanbieding is op hun website. Dus snel naar de website van carmelitana.be. En daar is het in de uitverkoop. Kun je het voorstellen, Marleen?
1: Ja, misschien dat er een nieuwe uitgave in de maak is, dat stel ik me zo voor. Ik kan het niet
0: bevestigen,
1: maar dat is meestal de reden waarom dat ze boeken in de uitverkoop aanbieden.
0: Maar goed, dat is een koopje dus.
1: Een koopje en zeer erg aan te raden.
0: Oké, dankjewel. Misschien dat er luisteraars zijn die ook een vraag hebben aan jou over dit programma. Ik zou zeggen, bel met Radio Maria tijdens de muziek. 073-687-2001. En natuurlijk, de Vlaamse luisteraars zijn ook van harte welkom. 0031-73-687-2001. Voor vragen over dit programma over Teresa van Avila.

0: Yes, we zijn weer helemaal terug in innerlijk leven met Marleen Kaars over Teresa van Avila. Ja, Marleen, ik zat naar jou te luisteren en die boeken die jij hebt doorgeworsteld. Nou, op een gegeven moment is die vonk toch overgeslagen. Maar als mensen nou zeggen van ik wil eigenlijk ook wel iets lezen, waar kun je het beste mee beginnen? Met welk boek?
1: Wel, ik denk dat het beste werk dan Gods dolende edelvrouwen van Marcel Auclair is. Op de achterkant van het boek staat, zowel door de wetenschappelijke als door de literaire, zowel door de katholieke als door de neutrale pers, werd dit machtige heilige leven geprezen.
0: Ja.
1: Het is heel mooi om op deze manier kennis te maken met Teresa, omdat er ook de geschiedkundige aspecten die heel belangrijk zijn om haar te begrijpen worden aangehaald, maar ook haar uitspraken. Je wordt eigenlijk meegezogen in dat leven, je gaat het bijna aan de lijve ondervinden. En dan is de drempel, als je dat boek leest, de drempel naar haar eigen werken is dan veel gemakkelijker, veel kleiner.
0: Nou, ik heb het nagezocht. Je kunt het inderdaad nog tweedehands krijgen. Dat is een uitgave uit de 60e jaren ergens. Mooie gebonden uitgave. Maar Carmelitana, die uitgeverij, die heeft ook een paperback uitgave uitgebracht een aantal jaren geleden. En ik heb gezien, en ik hoop dat dat zometeen nog is, dat het in de aanbieding is op hun website. Dus snel naar de website van carmelitana.be. En daar is het in de uitverkoop. Kun je het voorstellen, Marleen?
1: Ja, misschien dat er een nieuwe uitgave in de maak is, dat stel ik me zo voor. Ik kan het niet
0: bevestigen,
1: maar dat is meestal de reden waarom dat ze boeken in de uitverkoop aanbieden.
0: Maar goed, dat is een koopje dus.
1: Een koopje en zeer erg aan te raden.
0: Oké, dankjewel. Misschien dat er luisteraars zijn die ook een vraag hebben aan jou over dit programma. Ik zou zeggen, bel met Radio Maria tijdens de muziek. 073-687-2001. 687-2001. En natuurlijk, de Vlaamse luisteraars zijn ook van harte welkom. 003173-687-2001. Voor vragen over dit programma, over Teresa van Avila.

0: Dat was het Ave Verum Corpus Natum, gezongen door het Chapel Choir of Emmanuel College. En daar zijn we weer in Innerlijk Leven met Marleen Kaars. En we hadden het over de heilige Teresa van Avila. Ik heb een vraag van een luisteraar die wilde heel graag weten. Wat heeft Teresa van Avila nou het meest getroffen in de werken van Augustinus?
1: Wel, zij zegt zelf, of ze schrijft zelf in haar boek, het is vooral de heilige Augustinus die ons zegt hem niet gevonden te hebben op de pleinen, niet in het genot, nergens waar hij hem zocht, tot hij hem vond in zichzelf. Dat is dus duidelijk het beste. Je hoeft niet naar de hemel op te stijgen, nog verder te gaan dan jezelf, want dit laatste vermoeit de geest, verstrooit de ziel en is minder vruchtbaar.
0: Dus je zou misschien kunnen zeggen dat ook Augustinus Teresa naar het inwendig gebed heeft geleid.
1: Ja, dat is zeker en vast waar.
0: Ja. Nog een vraag van mijzelf. Dat inwendig gebed, je hebt het al een beetje gezegd, maar het is voor ons allemaal weggelegd. Dat is ook bekend. Maar hoe begin je met zoiets? Want ja, dat zou toch wel erg moeilijk kunnen zijn, hè? Je gaat zitten en dan een gesprek met een vriend, zeg je.
1: Ja, die vriendschap moet je natuurlijk leren opbouwen.
0: Dat gaat niet zo meteen, hè?
1: Dat gaat niet zo meteen. En de tips die Teresa ons geeft kunnen heel nuttig zijn. Natuurlijk, dat hangt er vanaf hoe je zelf in elkaar steekt. Dus zij heeft bijvoorbeeld veel van prentjes gehouden. Mm-hmm. Dus ik kan me zo voorstellen dat ze een prentje in haar hand nam van een Christus aan het kruis of met doornen gekroond. En daarnaar kijkt. En ja, zo proberen uw godsvrucht op te wekken bij manier van spreken.
0: Ja, ja.
1: En dat durf ik soms ook zo doen. En dan mijn ogen sluiten en dan ja, spreken tot Jezus.
0: Mm-hmm.
1: En natuurlijk, als je daarmee begint, dan heb je wel de indruk dat er geen antwoord komt. Dat je in jezelf aan het praten bent. Maar gaandeweg, als je dat volhoudt, dan verandert dat gevoel. En dan heb je echt de ervaring dat je thuiskomt in de vriendschap met Jezus. En dat hoeft niet altijd met gesproken woorden te zijn. Het kan ook gewoon bij elkaar zitten zijn.
0: Ja, dat doen vrienden, hè?
1: En dan, ja, dat doen vrienden. Of naar elkaar kijken of tegen elkaar aanleunen. Mm-hmm. Zoals de apostel Johannes tegen Jezus' borst aanleunde bij het laatste avondmaal.
0: Ja.
1: Kan ook een bruikbaar beeld zijn, hè?
0: En Therese zegt ook van, als het nou niet lukt, je mag ook een boek meenemen.
1: Je mag ook een boek meenemen en daar iets uit lezen tot het je voldoende, inspireert om naar binnen te keren.
0: Ja, ja, in mijn ervaring is daar het gevaar dat je ineens een boek gaat lezen.
1: ja, dat is natuurlijk soms de uitdaging.
0: Ja, hè? Gewoon maar een klein stukje lezen, dat is genoeg. En als je, nou in mijn ervaring, als je daar dan meer ervaring mee krijgt, alleen het boek meenemen is dan al genoeg. Want
1: dat schrijft ze ook, hè. Ja. Soms was het voldoende van alleen het boek in handen te hebben of op haar schoot te hebben, om dan al tot inkeer te kunnen komen.
0: Ja.
1: Maar wat vooral belangrijk is, is van het dagelijks opnieuw te oefenen.
0: Ja. En hoe zit het met die vaste tijd? Heb je daar ervaring mee? Want moet dat om 6:00 morgens of om 7:00 avonds? Hoe belangrijk is dat?
1: Ja, ik heb uiteindelijk na jaren worstelen toch ook voor mezelf een vaste tijd gevonden. Want ik heb gemerkt, als ik dat niet doe, dat er dan in de dag van alle dingen kunnen tussenkomen. En voor je het weet is het avond en je bent te moe en het lukt niet meer.
0: Nee.
1: Dus ik heb mezelf verplicht, bij manier van spreken, om een vaste tijd te kiezen. En dat werkt heel goed.
0: Oké, en als je zegt van nou, dat kan ik niet elke dag. Nou, probeer het dan om de andere dag, toch?
1: Ja, om de andere dag. Maar vooral niet te veel excuses zoeken om het vandaag even uit te stellen. Ik denk dat dat een gevaarlijke traditie wordt. En voor je het weet ben je alweer 3 dagen nimmer eraan toegekomen. En zo ebt dat weg, hè?
0: Oké, dat is dus geen goed idee.
1: Geen goed idee.
0: Oké, nou, Goed, ik ben weer bij de les. Een lesje nederigheid, geen goed idee. Er waren heel veel telefoontjes van mensen die wilden dat boek hebben. Dus ik ga nog één keer de titel noemen. Gods dolende edelvrouwen. Dat is een oud woord voor dwalende. Dus het is niet dodende, nee, het is dolende edelvrouwen. Marcel Auclair, dat is de schrijfster, Marcel Auclair. En we hadden een uitgeverij genoemd, Carmelitana, dat is in Gent. En die heeft daar, als het goed is, nog wel enkele exemplaren van. Ja, Marleen, ik wil jou heel hartelijk danken voor deze bijdrage weer aan de Radio Maria.
1: Graag gedaan.
0: En tot een volgende keer, ongetwijfeld.
1: Tot een volgende keer. Dag.
0: Dag. Dat was Marleen Kaars, seculiere Carmelites in Vlaanderen. En het ging over de heilige Teresa van Avila.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella-kerk in Utrecht.

Heer, geef ons toegang tot het paradijs en laat ons binnengaan in het vaderland, waar geen dood meer heerst, maar vreugde voor eeuwig. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, de Heer zij met u. Broeders en zusters, beleiden wir unsere Sünden, bekehren wir uns tot Gott, de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gesündigt heb in woorden, in gedachten, in doen en laten, door mijn schuld. Door meine große Schuld. Darum smeek ich der heilige Maria altijd Magd en alle Engelen und Heiligen, en u, Brüders und Sisters, voor mij te bidden tot de Heer, unser Gott. Moge der allmachtige Gott sich over ons ontfermen, unsere Sünden vergeben en ons geleiden tot het ewige Leben. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, door de eerbiedwaardige middelen van deze heilzame tijd, macht hij ons reeds hier op deze aard, die lacht ich an hemels gaven, wij bidden u, wees gij onze leidsman in dit leven en voor ons naar het licht waarin gij woont, onze Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Broeders en zusters, we lezen dat Abraham twee zonen kreeg. Eén van zijn slavin en één van zijn vrijgeboren vrouw. De zoon van de slavin werd geboren uit kracht van de natuur. Die van de vrije vrouw uit kracht van Gods belofte. Deze dingen hebben een diepere betekenis. De twee vrouwen vertegenwoordigen twee verbonden. Het ene, dat van de berg Sinaï, brengt slaven voort, terwijl het Jeruzalem van omhoog de vrije vrouw is, en dat is onze moeder. Want er staat geschreven, verheug u onvruchtbare, gij die nooit hebt gebaard. Breek los in gejuich, gij die geen weeën kent. Want de kinderen der eenzame zullen talrijker zijn dan de kinderen van haar die een man heeft. Broeders en zusters, wij zijn dus geen kinderen van een slavin. Onze moeder is een vrije vrouw. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand. En laat u niet weer het slavenjuk opleggen. Woord van de Heer. De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid. De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid. Verheerlijkt dienaars des Heren, verheerlijkt de naam van de Heer. De naam van de Heer zij geprezen. Vandaag en in eeuwigheid. De naam van de Heer zij geprezen. Vandaag en in eeuwigheid. Van ochtend gloren tot avondrood moet ieder die naam aanbidden. Want boven de volkeren troont de Heer. Zijn glorie beheerst de hemel. De naam van de Heer zij geprezen. Vandaag en in eeuwigheid. Wie is als de Heer onze God, die van omhoog overziet het hemelgewelf en de aarde, die machtelozen tilt uit het stof, van vuilnishopen de armen weghaalt. De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid.

De Heer sei mit u. Aus dem heiligen Evangelium von unserem Herr Jesus Christus folgens Lukas. Toen het volk samenstromte, begon Jesus des Preken. Dit Geschlacht ist ein verdorfene Geschlacht, het verlangt in Teken, maar geen andere Teken zal het gegeben worden, dan het Teken van Jona. Zoals namenlijk Jona in Teken werd voor de Niniviten, zo zal ook de Mensensohn het zijn voor dit Geschlacht. De Koningin van het Süden zal bij het Oordeel opstaan, samen met de Mensen van dit Geschlacht. En zij zal ben veroordelen, want zij kwam van het Oud-Einde der Aarde, om te luisteren naar de Weisheit van Salomo. Wel nu, hier is meer dan Salomo. De Mensen van Ninive zullen bij het Oordeel opstaan, samen met dit Geschlacht. En zij zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Wel nu, hier is meer dan Jona. Zo spreekt de Heer.

bid, broeders en zusters, dat mijn die offer aanvaard kan worden door God, de machtige Vader. Heer, wij bidden u, aanvaard de gaven die wij aanbidden, uit het goede dat gij ons hebt geschonken. Geef dat de eerdienst die wij in het leven mogen vieren, ons brengt tot het geluk van de eeuwige verlossing. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Vergeeft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal.

Hij heeft onze lofprijzing niet nodig, doch opent Gij onze mond om U dank te brengen. Onze huld maakt U Herrlichkeit niet groter, maar draagt bij tot ons heil door Christus onze Heer. Daarom met de koren van engelen loven en aanbidden wij U en zingen vol vreugde. Heilig, heilig, heilig. Ja, Heer, Heil seid wirklich der Heilige. Heil ist Schöpfung mit Juwel preisen, want durch Jesus Christus, Ihr Sohn, unser Heer, macht Gij alles lebend und heilig in der Kraft von der Heiligen Geest. Altijd bleibt Gij bezig, U und Volk bijeen te brengen, aus allen Natis und Rassen und Talen, want von Ost tot West moet door een te vier offergave huld worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht, om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest, in zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed, om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen. Want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegengebed om hun naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, alterdurende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Daarom, Heer, gedenken wij het heilsam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle

Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons tegen ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En verlaat ons onze schuld, en verlaat ons van de kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef gnädig Friede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wir uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, die komst van onze Verlosser, Jesus Christus. Heer Jesus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: Frieden laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. Wens elkaar de vrede.

Zalig zijn, die genodig zijn aan de maaltijd des Heeren. Seht het Lam Gods, dat wegnimmt die Sonden der Wereld.

Dit zegt de Heer, ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in Ewigkeit.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, Gij laat ons hier op aarde al omgang met het Goddelijke. Wij bidden U, laat het verlangen van onze hart uitgaan naar de hemel, waar onze mensheid reeds met U verenigd is, door Christus onze Heer. De Heer sei mit U. Seh nu de almachtige God, Vader, Sohn und Heiliger Geist, gaat nun allen hin in Frieden.

0: Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag gedenkt de kerk de heilige, of nog steeds de zalige Carlo Acutis. Hij wordt op 3 mei 1991 in Londen geboren als zoon van Andrea Acutis, een lid van de hogere middenklasse in Turijn, en Antonia Salzano. Het echtpaar is het jaar daarvoor getrouwd en woont in het Verenigd Koninkrijk voor Andrea's werk. Een corporate finance executive bij de investeringsbank Lazard Brothers. Hun zoon wordt vernoemd naar zijn grootvader van vaderskant, Carlo Acutis, de eigenaar van verzekeringsbedrijf Vittoria Assicurazioni. Andrea Acutis, die op het punt staat om deel uit te maken van het management van Vittoria, verhuist met zijn familie naar Milaan, waar Carlo naar de lagere en middelbare school gaat bij de zusters van Sint Marcellina en naar het Jezuïtencollege Instituto Leone XIII. Buitenschooltijd neemt hij regelmatig deel aan parochieactiviteiten in de parochiekerk van Santa Maria Segreta. Van jongs af aan wordt hij gekenmerkt door een zeer sterk katholiek geloof, aanwezig in elk aspect van zijn leven. Hij doet zijn eerste communie op 7-jarige leeftijd, eerder dan gebruikelijk, dankzij een priester die hem er klaar voor acht. Zijn devotie, in het bijzonder gericht op de Eucharistie, die hij mijn snelweg naar de hemel noemt, en op Onze Lieve Vrouw, brengt hem ertoe dagelijks deel te nemen aan de Heilige Mis, aan de Rozenkrans te bidden. Ook ontvangt hij wekelijks de absolutie in het sacrament van boete en verzoening. Naast het hebben van typische interesses van een tiener in de jaren 2000, doet hij zijn uiterste best om iedereen die hij tegenkomt te helpen en is hij vriendelijk en begripvol tegen iedereen. Een van zijn grote passies is de informatietechnologie, die hij gebruikt om het geloof te verspreiden en er getuigenis af te leggen door websites te maken. De mensen om hem heen beschouwen hem als een computernerd vanwege zijn passie voor en vaardigheden met computers en internet. Helpt anderen vaak met technische problemen. Sinds zijn zaligverklaring wordt hij genoemd als een mogelijke toekomstige patroon van het internet en is de personal computer van zijn iconische attributen. Carlo bedenkt en organiseert een tentoonstelling over eucharistische wonderen en de wereld. Deze tentoonstelling, die te zien is in parochies die erom vragen en die ook online te zien is, is inmiddels al naar alle 5 continenten gereisd. Alleen al in de Verenigde Staten is de tentoonstelling naar bijna 10.000 parochies gebracht en in de rest van de wereld naar honderden parochies en enkele van de beroemdste Maria-heiligdomen zoals Fatima, Lourdes en Guadalupe in Mexico. Uitgaande van het getuigenis van Carlo Acutis wordt op een gegeven moment door het Vaticaan een documentaire over eucharistische wonderen gemaakt, getiteld Segni, tekenen, en uitgebracht in 2018. In 2006 wordt Carlo op 15-jarige leeftijd plotseling getroffen door acute leukemie, waaraan hij na slechts 3 dagen op 12 oktober overlijdt in het ziekenhuis San Gerardo in Monza. Voordat hij sterft, verklaart hij dat hij zijn lijden wil offeren voor de paus en de kerk en belooft hij zijn moeder Antonia dat hij haar veel tekenen van zijn aanwezigheid zal geven. Zijn moeder vertelt later in haar dromen visioenen van Carlo te hebben gehad, die haar belooft dat ze meer kinderen zal mogen ontvangen. Dit gebeurt ook daadwerkelijk in 2010, wanneer een tweeling, Michele en Francesca Acutis, wordt geboren, die het voorbeeld van hun broer volgen door een groot geloof te ontwikkelen. Naar eigen wens wordt Carlo begraven in Assisi, de stad van Sint Franciscus. Zijn eerste graf bevindt zich op het plaatselijke kerkhof. Nadat zijn zaligverklaringsproces ver is geworden, wordt zijn in jeans en sportjasje gekleed lichaam op 6 april 2019 overgeplaatst naar een schrijn in de kerk van de heilige Maria de Meerdere. De reliquie van zijn hart wordt bewaard in de Sint Rufinus kathedraal in een van hem gewijd altaar dat wordt ingezegend op 16 oktober 2022. Vandaag de dag zijn er meer dan 2000 websites en blogs over hem in verschillende talen met talloze bekeringsverhalen die aan hem gelinkt zijn. Zijn ouders Andrea en Antonia ontvangen brieven en gebedsverzoeken van over de hele wereld. Veel van dit materiaal wordt verzameld in de diocesane fase van de zaligverklaring. Deze wordt op 15 februari 2013 in Milaan geopend en op 24 november 2016 aldaar afgesloten. Op 5 juli 2018 erkent Paus Franciscus de heldhaftige deugdzaamheid van Carlo Acutis, waarmee hij voortaan de titel eerbiedwaardige dienaar Gods mag dragen. Voor een zaligverklaring vereist de katholieke kerk de erkenning van een wonder op voorspraak van de kandidaat zalige. In het geval van Carlo Acutis wordt de genezing van Matthäus, een 6-jarig Braziliaans jongetje dat lijdt aan ringvormige pancreas, als miraculeus beschouwd. Deze aandoening is een zeldzame aangeboren anatomische afwijking van de afleesklier, die in 2012 bij een klinisch onderzoek aan het licht komt en die alleen door een operatie gecorrigeerd zou kunnen worden. Op 12 oktober 2013 vindt in een Braziliaanse kerk een zegening plaats met de reliquie van Carlo Acutis, namelijk een stuk van de met bloed besmeurde pyjama waarin hij kort voor zijn dood heeft geslapen. Matthäus heeft door zijn ziekte niet de normale lichamelijke ontwikkeling van kinderen van zijn leeftijd en spuugt alles wat hij binnenkrijgt uit, zowel vast voedsel als drank. Als het zijn beurt is om de reliquie aan te raken, vraagt hij op aanraden van zijn grootvader die hem vergezelt om de genade om niet meer over te geven. Vanaf dat moment houdt het verschijnsel op. In de loop van de volgende jaren ondergaat het kind een reeks diagnostische onderzoeken waarbij de aandoening verdwijnt en de alvleesklier weer gezond wordt. De ogenblikkelijke, volledige en blijvende genezing wordt onverklaarbaar geacht door de medische commissie van de Congregatie van de Heiligverklaringen. Op 21 februari 2020 erkent Paus Franciscus het wonder. De zaligverklaring vindt plaats in Assisi op 10 oktober 2020. Sindsdien wordt de liturgische gedachtenis van de zalige Carlo Acutis jaarlijks gevierd op 12 oktober, zijn sterfdag. Zalige Carlo Acutis, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Welkom beste luisteraars in het programma Geloofsvorming. Vandaag mag ik u te woord staan, kapelaan Kwede Kerkhoffs uit Os. En we zullen het hebben over de Eucharistie in de Heilige Schrift. We zijn reeds enkele afleveringen bezig geweest met een reeks over de sacramenten. We hebben het al gehad over het heilig doopsel en het heilig vormsel. En vorige keer maakten we een aanvang met het sacrament van de Allerheilige Eucharistie, de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven. Al die voorgaande afleveringen zijn overigens ook te beluisteren in de audiotheek van Radio Maria, via de website of via de app. En vandaag gaan we weer een stukje verder. Gezien het belang van het sacrament van de Eucharistie willen we ons niet beperken tot één aflevering, maar verdelen we het over drie afzonderlijke afleveringen. De eerste aflevering over de Eucharistie was vorige keer en toen spraken we over wat de Eucharistie ten diepste is. Een offer van verzoening, waardoor het kruisoffer van Christus op onbloedige wijze tegenwoordig gesteld wordt en de Heer zelf werkelijk en substantieel tegenwoordig komt onder de gedaante van brood en wijn, waarin hij zichzelf tot ons voedsel geeft, tot heiliging van ons leven. In het tweede deel vandaag willen we het hebben over de Eucharistie in de Heilige Schrift, om dan de volgende keer weer verder te gaan met het uitbouwen van een eucharistische spiritualiteit. Als we op zoek gaan naar de plaatsen waar de Eucharistie voorkomt in de Heilige Schrift, is natuurlijk de meest evidente plaats de instelling van de Allerheilige Eucharistie. Hiervan vinden we een getuigenis bij alle evangelisten. Wanneer we nauwkeurig gaan kijken naar het instellingsverhaal, zoals we dat vinden bij de evangelist Lucas, zien we dat Jezus begint met te zeggen: vurig heb ik verlangd, eer ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten. Want ik zeg u, ik zal het niet meer eten, totdat het zijn vervulling vindt in het Rijk Gods. We zien dus het uiteindelijke doel, het Rijk Gods. Maar Jezus spreekt over het paasmaal. En Jezus verwijst daarmee naar het Joodse paasfeest, waarop de Joden de verlossing uit de Egyptische slavernij vieren en hun uittocht onderweg naar het beloofde land. Zo zien we dat het sacrament van de Allerheilige Eucharistie, zoals Jezus dat voor zijn kerk instelt, niet uit de lucht komt vallen. Het ligt verborgen in het oude verbond dat God met zijn volk aanging en wordt vervuld en voltooid in Christus. Meer van zulke voorafbeeldingen zullen we vandaag nog de revue laten passeren, opdat duidelijk mogen zijn dat het waar is wat Sint Augustinus van Hippo leert: het Nieuwe Testament is verborgen in het Oude, en het Oude wordt onthuld in het Nieuwe. Laten we even bij het Joodse paaslam blijven en even de voorgeschiedenis kort resumeren. Nadat we in de laatste hoofdstukken van het boek Genesis hebben gezien hoe Jozef door zijn broers als slaaf verkocht werd en naar Egypte wordt gevoerd, zien we hoe hij in de gunst van Farao valt door hem zijn dromen uit te leggen en opklimt tot de tweede man van Egypte. Na de hongersnood komen de Joden ook naar Egypte en de familie van Jozef wordt met hem herenigd. En het Joodse volk bouwt een leven op in hun nieuwe thuisland Egypte. Na de dood van Jozef keert het tij voor de Joden. Het volk groeit, de Egyptenaren voelen zich bedreigd en leggen de Joden zware slavenarbeid op. En dan in die tijd komt Mozes, die Farao vraagt om met het volk een stuk weg te trekken om God te aanbidden. Farao weigert en verhardt, waarop God de farao slaat met de 7 plagen van Egypte. De laatste van die plagen is de dood van de eerstgeborene. Om aan die plaag te ontsnappen krijgen de Joden de opdracht om het paaslam te slachten. Zoals we dat lezen in het 12e hoofdstuk van het boek Exodus. En ik lees het u even voor. Zitten we in Exodus hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 15. De Heer richtte het woord tot Mozes en Aaron in Egypte en sprak: deze maand moet gij beschouwen als de beginmaand, als de eerste maand van het jaar. Maak aan heel de gemeenschap van de Israëlieten het volgende bekend. Op de 10e van deze maand moet ieder gezin een lam uitkiezen. Ieder huis één lam. Als een gezin te klein is voor een lam, dan moeten ze, rekening houdend met het aantal personen, samen doen met hun naaste buurman. Bij het verdelen van het lam moet er rekening gehouden worden met ieders eetlust. Het lam moet gaaf zijn, van het mannelijk geslacht en eenjarig. Je kunt er een schaap of een geit voor nemen. Je moet de dieren vasthouden tot aan de 14e van de maand. Dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de avondschemering. Vervolgens moet gij wat bloed nemen en dat uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur van alle huizen waar het lam gegeten wordt. In dezelfde nacht moet het vlees gegeten worden, op het vuur gebraden. Het moet gegeten worden met ongezuurd brood en bittere kruiden. Je moogt het niet rauw eten of gekookt in water, maar alleen gebraden op het vuur, met kop, poten en ingewanden. Zorg dat er niets aan over is, als de zon opgaat. Wat bij zonsopgang nog over zou zijn, moet je verbranden. En dit is de wijze waarop gij het lam moet eten. Uw lendenen omgord, uw voeten geschoeid en uw stok in de hand. Haastig moet ge het eten, want het is Pasen voor de Heer. Deze nacht zal ik door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren, zal ik slaan. Aan alle goden van Egypte zal ik het vonnis voltrekken, maar het bloed aan de huizen zal een teken zijn dat gij daar woont. Als ik het bloed aan uw huizen zie, zal ik u voorbij gaan. Geen vernietigende plaag zal u treffen als ik Egypte sla. Deze dag moet gij tot een gedenkdag maken. Je moet hem vieren als een feest ter ere van de Heer. Geslacht tot geslacht moet ge hem als een eeuwige instelling vieren. Gedurende 7 dagen moet ge ongezuurd brood eten. Aldus de voorschriften zoals de Heer ze geeft aan het Joodse volk om het paasmaal te vieren. Dat is het paasmaal wat Jezus ook viert met zijn leerlingen. En tegelijk zo vernieuwd dat daar het oude verbond plaats maakt voor het nieuwe, altijd durende verbond in het bloed van Christus. Dit mag ons nog duidelijker doordringen als we gaan kijken naar de details van het paasmaal. We zien dan namelijk enkele opvallende parallellen. Voor eerst is het Joodse paasmaal zowel een offer als ook een maaltijd. Het paaslam wordt geslacht en opgegeten. Zo is in de Eucharistie Christus zelf het paaslam, het ware paaslam dat geslacht wordt, op het altaar van het Heilig Kruis. En vervolgens wordt ook hij gegeten in de Heilige Communie. Daarnaast wordt de maaltijd gehouden als teken van de verlossing uit de slavernij van Egypte, om doorheen de Rode Zee naar het beloofde land te gaan. Ook dat zien we terug in de Eucharistie. Het is het sacrament van onze verlossing, waarbij we verlost worden van de slavernij van de zonde en doorheen het waterbad van het heilig doopsel optrekken naar het hemelse vaderland. Laten we eens verder kijken. Welke eigenschappen heeft het lam? Het moet gaaf zijn en van het mannelijk geslacht. genderdysforie was nog niet uitgevonden. Jezus is een echte man. En hij is gaaf gebleven. Bijzonder mogen we hierbij dan ook denken aan de kruisiging, zoals ze bij de evangelist Johannes beschreven wordt. Want daar lezen we: aangezien het voorbereidingsdag was en de Joden niet wilden dat de lichamen op Sabbat aan het kruis bleven, het was bovendien een grote Sabbat, vroegen zij aan Pilatus verlof de benen van de gekruisigden te breken en hen weg te nemen. Daarom kwamen de soldaten en sloegen zowel bij de ene als bij de andere die met hem was gekruisigd de benen stuk. Toen zij echter bij Jezus aankwamen en zagen dat hij reeds dood was, sloegen zij hem de benen niet stuk. Maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans en terstond kwam er bloed en water uit. Niet alleen zien we dat Jezus' botten niet gebroken worden, opdat hij een gaaf paaslam zou zijn, maar ook komt er bloed en water uit zijn zijde. Een voorafbeelding van de sacramenten van het heilig doopsel en de allerheiligste Eucharistie. Gaan we weer terug naar het Joodse paasmaal, dan zien we dat het bloed van het paaslam aan de deurposten gesmeerd moet worden, opdat de engel des verderfs aan dat huis voorbij zal gaan en God hen niet met de dood zal straffen. De dood zal er niet binnendringen. Zo worden ook wij verlost door het bloed van ons paaslam. Wij worden verlost door het kostbaar bloed van Christus, wat aan het hout van het heilig kruis is gesmeerd, opdat niet alleen onze eerstgeborenen niet zouden sterven, maar wij allen verlost zouden worden van de eeuwige dood. De heilige apostel Petrus bevestigt dit nogmaals heel duidelijk wanneer hij in zijn eerste brief zegt: gij weet dat gij niet met vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, zijt verlost uit het zinloze bestaan dat gij van uw vaderen had geërfd. Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder vlek of gebrek, dat uitverkoren was voor de grondlegging der wereld, maar eerst op het einde der tijden is verschenen om uwentwil. In het heilig sterven van de Heer en in zijn heilig lijden zien we dus de voltooiing van het oude paasmaal, van het oude paasfeest van de Joden. We zien dat wij door zijn bloed gered zijn. En bloed is altijd van cruciaal belang, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Zo wordt immers een verbond tussen God en de mensen bezegeld. In moderne termen zouden we kunnen zeggen dat het de handtekening voorstelt, zoals wanneer wij een contract zouden ondertekenen. Niet alleen bevestigt het bloed het verbond, maar ook wist het bloed de zonde uit. Zo wezen we vorige keer ook al op het feit dat bij het offer van de grote verzoendag het bloed van offerdieren vergoten wordt. Zo horen we in het boek Leviticus: dan slacht hij voor het volk de bok als zondeoffer, brengt het bloed van het dier achter het voorhangsel en sprenkelt het voor en op de dekplaat, zoals hij met het bloed van de stier heeft gedaan. Zo voltrekt de hoge priester aan het heiligdom de verzoening voor de onreinheid en de overtredingen van de Israëlieten, welke hun zonden ook mogen zijn. En gaat Leviticus verder: heeft Aaron de verzoening van het heiligdom, de tent en de samenkomst en het altaar voltooid, dan laat hij de bok die nog leeft bij zich brengen. Hij legt zijn hand op de kop van het dier en beleidt over het dier alle misdaden en vergrijpen van de Israëlieten, van welke aard ook, en laat deze op de kop van de bok. Dan stuurt hij het dier onder de hoede van iemand die daartoe is aangewezen naar de woestijn. Zo draagt de bok al hun misdaden weg naar een woest land. De zonden worden uitgewist door het vergieten van het bloed, net zoals Christus kostbaar bloed vergoten werd tot vergeving van onze zonden. Bovendien is Jezus ook tegelijkertijd de zondebok, die de zonde van het hele volk in verleden, heden en toekomst op zich geladen kreeg. Opdat door hem ook het vonnis van de veroordeling om onze zonde aan het kruis genageld zou worden. Zo bevestigt ons ook de heilige Petrus in zijn eerste brief. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden op het kruis uitgedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijt gij genezen. Ook een ander verbond, het verbond van de wet, wordt met bloed bezegeld. Nadat Mozes de 10 geboden heeft ontvangen van God, in Exodus 20 zien we dat, volgen er nog meer voorschriften van de Joodse wet. En uiteindelijk zien we dan ook dat de Joden beloven trouw te zijn en die belofte bevestigen met het vergieten van bloed. Zo zien we in het 24e hoofdstuk van het boek Exodus het volgende. Mozes kwam terug en stelde het volk in kennis van alle woorden en bepalingen van de Heer. Eenstemmig betuigde het volk: alle woorden die de Heer tot ons gesproken heeft, zullen wij onderhouden. Daarop stelde Mozes alle woorden van de Heer op schrift. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en stelde 12 wijsstenen op, naar de 12 stammen van Israël. Toen gaf hij jonge Israëlieten de opdracht stieren op te dragen als brand en slachtoffers voor de Heer. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen, terwijl hij de andere helft uitgoot over het altaar. Toen nam hij het verbondsboek en las dit voor aan het volk. En zij verzekerden: alles wat de Heer zegt, zullen wij doen en ter harte nemen. Vervolgens nam Mozes het bloed, sprenkelde dat over het volk en sprak: dit is het bloed van het verbond dat de Heer op grond van al deze woorden met u sluit. We zien, God sluit het verbond met het volk. Maar bij de instelling van de Allerheiligste Eucharistie maakt Christus het nieuw. En hij zegt bij de kelk: drinkt allen hieruit, want dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonden. Al de oude verbonden verbleken nu bij dit nieuwe verbond in Christus' bloed, het nieuwe, altijd durende verbond, waarin de oude verbonden vervat liggen, maar ook weer nieuw gemaakt worden. Kortom, ze vinden hun vervulling en voltooiing. De Hebreeënbrief is dan ook heel duidelijk wanneer we daar lezen: maar nu is Christus gekomen, de hoge priester van het waarachtige heil. De tent van zijn priesterschap is groter en volmaakter dan de vorige. Ze is niet gemaakt door mensenhand, dat wil zeggen, ze behoort niet tot onze geschapen wereld. Het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed, niet dat van bokken en kalveren. Zo is hij het heiligdom binnengegaan, eens voor altijd, en hij heeft een eeuwige verlossing verworven. Want als het bloed van bokken en stieren en de gesprenkelde as van een vaars de verontreinigde kan heiligen, zodat zij wettelijk rein worden, hoeveel groter is dan de kracht van Christus' bloed? Voorlopig even voldoende over het bloed. En na de pauze zullen we verder gaan met het 6e hoofdstuk van het Johannesevangelie.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Geloofsvorming. En vandaag spreken we over de Eucharistie in de Heilige Schrift. In het eerste deel zijn we begonnen met het paaslam te zien als een voorafbeelding van de Eucharistie. En hebben we ook gezien hoe belangrijk het bloed is als het gaat om het verbond te sluiten tussen God en mensen. Wat dan voltooid wordt in het nieuwe, altijd durende verbond in het bloed van Christus. Als we nog iets langer in het Nieuwe Testament blijven, dan moeten we zeker iets zeggen over de zogenaamde broodrede. Die vinden we in het 6e hoofdstuk van het Johannesevangelie. En ik nodig u graag uit om dat hoofdstuk zelf eens in zijn geheel te lezen. In één hoofdstuk vinden we daar een mooie samenvatting van het hele eucharistische mysterie. Onze zaligmaker vereenzelvigt zich daar expliciet met het brood des levens. Jezus wijst daar ook op de noodzaak van de eucharistie voor het eeuwig leven. Dus lees u vooral het stuk nog eens na. En ik haal er nog één stuk uit, namelijk het stuk van hoofdstuk 6 vanaf het vers 48. Want daarin horen we Jezus het volgende zeggen. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen, die het manna gegeten hebben in de woestijn, zijn niettemin gestorven. Maar dit brood daalt uit de hemel neer, opdat wie ervan eet, niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld. De Joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden, hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus sprak daarop tot hen, voorwaar, ik zeg u, als gij het vlees van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Aldus de woorden van Jezus zelf. En hoeveel duidelijker zou het nog kunnen zijn? Hoeveel duidelijker zou het voor een protestant bijvoorbeeld nog kunnen zijn, die niet gelooft dat Jezus werkelijk tegenwoordig in de Eucharistie, terwijl hij zelf zegt, dit is echt vlees. En wanneer de Joden erover in twist geraken, onthutst zijn en zeggen, hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven, zegt Jezus niet, oh, wacht even, zo heb ik het niet bedoeld, ik bedoelde het alleen maar symbolisch. Nee, integendeel. Jezus zegt dan nog meer indringend, ik zeg u, als gij het vlees van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Hij bevestigt dus opnieuw, ik geef mezelf in mijn kostbaar lichaam en bloed. Jezus verwijst de Joden ook naar het manna van de vaderen. En dat manna is het manna dat God heeft laten neerregenen wanneer het Joodse volk klagend en jammerend door de woestijn trekt. En dan belooft God aan Mozes, ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel. De mensen moeten er dagelijks op uitgaan en de hoeveelheid voor één dag verzamelen. Zo lezen we in het 6e hoofdstuk van het boek Exodus. Het oude manna hield de mensen in leven tot de dag van hun sterven.
maar het nieuwe manna, het ware brood, Jezus zelf, geeft ons het leven in eeuwigheid. Jezus zegt ook heel uitdrukkelijk dat het om echt voedsel en echte drank gaat en dat het werkelijk zijn kostbaar lichaam en bloed is. Dat is wat we geloven van de Eucharistie, namelijk dat brood en wijn door de woorden van de consecratie werkelijk en substantieel veranderen in het lichaam en bloed van de Heer, terwijl alle zintuigelijke kenmerken intact blijven. Dit is wat we met een moeilijk woord vorige keer al de transsubstantiatie genoemd hebben. De bijkomende elementen, die blijven hetzelfde, maar het wezen, de substantie, verandert. Dus hierin zien we dat ook het manna van de vaderen reeds vooruit wijst naar het altaarsacrament. Zijn er dan nog andere voorafbeeldingen of parallellen als het gaat om de Eucharistie in het Oude Testament? Welzeker, laten we kijken naar de tuin van Eden. Dan zien we hoe door het eten van de boom van kennis van goed en kwaad de dood in de wereld kwam en de mens niet langer van de boom des levens kon eten. De Eucharistie daarentegen geeft ons de ware boom des levens, de boom van het Heilig Kruis, waaraan het eeuwig leven geboren wordt. En door de vruchten van deze boom te eten, namelijk de Heilige Communie, houden we niet alleen ons geestelijk leven in stand, maar ontvangen we ook het voedsel tot eeuwig leven. Kijken we nog even verder in het boek Genesis, dan komen we bij Kaïn en Abel uit. Abel, de jongste zoon, brengt aan God een welgevallig offer. Maar het offer van Kaïn wordt door God verworpen. Uit de nijd vermoordt Kaïn daarom zijn broer Abel. God weet het en zegt tegen Kaïn dat het bloed van zijn broer uit de grond tot hem roept. Ook in Abel zouden we een beeld van Christus kunnen zien. Christus die een volmaakt offer van zichzelf maakt. Een offer waarin hij zijn eigen bloed vergiet. En in Kaïn zouden we dan weer een beeld kunnen zien van het Joodse volk dat Christus vermoordt. Ook de Hebreeënbrief verwijst weer terug naar het bloed van Abel, wanneer er gesproken wordt over het hemelse bruiloftsmaal dat de Eucharistie is. Daar lezen we namelijk in het 12e hoofdstuk: Gij zijt genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en de duizendtallen engelen, de feestelijke en plechtige vergadering van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven. Tot God, de rechter van allen, en de geesten de rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben. Tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, wiens vergoten bloed iets beters afroept dan het bloed van Abel. Niet alleen zien we hier dat Jezus een vervulling brengt, maar ook zien we dat de Eucharistie ons binnenvoert in het hemelse leven. We worden binnengevoerd in het hemelse Jeruzalem, vergezeld door de duizendtallen engelen. Kijken we nog even verder in het boek Genesis, dan komen we bij Melchizedek. We zien in het 7e hoofdstuk van Genesis. In het 14e hoofdstuk van Genesis, excuseer. Zien we hoe Melchizedek, net als Christus, koning en priester is. En een offer van brood en wijn aanbiedt. Wat een ongebruikelijk offer is in de Joodse godsdienst. Zo zien we dat Melchizedek een prototype is van Christus. De Hebreeënbrief gaat hier uitgebreider op in. En we vermelden hier toch graag een kerntekst uit het 7e hoofdstuk. Waarin gezegd wordt: Deze Melchizedek, koning van Salem,
priester van God, de Allerhoogste, kwam Abraham tegemoet toen hij de koningen verslagen had. En hij zegende hem. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. De naam van Melchizedek betekent voor eerst koning van gerechtigheid. Vervolgens is hij koning van Salem, dat is vredevorst. Hij heeft geen vader, geen moeder, geen stamboom. Zijn leven heeft begin nog einde. Hij lijkt op de Zoon van God. Hij blijft priester voor altijd. En eveneens kunnen we onze woorden van de psalmist herinneren en toepassen op Christus, wanneer hij in Psalm 110 bezingt: De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Een vorst zijt gij wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchizedek. Net als Melchizedek is Christus de vredevorst. Hij is de koning van de gerechtigheid. En ook hij brengt een offer van brood en wijn, het offer van de Eucharistie. We hebben nog enkele voorafbeeldingen en die zullen we laten horen na de pauze.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Geloofsvorming. Nu in het derde deel van de aflevering van vandaag. We hebben al enkele voorafbeeldingen laten passeren over hoe we de Eucharistie voorafgebeeld zien in het Oude Testament. En ik heb er nog twee voor u in petto. Een korte en een lange. Een andere voorafbeelding zien we in de Ark van het Verbond. De Ark van het Verbond, waarin de stenen tafelen die Mozes ontving bewaard worden. En ook de staf van Aaron die gebloeid had. Maar ook wordt in die ark, in gouden potten, het manna bewaard. Zo wordt Jezus, het levende brood, ook bewaard in de tabernakel. Het is daarom ook toepasselijk dat bijvoorbeeld in de kathedraal van Antwerpen het tabernakel in de sacramentskapel de vorm heeft van de Ark van het Verbond. En aangezien de Ark altijd met de grootste eerbied omgeven werd, zouden we zelfs zo ver kunnen gaan om te stellen dat we daarin zelfs al een voorafbeelding zien van de devotie van de eucharistische aanbidding. Want ook wij weten dat het ware manna, net zoals het oude manna in de Ark van het Verbond, dat het ware manna, Jezus zelf, bewaard wordt in het tabernakel. En wij mogen de Heer ook voortdurend met ons meedragen. Wij zijn zelf ook een soort van wandelende tabernakeltjes, telkens wanneer we de Heilige Communie hebben ontvangen. Maar ik zal dan toch besluiten met mijn favoriete voorafbeelding. En dat is Isaac. U weet, Isaac die wordt geofferd door zijn vader, door Abraham. En ook daar zien we een voorafbeelding van de Allerheiligste Eucharistie. Want het Allerheiligste Sacrament des Altaars is voor alles natuurlijk de onbloedige representatie van het kruisoffer. En dit kruisoffer zien we heel duidelijk terug in Abraham, die bereid is om Isaac te offeren. Ik nodig u uit om even aandachtig te luisteren naar het stuk uit het boek Genesis en vooral ook te letten op de details. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem: Abraham. En hij antwoordde: Hier ben ik. Hij zei: Ga met Isaac, uw zoon, uw enige die gij lief hebt, naar het land van Moria en draag hem daar op de berg die ik u zal aanwijzen als brandoffer op. De volgende morgen zadelde Abraham zijn ezel, nam twee knechten en zijn zoon Isaac met zich mee en kloofde hout voor het brandoffer. Daarna begaf hij zich op weg naar de plaats die God hem aangewezen had. Op de derde dag zag Abraham in de verte de plaats liggen. Toen zei Abraham tot zijn knechten: Jullie blijven hier bij de ezel. Ik ga met de jongen daar ginds heen. Nadat wij ons in aanbidding neergebogen hebben, komen wij weer terug. Daarop gaf Abraham zijn zoon Isaac het hout voor het brandoffer te dragen. Zelf droeg hij het vuur en het offermes. Zo gingen zij samen op weg. Toen zei Isaac tot zijn vader Abraham: Vader. Hij antwoordde: Ja, mijn zoon. Isaac zei: We hebben wel vuur en hout, maar waar is het offerdier? Abraham antwoordde: God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon. En samen gingen zij verder. Toen zij de plaats bereikt hadden die God hem had aangewezen, bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er hout op, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon de keel af te snijden, riep de engel van de Heer hem vanuit de hemel toe: Abraham, Abraham. En hij antwoordde: Hier ben ik. Hij zei:
Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets. Ik weet nu dat gij God vreest, want gij hebt mij uw zoon, uw enige, niet willen onthouden. Abraham keek om zich heen en bemerkte een ram die met zijn horens in het struikgewas vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op in plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats: de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men nu nog zegt: op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Aldus Genesis hoofdstuk 22. Als we goed opletten, zien we in Isaac een duidelijke voorafbeelding van Christus. Abraham offert zijn enige zoon, net zoals God de Vader zijn enige geboren zoon offert. Maar er is meer. Isaac draagt zelf het hout voor zijn eigen offer. Net zoals Christus het hout van het Heilig Kruis draagt om daaraan geofferd te worden. Uit het feit dat Isaac het hout kan dragen, kunnen we afleiden dat hij reeds volwassen is en weet wat er staat te gebeuren. Net als Christus geeft hij zich over aan de wil van zijn vader. Nadat Abraham een altaar heeft gebouwd om daarop zijn zoon te offeren, wordt hij tegengehouden door de engel en blijkt duidelijk dat God niet zulke mensenoffers wil. In plaats daarvan offert Abraham een ram die met zijn horens vastzit in de doornen. En ook in de ram kunnen we Christus herkennen. Net zoals de ram met zijn kop vastzit in de doornen, is Christus de Heer gekroond met de doornenkroon. En net zoals de ram offer is, een plaatsvervangend offer is, is Jezus Christus degene die onze straf op zich genomen heeft. Hij sterft, opdat wij niet allen zouden moeten sterven omwille van onze zonde. Heel mooi mogen we dan denken ook aan die woorden uit de brief aan de Filippenzen, waarin we die aloude hymne horen. Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is, opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de Heer. Dit hele verhaal van Isaac en de voorafbeelding daarvan als Christus zien we ook mooi omschreven en samengevat bij de heilige kerkvader Caesarius van Arles, die zegt: Abraham offerde aan God een sterfelijke zoon die niet stierf. En God offert voor de mensheid zijn onsterfelijke zoon aan de dood. Als we nog verder kijken in het Nieuwe Testament, we houden dus op met de voorafbeeldingen, dan zien we nog talloze verwijzingen naar de Eucharistie. Vaak ook onder de benaming het breken van het brood. We kunnen ze niet allemaal opsommen, want dat zou te lang duren en zou ons te ver voeren. Maar ik noem er toch nog enkele die er bovenuit steken. De Emmausgangers. Wanneer Jezus uit de dood verrezen is en verschijnt aan de Emmausgangers, dan herkennen ze hem uiteindelijk in het breken van het brood. En wanneer Jezus het brood breekt, verdwijnt hij uit hun aangezicht. En zo verdwijnt de Heer ook bij ons uit het gezichtsveld in de Eucharistie. We zien hem niet en toch herkennen we hem en weten we
Hij is hier in de Eucharistie werkelijk tegenwoordig. In de handeling van de apostelen zien we dan weer hoe het gebed en de Eucharistie een belangrijke plaats innemen in het leven van de eerste christelijke gemeenschap. Zo zien we ook in het tweede hoofdstuk van de handelingen van de apostelen. Die zijn woord aannamen, lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer 3000 mensen zich aansloten. Zij legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed. Sint Paulus legt dan weer meer de nadruk op het vieren van de Eucharistie op een waardige en goede wijze en vooral ook op het effect van de Eucharistie, namelijk de vereniging met Christus zelf. Zo schrijft hij in zijn eerste brief aan de Korintiërs: geef niet de beker der

Corinthiërs. Geef niet de beker der zegening die wij zegenen, gemeenschap met het bloed van Christus. Geef niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het lichaam van Christus. Omdat het brood één is, vormen wij allen tezamen één lichaam, want allen hebben wij deel aan het ene brood. Het mag ons ook doen denken aan de woorden van de heilige paus Leo de Grote, die zegt: het ontvangen van de communie bewerkt in ons geen ander effect dan dat we worden wat we zijn, de kerk van Christus. Uiteindelijk mogen we beseffen dat de Eucharistie, het levende brood dat uit de hemel is neergedaald, ons een voorproefje schenkt op het leven in de hemel. Sterker nog, we worden het hemelse leven deelachtig, doordat Christus meer in ons gaat leven en we hem in ons lichaam mogen ontvangen. En ik sluit dan vandaag graag af met de woorden uit het laatste boek van de Heilige Schrift, uit de Openbaring van Johannes, over het bruiloftsmaal van het Lam, waar hij zegt: en de 24 oudsten en de 4 dieren wierpen zich neer en aanbaden God, die op de troon is gezeten, en zeiden: Amen, Alleluia. En een stem ging uit van de troon en sprak: looft onze God, al zijn dienstknechten, gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Toen hoorde ik een geluid als van een grote menigte, en als het gedruis van vele wateren, en als het dreunen van zware donderslagen. En zij riepen: Alleluia! De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Laat ons blij zijn en juichen en hem de eer geven. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam, en zijn bruid heeft zich al klaargemaakt. Voor haar bruidskleed kreeg ze smetteloos blinkend lijnwaad, zinnebeeld van de goede daden van de heiligen. En de engel zei tot mij: schrijf op, zalig zijn zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. Wij zijn uitgenodigd tot het hemelse bruiloftsmaal. Maar sterker nog, wij zijn ook de bruid. Want Christus is de hemelse bruidegom. En de kerk, wij als gemeenschap, zijn zijn bruid. En wij mogen verlangend uitkijken, telkens wanneer we de Eucharistie vieren, naar die eenwording met onze bruidegom. We mogen uitkijken naar de eenwording hier op aarde in de Eucharistie en uiteindelijk naar de eenwording in de hemel. Gelooft zij Jezus Christus in het allerheiligste sacrament des altaars. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 28e week van het jaar voert de kerk ons binnen in het geheim van onze God door ons te laten vragen om de genade van het licht van zijn aanschijn. En dat is niet het verblindende licht van het oordeel, maar een zacht en warm licht van genade. Met de tekst: God, wees ons barmhartig en zegen ons. Toon ons het licht van uw aanschijn en wees ons barmhartig, opdat wij op aarde uw wegen kennen, uw heil onder alle volkeren. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd nodigde een farizeer Jezus uit de maaltijd bij hem te gebruiken. Jezus trad dus binnen en ging aanliggen. Toen de farizeer dat zag, stond hij er verwonderd over dat Jezus niet eerst voor de maaltijd de wassingen verricht had. Maar de Heer sprak tot hem: en gij dan, farizeeën, gij maakt wel de buitenkant van beker en schotel schoon, maar van binnen zijt ge vol van roof en slechtheid. Dwazen, heeft hij die de buitenkant maakte ook niet de binnenkant gemaakt? Geef liever wat erin is als aalmoes, dan is voor u alles rein. Dit is het woord van God. Eerst de geest wat laten rusten bij hem, om zodoende van de buitenkant af te komen, zodat we met ons innerlijk zouden mogen bidden. Bij de plaats van het gebed een ogenblik stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij u ziet, u dan klein maken in een gebaar. Dan ingaan in het gebed, liggend, zittend of geknield, in die houding waarin u vermoedt hem het meeste te vinden. En dat dan vragen om de goede levenshouding, dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. U de geschiedenis te binnenbrengen, en dat is hier: Jezus roept ach en wee. En wee, daar zitten twee gevoelens in. Er kan iets inzitten van wee in de geest van wee mij, maar er kan ook iets inzitten van dreiging: wee u rijken. De plaats zien, hoe Jezus daar zelf staat tussen die rechtvaardige mensen die zo gefixeerd zijn op de buitenkant om gebrek aan innerlijkheid en echtheid te camoufleren. En dan vragen wat we verlangen, een innige kennis van Christus onze Heer, om hem meer lief te hebben en nabij te volgen. De overweging. Voor de gelovigen begint het heil niet vanaf het moment dat hij verdienstelijk handelt, dat hij iets verdienstelijks doet, maar vanaf het moment dat hij gelooft in Jezus, dat hij zijn hart openstelt voor Jezus. Vanaf het moment dus dat hij gelooft dat God door Jezus alles gedaan heeft. Paulus zegt in zijn brief aan de Galaten: voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Ons, dat zijn Joden en Grieken. Paulus zegt tot de heidenchristenen in Galatië: er bestaat niet een zowel als, een en. Geloof en wetgerechtigheid. Die twee sluiten elkaar uit. Het is niet en, maar of. Alleen wie de gerechtigheid verwacht als een werk van de geest, kan op die gerechtigheid rekenen. Alleen hij kan erop hopen dat hij zal staande blijven in het oordeel van God. Is het morele handelen van de mens dan helemaal zonder enige waarde? Is het zo dat als je maar gelooft, je de wet wel kunt vergeten? Nee, dan zouden wij de apostel verkeerd begrijpen. Zoiets hebben de Corinthiërs de apostel eens in de schoenen geschoven. Alles is mij geoorloofd, had Paulus gezegd volgens de Corinthiërs. Maar Paulus repliceert: niet alles is goed voor mij. De Corinthiërs zeggen: alles staat mij vrij. En Paulus daarop: ja, maar ik moet mij door niets laten knechten. 1 Korinthe 6. Wij in onze dagen horen: je moet altijd en overal je emoties kunnen uiten. Paulus zal antwoorden: maar je moet geen slaaf worden van je emoties. Het is juist eigen aan de geest om tot daden van liefde aan te zetten.
Het is waar dat alles aankomt op het geloof, maar dan wel een geloof dat werkzaam is in de liefde. Met de woorden van Paulus: als wij één zijn met Christus Jezus, maakt al dat niet besneden zijn niet het minste verschil. Het enige waar het op aankomt is geloof, zich uitend in de liefde. Galaten 5. In deze ene zin is de hele leer van de brief aan de Galaten samengevat. Het enige waar het op aankomt is geloof, zich uitend in de liefde. Jezus bespeelt hetzelfde thema. Niet slechts de buitenkant, maar ook de binnenkant. Niet alleen de uiterlijke vrijheid, ook de innerlijke. Niet alleen een grotere keuzevrijheid, dat je tussen steeds meer gedragsalternatieven kunt kiezen, zoals in onze maatschappij, waar de uitwendige keuzevrijheid tot bijna in het onmetelijke is vergroot. Je kunt kiezen tussen tientallen soorten zeep, tandpasta, shampoo, sigaretten, reizen, meubels, haarkleur, kleren, schoenen, noem maar op. Ja, zelfs relaties. Maar kun je ook kiezen voor de innerlijke vrijheid, voor soberheid, armoede, traditie, gehoorzaamheid, ascese, boete, eenzaamheid, stilte, inkeer en ingetogenheid, voor gebed en lofprijzing. Kortom, niet alleen de reinheid van handen, van beker en schotels, maar ook de reinheid van hart. De inzet van de navolging van Christus is dan ook de reinheid van hart. De uiterlijke reinheid, de observantie van regel en tucht, is geen hoofdzaak. Het is een voorwaarde om tot die innerlijke reinheid van het hart te komen. Zoals we bidden in de proloog van de privatie: verhef uw hart. En we antwoorden: we zijn met ons hart bij de Heer. Als gij uw heil zoekt in de wet, zegt Sint Paulus, dan hebt gij met Christus gebroken. Aan het eind het gesprek met Jezus, met de Vader. Hoe Jezus over zijn Vader spreekt. Een gesprek met Jezus van hart tot hart. Vragen of hij ons bij de Vader wil inleiden. Met ons biddend ingaan bij de Vader. Het gebed laten uitvloeien in hem, als het ware een levensstroom die bij de Vader uitmondt. Sluiten met een Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm.
1: Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u.
0: Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u.
1: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
0: Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept.
1: Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem.
0: In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort.
1: Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe.
0: Eens komen de volken uw schepselen weer. Om u te aanbidden, uw naam te loven.
1: Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God.
0: Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
1: Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven.
0: Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
1: Mijn God, overmoedigen vallen mij aan. Een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen.
0: Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed. Geduldig, mild en betrouwbaar.
1: Let dan op mij, heb erbarmen met mij. En schenk uw dienaar uw kracht.
0: Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst.
1: Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien. Dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild.
1: God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl we slapen en opgroeien tot een rijke oogst. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.

0: Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.
1: Van harte welkom hier bij het programma Een Bisschop Opent de Week. En vanmorgen mag ik verwelkomen in de studio Monsieur Mutsaert. Van harte welkom.
2: Yvonne, goedemorgen. Luisteraars, goedemorgen. De studio zelf. Ik heb weer een auto, dus ik hoef niet zo ver te fietsen. Of niet zo lang te fietsen deze keer.
1: Ja. En ook alles gaat
2: goed. Gaat allemaal goed.
1: Ja. Nou, dat horen we graag natuurlijk. Ja, monsieur, ik weet dat u een mooie reis achter de rug heeft, waar u actie moest komen.
2: De jaarlijkse Catholic Identity Conference. Ja. Er zijn allemaal de zeer traditionele. Die er zijn althans, wat we dan de oude mis noemen, die verzamelen zich daar. Ik was denk ik de enige van de Novus Ordo. Maar het is een mooi gezelschap. Heel devote mensen, goede sfeer. Mensen ook allemaal dankbaar. Ja, het is een conferentie.

0: waar. Ja, daar, het is een conferentiecentrum wat tevens hotel is. Ja, dit zitten dan zo'n 800 mensen. En er is ook een livestream. En ja, ik begrijp enkele 10.000. Dus ja, het zijn er al wat mensen die hier kennelijk bij betrokken zijn.
1: Ja,
0: in Pittsburgh, ja.
1: Ja. U heeft daar een lezing gegeven.
0: Ja.
1: Ik heb hem ook gehoord.
0: Oké, okay, je hebt het overleefd, ja?
1: Ja, zeker. Nee, maar kunt u... ja, toch ook aan de luisteraars vertellen. Wat probeert u dan over te brengen aan de groep waar u dan voor staat?
0: Nou, de titel was eigenlijk... Hoe los je op een katholieke manier een katholieke crisis op? De kerk is natuurlijk wat een crisis. We hebben natuurlijk verwarrende tijden achter de rug. Een pontificaat vooral. Het zij zo. Maar tegelijkertijd moet het natuurlijk bijzonder hoopvol zijn en blijven. Want daar hebben we altijd reden toe. Hè. Er is al zo vaak dat... vooral seculieren de begrafenis regelen voor van het christendom. Ze vergeten alleen dat die overledene telkens weer terugkomt. Het graf was namelijk leeg, hè? Ja. En dat is altijd. Het is altijd reden om goede moed te hebben. Maar we moeten wel gewoon doen wat we moeten doen. We moeten het niet overlaten aan God zelf. Nee, we moeten zelf echt gewoon de katholieke wegen bewandelen om een katholieke crisis te overleven. Ja, dat zijn allemaal de gewone dingen. Dat zijn de minste rozenkransen, sacramenten. Ja, het ging natuurlijk nog wat over de synode. En ja, ik blijf daar wat moeite mee houden. Want we zijn 8 jaar bezig. En wat zijn de vruchten? Ik zie ze niet. Ik zie ze echt niet. Het is zo'n veel tijd dat we eraan besteden. En op sommige punten pakt het echt helemaal zelfs verkeerd uit. Als je dan sommige landen, ik zal ze maar deze keer maar niet noemen. Ja, het lijkt wel dat Noordwijkerhout revisited. Dezelfde onderwerpen, dezelfde verwarring. En er worden ook valse verwachtingen geschapen, want die kunnen ze toch helemaal niet waarmaken. Ook een bisschop die zegt, nou dan en dan ga ik 4 getrouwde mannen wijden. Ja, dat kan gewoon helemaal niet. Ja, dat kun je dan wel roepen en ja, uiteindelijk wordt hij dan teruggefloten. Ja, hij doet het op het moment dat hij ook met pensioen is. Ja. Maar dat is allemaal, waarom doe je dat, denk ik dan? Waarom doe je dat? Er moet altijd wat... Kijk, de kerk ontvouwt zich, hè, de leer ontvouwt zich. Dat is organisch, dat is heel mooi. Maar het moet wel een continuïteit in zitten en geen breuk. En als je er een breuk in zit, dan weet je, het gaat verkeerd.
1: Ja, ja.
0: Dan heb je Arius, dan heb je de reformatie, dan heb je, noem allemaal maar op.
1: En die breuk, bedoelt u dan, dan wijk je echt af van hetgeen Christus ons heeft gegeven?
0: Ja, er zijn natuurlijk bepaalde dingen die Christus ons heeft gegeven en die wij dus niet kunnen veranderen. Het priesterschap alleen voorbehouden aan mannen, ja, daar kunnen we over discussiëren wat we willen. Maar Christus heeft het zo ingesteld. En dan moet je niet aankomen met ja, de cultuur van die tijd, want daar hield Christus helemaal geen rekening mee.
1: Nee.
0: En zo zijn natuurlijk heel veel punten.
1: Ja, ja, ik vond het heel mooi. U kwam daar een paar keer op terug, ook in de lezing van... Eigenlijk is de simpele vraag die je zou moeten stellen bij alles wat er, ja, wat er wordt ondernomen in de kerk. Brengt het de gelovigen dichter bij Christus?
0: Uiteindelijk gaat het om het zielenheil. Dat is de laatste kanon ook van het kerkelijk wetboek. Dat klinkt niet zo juridisch. Maar er is niet, alles is gericht op het zielenheil. En als het dat niet is, als we allemaal losse onderwerpen hebben... Ik vind het ook een beetje met Laudato Si. Het lijkt wel of we de schepping gaan vereren in plaats van de schepper. En dan begeven we ons bijna op een heidens vlak. Mm-hmm. Ik zie dan zo'n programma. Ik denk, ja, volgens mij zijn er andere dingen aan de orde. Soms denk ik wel eens, het schip is aan het zinken. En we zijn de meubels een beetje aan het verzetten en de raampjes aan het lappen. Nee, er zijn andere dingen aan de orde. Ja.
1: Ja, maar tegelijkertijd, want is in die lezing bijvoorbeeld, maar ook in wat u op andere plekken zegt, is er hoop.
0: Die is er altijd.
1: Er is hoop en er zijn ook heel positieve lichtpuntjes.
0: Zeker, er is hoop. Het is om de simpele reden, de kerk is niet van apostelen, niet van bisschoppen, niet van gelovigen, iets van Christus. Ik zal mijn kerk bouwen op de apostelen, maar ik zal mijn kerk bouwen. Niet van hier heb je de kerk en zoek het maar uit. Nee, dus, en daarom is altijd alle reden. Je ziet het ook. Ik sprak gisteren weer 2 studenten, jonge gasten. Ja, die toch ook richting de kerk weer komen. En ze zijn er echt zoveel.
1: Ja, ja.
0: Die ontwikkeling is er echt. En die zet ook door, heb ik de indruk. Je ziet dat ook in het buitenland. En ik mag ze zelf ontmoeten. Vanavond heb ik toevallig een lezing

0: hier vlak bij de kathedraal in Den Bosch over Karlowa Kutis.
1: Ja.
0: Ja, ik vermoed, hij is ook een prachtig voorbeeld voor de jeugd, hè? De kerk, God stuurt trouwens altijd heiligen die precies tegen de tijd ingaan. Precies er tegenin. Dat was met Franciscus, dat was met Robertus Bellarminus, dat was met, noem ze allemaal maar op.
1: Ja, u noemde er inderdaad ook Teresa van Avila, ja. Newman, nou, enzovoort, ja. Enzovoort. Ja, ja, ja. Ja, en dat is wel ook... daar moeten dus ook bijvoorbeeld de bisschop, de gelovigen, de priesters... gevoelig voor zijn.
0: Zeker, zeker. En we moeten niet te veel onze oren laten hangen wat de seculariteit allemaal graag hoort. Of dingen verzwijgen omdat het wat moeilijk ligt. Ja, we staan ergens voor. Gaat er dan ook voor?
1: Ja, ja.
0: Want anders, je merkt het ook bij andere kerken die eigenlijk nogal aanpassen aan de tijd. Daar gaat het alleen maar slechter mee. Daar trek je geen mensen mee. Want als je geen verschil ziet tussen de seculiere wereld en die kerk... Wat heeft die dan nog te betekenen?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Niet dat we per definitie er tegenin moeten gaan... maar we moeten gewoon bij onze standpunten blijven.
1: Ja. En ziet u bijvoorbeeld in Nederland toch ook binnen zeg maar de mensen die verantwoordelijkheid dragen... noem ik het even zo... ziet u daar een positieve ontwikkeling...
0: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Vaak gaat het buiten publiciteit om. Er zijn er echt wel veel die echt veel goede dingen doen. Dat is er zeker wel. Maar we zouden wel wat meer naar buiten mogen treden. Dat dan weer wel, hè? Ik ben bekend in het buitenland merkwaardig geweest... terwijl ik gewone katholieke dingen zei. Wat op zich erg vreemd is natuurlijk. Ja. Ja, maar goed, het zei zo.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, u wordt dus gevraagd ook hè, op diverse plekken. Ook zoals u aangeeft, vanavond gaat u een lezing geven bij dus die avond.
0: De stichting Karlowa Kutis, die is er eentje in Nederland. Het is een goede stichting, die promoot Karlowa Kutis. En als voorbeeld ook voor de jongeren. En die bestaat 2 jaar, vandaar dat ik er is vanavond een mis. En ik mag dan een lezing geven. En dat doe ik graag.
1: Ja, ja.
0: En ik ben er wel eens bij jongeren die me vragen... nou, dat is mooi om te doen, ook mooi om te zien. Die zijn echt totaal open-minded. Hè? Ook al komen ze uit bijna atheïstische milieus. Ook al komen ze mee met vrienden die wel geraakt zijn door Christus... maar die anderen niet. Maar ze hebben er een open oor voor. Dat is heel wonderlijk. Dat was 10 jaar geleden. Joh.
1: Nee, ja. Dat is zeker. Ja. Nee, dat die verandering, ja. die hebben we niet zien aankomen. Misschien wel voor gebeden, maar dat is natuurlijk prachtig om te zien.
0: Ja, ik zag het niet aankomen, laat ik het zo zeggen.
1: Nee.
0: Als ik geen reden toe.
1: Nee. Zeker hier in Nederland niet. Hè? Die vergelijking maakt u ook meerdere keren in die lezing. Dat Nederland is natuurlijk helaas het voorbeeld van hoe het van heel religieus, een belangrijke religieuze cultuur ook, naar totaal seculier zo ongeveer is gegaan.
0: Dan vind ik het vreemde dat sommigen ons voorbeeld overnemen terwijl je weet wat de gevolgen zijn. Ik begrijp dat echt niet.
1: Nee.
0: Maar goed.
1: Nog even misschien, heeft u nog, we weten van vanavond, maar heeft u nog mooie dingen waar u naar uitkijkt?
0: Ik ben pas nog trouwens in Amsterdam geweest voor de Nicolaas Academie. Die bestaat ook al een hele tijd over de schoonheid van het geloof.
1: Oh, ja.
0: Dus niet alleen maar over dat we goede argumenten hebben, daar praat ik graag om ook. Want de meesten die in aanraking komen met geloof, met de kerk... is altijd iets wat ze met schoonheid te maken heeft. Waar ze zich over wonderen, wat is dit fraai, hoe kan dit? En dat kan een kerk zijn, maar dat kan van alles zijn.
1: Muziek.
0: Ja. En ik ga over 2 weken, een paar dagen naar Assisi. Daar is een bijeenkomst van de Europese filiale van EWTN. Mm-hmm. EWTN, Eternal Word Television Network, is natuurlijk een hele grote in Amerika. Mother Angelica is dat ooit begonnen in een garage. Het meest onwaarschijnlijk type om zoiets te beginnen. Maar dat was een type hoor. En heel puur. Het kon ook van dik hout zaag maar planken zijn. Maar wel oprecht en heel puur. En er zijn ook Europese filialen en die zijn in Polen en in Duitsland en noem maar op. En een heel kleintje in Nederland. We zijn met 4 vrijwilligers. We doen ons best. We hebben, ja, financiën hebben we allemaal niet, maar... Nou ja, toch maken we wat productie en alles. Dus we doen ons best.
2: Ja, ja. Zeker. Ja, dat is terug te vinden. Gewoon de website. ewdn.lc. Ja. Ja, Low Countries.
0: Ja, LC. Want het is eigenlijk in Nederland en Vlaanderen. Ja. Dus het Nederlands taalgebied. Vandaar dat .lc.
2: Ja,
0: nou, oké.
2: Okay. Ja, ja.
0: Nou ja, daar heb ik mijn wekelijkse preek op staan. De podcast en zo. Maar... luisteraars, kijk er een keer naar. Ja.
2: Ja, ja, en dan is zo'n ontmoeting natuurlijk ook heel bemoedigend. Want je komt al die mensen tegen die in al die andere landen ook zich ervoor inzetten. Ja, ja, ja, heel herkenbaar. We hoorden het net bij de koffie met de internationale conferenties van Radio Maria. Want dan kom je ook je collega's tegen.
0: Waar, waar zijn die meestal? Die
2: ja, in Italië. Oh, dat is toch meestal gewoon in het land waar het ontstaan is natuurlijk.
0: Ja, dit wisselt. Dus ik vrees dat wij ook een keer aan de beurt zijn. We hebben natuurlijk niks waar we naartoe kunnen. Maar dat vorig jaar was het in Duitsland.
2: Ja.
0: Nu dus in Assisi en dan,
2: Ja, ja, zeker. Ja, ja. Nou, heel mooi. Is er nog iets wat u misschien de luisteraars graag zou willen meegeven?
0: Meegeven? Keep the faith, zeggen we altijd. Ja, en gewoon hoopvol blijven. Ik meen het echt. Dat is al een reden. Door de crisis heen gewoon katholiek blijven. En dat is altijd een reden tot goede moed. En volharden, volhouden.
2: En gewoon katholiek blijven.
0: Ja.
2: Naar de mis gaan. Biechten.
0: Rozenhoedje.
2: Aanbidding. Rozenhoedje. Ja. Ja.
0: Dat en, soort dingen.
2: Ja, ja,
0: en ondertussen, hup, gewoon aan de gang.
2: Ja, ja. Precies. Gewoon. Ja. We gaan ervoor.
0: Het
2: ja.
0: leven is nooit zonder zorgen. Nooit zonder problemen. Dat bestaat nou eenmaal niet. Maar dat is geen reden om somber te worden. Om pessimistisch te worden. En moeilijkheden. Ik moet altijd maar denken over dat boek van... Als paus Johannes Paulus II, geloof ik, over de drempel van de hoop.
2: Ja, zeker, ja.
0: En dan denk ik er altijd bij, maar moet er wel eerst over een hoop drempel zijn.
2: Ja, ja. Ja. Dat is ook zo, ja.
0: Kijk naar de heilige levens. Die uiteindelijk hebben ze hun geluk gevonden daar in die manier van Christus navolgen. Geen één had het makkelijk.
2: Nee.
0: Niet één. Maar ze gingen door.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Zelfs zo'n Carlo Acutis, maar 15 jaar en... Die wist op zijn laatste, ja, ik ben stervende. En toch wist hij, ik heb mijn leven gebruikt die 15 jaar voor de eeuwigheid. Dus En het is ook altijd maar, laat ik daar maar mee eindigen. Als je niet streeft naar heiligheid, heb je je leven verknald. Het is maar dat je het weet. Ja.
2: Oké, okay. Nou, die boodschap geven we mee. Ja. En mag ik dan vragen of met een gebed of een zegen te eindigen?
0: De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
0: De naam des Heren zij gezegend.
2: Van nu af tot in eeuwigheid.
0: Onze hulp is in de naam des Heren.
2: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
0: Zegenen alle luisteraars, zegenen alle mensen die hier bij Radio Maria werken. De Vader. En de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Monsieur, heel veel dank en tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
3: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria. U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: van harte welkom hier bij Aan Tafel met een bijzondere uitvoering deze keer, want het is een programma waarbij de mensen nou niet aan tafel echt zitten, maar waarbij we er naartoe zijn gegaan en dan in dit geval Antoon. Want hij is geweest bij de première van de Franciscus Musical. Nou, we hebben het er hier bij Radio Maria al vaker over gehad. De musical die in dit speciale jubileumjaar, Franciscus jubileumjaar, is geschreven voor en door Kumi. En de muziek en tekst door Bas en Sissy Suikerbuik. En uitgevoerd dus door Kumi, de kinderen die, ja, die daar heel goed in zijn. Nou, in dit programma hoort u korte gesprekjes met allerlei mensen die vlak voor de première die op 4 oktober plaatsvond in het theater aan de Parade, daar klaar stonden, zeg maar. En ook achteraf degene die hebben meegespeeld. Korte reacties ook nog van anderen. Daar gaan we naar luisteren in dit programma. We beginnen zo direct nog even met een kort gesprek dat ook Antoon heeft gehouden met Harm. Hij is de coördinator van Kumi. Eerder al in een Franciscusuur, wat hier is uitgezonden bij Radio Maria. Om er eventjes helder te hebben, wat is dat dan, Kumi? En wat is dat dan, zo'n musical? Hoe pakken ze dat aan? Daar kunt u eerst naar luisteren. En dan in dit eerste deel zal voorbij komen een kort gesprekje met pastoor Schaapman en pastoor Skiba, allemaal dus door Antoon verzorgd. Nou, ik wens u natuurlijk alvast heel veel luisterplezier.
1: Ja, Harm Ruiter, jij bent de spin in het web, kan ik wel zeggen, denk ik, hè, van deze musical. En sterk betrokken natuurlijk ook bij Kumi. Kun je jezelf heel kort voorstellen voor de mensen die jou nog niet kennen, Harm?
2: Zeker, ik ben inderdaad Harm Ruiter, coördinator bij Kumi in Nederland. Een katholieke musicalgroep die qua focus gericht is op het leerlingen maken van jonge mensen, van kinderen. En tegelijkertijd met musical het evangelie laat klinken in theaters, scholen, kerken. En voor dit bijzondere jaar, het Franciscusjaar, hebben wij in samenwerking met de Franciscanen een musical ontwikkeld. De Franciscus Family Musical. En die brengen wij in ongeveer een kleine tien theaters in Nederland en Vlaanderen op het podium.
1: Ja, 4 oktober is de première. Maar Harm, misschien kun je iets vertellen over wat is nu zo de aanleiding om dit te gaan doen?
2: Wij kregen ongeveer 2 jaar geleden een belletje van de Franciscanen. Die vertelden van 800 jaar Franciscus. Ja, daar zouden we toch iets. Dat is toch een mooie gelegenheid om een musical te maken. Nou, ik moet eerlijk zeggen, wij zijn er toen even goed over in conclave gegaan. Want we zeggen, een musical ontwikkelen, dat is echt een heel groot proces. En dat vergt heel erg veel. Dus voordat we dat doen, moeten we ook even heel goed nadenken van, dat betekent dat we een paar jaar met zo'n Franciscus aan de slag gaan. Ja. Maar het is zo'n inspirerende heilige dat we zeiden van, dit verhaal is zo de moeite waard om verteld te worden. En 800 jaar Franciscus is natuurlijk een uitgelezen kans. Ja. En daar kwam nog bij dat de pauze het ook nog tot Franciscusjaar uitriep. Dan hebben we eigenlijk alle factoren bij elkaar. Dus we hebben besloten dat te doen. Zijn met de Franciscanen in gesprek gegaan en gekeken van, kunnen we dat met elkaar doen? Want het is echt een heel groot proces om een musical te maken. Daar zit heel erg veel tijd in en heel veel menskracht en het kost ook veel. En met elkaar zijn we dat hele traject gaan lopen. En met als eindresultaat op 4 oktober de première. Maar er zijn op de achtergrond, het is een heel proces waar tientallen, bijna honderden mensen bij betrokken zijn om zoiets te ontwikkelen.
1: Wauw, ongelooflijk groot project, ja. En wij zien alleen maar natuurlijk het resultaat, oftewel het musical zelf. Maar dan zie je niet wat er op de achtergrond allemaal gebeurt.
2: Nee, en dat is op zich best interessant, ook om daar samen naar te kijken. Dus dat begon in het begin met gesprekken met de Franciscanen over het leven van Franciscus, het inlezen. Dus Bas en Sissy Suikerbuik, die hebben de musical geschreven en gecomponeerd, mm-hmm. ook de liederen.
1: Wow.
2: Dat is een heel proces geweest met de leesgroep met de Franciscanen. Heel leuk om zo ook het leven daar dieper in te duiken.
1: Ja.
2: Uiteindelijk ligt er dan een script. En vervolgens gaat er een hele ploeg aan het werk om moet daar een cd-productie komen.
1: Ja.
2: Wat voor deze heel erg leuk was, is dat we via connecties die er lagen, kwamen in contact met iemand die in de Europese filmmuziek zit, echt in de top.
1: Oh, wow.
2: En die zei die ook zelf heel gelovig betrokken is. En die zei, dit vind ik zo mooi, hier wil ik mijn medewerking aan geven. Dus Thierry, die heeft uit Frankrijk, die heeft gezegd van, ik ga de muziekbanden meemaken. Met medewerking van het Praagse Orkest. Nou ja, dat zijn allemaal van die connecties waar je zegt van, dat is ook een godgegeven cadeau. Nou, dit soort mensen zeggen van, wij willen dit mee op een hoger niveau tillen. We zijn met een regisseur uit Italië in zee gegaan die we goed kennen, waar we mee gewerkt hebben. Dus die is vaak naar Nederland gekomen. Een dansregisseur uit Duitsland, Laureen. En zo zijn er allerlei mensen, specialisten, die ons zijn komen helpen om het ook op het geheel op een hoger niveau te tillen. En dan merk je wel dat dit soort specialisten heel veel toegevoegde waarde bieden.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, wat gaaf.
2: Ja,
1: dat is wel echt een enorme eer om dan met zo'n soort mensen die zoveel ervaring hebben, ook die daarbij betrokken zijn.
2: Ja. Ja, en het is een eer en ook fantastisch dat zij hun tijd daarin willen steken. Om dat zij ook zeggen van dit is een verhaal wat wij mee willen vertellen. En wat ze ook met veel passie daar ook hun energie in willen steken. Ja, en dan komt natuurlijk het hele proces in Nederland. Dan moeten kostuums gemaakt worden. Nou, dat gaat echt om honderden kostuums. Dus er zijn duizenden uren aan naaiwerk zitten daarin. En er zijn hele groepen aan vrijwilligers, zijn daar knipdagen. Thuis is er heel veel genaaid. Dan zijn er met de groep die het gaat spelen, de Kumi-groep. Nou, dat zijn 110 spelers die deze musical op het podium gaan brengen. Nou, daar hebben we natuurlijk allerlei oefenweken mee en allerlei oefenmomenten. En dat is ook wel uniek dat er zoveel kinderen zich dit jaar, kinderen, tieners, jongeren, ouders, hebben gemeld om mee te spelen. Dus we hebben nog nooit zo'n grote groep gehad als dit jaar. Dus dat zegt ook iets over het feit dat ze daar graag in meespelen.
1: Ja, mooi zeg. Ja, een van de vaders die je kent, wiens kinderen ook meedoen, gaat zelf ook zingen. En dan moest hij ook zelfs zanglessen voor krijgen. Dus ook aan dat soort dingen zie je dat het heel, heel nauwkeurig, heel lange voorbereiding is, waar heel veel energie en heel veel tijd in gaat zitten.
2: Ja, en heel mooi dat er ook een aantal vaders inderdaad meedoen. Dus wij hebben altijd gezegd van, we zouden graag meer vaders in de Kumi-groep hebben. Er zijn veel jonge medewerkers betrokken, ook mannelijke jonge medewerkers. Maar we misten vaak de vaders. En dat was eigenlijk een wens die al lang speelde, dat we zeggen, als er vaders bij zijn, dat geeft zo'n andere dynamiek in een groep. Mm-hmm. En dit jaar, met Franciscus zaten een aantal mannenrollen in. Er zit natuurlijk in het leven van Franciscus, komt hij bij de paus langs en bij allerlei kardinalen en de sultan. Ja, idealitair heb je daar ook wat volwassen mannen voor. Dus op een gegeven moment kwam de vraag aan de vaders van, zouden jullie niet mee willen doen en ook willen investeren in een nieuwe generatie? En met name dat laatste, dat resoneerde ook. Dus er zijn 6 vaders die zijn ingestapt en die hebben gezegd, wij gaan dit jaar 30 dagen van onze vrije tijd beschikbaar stellen om hierin mee te doen. Dat is echt wel een serieuze tijdsinvestering. En wel fantastisch dat dat gebeurt. En dat merk je ook in de groep, dat dat een enorme impact heeft.
1: Ja.
2: Ja,
1: 110
2: absoluut.
1: Spelers. Het is een gigantische logistieke operatie ook. En wat is eigenlijk het doel daarvan? Natuurlijk de musical, maar wat is zeg maar het doel van de musical? Wat is het achterliggende, de ambitie? Wat ligt erachter wat jullie beogen?
2: Ja. Eigenlijk is bij Kumi altijd ons doel in het grote perspectief is enerzijds de vorming van de kinderen en jongeren die meedoen. Dus die groep van 110 zelf is het eerste doel, dat we met hen het evangelie verdiepen. En het tweede doel, en dat is eigenlijk daaraan gelijkwaardig, is dat we het evangelie willen delen in de Nederlandse samenleving, of in de Vlaamse uiteraard ook. En dat we daar het evangelie willen laten horen. En dit keer doen we dat via de persoon van Franciscus. Maar we hebben dat in verschillende musicals op verschillende plekken gedaan. Maar eigenlijk altijd staat centraal. We willen graag dat mensen ten diepste Christus ontmoeten. En dat die musical daar een ja, soms een stapje op die weg kan zijn. Voor sommigen is ook een, ja, juist het feit dat we in theater spelen, maakt de drempel laag. We staan ook in de normale musical brochures van de theaters. En we hopen eigenlijk dat daardoor een groep ook in aanraking komt met het evangelie, die misschien zegt, ik sta wat verder van de kerk vandaan. Maar goh, dit is toch een interessante figuur. Laat ik eens gaan kijken. En dat ze daarmee, ja, een stapje op weg in hun geloof gaan zetten. Of in hun interesse in het geloof. En dat weer een stap in dat proces kan zijn.
1: Ja, mooi. Wat dat betreft is ook die 110 mensen die betrokken zijn. En alles, alle mensen die daar weer achter zitten. Die misschien niet in beeld komen. Ook een prachtige getuigenis van het geloof.
2: Ja, en eigenlijk hopen we ook dat de kinderen, als ze na de voorstelling gespeeld zijn, zeggen we ook altijd, we hebben een meet and greet met de mensen die komen. Hmm. En het doel daarvan is eigenlijk ook dat ze de spelers iets van hun geloof kunnen vertellen. Of iets van de vreugde waarom ze meedoen. Dat in die gesprekken ook soms ook met mensen bidden. Dus we hebben ook wel momenten gehad dat we na een voorstelling de spelers vroegen, vindt u het fijn als we samen bidden? En het is heel ontroerend om dan soms kleine kinderen of tieners met de een of andere toeschouwer te zien, samen zien bidden of spreken. En daar krijgen we soms mails van terug en zeiden van, de voorstelling was mooi, maar dat was nog mooier.
1: Wow, ja, dat is indrukwekkend, zeg. Ja, en hoe komt het dan tot uiting? Want jullie, natuurlijk is er daar de musical, daar zit zeg maar een evangelisatiedoel achter, maar ook voor de betrokkenen. En dan is er een meet and greet. Maar hoe komt zeg maar dat doel wat jullie voor ogen hebben tot uiting in het proces van, laten we zeggen, het toewerken naar de uitvoeringen?
2: Ja, in de oefenmomenten met de spelers. Bijvoorbeeld deze zomer zijn ze een hele week hier in Helmond geweest. In ons Kumi-huis. Daar hebben we met ze geoefend. Maar dat oefenen is slechts een onderdeel van het programma. Dus heel centraal staat eigenlijk het gebed gedurende de dag. Dus we starten met gebed, we eindigen met gebed. Ertussenin zit gebed, we vieren de mis samen. Dus op allerlei momenten wordt er samen gebeden. Er zijn catechese momenten waar we eigenlijk dieper ingaan, in dit geval op het leven van Franciscus en via Franciscus op verschillende onderdelen van het evangelie. In het leven met elkaar spreken we, in de deelgroepen wordt veel, worden er vragen gesteld van hoe is dit nu voor jou, hoe kan je dat toepassen, waar loop je tegenaan. Maar ook in het samenleven, zoals we hier als groep in een huis zitten, dat is vaak één grote mierenhoop door elkaar, waar je allerlei, waar het supergezellig is, maar soms ook best taai om sommige dingen samen te doen. En hoe ga je daar samen doorheen? Hoe doe je dat ook op een christelijke manier? En dus eigenlijk in het hele leven proberen we te zeggen van, hoe leef je als katholiek, hoe leef je als christen samen? En in ons gebed, in de catechese, in de mis die we samen vieren, in al die, het sacrament van verzoening wat we ontvangen, in al die momenten eigenlijk te verdiepen en ons geloof meer handen en voeten te geven. En dat is, dat proberen we in dat soort weken te doen en ook te stimuleren dat dat niet alleen tijdens de oefenmomenten zo is, maar dat het in het dagelijks leven ook zichtbaar wordt. En dat horen we ook vaak terug, dat als de kinderen, tieners, jongeren die een aantal jaren bij ons actief zijn geweest, dat we vaak horen van dat ze achteraf zeggen, het heeft me geholpen om een fundament in mijn leven te leggen qua geloof. Ik ben hierna doorgegaan en in allerlei plekken heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen of we zien ze die nemen. En ja, dus we zien eigenlijk dat het helpt om in die jaren waar jongeren geformeerd of een stuk vorming en groei doorgaan, dat ze daar ook een hecht geloofsfundament leggen. En dat dat voor de rest van hun leven eigenlijk effect heeft.
1: Wat mooi, ja. En zo word je ook echt een gemeenschap die met elkaar bidt. Een gemeenschap in Christus.
2: Ja, heel mooi gezegd. Het is eigenlijk, dat is ook een van onze doelen, is een gemeenschap vormen, een community vormen. En dat is wel met de groep die er is, maar vaak ook nog met degene die eerdere jaren zijn geweest of die op allerlei losse kampen meedoen. En we spreken vaak over Kumi-familie. Dus dat het eigenlijk in de kerk als familie, dat begrip heel erg geleefd wordt. Dat het niet alleen een soort van theologisch begrip is, maar dat we proberen dat ook te doen. Dus we hebben allerlei appgroepen en allerlei overlegjes die er zijn. Maar daar zie je allerlei felicitaties heen en weer. En op social media van alles gebeuren. We zien bij allerlei gelegenheden dat ze elkaar uitnodigen. En dus dat daar echt een familieachtige band ontstaat. Die verder gaat dan alleen het technische oefenmoment. Dat is veel meer echt een samen op weg zijn als mede-christenen.
1: Ja, mooi. Nou, heel veel dank. Harm Ruiter van Kumi, voor jouw toelichting op de prachtige initiatief van deze familiemusical Franciscus.
2: Dankjewel.
3: Pastoor Schaapman, we staan hier op de parade voor het theater, klaar te maken voor de musical. Dan gaan we zo dadelijk naar binnen. Hebt u er zin in?
4: Zeker, zeker. Ik was gisteren bij de Kumi's in Helmond. Want gisteren waren ze nog druk aan het repeteren. En gisteren hebben we dus gisteravond nog mooi met hun de Eucharistie gevierd. Gods zegen gevraagd dat het vandaag een fantastische musical mag gaan worden.
3: Kan het niet meer misgaan, toch?
5: Absoluut.
3: Absoluut. Jan, heb je er ook zin in?
6: Ik heb er zeker zin in. Ik laat me verrassen.
3: En wat hopen jullie dat zeg maar vooral ook juist doorschijnt in deze musical over de heilige Franciscus?
4: Dat is natuurlijk heel bijzonder, hè, dat we dus stilstaan bij zijn 800ste sterfdag. Ja. We hebben vandaag ook onze communicanten en vormelingen meegenomen. We denken dat het een hele goede leerschool ook voor hun is om wat meer over deze heilige te weten te komen. En we zijn vanochtend eigenlijk al bij het Kapucijnenklooster begonnen in Velp. Want dat valt onder mijn parochie en hebben ook al samen heel mooi met de gehele parochiegemeenschap daar de Eucharistie gevierd. En toen vonden we het mooi om dit nog eens even door te zetten. Hier nu in het theater.
3: Is dat Velp niet bij Arnhem dan? Andere Velp?
4: Velp bij Graven. Waar dus het Emmausklooster is weer gelukt terug in handen van de Kapucijnen. Het is een tijdje overgegaan naar een projectontwikkelaar. Maar ik als pastoor ben heel blij dat het nu weer terug is waar het thuis hoort bij de Kapucijnen.
3: Is het eigenlijk zo dat je zou kunnen zeggen dat jullie deze musical eigenlijk hebben aangegrepen als een gelegenheid om ook daarmee meer te doen in de parochie en ook zijn catechesen?
4: En ze komen eigenlijk al een aantal jaren bij ons, normaal nodige wijze uit om naar Graven te komen. En dan doen we het in een verzorgingshuis dat zij de musical opvoeren. En dit jaar vonden we dus een mooie gelegenheid om eens een keer bij de première te zijn en hier in Den Bosch aanwezig te zijn.
3: Prachtig. En Jan, hoe ken jij de heilige Franciscus? Wat zegt het jou, zeg maar? Wat zegt het voor jou persoonlijk?
6: Het is voor mij iemand die... ik heb hem leren kennen als iemand die goed voor de natuur is. Ja. Ik ben ermee opgegroeid als vanuit een scoutinggroep. Die heet toevallig ook Sint Franciscus.
3: Oh, ja, dat zegt wel iets.
6: En ik ben altijd wel met de natuur betrokken. En dat is Franciscus natuurlijk ook altijd geweest. En dat heeft mij wel... Ja, daarin getrokken.
3: Prachtig. Nou, ik wens jullie heel veel plezier met de musical.
5: Dank.
4: Graag gedaan.
5: Graag gedaan.
3: Pastoor Skiba, we staan hier voor de theater aan de parade. Voor de Franciscus musical. Heeft u er zin in?
7: Oh, helemaal, helemaal. Wij hebben al de hele ochtend aan Franciscus besteed. De mensen die hier nu zijn van beide parochies... Marta en Maria, dat is Baren en omstreken. En onze lieve vrouw van Amersfoort, dus parochie Amersfoort. Wij hadden gezamenlijke mis om 9:00. En die was al toegewijd aan de Dierendag. Als aanleiding om iets over de heilige Franciscus te vertellen. Dus in de bus hebben wij ook nog een quiz gehad over de heilige Franciscus. En nu gaat dat helemaal landen, denk ik, bij de jongeren en bij de kinderen.
3: Heel mooi. Jullie zijn met een hele groep hier naartoe gekomen.
7: Ja, zo'n 50 personen.
3: Een hele bus vol.
7: Wij hebben nog grotere bus gekregen met meer dan 60 plaatsen. Maar we hebben maar 50 kaartjes besteld. Aha. Dus wij konden sowieso niemand meer nemen.
3: Hoe zou u de sfeer omschrijven als u dan samen daar naartoe leeft, samen in de bus hier naartoe reist, om vol verwachting voor een mooie musical?
7: Ja, dat zijn mooie dingen en je ziet bepaalde toenadering ontstaan, bepaalde samenhorigheid, dat de mensen iets met elkaar krijgen. Nou, en de gedachten van Franciscus, dan wil ik graag aan de mensen, aan jonge mensen doorgeven rondom de schepping en de vrede. Nou, dat is echt mooi om daar iets over te zeggen.
3: Dank u wel, heel veel plezier.
7: Dank u wel, wederzijds.
3: Dank u.
0: Ja, vol verwachting waren zijn voordat dus de première begon. Dan mogen we hierin aan tafel met ook luisteren naar een lied uit de musical. Het is allemaal nog niet helemaal officieel, naar buiten gebracht. En we gaan luisteren naar het lied Genees de Wonden uit dus deze Franciscus musical. En dan zijn we zo weer terug hier in Aan tafel met...

0: Ja, hij luistert naar Aan tafel met. En dus een bijzondere uitvoering, want de gesprekken vinden niet plaats aan tafel in de studio, maar op locatie waar de première is geweest van de Franciscus Musical. En nou, in het komende deel kunt u luisteren naar 3 korte interviewtjes die Antoon heeft gehouden, namelijk met een paar van de danseressen, degene die hebben meegespeeld in de musical, een reactie van monsieur De Korte en ook een reactie van de nuncius die aanwezig was.
1: Zo, hier hebben we iets meer rust om even heel kort wat op te nemen. Ja, we hebben net afgesloten met alle mensen van Kumi. Hartstikke mooi om samen met gebed en dankbaarheid af te sluiten. En nu is het hier al wat rustiger geworden. En wie ben jij?
2: Ik ben Abigaile, Hofstede. En ja, ik speel heel lekker mee met Kumi en ik vind het heel erg leuk.
1: Heel goed. Ja, en hoe is jouw naam?
3: Ik ben Catharina Bominaar. Ik ben al een tijdje op Kumi en ik vind het een fantastische gemeenschap.
1: Mooi, ja. En hoe is jouw naam?
4: Ik ben Jasmina Albrecht. In de musical zit ik in de dansgroep.
1: Ja, en jullie hebben allemaal verschillende rollen gespeeld, hè? Abigail, welke rol speelde jij?
2: Ik speelde Engel en ik was gewoon mee met de dansgroep en zo. En dat vond ik echt heel leuk.
1: En jij?
3: Ik zat in de dansgroep, ik mocht een keer een vogel spelen en ja, vooral dansgroep.
1: Ja. En jij zei het al, hè? Jij was ook in de dansgroep?
4: Ja, samen met alle andere meiden ook vogel en allemaal verschillende rollen in de dansgroep die je moet dansen.
1: Nou, jullie hebben echt prachtig gespeeld. Prachtige dans. En jullie zien er ook prachtig uit. Want wat is dit? Wat is deze outfit?
2: Dit moet een zon soort van voorstellen. Gewoon zo'n vlam. En dan zodat die kroon zo'n zonnestralen.
1: Prachtig. Jullie zien er echt prachtig uit.
3: Ja, dit is dus de bedoeling voor het zonnelied. Een mooie zon. En, ja, gewoon.
1: Dat is echt het lied, hè, van heilige Franciscus. Toch?
4: Ja.
1: Een gedicht eigenlijk.
4: Ja, klopt.
1: Ja. En hoe zou je de sfeer willen omschrijven? Hoe jullie samen hebben gewerkt, hoe jullie samen hebben voorbereid op deze prachtige musical?
2: Ja, het was gezellig. Het was echt ook, maar het was ook gewoon. Iedereen werkte mee. En, ja, ik weet eigenlijk niet hoe je dit. Het was gewoon leuk en het was gewoon. We waren bij elkaar met elkaar gewoon. En dan. Dat is gewoon. Ja.
1: Het was gewoon goed en mooi.
2: Ja.
3: En ik vond het een heel fantastische sfeer, gewoon samen zijn, gemeenschap. Dat vond ik gewoon heel mooi.
1: Ja. Uh-huh. En jij?
4: Ja, het is gewoon, Kumi is één grote familie en iedereen helpt elkaar als er iets is. Ja, het is gewoon een mega familie.
1: En wat hebben jullie zo geleerd over het geloof, over Jezus, eigenlijk over de heilige Franciscus?
2: Tja.
1: Het verhaal zelf natuurlijk.
2: Mm-hmm. Met de musical en zo leer ik een beetje het leven van Franciscus kennen. En van wat is er allemaal gebeurd. En er wordt ook uitleg gegeven over dingen.
1: Ja.
3: Ja, we hebben dus gewoon. Ik heb gewoon geleerd zelf van hoe het leven van Franciscus is gegaan. En hoe hij zich heeft bekeerd. En dan gewoon alles wat hij heeft gedaan. Daar heb ik ook gewoon meer informatie over gekregen.
1: Ja, ja, precies.
4: Ja, hetzelfde.
1: Hetzelfde, ja. En hoe. Hoe gaat het nu verder? Want ja, de kop is eraf. Hè? Hoe voelt het nou? Je hebt nu de eerste première gehad. Is het, valt een last van je schouders? Of ben je juist blij of moe? Of, vertel eens hoe je voelt.
2: Ik voel me echt wel blij. We hebben het zo gehad en we hebben gewoon gedaan. En ook heel gewoon blij en gelukkig van. Ja.
3: Ja, ik ben gelukkig en ik voel me ook eigenlijk een beetje opgelucht dat niet heel veel is fout gegaan. En ja, ik ben ook gewoon heel gelukkig.
1: Ja.
4: Nee, ik ben heel erg blij. Ik heb zoveel zin al in de volgende keer nu al.
1: Super. Nou, hartstikke veel dank voor jullie prachtige bijdrage aan de musical. Jullie prachtige dans en jullie prachtige verschijning. En zet hem op voor de volgende. Monsieur De Korte, fijn dat u een minuutje heeft voor na de voorstelling even terug te blikken op hoe het was.
5: Ja.
1: Wat is uw indruk?
5: Nou, heel sprankelend en heel fris. Het is een. Ik wist dat wel van vorige musicals. Ik heb ook de musical Ruts gezien. Hoe dans en zang. Het verhaal, in dit geval van Franciscus, in beeld brengen. Dat is op een leuke manier gedaan. En er zit ook wat humor in. Alles bij elkaar, een zeer geslaagde middag.
1: Mooi. Hoe is dat voor u als bisschop om dat het de première in uw bisdom plaatsvindt.
5: Nou ja, maar dat er zoveel jonge mensen natuurlijk maanden bezig zijn geweest met deze musical. En dan ook
1: in Helmond.
5: Ja, ook Helmond. In Helmond natuurlijk. Daar, binnenkort ben ik ook om het Kumi Centrum in te zegenen. Maar ook dat zij, het is denk ik ook voor hen zelf een vorm van evangelisatie. Ze moeten natuurlijk allerlei teksten, bijbelteksten, teksten uit het leven van Franciscus, het zonderlied, op het eind helemaal instuderen. Dus het heeft ook voor hen zelf, voor hun persoonlijk geloof, denk ik, grote betekenis. En tegelijkertijd ook enorm gemeenschapsvormen natuurlijk. Hè. Zij zijn in die zin maanden bij elkaar als gemeenschap. En ja. Dat is denk ik ook voor hen enorm vormend.
1: Dat is prachtig, hè? Ja. Ja. Ongetwijfeld weet u veel al over het leven van de heilige Franciscus. Maar heeft u vandaag nog iets nieuws geleerd?
5: Nou, de grote lijnen waren wel bekend. Hè. Ja. Dus de beroemde dingen laten ze terugkomen natuurlijk. Ja, hè. Ja, ja, ja. Dus met de wolf en natuurlijk ook, en ook de ontmoeting met de sultan. Nee, dus ik heb niet heel veel echte nieuwe dingen gehoord. Maar ze hebben het op een hele frisse manier voor een breed publiek. Kijk, een musical is natuurlijk toch voor jong en oud. Laagdrempelig. Hebben ze de kern van het leven van Franciscus. Met zijn liefde voor God, maar van daaruit ook voor mensen en voor heel de schepping in beeld gebracht.
1: Wanneer was u echt geraakt? Welk stukje, welk lied of welk stukje van de musical heeft u echt, dat de tranen kwamen, zeg maar?
5: Nou, de tranen zijn er niet gekomen als ik al heel eerlijk ben, maar vrij nuchtere bisschop. Ik vond het slotlied wel mooi. Dus dat is eigenlijk dat ze op een hele frisse manier het zonderlied in beeld brengen en bezingen. En dat is natuurlijk een van de mooiste gedichten uit de middeleeuwen. Zeker als je kijkt naar christelijke literatuur. Waarbij heel de schepping deelt in een broeder- en zusterschap. Dat is het mooie van het zonnelied. Niet alleen mannen en vrouwen zijn broeders en zusters. Maar de zon, de maan, het vuur, het water, alle elementen delen in één groot broeder- en zusterschap. En dat is indrukwekkend als je dat zo ook leest. Of het zonnelied zingt.
1: Ja, en dan met zo'n hele groep.
5: Een hele grote groep, ja, zeker.
1: Is er nog tot slot nog iets wat u graag wilt delen met de luisteraars van Radio Maria in Nederland?
5: Nou, ik geloof dat er nog meerdere voorstellingen te wachten staan, zo her en der. Dus ik zou zeggen van probeer als het bij u in de buurt is, om ook een van die voorstellingen mee te maken. Want het is inspirerend en het zijn hele mooie uren.
1: Dank u wel, Monsieur de Korte.
5: Graag gedaan.
1: Excellency, we are here at the square next to the theater, just after the musical Holy Francis. What is your impression?
6: It was a very nice representation. It was lovely. It was a lovely piece of art, and it was fantastic. It was very good. Mm-hmm.
1: And what did you what did touch you the most?
6: Well, I think it was a very exhaustive presentation of the life of San Francisco, but some moments touched me. I think.

0: thing when he drops everything, when he embraces his poverty, and well, the moment of his passing is very moving, very touching too.
1: In dit korte gesprekje vraagt Anton aan de nuncius, die dus ook de première bijwoonde, wat hij van de musical vond. Ja, hij is zeer onder de indruk, zegt hij, van hoe het leven van Franciscus is neergezet. Hij vond het erg mooi. En op de vraag wat hem het meeste raakte, noemt hij onder andere de manier waarop dus gespeeld wordt, hoe Franciscus de armoede omarmde. En ook het moment van zijn sterven, zegt hij, dat raakte hem echt.
2: Likely that you know a lot about the Holy Francis. Is there something new that you learned in this musical about his life and the person of Holy Francis?
0: To be honest, has been always someone who attracted me very much. So I knew almost everything about. But it was nice the way it was presented and the way it was performed, and all the kids, all the children. The idea to bring this to is that the whole community involved, and that was very nice. That was beautiful.
2: Okay.
1: Op de vraag van Anton of misschien de nuncius nog iets nieuws had geleerd over Franciscus door de musical, zegt hij, ja, ik had al een grote bewondering voor Franciscus, dus ik heb niet echt iets nieuws geleerd. Maar ik vond het wel heel indrukwekkend om te zien hoe al die kinderen samen, eigenlijk als een grote gemeenschap, het zo mooi hebben neergezet.
2: What would you think is next to, for example, this musical, a great way of how to evangelize, that also children and also the whole church can learn about a holy person just like Holy Francis?
0: Of course, I think it is a wonderful way to, because you involve the whole community, and at the same time, I think the play was very faithful to the original and the text of the Bible. It was very well represented and very well, and it's placed, no, in the whole play, and I think the message was very clear, and it was powerful because it was not only someone, it was the children, the choirs, the music, everything was put together, no, and I think that's one of the best things of the show.
2: Yeah. Okay. Is there anything else that you would like to share with the listeners of Radio Maria in the Netherlands?
0: Well, and I think that it's a nice experience, and if you have the chance to come and to see it and to participate, just do it, because it's worthy, it's very much worthy, and deserves all the support and all the encouragement for our communities, to for them, for what they are doing and for what they are trying to share with us.
2: Thank you very much. You're Your welcome. Excellency.
1: En op de vraag van Anton of er nog meer manieren zijn om te evangeliseren, zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van deze musical, door te vertellen over Franciscus, geeft de nuncius aan dat hij inderdaad dit een heel goede manier vindt, omdat je op deze manier en kinderen en volwassenen bereikt, maar er ook bij betrekt. Dus het is echt voor de hele gemeenschap. Iedereen doet mee. En hij prijst ook nog een keer eigenlijk alle onderdelen van de musical. Dus de muziek, het spel, vooral ook het samenspel. Roept ook de luisteraars op van, kom maar naartoe, kom kijken. Het wordt echt op een heel mooie manier neergezet. Trouw ook aan het leven natuurlijk van Franciscus. Trouw aan de Bijbelteksten. En op deze manier kun je dus Franciscus leren kennen. Maar je bouwt ook inderdaad aan gemeenschap door te zien hoe op toneel zij samen natuurlijk dit neerzetten, maar ook door samen ernaartoe te gaan. Dat is eigenlijk de boodschap van de nuncius over deze Franciscus musical. Ja, en na deze korte gesprekjes mogen we weer gaan luisteren naar een lied uit de musical. Nogmaals, het is nog niet officieel allemaal zo naar buiten gebracht, maar hier mogen we er alvast naar luisteren. En dat is het lied Viva Francesco. Ook weer uit de musical natuurlijk, Franciscus.

0: U luistert naar Aan tafel met. En in het laatste deel gaan we luisteren naar ook weer interviewtjes die Anton heeft gehouden. Met een van de acteurs die ook speelt dus in de musical. En een gesprekje met broeder Jan Termaat. Franciscaan en ja, hier op Radio Maria vaker te horen met zijn programma Lessen van de Heilige Franciscus.
1: Ja, dat is met Koen, dat zijn we wel gewend.
2: Op je blote voeten natuurlijk, ja. Zoals een echte Franciscaan. Ja. Hoe is je naam?
1: Samuel.
2: Samuel. En welke rol speelde jij?
1: Ik speelde Pietro Catani.
2: En wat, wie is dat in het verhaal? Ja,
1: Pietro Catani is een man. Eerst was hij een jurist,
2: ja?
1: Voor het bisdom volgens mij. En, maar ja, hij voelt toch een diep verlangen in hem om echt God te volgen op een hele radicale manier. En ja, dat doet hij door Franciscus te volgen.
2: Ja, ja. En dan later wordt hij ook de president, of hoe wordt hij dan genoemd, minister?
1: De generaal-overste wordt hij.
2: Generaal-overste natuurlijk, ja. En dat heb je ook allemaal prachtig in beeld gebracht.
1: Dank je wel.
2: En ja, dan maandenlang, misschien zelfs langer, daar werk je dan naartoe, begin je repetities en ga je alles voorbereiden. Uiteindelijk is het dan zover dat de première is geweest. Hoe voelt dat nou?
1: Het is... ja, ik moet het nog allemaal laten bezinken natuurlijk. Het is heel bijzonder. Voor zo'n show is het best wel spannend. Daar werk je zo lang naartoe gewerkt. En die spanning bouwt zich langzaam op over de maanden heen. En dan het moment dat doek open gaat, dan is die hele spanning weg. En dan sta je daar gewoon echt helemaal in je rol. En dan ben je dat hele publiek vergeten. En dan ben je gewoon wie je bent. En nu is het gewoon klaar. En dat, eigenlijk die overgang van het eind van de musical naar dat het klaar is. Tijdens de musical dat het klaar is. Dat is niet zo'n grote overgang. Het is vooral de overgang van voor de musical naar het begin. Die voor mij heel bijzonder is.
2: Ja. Ja,
1: dan, het is gewoon echt in één keer... Ben jij iemand anders?
2: Ja.
1: Ja.
2: Wauw. Ja, groot compliment wil ik jou maken. Echt van alle sterspelers waren heel veel goede dingen, hele mooie dingen die ik heb gezien. Maar jij sprong er echt, het talent spatte er echt vanaf. Ja, je kijkt nu heel verbaasd, maar het, inderdaad echt heel mooi en prachtige stem ook. Ik heb enorm van jou genoten. Veel dank voor dat je dat gedaan hebt en dat je hier deel van was. Hoe ben je er zo hierbij betrokken geraakt?
1: Ja, ik zit eigenlijk al jaren bij Koemie. Eerst zat ik in een klein clubje in Bodegraven. Daar ben ik begonnen. Ging ik een keertje als superjong jongetje ging daarna mee met wat vrienden. En dat is zo, ja, uiteindelijk kwam ik hier bij deze, bij Koemie Key noemen we dat. Dat is een beetje de hoofdgroep. En hier kwam ik bij Rut. Dat hebben we natuurlijk eerder gedaan. Dat was ook een heel groot project.
2: Ja, heb ik gezien,
1: Oh, u heeft hem gezien?
2: Ja,
1: oh leuk. Daar begon ik. En toen was ik kleine koning David.
2: Okay.
1: Dus ik ga al een hele tijd mee. Maar het blijft elke keer, ja, het is altijd weer nieuw en leuk. En het is gewoon, Koemie is echt een heel bijzondere plek om echt te ontwikkelen. Ook gewoon op allemaal manieren, dus gewoon in mijn talent te ontwikkelen. En ook gewoon op allerlei vlakken. Ook bij Koemie heb ik bepaalde verantwoordelijkheden. Ik ben natuurlijk ook een medewerker, dus met de kinderen omgaan. En ook muzikaal, bijvoorbeeld de mis muzikaal verzorgen bij Koemie. Dat is een verantwoordelijkheid van mij, wat ik met superveel plezier doe. Dus bij Koemie is er nog zoveel meer wat erachter zit natuurlijk dan alleen dat toneel. En op al die vlakken, lopen wij, eigenlijk die hele groep loopt daarin mee. De cast en crew, en we dragen daar allemaal iets aan bij. En dus je ontwikkelt je echt zowel van op het podium als achter het podium in het Koemiehuis. Het is echt heel waardevol voor mij.
2: Ja. Wat is dan jouw rol in Koemie?
1: In Koemie, ja, ik doe heel verschillende dingen. Ik ben natuurlijk
2: acteur. Maar...
1: Nu was ik echt super druk met deze rol. Normaal heb ik het iets rustiger. Bij Koemie ben je altijd met van alles bezig. Ja. Maar het hoofdding waar ik me nu heel erg mee bezig ben en waar ik me heel erg in ontwikkel, is die kerkmuziek. Wat ik heel erg leuk vind om te doen. Ik heb orgelles en ik schrijf graag, ik componeer zelf graag muziek. Kerkmuziek vooral. Dus ik vind het heel leuk omdat dat bij Koemie is echt een plek waar je dat heel erg kan ontwikkelen.
2: Ja.
1: Dat om zo'n koor te leiden. Ik bedoel, het zijn allemaal hele getalenteerde mensen. Mensen kunnen heel goed zingen en zo. Dus heel leuk om dat dan in de mis... en ook echt een grote eer om dat in de
2: mis... ook te dienen, om de Heer te dienen door in de mis en door de liturgie te verzorgen. Ja, mooi. En door zo'n heel traject heen leer je heel veel over de heilige Franciscus. Ook bidden jullie natuurlijk. Jullie bidden misschien ook op de voorspraak van de heilige Franciscus. Zeker. Wat is nu, zeg maar, voor jou persoonlijk wat is het voor jou gaan betekenen? Wie is de heilige Franciscus voor jou?
1: Ik denk, deze musical en het leven van Franciscus heeft me heel erg geïnspireerd. Ik kende Franciscus al wel, maar nu sta je er zo middenin. Gewoon, ja, je staat echt letterlijk in het verhaal zelf. En, En het heeft me heel erg geïnspireerd om dat ook echt in mijn eigen leven, die armoede van Franciscus, dat simpele en dat zorgen voor de armen, om dat ook echt na te streven. En dat is iets waar ik ook echt zelf een verlangen naar heb gekregen. En elke keer als ik die musical in de doorlopen, in het oefenen wat we eerder hebben gedaan, maar ook tijdens de première zelf, zeg maar, ik voel echt gewoon, als ik dat Franciscus met de armen zie omgaan en de armen zie liefhebben, dan voel ik, roept dat in mij echt een bepaald verlangen op om net zoals Franciscus te leven.
2: Wauw, mooi. Heel veel dank nogmaals en heel veel succes en heel veel zegen wens ik jullie voor de komende voorstellingen.
1: Dank u wel.
2: Broeder Jan ter Maat, vice-provinciaal van de Franciscanen in Nederland.
3: Nederland en Vlaanderen.
2: We hebben net die musical voor het eerst, de première, meegemaakt.
3: Ja, geweldig. Dus er staat hier een dankbaar mens op het feest van Sint Franciscus. En we zijn echt heel blij. Ik persoonlijk, maar ik denk dat ik namens mijn broeders spreek van hoe eigenlijk het verhaal van Franciscus op toneel is gebracht. De diepgang van de teksten, maar ook de Franciscaanse luchtigheid zit er ook in. En ja, echt heel mooi. Ik denk dat het een heel toegankelijk verhaal is geworden, waarmee we ook heel veel mensen kunnen weten te raken. En dat is eigenlijk ook het begin van dit initiatief geweest. Dat was de bedoeling van mijn oudere medebroeder die bedacht van, hey, misschien moeten we een musical maken. Die had echt zo van, dat is de vorm om veel mensen te kunnen raken.
2: Ja, dat is prachtig. U hebt inderdaad na afloop van de musical, toen iedereen bedankt was, nog kort het publiek toegesproken. Hè?
3: Ja.
2: En daarin hebt u ook inderdaad verteld dat een oudere medebroeder eigenlijk met dit idee is gekomen. En hoe bijzonder dat dan, dat zaadje zo daar klein zo begint. En dat het zo uitgroeit tot zoiets prachtigs. En dan vandaag de première. Hoe voelt dat nou?
3: Ja, zeker. Dat is heel bijzonder. En tegelijkertijd weet je natuurlijk dat dat in de kerk kan gebeuren, hè, dit soort dingen. Dus wij geloven in wonderen. En ik denk ook door de hele goede samenwerking die we met Kumi hebben gehad, ja, is er gewoon iets heel moois gekomen. Maar dat is natuurlijk de menselijke samenwerking. En ja, de Heilige Geest speelt daar natuurlijk ook een rol. Hè? Dus dat moeten we niet vergeten. Zeker niet omdat deze musical wordt gemaakt door allemaal geïnspireerde mensen. En dat merk je ook. Ik denk dat je dat ook in het publiek heel duidelijk merkt. Van dat daar iets gebeurt op dat podium.
2: Ja. Ja. En wat betekent dat voor de Franciscanen in Nederland? Voor de Franciscaanse spiritualiteit?
3: Nou, wij hopen dat je daardoor een heel breed publiek kunt bereiken. Maar het is sowieso ook al een hoogtepunt voor onszelf. In een heel bijzonder jaar, 800 jaar geleden, stierf Sint Franciscus. Het is denk ik heel belangrijk dat wij ook manieren vinden om onze eigen spiritualiteit, om die voor het voetlicht te brengen. En als je dan merkt dat dat lukt, ja, dat is heel bevredigend en daar word je heel gelukkig van.
2: Begrijp ik. Waar heeft u het meest van genoten? Welk stukje van de musical of welk lied? Wat vond u het mooiste?
3: De situatie in Greccio, dus dat is het navertellen of het naspelen van het kerstverhaal. Oh ja. Dat was een stuk wat ik al tijdens een repetitie heb gezien en waar ik toen al heel erg door geraakt werd. Omdat daar de verbinding wordt gelegd eigenlijk tussen de geboorte van Christus en wat er dagelijks eigenlijk in de Eucharistie gebeurt. Dus dat God neerdaalt naar de mensen en dat hij bij ons wil zijn. En die verbinding werd ook heel mooi verbeeld door een gevulde monstrans. Natuurlijk niet met een geconsecreerde hostie, maar door die te laten neerdalen in de kribbe. En dat was een prachtige verbeelding. En dat denk ik dat dat ook een hele... dat laat ook de diepte van onze spiritualiteit, denk ik, zien. Franciscanen zijn meer gericht op het kerstfeest, dus de menswording, dan op Pasen. Natuurlijk horen die bij elkaar, maar ja, dat werd daar heel mooi verbeeld. En ook de verbinding met de Eucharistie.
2: Ja, dat was echt prachtig. En ook de liefde van heilige Franciscus voor Jezus en voor de Eucharistie. Hè?
3: Ja.
2: En ik meen dat daar ook een stukje... de muziek die werd gezongen door het karakter van de heilige Franciscus. En dat die melodie werd overgenomen door de groep. He, wat eigenlijk ook misschien symbool mag staan voor dat zijn liefde ook wordt voortgebracht, zeg maar, naar de mensen.
3: Ja, dat was tijdens zijn leven al, dat hij heel veel mensen wist te inspireren. En je merkt dat nog steeds gebeurt. Er zijn zoveel mensen... geïnspireerd door Sint Franciscus, binnen de kerk, mannen, vrouwen, gewijden, religieuzen. Maar ook buiten de kerk merk je dat Franciscus een hele aansprekende en toegankelijke persoon is. Die mensen denk ik ook kennis kan laten maken met het evangelie. Ja. Omdat hij juist het evangelie in het midden zet. En ik denk dat dat heel belangrijk is, ook voor deze tijd.
2: Om evangelisch te leven eigenlijk, hè? Dat, wat hij...
3: Evangelisch te leven, maar ook het evangelie te verspreiden door het te leven. Hè? Dus niet zozeer door te preken... met woorden, maar wat ik nu al een tijdje aan het doen ben. Maar vooral ook te preken met je daden. En dat is waar Franciscus ons toe oproept.
2: Desnoods met woorden, hè?
3: Desnoods met woorden, inderdaad.
2: Is er nog iets tot slot wat u graag wil delen met de luisteraars van Radio Maria in Nederland?
3: Nou, het is in ieder geval goed om te weten dat deze musical vandaag in Den Bosch speelde en nu het land doorgaat. Maar mocht je de behoefte hebben om daar naartoe te gaan, dan is het denk ik heel belangrijk om daar snel tickets te boeken, want het gaat ontzettend snel.
2: Er zijn al verschillende uitzendingen.
3: Er zijn verschillende uitverkocht. Maar er zijn ook nog kaarten en het is echt de moeite waard.
2: Broeder Jan ter Maat, veel dank.
3: Graag gedaan.
0: En na al deze prachtige interviewtjes die Anton heeft gehouden, dus bij de première van de Franciscus Musical. En de aansporingen die gegeven zijn door de diverse mensen die geïnterviewd zijn, bent u waarschijnlijk geïnteresseerd in de speeldata en de plek waar u dat allemaal kan vinden en ook tickets kunt bestellen. Nou, de familie musical Franciscus. Daarover staat alle informatie op de website franciscus-musical.org. Daar vindt u ook nog veel meer informatie. Er staat er prachtig bij. Een verhaal van ommekeer, moed en onvoorwaardelijke liefde. De speeldata staan erbij. U kunt tickets bestellen. En inderdaad, er zijn al diverse plekken waar het uitverkocht is. Dus ik zou zeggen, ga snel naar deze website om te kijken. Er wordt gespeeld door het hele land, van noord tot zuid, van oost tot west. Maar wees er snel bij. Nogmaals, de website franciscus-musical.org. Heel veel dank voor het luisteren hier naar Aan tafel met. En tot de volgende keer. Dag.
4: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

We zijn er, zei pa, opschrikkend uit zijn gepeins. Dit is het, Narni Skalo. Hé, dat komt mooi uit, want onze tocht begint morgen niet vanuit het stadscentrum, maar hier vandaan. Langzaam liepen ze door de stationshal naar buiten. Narni Skalo was een buitenwijk aan de voet van een berg. Hoog op de top zagen ze de stad liggen, met zijn grijze huizen en kerktorens. Dat is ver weg. Moeten we helemaal naar boven klimmen? Vroeg Eefje verschrikt. Dat denk ik niet, zei pap. Kijk eens, daar rechts ligt een kerkje. Ik meen dat we daar toen gelogeerd hebben in een gemeenschapshuis. Ze waren intussen in een smalle straat terechtgekomen met gewone huizen en een paar winkels en zelfs een hotelletje. Laten we het hier maar eens proberen, zei pap. Dit ziet er van buiten netjes en niet al te prijzig uit. Ze boften. Er waren twee keurige tweepersoonskamers vrij. Nadat ze gedoucht hadden en heerlijk opgefrist beneden een drankje zaten te drinken, werden verdere plannen gemaakt. Eerst geld halen, zei pap. Als die mensen hier wisten dat ik nog maar 100 lires in mijn portemonnee had, smeten ze ons meteen weer op straat. Ik hoop dat dit gehucht een bank heeft waar ik kan wisselen. Hij informeerde bij de hoteleigenares. Nee, zei ze, daarvoor moest hij in het centrum zijn. Maar haar man moest toch ook naar de stad? Hij mocht meerijden. En zo geschiedde. Pa en Rob vertrokken om de klusjes in de stad af te werken, want het had geen zin om dat met z'n allen te gaan doen. De meisjes bleven achter om de was te doen en naar Holland te telefoneren. Opgewonden kwam Rob een uurtje later terug. We hebben een grote groep Hollanders ontmoet, riep hij, terwijl de boodschappen op tafel neerkwakten. Die zijn ook vandaag aangekomen en gaan morgen dezelfde tocht maken als wij. Ze zitten met 18 man en 2 busjes ginds bij de kerk, precies op dezelfde plek waar pap het straks over had. Is dat niet toevallig? Eefje en Sanne keken elkaar eens aan. Wat zijn het voor lui? Vroeg Sanne achterdochtig. Oud, zei Rob. Tenminste, die ik gezien heb in de supermarkt. Ze waren daar ook om eten in te slaan. Eefje trok haar neus op. Laat die ouwe lui maar mooi op eigen gelegenheid door Italië sjouwen, zei ze. Ik heb er geen behoefte aan. Waaraan? Vroeg pa, die met de rest van de boodschappen kwam aanlopen. We gaan toch zeker alleen verder, hè pa? Zei Sanne. Of wil je je bij die vreemde mensen aansluiten? Nee, natuurlijk niet, zei hij. Dat kan je niet zomaar doen. Daar zitten ze ook niet op te wachten. Maar we zullen ze misschien wel hier of daar tegenkomen. Nou ja, dat kan best leuk zijn. Wat ervaringen uitwisselen en zo. Hebben jullie Holland te pakken gekregen? Hoe was het daar? Je hebt toch niet te veel uitgeweid over onze avonturen van gisteren, hoop ik? Waar zie je ons voor aan? Vroeg Sanne beledigd. Ja, we gaan daar een beetje paniek zaaien. Nee hoor, alles is oké. Ook bij Eefje thuis. Het regent in Holland en het is er maar 16 graden. Die avond zaten ze nog een hele poos buiten op het terras van het hotel. Het was een zoele zomeravond met chirpende krekels, dansende vuurvliegjes en een bijna volle maan. In de verte twinkelden de lichtjes van de stad. Ongelooflijk romantisch, zuchtte Eefje smachtend. Hoofdstuk 17. Van Narni Skalo naar Spekko di Narni. Ze vertrokken om 7 uur. Terwijl ze zelf nog in de schemering van het dal liepen, zagen ze hoe op de bergtoppen de stad zich al koesterde in het licht van de opkomende zon. Het was een stralend gezicht. Eigenlijk hadden jullie gisteren met ons mee moeten gaan, zei pa tegen Sanne en Eefje, want vandaag laten we het oude centrum links liggen. Waarom? Vroegen de meisjes tegelijk. Omdat het buiten de route ligt.
Jammer, niets aan te doen. Als we nu met de auto waren, begon Rob. Hé ja, begin daar nog eens over te zeuren, viel Eefje uit. We hebben geen auto en ik ben er hartstikke blij om. Ik vind het lopen heerlijk. Vooral 's morgens vroeg, als het nog koel is. Wat kan mij die ene stad schelen? Viel Sanne haar bij. We krijgen er nog genoeg te zien. Vandaag zijn we al 2 weken onderweg. Gek, hè? Het lijkt veel langer. Deze week hoeven we niet zo hoog te klimmen, zei pa. We lopen min of meer halverwege de berghellingen en kijken voortdurend neer op Rieti in het dal. Erg mooi. Persoonlijk vind ik dit dal het mooiste deel van Umbrië. Al pratend waren ze aan het kerkje gekomen dat pa hen gisteren had aangewezen. Er stond een wit stenen Mariabeeld voor de ingang met uitgespreide armen en 1 gouden hand. Ze stonden er wat verbaasd naar te kijken. Was de verf op? Vroeg Rob zich af. Welke verf, de witte of de gouden? Vroeg Sanne spits. Als je de gouden hand van Maria aanraakt, zal je in je leven iets waardevols overkomen, las pa op een bordje ernaast. Wat je noemt een gouden handdruk, zei Eefje. Eens kijken wat het oplevert. Voorzichtig raakten ze de hand aan. Er gebeurde niets. Wat niet is, kan nog komen, troostte Sanne. En toen gaven de andere Maria ook maar een hand, want je wist maar nooit. Achter de kerk torende een oude vervallen Romeinse brug van 27 voor Christus. En in de kerk stond natuurlijk weer een glazen kist, met deze keer het lijk van een non. Zo, zei pa, nu gaan we aan de tocht beginnen. Dit was het eigenlijke startpunt. Hier heeft gisteren die groep landgenoten gelogeerd. Als bewijs stond er nog een combibusje met Nederlandse nummerplaten, maar verder was er niets te bespeuren. Het allereerste begin van de route was altijd even zoeken. Met de boekjes in hun hand lazen ze alle 4 telkens hardop de tekst. Naar de grote weg, linksaf, door de tunnel heen. Voor de tweede tunnel links, op de grote T-splitsing rechtsaf, na 1500 meter scherp links, richting Satuario en Sint Urbano. Dan al maar de weg volgen. Het was een asfaltweg met nauwelijks autoverkeer. Slingerend, klimmend en dalend door bosrijk gebied. Na al het geploeter van de voorgaande dagen liepen ze nu als op wolken, zoals Eefje het dichterlijk uitdrukte. Ze genoten allemaal op hun eigen manier van de prachtige route. De lucht was zwaar van bloemengeuren. Felgele bremstruiken lichten op tussen het donkere geboomte. Rob hoorde wielenwalen fluiten en op een open bergweidje zag hij er een stuk of 5 door de lucht buitelen en zwieren. Ook de nachtegaal gaf af en toe een riedeltje weg. Eefje herkende opgetogen weer allerlei planten en bloemen. Vingerhoedskruid, spekwortel, gamander. Sanne zag opeens in de verte een soepel, slank diertje op korte pootjes over de weg schieten, tussen de struiken verdwijnen. Rob meende dat het een hermelijn kon zijn of een fret. En later ontdekte Sanne ook nog een ineengerolde slang op een rotsriggel in de zon. Toen ze allemaal naar hem bleven staan kijken, ontrolde hij zich langzaam en gleed terug naar zijn hol. Die was zeker 2 meter lang, schatte Rob. Opeens struikelde Eefje over iets en viel languit op de grond. Geschrokken schoten de anderen toe. Wat doe je? Heb je je pijn gedaan? Sta eens op, laat eens kijken. Eefjes linkerknie bloedde. Sissend klemde ze haar kiezen op elkaar. Oei, wat schrijnde het. Terwijl pa onmiddellijk zijn verbanddoos tevoorschijn haalde en de wond verzorgde, zocht Rob naar het obstakel waar ze over was gevallen. Maar er lag niks. Je schoen,
riep Sanne opeens. Je schoen, Eef. Je zool is helemaal los. Geen wonder dat je viel. Shit. Vlug trok Eefje de schoen uit en bekeek met een ontdaan gezicht naar de gapende zool. Oh, wat erg. Wat vind ik dat vervelend. Haar stem trilde. Ze huilde bijna. Ach, dat is niet erg, zei pa. Die zool kan gemakkelijk gelijmd worden. Zodra we in Rieti komen, zoeken we wel een schoenmaker. Heb je nog andere schoenen bij je? Alleen maar sandalen. Eefje haalde ze uit de rugzak. Pap bekeek ze. Al te stevig zagen die er ook niet uit. Waarom had ze niet al degelijker spul meegenomen, dacht hij geërgerd. Dit was niks voor ruw terrein. Ze kon er haar enkels wel mee breken. Je mag die van mij wel lenen, bood Sanne aan. Dat zijn dichte schoenen. We hebben dezelfde maat. Nee, zei Eefje bot. Ik wil niks van een ander.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de wijsheid van Jezus Sirach. Het geluk van de wijze. Gelukkig die zich op de wijsheid toelegt en die erop uit is inzicht te krijgen. Die de wegen der wijsheid in zijn hart overdenkt en haar verborgenheden tracht te ontdekken. Die op weg gaat en haar als een speurder nazit en op de loer ligt waar zij ingaat. Die door haar ramen spiedt en aan haar deuren staat te luisteren. Die zich neerlaat dicht bij haar woning en zijn tentpin slaat in haar muren. Die zijn tent vlak naast haar opzet en zijn intrek neemt op een plek waar het goed is. Hij plaatst zijn kinderen onder haar beschutting en hij woont onder haar takken. Door haar wordt hij tegen de hitte beschut en onder haar luister vindt hij rust. Zo doet degene die de Heer vreest. Wie zich houdt aan de wet, zal de wijsheid verwerven. Als een moeder komt zij hem tegemoet. En zij begroet hem als de vrouw van zijn jeugd. Ze geeft hem het brood van het inzicht te eten en laat hem het water van de wijsheid drinken. Hij steunt op haar en hij wankelt niet. Hij hecht zich aan haar en hij wordt niet beschaamd. Zij zal hem verheffen boven zijn naaste en in het midden van de vergadering ontsluit ze zijn mond. Blijdschap en een vreugdekrans en een onvergankelijke naam zal zij hem schenken. Mensen zonder inzicht verwerven haar niet en zondaars krijgen haar nooit te zien. Ze houdt zich ver van de hoogmoed en leugenaars denken nooit aan haar. De lofprijzing van een zondaar is misplaatst, want ze is hem niet door de Heer ingegeven. De lofprijzing moet in wijsheid uitgesproken worden, want dan geeft de Heer er zijn zegen aan.
1: Tweede lezing. Uit de navolging van Christus van Thomas van Kempen. De zuiverheid van geest en de eenvoudige bedoeling. Op twee vleugels wordt de mens van het aardse omhoog gedragen. Eenvoud en zuiverheid. Eenvoud moet er zijn in zijn bedoeling, zuiverheid in zijn begeren. De eenvoud heeft God voor ogen. De zuiverheid vat en smaakt hem. Geen enkel goed werk zal u een hindernis zijn wanneer ge innerlijk maar vrij zijt van ongeregelde begeerte. Wanneer ge niets anders voor ogen hebt en zoekt dan Gods welbehagen en het nut van uw naaste, zult gij de innerlijke vrijheid genieten. Als uw hart recht geaard was, dan zou ieder schepsel een levensspiegel voor u zijn en een boek vol heilige lering. Er is geen schepsel zo klein of min, of het brengt u Gods goedheid voor ogen. Wanneer ge van binnen maar goed en zuiver zoudt zijn, dan zoudt ge alle dingen onbelemmerd zien en goed verstaan. Een zuiver hart dringt door de hemel en de hel. Zo als ieder van binnen is, zo oordeelt hij van buiten. Als er in de wereld vreugde bestaat, dan is deze beslist het bezit van de mens die zuiver is van hart. En als er ergens ellende is en nood, dan weet het slechte geweten daar het meest van mee te spreken. Zoals ijzer in het vuur zijn roest kwijtraakt en volkomen wit gaat gloeien, zo wordt de mens die zich algeheel tot God bekeert, ontdaan van zijn traagheid en verandert hij in een nieuwe mens. Wanneer een mens lauw begint te worden, dan is hij voor een klein beetje inspanning al beducht en aanvaardt hij met graag de vertroosting van buiten. Maar wanneer hij zichzelf volkomen begint te overwinnen en manmoedig Gods weg begint te gaan, dan telt hij die dingen niet meer zozeer, waardoor hij zich eerst bezwaard voelde.
2: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
2: Behoed ons voor het vuur van de hel.
1: Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die barmhartigheid het meest nodig hebben. Eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader in de Hof van Olijven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonde. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben. Tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel.
2: breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonde.
2: Boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
2: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Vijfde en laatste droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen.

0: Uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
1: Behoed ons voor het vuur van de hel.
0: Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heilige Geest. Amen.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 28e week van het jaar voert de kerk ons binnen in het geheim van onze God door ons te laten vragen om de genade van het licht van zijn aanschijn. En dat is niet het verblindende licht van het oordeel, maar een zacht en warm licht van genade. Met de tekst: God, wees ons barmhartig en zegen ons. Toon ons het licht van uw aanschijn en wees ons barmhartig, omdat wij op aarde uw wegen kennen, uw heil onder alle volkeren. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd nodigde een farizeer Jezus uit de maaltijd bij hem te gebruiken. Jezus trad dus binnen en ging aanliggen. Toen de farizeer dat zag, stond hij er verwonderd over dat Jezus niet eerst voor de maaltijd de wassingen verricht had. Maar de Heer sprak tot hem: en gij dan, farizeeën, gij maakt wel de buitenkant van beker en schotel schoon, maar van binnen zijt ge vol van roof en slechtheid. Dwazen, heeft hij die de buitenkant maakte ook niet de binnenkant gemaakt? Geef liever wat erin is als aalmoes, dan is voor u alles rein. Dit is het woord van God. Eerst de geest wat laten rusten bij hem, om zodoende van de buitenkant af te komen, zodat we met ons innerlijk zouden mogen bidden. Bij de plaats van het gebed een ogenblik stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij u ziet, u dan klein maken in een gebaar. Dan ingaan in het gebed, liggend, zittend of geknield, in die houding waarin u vermoedt hem het meeste te vinden. En dat dan vragen om de goede levenshouding, dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. U de geschiedenis te binnenbrengen, en dat is hier: Jezus roept ach en wee. En wee, daar zitten twee gevoelens in. Er kan iets inzitten van wee in de geest van wee mij, maar er kan ook iets inzitten van dreiging: wee u rijken. In de plaats zien hoe Jezus daar zelf staat tussen die rechtvaardige mensen die zo gefixeerd zijn op de buitenkant om gebrek aan innerlijkheid en echtheid te camoufleren. En dan vragen wat we verlangen: een innige kennis van Christus onze Heer, om hem meer lief te hebben en nabij te volgen. De overweging. Voor de gelovige begint het heil niet vanaf het moment dat hij verdienstelijk handelt, dat hij iets verdienstelijks doet, maar vanaf het moment dat hij gelooft in Jezus, dat hij zijn hart openstelt voor Jezus. Vanaf het moment dus dat hij gelooft dat God door Jezus alles gedaan heeft. Paulus zegt in zijn brief aan de Galaten: voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Ons, dat zijn Joden en Grieken. Paulus zegt tot de heidenchristenen in Galatië: er bestaat niet een zowel als, een en, geloof en wetgerechtigheid. Die twee sluiten elkaar uit. Het is niet en, maar of. Alleen wie de gerechtigheid verwacht als een werk van de geest, kan op die gerechtigheid rekenen. Alleen hij kan erop hopen dat hij zal staande blijven in het oordeel van God. Is het morele handelen van de mens dan helemaal zonder enige waarde? Is het zo dat als je maar gelooft, je de wet wel kunt vergeten? Nee, dan zouden wij de apostel verkeerd begrijpen. Zoiets hebben de Korintiërs de apostel eens in de schoenen geschoven. Alles is mij geoorloofd, had Paulus gezegd volgens de Korintiërs. Maar Paulus repliceert: niet alles is goed voor mij. De Korintiërs zeggen: alles staat mij vrij. En Paulus daarop: ja, maar ik moet mij door niets laten knechten. 1 Korinthe 6. Wij in onze dagen horen: je moet altijd en overal je emoties kunnen uiten. Paulus zal antwoorden: maar je moet geen slaaf worden van je emoties. Het is juist eigen aan de geest
om tot daden van liefde aan te zetten. Het is waar dat alles aankomt op het geloof, maar dan wel een geloof dat werkzaam is in de liefde. Met de woorden van Paulus: als wij één zijn met Christus Jezus, maakt al dat niet besneden zijn niet het minste verschil. Het enige waar het op aankomt is geloof, zich uitend in de liefde. Galaten 5. In deze ene zin is de hele leer van de brief aan de Galaten samengevat. Het enige waar het op aankomt is geloof, zich uitend in de liefde. Jezus bespeelt hetzelfde thema. Niet slechts de buitenkant, maar ook de binnenkant. Niet alleen de uiterlijke vrijheid, ook de innerlijke. Niet alleen een grotere keuzevrijheid, dat je tussen steeds meer gedragsalternatieven kunt kiezen, zoals in onze maatschappij, waar de uitwendige keuzevrijheid tot bijna in het onmetelijke is vergroot. Je kunt kiezen tussen tientallen soorten zeep, tandpasta, shampoo, sigaretten, reizen, meubels, haarkleur, kleren, schoenen, noem maar op. Ja, zelfs relaties. Maar kun je ook kiezen voor de innerlijke vrijheid, voor soberheid, armoede, traditie, gehoorzaamheid, ascese, boete, eenzaamheid, stilte, inkeer en ingetogenheid, voor gebed en lofprijzing. Kortom, niet alleen de reinheid van handen, van beker en schotels, maar ook de reinheid van hart. De inzet van de navolging van Christus is dan ook de reinheid van hart. De uiterlijke reinheid, de observantie van regel en tucht, is geen hoofdzaak. Het is een voorwaarde om tot die innerlijke reinheid van het hart te komen. Zoals we bidden in de proloog van de privatie: verheft uw hart. En we antwoorden: we zijn met ons hart bij de Heer. Als gij uw heil zoekt in de wet, zegt Sint Paulus, dan hebt gij met Christus gebroken. Aan het eind het gesprek met Jezus, met de Vader. Hoe Jezus over zijn Vader spreekt. Een gesprek met Jezus van hart tot hart. Vragen of hij ons bij de Vader wil inleiden. Met ons biddend ingaan bij de Vader. Het gebed laten uitvloeien in hem, als het ware een levensstroom die bij de Vader uitmondt. Sluiten met een Onze Vader.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, weer hartelijk welkom bij de 17e aflevering van mijn serie De Katholieken van Vietnam. Deze aflevering draagt de titel De Grote Catastrofe. Alvast een korte uitleg bij die titel. Ik zal in deze aflevering de laatste jaren behandelen van het leven van de katholieke politicus Ngo Dinh Diem. Die grote catastrofe zie ik in de gevolgen van de door de Amerikanen gesteunde militaire staatsgreep die een eind maakte aan het bewind van Diem. Hoewel de Vietnamoorlog dan nog moet beginnen, is die oorlog eigenlijk in 1963 al verloren. Achteraf gezien kunnen we die door de Amerikanen gesteunde staatsgreep ook heel gemakkelijk plaatsen in die rij naoorlogse debakels in de Amerikaanse buitenlandse politiek die tot in onze eigen tijd reikt. Korea, Vietnam, Irak, Libië, Afghanistan en Iran. Eerst krijgt u van mij weer een korte samenvatting van de vorige aflevering. Ik vertelde u toen dat Diem eind 1955 veel redenen had om tevreden te zijn. Hij had een versplinterd land tot een zekere eenheid gebracht. Hij had de hem vijandig gezinde Zuid-Vietnamese legertop uitgeschakeld en had de diverse regionale krijgsheren van hun macht beroofd. Hij had een eind gemaakt aan de intriges van de Fransen, die nu snel van het Vietnamese toneel verdwenen. Als sterke man kreeg hij veel steun van naar hem overgelopen nationalisten. En hij was erin geslaagd, althans een deel van de Amerikaanse beleidsmakers en militairen aan zijn kant te houden. Zuid-Vietnam leek een periode van enkele jaren van relatieve rust in te gaan, zoals het gebied sinds 1946 niet meer had gekend. Ik gaf u ook een korte impressie van de toestand in Noord-Vietnam. Ik legde u uit hoe de toestand daar in 1954 nog aanzienlijk rampzaliger was dan die in het zuiden. In het aan de macht komen in het begin van de jaren 60 van militantere communistische leiders als Lê Duẩn en Lê Duc Tho moeten we één van de oorzaken van het uitbreken van de Vietnamoorlog zien.